Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 47. Toen de hoge priesters met de oudsten, de schriftgeleerden en heel het Sanhedrin meteen 's morgens vroeg een besluit genomen hadden, boeiden ze Jezus, voerden hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Pilatus stelde hem de vraag: "Bent u de koning van de Joden?" Hij gaf hem ten antwoord: "U zegt het zelf." De hoge priesters brachten vele beschuldigingen tegen hem in. Pilatus stelde hem nogmaals een vraag: "Antwoordt u niets? Kijk waar ze u allemaal van beschuldigen." Jezus antwoordde niets meer, tot verbazing van Pilatus. Bij een feest liet hij gewoonlijk 1 gevangene vrij, degene om wie ze vroegen. Een zekere Barabbas zat toen gevangen, samen met de oproerlingen die bij het oproer een moord hadden gepleegd. De menigte kwam de trappen op en begon te vragen dat hij voor hen zou doen wat hij altijd deed. Pilatus antwoordde hen: "Wilt u dat ik u de koning van de Joden vrijlaat?" Want hij merkte dat de hoge priesters hem uit afgunst overgeleverd hadden. Maar de hoge priesters hitsten de menigte op dat hij liever Barabbas moest vrijlaten. Waarop Pilatus hen weer zei: "Wat wilt u dan dat ik doe met hem die u de koning van de Joden noemt?" Zij schreeuwden terug: "Kruisig hem." Pilatus zei tegen hen: "Wat voor kwaad heeft hij dan eigenlijk gedaan?" Maar zij schreeuwden nog harder: "Kruisig hem." Omdat Pilatus het volk tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij en Jezus liet hij geeselen en leverde hij over om gekruisigd te worden. De soldaten namen hem mee in het paleis, dat wil zeggen het praetorium, en ze riepen heel de cohort bij elkaar. Ze deden hem een purperen mantel om, vlochten een krans van doorns en zetten hem die op. Ze begonnen hem de groet te brengen: "Gegroet, koning van de Joden." Ze sloegen hem met een rietstok op het hoofd, spuwden hem in het gezicht en knielden voor hem neer om hem te huldigen. Toen ze zo de spot met hem gedreven hadden, namen ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van zijn akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, om zijn kruis te dragen. Ze brachten hem naar de plaats Golgotha, wat vertaald wordt met schedelveld. Ze gaven hem wijn met mirre, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en dobbelden om zijn kleren om te zien wie wat zou krijgen. Het was het 3e uur toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de reden van zijn veroordeling luidde: "De koning van de Joden." Samen met hem kruisigden ze 2 bandieten, 1 rechts en 1 links van hem.

De voorbijgangers lasterden hem en zeiden hoofdschuddend: Ha, jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red jezelf en kom van het kruis af. In dezelfde trant dreven ook de hoge priesters samen met geschriftgeleerden onder elkaar de spot met hem. Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. De Messias, de koning van Israël, laat hij nu van het kruis afkomen, zodat we zien en geloven. Ook degenen die samen met hem gekruisigd waren, maakten beledigende opmerkingen tegen hem. Toen het 6e uur aangebroken was, viel er duisternis over het hele land, tot aan het 9e uur. Op het 9e uur riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Wat betekent: mijn God, waarom hebt u mij in de steek gelaten? Sommige omstanders die het gehoord hadden zeiden: Hoor, hij roept Elia. Een van hen rende weg, doopte een spons in wijn en stak die op een rietstok en wilde hem te drinken geven. Laten we eens kijken of Elia hem er af komt halen, zei hij. Maar Jezus had, na het slaken van een luide kreet, de geest gegeven. Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. Toen de centurio, die tegenover hem stond, zag dat hij op deze manier de geest gaf, zei hij: Inderdaad, die man was de Zoon van God. Op een afstand stonden er ook vrouwen toe te kijken, onder wie Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus de jongere, en Jozes en Salome, die hem waren gevolgd toen hij in Galilea was en hem onderhouden hadden, en nog veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem waren opgetrokken. En toen het avond geworden was, het was voorbereidingsdag, dat wil zeggen de dag voor de Sabbat, durfde Jozef van Arimathea, een vooraanstaand lid van de raad, die zelf ook leefde in de verwachting van het koninkrijk van God, het aan om naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. Pilatus was verbaasd dat hij al dood zou zijn, en hij riep de centurio bij zich en vroeg hem of hij al gestorven was. Toen hij dat van de centurio vernomen had, gaf hij het lijk aan Jozef. Deze kocht een linnen doek, nam hem van het kruis af en wikkelde hem in het linnen. Hij legde hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen, en hij rolde een steen voor de ingang van het graf. Maria van Magdala en Maria van Jozes keken toe waar hij werd neergelegd.

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 20. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala, Maria van Jacobus en Salome kruiden om hem te gaan zalven. In alle vroegte op de eerste dag van de week gingen ze na zonsopgang naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen bij de ingang van het graf wegrollen? Toen ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was. Hij was overigens buitengewoon groot. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een jonge man zitten met een wit kleed om en ze schrokken hevig. Maar hij zei hun: schrik niet. U zoekt Jezus van Nazareth die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt. Hij is niet hier. Kijk, hier is de plaats waar ze hem neergelegd hadden. Maar ga tegen zijn leerlingen en tegen Petrus zeggen: hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Ze vluchtten naar buiten van het graf weg, bevend van angst en buiten zichzelf. Ze zeiden niemand iets, want ze waren bang. Nadat hij 's morgens vroeg op de eerste dag van de week was opgestaan, vertoonde hij zich het eerst aan Maria van Magdala, bij wie hij 7 demonen uitgedreven had. Zij ging het vertellen aan zijn metgezellen, die om hem rouwden en weenden. Toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofde ze het niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan 2 van hen, toen die te voet op weg waren naar het land. Zij gingen terug en vertelden het aan de anderen. Ook hen geloofden ze niet. Later verscheen hij aan de 11, toen ze aan tafel waren, en hij verweet hun gebrek aan geloof en hun verstoktheid van hart, omdat ze geen geloof geschonken hadden aan hen die hem in leven gezien hadden. Hij zei hun: trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden, maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden. De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn begeleiden. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Nieuwe talen zullen ze spreken. Met hun handen zullen ze slangen opnemen. En als ze dodelijk gif drinken, zal dat hen niet deren. Zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden. Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had, werd hij in de hemel opgenomen, nam hij plaats aan de rechterhand van God. Zij trokken erop uit om overal de boodschap uit te dragen, terwijl de Heer meewerkte en het woord kracht bijzette door de begeleidende tekenen.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 80. Velen hebben zich er al toe gezet het verhaal te doen van wat zich bij ons heeft voltrokken, aan de hand van de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen die dienaar van het woord zijn geworden. Nu heb ook ik besloten alles van voren af aan nauwkeurig na te gaan en voor u, geachte Theophilus, ordelijk op schrift te stellen, zodat u zich kunt overtuigen van de betrouwbaarheid van de berichten die u hebt ontvangen. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester, Zacharias genaamd, die behoorde tot de afdeling Abia. Ook zijn vrouw stamde af van Aaron en haar naam was Elisabeth. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en voorschriften van de Heer. Zij hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren ze al op jaren. Eens, toen Zacharias met zijn afdeling aan de beurt was om als priester dienst te doen voor Gods aangezicht, werd hij, volgens priesterlijk gebruik, door loting aangewezen om het heiligdom van de Heer binnen te gaan en het reukoffer te brengen. Tijdens het offer stond heel het volk buiten te bidden. Toen verscheen hem een engel van de Heer, rechts van het offeraltaar. Zacharias raakte in verwarring toen hij hem zag en werd door vrees overvallen. Maar de engel zei tegen hem: "Schrik niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren die u de naam Johannes moet geven. Hij zal u vreugde en blijdschap brengen. Om zijn geboorte zullen zich velen verheugen, want hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Wijn en sterke drank zal hij niet drinken. Met Heilige Geest zal hij vervuld worden, al in de schoot van zijn moeder. Vele Israëlieten zal hij bekeren tot de Heer hun God. Hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaders te keren naar de kinderen en ongehoorzamen tot de houding van rechtvaardigen, en zo voor de Heer een volk in gereedheid te brengen." Daarop zei Zacharias tegen de engel: "Hoe kan ik daar zeker van zijn? Ik ben een oude man en mijn vrouw is al op jaren." De engel gaf hem ten antwoord: "Ik ben Gabriel, die God terzijde staat. Ik ben gezonden om met u te spreken en u dit heugelijke nieuws te brengen. Maar u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit gebeurt, omdat u mijn woorden niet hebt geloofd. Maar die zullen op hun tijd in vervulling gaan." Het volk stond op Zacharias te wachten en verbaasde zich erover dat hij zo lang in het heiligdom bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken, en ze begrepen dat hij in het heiligdom een verschijning had gezien. Hij maakte gebaren naar hen en bleef stom. Zodra zijn tempeldienst was afgelopen, ging hij naar huis. Niet lang daarna werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Zij hield zich 5 maanden lang verborgen. Ze zei: "Dit heeft de Heer voor mij gedaan toen hij zich mijn lot aantrok en mijn smaad onder de mensen wegnam." In de 6e maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea met de naam Nazareth, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde. Haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: "Verheug u, begenadigde, de Heer is met u." Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: "Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen."
Maar hoe moet dat dan? Zei Maria tegen de engel. Ik heb geen omgang met een man. De engel antwoordde haar. Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. Bovendien, ook Elisabeth, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon. Zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk. Toen zei Maria, ik ben de dienares van de Heer. Laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Toen ging de engel van haar weg. Na enkele dagen vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en begroette Elisabeth. Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met Heilige Geest. Ze riep met luide stem, gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Op het moment dat je groet mij in de oren klonk, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. Gelukkige vrouw, zei die gelooft, wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan. Daarop zei Maria, met heel mijn hart roem ik de Heer. Met al mijn adem juich ik om God, mijn redder. Want hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid. Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig, want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan. Heilig is zijn naam, barmhartig is hij, iedere generatie weer voor wie hem eerbiedigen. Hij heeft de kracht van zijn arm getoond. Wie zich verheven waande, heeft hij uiteengeslagen. Machthebbers heeft hij van hun troon gehaald, geringe gaf hij een hoge plaats. Hongerige overlaadde hij met het beste, rijke heeft hij met lege handen weggestuurd. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, indachtig de barmhartigheid die hij, zoals aan onze vaderen toegezegd, bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht voor eeuwig. Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar. Toen keerde ze naar huis terug. Voor Elisabeth was de tijd gekomen dat ze moest bevallen en ze baarde een zoon. Haar buren en haar familie hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest en ze deelde in haar vreugde. Een week later kwamen ze het kind besnijden en ze wilden hem de naam van zijn vader Zacharias geven. Nee, zei zijn moeder, hij moet Johannes genoemd worden. Ze zeiden tegen haar, die naam komt in de familie toch niet voor. Ze wenkte zijn vader en vroegen hoe hij hem wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef daarop, zijn naam is Johannes. En iedereen was verbaasd. Maar op hetzelfde moment kon hij zijn mond en zijn tong weer bewegen en hij prees God. De hele buurt werd door ontzag bevangen en in heel het bergland van Judea werd dit alles druk besproken. Het hield alle die ervan hoorden bezig en men vroeg zich af, wat zal er wel niet worden van dit kind? Want onmiskenbaar rustte de hand van de Heer op hem. Zijn vader Zacharias werd vervuld met Heilige Geest en profeteerde. Gezegend de Heer, de God van Israël, want hij heeft zich het lot van zijn volk aangetrokken en het bevrijd. Hij heeft voor ons een reddende kracht opgewekt in het huis van David, zijn dienaar, zoals hij van oudsher had gezegd bij monden van zijn heilige profeten. Redding uit de macht van onze vijanden en uit de hand van alle die ons haten. Om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond indachtig te zijn. De eed die hij Abraham, onze vader, had gezworen. Hij zou ervoor zorgen dat wij, zonder angst en bevrijd uit de hand van de vijand, hem konden dienen in heiligheid en rechtvaardigheid al onze dagen. En jij, mijn jongen,
zult profeet van de Allerhoogste worden genoemd. Want je zult voor de Heer uitgaan als zijn wegbereider. Om zijn volk te leren hoe ze gered kunnen worden door de vergeving van hun zonde, dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Zo bekommert zich om ons het licht uit de hoogte. Het zal schijnen voor wie zitten in duisternis en in de schaduw van de dood. Het zal onze voeten naar de weg van de vrede leiden. De jongen groeide op en werd steeds sterker door de geest. Hij verbleef in eenzame streken tot de dag waarop hij zich aan Israël vertoonde.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 52. In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Alle gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef. Hij ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Er waren daar in de buurt herders die in het veld overnachten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei: "Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u. U zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt." Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel. Ze loofden God met de woorden: "Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede onder de mensen in wie hij een welgevallen heeft." Toen de engelen weer van hen waren weggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: "Kom, we gaan naar Bethlehem om te zien wat er is gebeurd en ons door de Heer is bekendgemaakt." Haastig gingen ze erheen en vonden Maria en Jozef en het kind dat in de voerbak lag. Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd. Alle die het hoorden stonden verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd. Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na. De herders keerden terug. Zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij hadden gehoord en gezien. Het kwam overeen met wat hun was gezegd. Een week later, toen de tijd gekomen was dat hij besneden moest worden, kreeg hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan te bieden aan de Heer, zoals in de wet van de Heer geschreven staat: "Al het mannelijke dat de moederschoot opent, zal de Heer worden toegewijd." En om een offer te brengen volgens de wet van de Heer: een koppel tortels of twee jonge duiven. Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon. Het was een rechtvaardige en vrome man. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en op hem rustte Heilige Geest. Door de Heilige Geest was hem geopenbaard dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Messias van de Heer had gezien. Door de Geest geleid ging hij naar de tempel. Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij hem in zijn armen en loofde God met de woorden: "Nu, meester, laat u, zoals u gezegd hebt, uw knecht in vrede gaan. Want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat u ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid. Een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël." Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat er van hem gezegd werd. Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria: "Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn. Ook door uw ziel zal een zwaard gaan. en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat. Ook was daar de profetes Hanna, een dochter van Penuel uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Na haar meisjesjaren was ze 7 jaar getrouwd geweest en daarna weduwe gebleven. Nu was ze 84. Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht met vast en bidden. Juist op dit moment voegde ze zich bij hen. Ze loofde God en sprak over de jongen tegen alle die de bevrijding van Jeruzalem verwachten. Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. De jongen groeide op en werd steeds sterker, omdat hij vervuld werd van wijsheid en door God rijkelijk werd begunstigd. Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem. Toen hij 12 was geworden, gingen ze weer, gewoontegetrouw. Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerden, bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem gingen zoeken bij familie en kennissen. Maar toen ze hem niet vonden, keerden ze naar Jeruzalem terug om hem daar te zoeken. Pas na 3 dagen vonden ze hem in de tempel. Hij zat er midden tussen de rabbies, luisterde naar hen en stelde hun vragen. Alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen ze hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan. Zijn moeder zei: "Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren?" Hij zei tegen hen: "Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn vader moest zijn?" Maar zij begrepen deze uitspraak niet. Hij ging met hen mee naar Nazareth en schikte zich naar hen. Zijn moeder bewaarde alles in haar hart. Jezus werd een wijs en volwassen man die steeds meer in de gunst kwam bij God en de mensen.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 38. In het 15e regeringsjaar van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus gouverneur was van Judea, Herodes, tetrarch van Galilea, zijn broer Philippus, tetrarch van de landstreek Iturea en Trachonitis, Lysanias, tetrarch van Abilene, en Annas en Caiaphas hogepriester, toen kwam het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij ging overal in de Jordaanstreek een doop van bekering verkondigen tot vergeving van zonde, zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja. Een stem roept in de woestijn: bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Elk dal zal worden opgevuld, elke berg en heuvel geslecht. Bochtige wegen worden recht, oneffen paden vlak, en alle mensen zullen de redding zien die van God komt. Hij zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat u de komende toren kunt ontlopen? Breng liever vruchten voort waaruit bekering blijkt, en zeg nu niet van uzelf: we hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God van deze stenen kinderen kan maken voor Abraham. De bijl ligt al aan de wortel van de bomen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. De mensen vroegen hem: wat moeten wij dan doen? Hij gaf hun ten antwoord: wie twee stel kleren heeft, moet delen met iemand die niets heeft, en wie te eten heeft, moet hetzelfde doen. Ook tollenaars kwamen zich laten dopen en zeiden: meester, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: vorder niet meer dan u is voorgeschreven. Ook soldaten stelden hem de vraag: en wij, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij: pers niemand geld af, ook niet onder valse voorwendsels, maar wees tevreden met uw soldij. Het volk leefde in gespannen verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes niet de Messias was. Maar Johannes gaf hun allen ten antwoord: ik doop u met water, maar er komt iemand die krachtiger is dan ik. Ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen in Heilige Geest en vuur. De wan heeft hij in zijn hand om zijn dorsvloer op te ruimen. Het graan verzamelt hij in zijn schuur, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Zo en op vele andere manieren verkondigde hij met klem aan het volk de goede boodschap. Maar toen hij de tetrarch Herodes aan de kaak stelde, vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden, bekroonde Herodes dat alles met het opsluiten van Johannes in de gevangenis. Het gehele volk liet zich dopen, en zo ook Jezus. Tijdens zijn gebed opende zich de hemel en daalde de Heilige Geest in lijfelijke gedaante als een duif op hem neer. Er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde vind. Aan het begin van zijn optreden was Jezus ongeveer 30 jaar. Naar men aannam was hij de zoon van Jozef, de zoon van Eli, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jainai, de zoon van Jozef, de zoon van Mattathias, de zoon van Amos, de zoon van Naum, de zoon van Hesli, de zoon van Nagai, de zoon van Maat, de zoon van Mattathias, de zoon van Simeon, de zoon van Josek, de zoon van Joda, de zoon van Joanan, de zoon van Resa, de zoon van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de zoon van Neri, de zoon van Melchi, de zoon van Adi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmadan, de zoon van Er, de zoon van Jozua, de zoon van Eliezer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Simeon,
de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonam, de zoon van Eliakim, de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Matata, de zoon van Nathan, de zoon van David, de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de zoon van Boas, de zoon van Selach, de zoon van Nachson, de zoon van Aminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Gesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda, de zoon van Jacob, de zoon van Isaac, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, de zoon van Serug, de zoon van Reu, de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van Selach, de zoon van Kenan, de zoon van Arpaksat, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, de zoon van Methuselah, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God.

van Jezus zal sijpelen. Het bloed dat over ons heen komt, zijn kostbaar bloed om ons te reinigen van de zonde en te redden van de dood. Om de poorten van de hemel wagenwijd open te zetten en toe te staan dat de mens terug kan binnentreden in het eeuwige leven met God. Hij is onze verlosser, hij is onze heiland, hij die betaalt de kostprijs voor ons heil, voor onze verlossing. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid, in het bijzonder voor al uw intenties, die we op deze wijze aan de Heer willen toevertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de geheel.

de wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en graag tot een volgende keer.

toespraak van paus Johannes de 23e bij de opening van het Tweede Ecumenisch Vaticaans Concilie. Eerbiedwaardige broeders, de moederkerk jubelt omdat door de bijzondere genade van de goddelijke voorzienigheid deze vurig verlangde dag is aangebroken waarop hier aan het graf van de heilige Petrus onder de bescherming

die van de goddelijke verlosser haar naam, de genade en iedere volmacht ontvangt. Maar naast deze redenen tot geestelijke vreugde kunnen wij niet de smarten en bitterheden over het hoofd zien die sedert 1900 jaar in een lange reeks deze geschiedenis verduisterd hebben. Iedere keer wanneer een ecumenische concilies gehouden worden, getuigen zij op plechtige wijze van de vereniging van Christus met zijn kerk en verbreiden zij wijd het licht der waarheid. Ze leiden het leven van de afzonderlijke mensen en dat van de gezinnen en van de maatschappij over rechte paden. Ze wekken geestelijke krachten op, versterken ze en zij wijzen de harten der mensen voortdurend op het ware en eeuwige goed.

Het gunstigste tijdstip voor het concilie. Er moet echter, eerbiedwaardige broeders, nog een ander punt in aanmerking worden genomen, dat u meer begrip zal bijbrengen. In de dagelijkse uitoefening van ons apostolische herdersambt gebeurt het dikwijls dat wij bedroefd gemaakt worden door stemmen van personen die weliswaar van religieuze ijver branden, maar die over onvoldoende aanvoelingsvermogen beschikken om tot een juist en verstandig oordeel in staat te zijn. Ze menen namelijk in de huidige verhoudingen van de menselijke samenleving slechts ondergang en onheil te moeten zien. Ze spreken onophoudelijk over het feit dat onze tijd in vergelijking met het verleden voortdurend slechter is geworden. Zij gedragen zich op een manier alsof ze niets van de geschiedenis geleerd hebben die een leermeesteres van het leven is, en alsof in de tijden van vroegere concilies, wat de christelijke leer, de zeden en de vrijheid van de kerk betreft, alles onberispelijk juist gegaan is. Wij echter zijn een heel andere mening toegedaan dan deze ongeluksprofeten, die altijd het onheil voorzien, alsof de wereld voor haar ondergang stond. In de huidige ontwikkeling der menselijke gebeurtenissen, waardoor de mensheid een nieuwe ordening schijnt binnen te treden, moet men veeleer een verborgen plan van de goddelijke voorzienigheid zien. Dit plan bereikt in het verloop der tijden door de werken van de mensen en meestal boven hun verwachting zijn eigen doel. En alles, ook de tegenovergestelde menselijke belangen, leidt het wijs tot het heil van de kerk. Dit kan men gemakkelijk vaststellen wanneer men nauwlettend de moeilijk

Politieke en economische problemen als mede de huidige nog hangende kwesties gadeslaat. De mensen worden door deze zorgen zozeer in beslag genomen dat ze geen tijd meer hebben zich om religieuze kwesties te bekommeren, waarmee het heilige leraarsambt der kerk zich bezighoudt. Zo'n houding staat zeker niet los van het kwade en ze kan gevoeglijk veroordeeld worden. Niemand kan echter ontkennen dat deze nieuwe moderne levensomstandigheden tenminste het voordeel hebben dat ze talrijke belemmeringen, waardoor de kinderen van deze wereld vroeger de vrijheid pleegden te beperken, wegnemen. Een korte blik op de kerkgeschiedenis is voldoende om meteen te erkennen dat de ecumenische concilies zelf, die toch een reeks roemrijke daden van de kerk waren, dikwijls door ongeloofde inmenging van het staatsgezag niet zonder grote moeilijkheden en leed gehouden konden worden. De vorsten van deze wereld namen zich soms wel voor in alle oprechtheid de kerk te beschermen, maar dat gebeurde meestal niet zonder geestelijke schade en gevaar, daar deze machthebbers dikwijls door politieke overwegingen geleid werden en een zeer zelfzuchtige politiek bedreven.

Eerste opgave. Bescherming en verbreiding van de leer. De voornaamste opgave van het concilie ligt daarin het heilige overgeleverde goed, depositum, van de christelijke leer met meer doeltreffende methoden te bewaren en te verklaren. Deze leer behelst de hele mens die uit lichaam en ziel bestaat en ze draagt ons die deze aarde bewonen op als pelgrims onze hemelse vader tegemoet te trekken. Om deze leer de zeer vele gebieden van de menselijke activiteit te laten beïnvloeden, zowel de individuele mens als ook de huisgezinnen en het sociale leven, is het voor alles noodzakelijk dat de kerk haar aandacht niet afwendt van de schat der waarheid die ze van de vaderen geërfd heeft. Daarnaast moet ze ook rekening houden met de tegenwoordige tijd die nieuwe levensomstandigheden en levensverhoudingen heeft geschapen en voor het katholieke apostolaat nieuwe paden heeft geëffend. Daarom heeft de kerk bij de geweldige ontdekkingen van de menselijke geest en bij de vooruitgang der wetenschappen die wij ons momenteel te nutte maken, niet werkeloos toegezien. En ook heeft zij het niet aan de juiste waardering laten ontbreken. Maar in haar waakzame bezorgdheid over deze ontwikkeling heeft zij niet nagelaten de mensen aan te sporen bij al deze aardse verwachtingen God niet uit het oog te verliezen. Anders zou de vergankelijke bekoorlijkheid van het aardse de ware vooruitgang verhinderen.

hoe thans de christelijke leer verkondigd moet worden. Uit het voorgaande, eerbiedwaardige broeders, wordt duidelijk genoeg wat de opdracht van het Ecumenisch Concilie voor de verkondiging van het geloof precies inhoudt. Het 21ste Ecumenisch Concilie, dat op krachtige en uitstekende wijze bijgestaan wordt door ervaren specialisten in het kerkelijk recht, in de liturgie, in het apostolaat en in het bestuur van de kerk, wil de katholieke leer zuiver, onverminderd en zonder dwalingen overleveren, zoals die ondanks moeilijkheden en controverse, als het ware, een gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid geworden is. Dit erfgoed is niet iedereen welkom, maar het wordt alle die van goede wil zijn als een zeer rijke en kostbare schat aangeboden. Toch is het niet onze taak deze kostbare schat alleen maar te bewaren, alsof we ons enkel interesseren voor hetgeen oud is. Maar we moeten nu blijmoedig en onversaagd het werk beginnen dat onze tijd vereist en de weg vervolgen die de kerk sedert 20 eeuwen heeft afgelegd. Het is ook niet onze taak, als het ware, om de eerste plaats enkele zeer belangrijke punten van de kerkelijke leer te behandelen en de leer van de vaders en die van de oude en moderne theologen omstandig te herhalen. Want wij geloven dat u deze leer kent en dat u er wel mee vertrouwd bent. Want voor zo'n uiteenzetting behoeft men geen ecumenisch concilie bijeen te roepen. Thans is het werkelijk noodzakelijk dat de hele christelijke leer in haar totaliteit in de huidige tijd door alle door een nieuwe inspanning aangenomen wordt. Blij en met een rustig geweten moeten de overgeleverde uitspraken die naar voren komen uit de akte van het Tridentinum en van het Eerste Vaticaans Concilie met het oog daarop nauwkeurig nagegaan en geïnterpreteerd worden. Deze leer moet in heel haar rijkdom erkend worden om de harten heviger te ontvlammen en te doordringen. Alle ernstige beleiders van het christelijke, katholieke en apostolische geloof verlangen hiernaar vurig. Ja, deze veilige en bestendige leer waaraan men gelovig moet gehoorzamen, moet doorgrond en uitgelegd worden zoals onze tijd het verlangt. Want het depositum fidei, of de waarheden die in de bewonderenswaardige leer vervat zijn, is niets anders dan de manier waarop het verkondigd wordt. Al moet dat natuurlijk in dezelfde zin en dezelfde betekenis gebeuren. Hieraan moet veel aandacht besteed worden. En als het nodig is, moet er geduldig aan gewerkt worden. Dat wil zeggen dat alle aspecten in overweging genomen moeten worden om de vraagstukken op te lossen overeenkomstig het leraarsambt dat in wezen overwegend pastoraal is.

goede dwalingen afgeweerd moeten worden. Aan het begin van het Tweede Vaticaanse Ecumenische Concilie is het duidelijker dan ooit dat de waarheid van de Heer in eeuwigheid geldt. We zien immers hoe in de loop der tijden de onzekere opvattingen van de mensen elkaar aflossen en de dwalingen komen dikwijls op als de ochtendnevel, die echter spoedig door de zon verdreven wordt. De kerk heeft zich te allen tijden tegen deze dwalingen gekeerd en zij heeft ze vaak, soms zeer scherp, veroordeeld. Nu daarentegen zou de bruid van Christus liever het geneesmiddel van de barmhartigheid aanwenden dan het wapen van de strengheid hanteren. Zij meent dat het meer in overeenstemming is met de heersende noden, haar krachtige leer uitvoerig te verklaren dan te veroordelen. Dat wil echter niet zeggen dat er geen valse leer en geen gevaarlijke mening bestaan die men moet vermijden en weerleggen. Maar deze zijn zo duidelijk in tegenspraak met de echte principes van de moraal en ze zullen hun vernietigende vruchten afgeworpen dat nu reeds de mensen uit zichzelf dergelijke meningen veroordelen. Wat echter het belangrijkste is, ze hebben uit ervaring geleerd dat het gebruik van geweld tegen anderen, dat het potentieel aan wapenen en politieke overheersing niet voldoende zijn om de moeilijke problemen die zwaar op hen wegen op gelukkige wijze op te lossen.

voor de eenheid van de christenen en van de mensheid. De bezorgdheid van de kerk voor de uitbreiding en het bewaren van de waarheid blijkt daaruit dat volgens Gods heilsplan, die alle mensen wil redden en tot erkenning van de waarheid wil laten komen, de mensen alleen met de hulp van de openbaring tot de absolute en zekere eenheid van het hart kunnen komen, waarmee een waarachtige vrede en het eeuwige heil zijn verbonden. De zichtbare eenheid in de waarheid is in de totale christelijke familie helaas nog niet volkomen bereikt. Daarom beschouwt de katholieke kerk het als haar plicht al het mogelijke te doen, omdat het grote mysterie van die eenheid vervuld wordt, waarom Jezus Christus aan de vooravond van zijn offerdood zijn hemelse Vader met vurige gebeden gesmeekt heeft. Ze verheugt zich over de stille vrede in het besef dat ze daarin zeer innig met het gebed van Christus verbonden is. Zo verheugt ze zich ook van harte wanneer ze merkt welke rijke vruchten dit gebed ook bij diegenen draagt die van hun schaapstal gescheiden leven. Wel beschouwd schittert deze eenheid die Jezus Christus voor zijn kerk bewerkstelligde in een drievoudig licht. De eenheid van de katholieken onderling, die als lichtend voorbeeld helemaal bewaard moet blijven, vervolgens de eenheid die tot uitdrukking komt in het gebed en in de hartstochtelijke verwachtingen van de apostolische kerk gescheiden christenen weer met ons verenigd te zijn. En tenslotte de eenheid van hoogachting en eerbied tegenover de katholieke kerk die haar van de kant van andere niet-christelijke godsdiensten bewezen wordt.

Eerbiedwaardige broeders, dit is de opzet van het Tweede Vaticaanse Ecumenische Concilie. Daar het de meest eminente krachten der kerk verenigt en daar het ijverige pogingen in het werk stelt, omdat de heilsboodschap door de mensen bereidwillig wordt ontvangen, baant het op deze wijze de weg naar de eenheid van het mensdom, die het noodzakelijke fundament uitmaakt voor een overeenkomst van de aardse met de hemelse stad. Met het beginnende concilie breekt in de kerk een dag van stralend licht aan. We hoeven alleen maar naar de sterren te kijken die met hun helderheid de majesteit van dit heiligdom vermeerderen. Deze sterren zijt gij, naar het getuigenis van de apostel Johannes. Openbaring, eerste hoofdstuk. En met u zien we als het ware gouden luchters rond het graf van de vorst der apostelen, de u toevertrouwde kerken. Eveneens zien we mannen van rang en waardigheid die uit 5 werelddelen naar Rome gekomen zijn om hun naties te vertegenwoordigen. Ze zijn met grote eerbied en zeer menselijke verwachtingen hier aanwezig. Men kan dan ook gerust zeggen dat hemel en aarde zich voor dit concilie in gemeenschappelijke arbeid verenigen. De heiligen van de hemel beschermen onze arbeid. De gelovigen op aarde bidden zonder ophouden tot God. En u volgt gewetensvol de ingevingen van de Heilige Geest en geeft zich moeite, opdat uw arbeid dan zoveel mogelijk de verwachtingen en behoeften van de verschillende volkeren beantwoord. Wil dit zo zijn, dan worden van uw kant een verheven vrede des geestes, broederlijke eendracht, gematigdheid in uw voorstellen, waardigheid in uw discussies en wijs overleg gevraagd. Mogen uw inspanningen en uw arbeid, waarnaar zoveel volkeren opzien en waarop ze hun hoop vestigen, aan alle verwachtingen beantwoorden.

Dit was het laatste hoofdstuk van het boek over Johannes de 23e. En nu de beloofde psalm. Het is een bezinning, maar het kan ook een gebed zijn. Mochten u dingen storen, bedenk dan dat de psalm geschreven is tijdens het Oude Testament. Toen was er dus van een christelijke cultuur geen sprake, want Christus was nog niet geboren. Maar niettemin, het is een prachtige psalm. Psalm 139. Mijn God, gij peilt mijn hart en gij kent mij. Mijn God, gij weet waar ik ga of sta. Gij doorziet mijn gedachten van verre. Gij hebt mijn reizen en rusten bepaald. En wat ik ook doe, gij zijt ermee vertrouwd. Ja, en er komt geen woord op mijn lippen, mijn God, of gij hebt het al gehoord. Gij zijt voor mij en gij zijt achter mij. Gij hebt uw hand op mij gelegd. Wonder van wijsheid dat mij te boven gaat, onbereikbaar, ik kan er niet bij. Hoe zou ik ooit ontkomen aan uw geest? En waarheen vluchten? Gij ziet mij overal. Beklim ik de hemel? Gij zijt in de hemel. Daal ik af in de aarde? Daar vind ik u ook. En vlieg ik mee met het morgenrood tot aan het uiterste strand van de zee? Ook daar zal uw hand mij verder helpen. Ook daar houdt uw machtige hand mij vast. Of ik nu uitroep, duisternis, bedek mij, laat het nacht worden om mij heen. Voor u bestaat er geen duisternis. Voor u is de nacht even licht als de dag. De duisternis even stralend als het licht. Uw schepping ben ik, in hart en nieren. Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder. Ik dank u. Gij hebt mij zo wonderlijk gemaakt. Ontzaglijke wonderen zijn al uw werken. Door u ben ik gekend, mijn ziel en mijn gebeente. In mij was niets voor uw ogen verborgen toen ik werd gevormd in het diepste geheim, prachtig gevlochten in de schoot van de aarde. Ik was nog ongeboren. Gij had mij al gezien en al mijn levensdagen stonden in uw boek nog voordat gij er één van had gemaakt. Hoe moeilijk zijn uw gedachten voor mij. God, wat een machtig geheel. Ga ik ze tellen? Ze zijn zo talrijk als het zand aan de zee. En dan nog, dan weet ik altijd nog niets van u. Dood de kwaadwillige mens, o God. Weg van mij, mensen met bloed aan uw handen. Zij spreken over u, maar om tegen u te stoken. Gebruiken uw naam wel, maar om u te verraden. Zou ik niet haten, God, die u haten? Niet walgen van hen die zich tegen u keren? Ik haat ze, zo fel als ik haten kan. Mijn eigen vijanden zijn het voortaan. Peil nu mijn hart, o God, en ken mij. Toets mij en weet wat er in mij omgaat.
Ik ben toch niet op een doodlopende weg? Leid mij voort op de weg van mijn vaderen. Volgende maandag lezen we nog een brief van kardinaal Suns. Gedenkrede voor paus Johannes de 23e, gehouden in de Concilie Aula op 28 oktober 1963.

Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Nog niet zo heel lang geleden, ergens in de winter, was ik op het pleintje voor de basiliek van Scherpenheuvel getuige van een gesprek tussen een ouder koppel. De vrouw zei tegen haar man: "Ik ga nog eens even de basiliek binnen om mijn hemel te verdienen." Daarop zei de man al schertsend en luid genoeg dat iedereen het kon horen: "Je hemel verdienen? Gelooft jij daarin? Laat mij maar naar de hel gaan, daar is het warmer." Ik stond aan de grond genageld, want ik begreep

Volledig opgeslokt door alles wat het leven hier en nu te bieden heeft. Ze zijn als het ware van de wereld geworden. En ze denken er niet aan dat de wijze waarop wij leven bepalend zal zijn voor ons leven na de dood. Ijdelheid is het alleen op het huidige leven te letten en niet zijn blik op de toekomst te richten, leert ons Thomas à Kempis in de navolging van Christus. Tijd om bij dit belangrijke onderwerp eens stil te staan. Maar laten we het eerst eens hebben over de dood zelf. De dood is voor velen taboe. Er wordt amper over gesproken en meer nog, hij wordt, als het enigszins kan, uit de weg gegaan. In zekere zin bedreigt de dood ons leven iedere dag opnieuw op ontelbare wijze. Ziekte, tegenslag, lijden zijn voorboden van de dood. Het zijn tekens dat wij ons leven uiteindelijk niet zelf in de hand hebben, dat het ons veeleer steeds opnieuw ontglipt. En dat is nu net iets waar de moderne mens het heel moeilijk mee heeft. Hij wil immers zelf de regisseur van zijn eigen leven zijn, tot in de dood toe. Als dat leven te moeilijk wordt, dan is er euthanasie. Dan hoeven we het allemaal niet mee te maken. Prominente figuren wijzen ons de weg. Ze vertellen ons in uitgebreide interviews dat hun euthanasiepapieren alvast klaar liggen, want ze willen waardig sterven. Maar is dat nu wel de boodschap die wij moeten horen? Ons leven hier op aarde is eindig en begrensd. En juist omdat ons leven begrensd is, is de tijd die ons gegeven is kostbaar. We moeten hem goed benutten, want ieder uur kan het laatste zijn. Geen enkel ogenblik komt terug. De dood kan ook in een positieve zin in het leven tegenwoordig zijn. Ten overstaan van de dood duldt het leven geen verlet, geen uitstel of verloop en wordt het één grote uitdaging, een keuze hier en nu. Juist de aandacht voor de dood geeft aan het leven zijn betekenis. De christelijke traditie noemt de dood daarom het einde van de aardse pelgrimstocht van de mens. Hierin wordt uitgedrukt dat bij de dood definitief de mogelijkheid voorbij is om het aardse leven vorm te geven en met de genade van God heil te bewerken. Daarom moeten wij ons inzetten zolang wij de tijd daarvoor hebben. Waar de dood verdrongen wordt, waar men hem verzwijgt, uitwist of met taboes omgeeft, zoals dat in onze moderne samenleving vaak gebeurt, daar verdwijnt ook het waarachtig menselijk leven. Men kan slechts waarachtig menselijk leven als men de dood onder ogen ziet en accepteert. De schrift leert ons dat God de dood niet wilt. Maar de schrift leert ons evenzeer dat de dood een gevolg is van de zonde. De dood als donkere en zinloze afbreuk en inbreuk, de pijnlijke en beangstigende dood waartegen de mens zich weert, waartegen hij in opstand komt, deze dood heeft God niet gewild. Deze dood is een openbaring van zonde, of anders gezegd, teken van vervreemding van God. Hij is de laatste vijand van de mens. De dood is in het leven gekomen door de ongehoorzaamheid van de eerste Adam en ging daarna over op alle mensen. Maar door de dood van de nieuwe Adam, Jezus Christus, is deze verschrikkelijke dood overwonnen. In de Christushymne wordt gezongen: Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood aan een kruis. Door deze vrijwillige gehoorzaamheid heeft Jezus de macht van de dood overwonnen. In navolging van Jezus is de dood niet meer gewoon weg het noodlot dat ons treft tegen onze eigen wil in. In navolging van Jezus kan de dood veeleer als uitdrukking van de wil van de Vader verstaan en geaccepteerd worden.

Een 102-jarige Italiaanse kloosterzuster deed onlangs in een interview, opgenomen in het Katholiek Nieuwsblad, nog een uitspraak in die zin. Het is een mysterie van Gods wil dat ik 102 jaar oud geworden ben. In 1943 immers had de dokter mij, na het verwijderen van een nier, gezegd dat ik nog hooguit 10 jaar te leven had. Einde citaat. Als we de dood aanvaarden als de wil van de Vader, heeft hij daardoor zijn angel verloren. Daarom is iemand die gelooft nu al overgegaan van de dood naar het leven. In de prefatie voor de overledene komt deze ommekeer van de betekenis van de dood tot uitdrukking. In onze angst, omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte dat we eens onsterfelijk zullen zijn met hem. Gij neemt het leven, God, niet van ons af. Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord. En als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis om daar voorgoed te wonen. Waar de dood zo in geloof wordt geaccepteerd en als een overgang naar eeuwig leven wordt opgevat, daar kan men, met Franciscus van Assisi, zelfs spreken over mijn broeder dood en zich met hem verzoenen. Voor de christenen behoren dood en leven in een heel innige zin bij elkaar. De christelijke vroomheid heeft daaruit de vermaning afgeleid memento mori, denk aan de dood. Dat is geen oproep tot vlucht uit de wereld, maar een vermaning om een juiste waardeschaal in het leven aan te brengen en daarnaar te leven. Geen angst voor de dood, maar aandacht voor een goede dood klinkt uit dit woord. De mens moet zich op zijn dood voorbereiden en hem bewust aanvaarden. Vroeger bestond er een christelijke stijl van sterven, meestal in de kring van verwanten, voorzien van de sacramenten van de kerk. Daarmee vergeleken is de dood binnen onze moderne leefwereld grotendeels stijlloos geworden. De meeste mensen sterven, wel omgeven door een perfecte medische verzorging, maar toch vaak in de anonimiteit van een modern ziekenhuis, zonder menselijke nabijheid en zonder geestelijke voorbereiding en begeleiding. Doordat de dood in de publieke opinie grotendeels met taboes is omgeven, wordt de stervende nog sterker geïsoleerd. Uiteraard wordt daardoor het leven tevens banaal. Het is dan ook de hoogste tijd dat christenen zich weer gaan inspannen voor een menswaardig en vooral een christenwaardig sterven. Christelijke stervensbegeleiding laat zich vooral leiden door de overtuiging: niemand mag in eenzaamheid en onvoorbereid sterven. Juist aan de stervende zijn we het actieve en solidaire en biddende getuigenis verschuldigd over de christelijke hoop die in ons leeft. Ook is het belangrijk dat stervenden toegang krijgen tot het sacrament van de ziekenzalving. En dat mag niet verward worden met de ziekenzegening, die absoluut geen sacrament is. Het is verrassend hoe mensen tegenwoordig denken over het leven na de dood. Er zijn er die ervan overtuigd zijn dat de dood werkelijk het laatste is. De kist in en dat is het dan. Een reden te meer om het er nu van te pakken, nu te genieten. Als je dood bent, is het immers gedaan. Anderen hebben wel een vaag idee dat er iets is na de dood, maar wat dan wel, dat weten ze niet. Nog anderen, en dat zijn er de dag van vandaag steeds meer, geloven in zoiets als reïncarnatie. Een gedachte die trouwens helemaal vreemd is aan ons christelijk geloof. Hoe komt het toch dat mensen zo onwetend zijn? Nochtans is de leer van de kerk hierover vrij duidelijk. In de geloofsbelijdenis lezen we: ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk.
Het is me al vaak opgevallen dat er in mensen verlangens leven die in het aardse leven niet kunnen vervuld worden. Ook bij mezelf erken ik dat. Verlangens die het leven overstijgen. Zijn dat geen tekens van eeuwigheid? Ik denk bijvoorbeeld aan een universeel verlangen naar liefde. Iedereen is op de een of andere wijze op zoek naar de ware liefde een leven lang. Naar moeder- en vaderliefde, naar een liefdevolle vrouw of man, naar een liefdevolle vriend, naar een liefdevolle maatschappij. Tegelijk kennen we allemaal soms diepe teleurstellingen. Hoeveel kinderen hebben niet te lijden van een liefdeloze vader of moeder? Of van een vader of moeder die het gezin in de steek laat? En wat te denken van een maatschappij die steeds maar harder en ontoegeeflijker wordt? Toch blijven we naar die ideale liefde verlangen. Tegelijk ondervinden mensen die een geliefde door de dood verloren hebben, dat de band met de geliefde er toch nog is, ondanks de dood. Is dat dan geen verwijzing naar een leven na de dood? Het blijven allemaal menselijke overwegingen. Maar voor een christen, voor iemand die gedoopt is, kan het antwoord op de vraag of er leven na de dood bestaat alleen van de kant van God komen, de Heer van het leven en van de volheid van leven. Het definitieve antwoord is dus alleen in geloof mogelijk. Ons christelijk geloof leert ons dat het eeuwige leven God zelf is en het eeuwig aanvaard en bemind zijn door Hem. Het eeuwige leven als de ideale liefde, als de ideale geliefde. Het eeuwige leven als totale vervulling van de mens, die vervulling waar hij een leven lang naar gezocht heeft. De christen die zijn eigen dood met die van Jezus verenigt, ziet de dood als een aankomen bij hem en een binnengaan in het eeuwig leven als een eeuwige liefdesomhelzing.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En we staan vandaag stil bij de vraag: wat na de dood? Eind november 2016 stelde mijn man mij op een donderdag rond 5 uur in de namiddag voor om in het centrum van Scherpenheuvel ergens een kopje thee te gaan drinken. Mijn eerste gedachte was: wat een vreemd moment om thee te gaan drinken zo net voor het avondeten. Maar ik vond het wel een goed idee om even een frisse neus te halen. We gingen een gelegenheid binnen waar we anders nooit komen. We zaten nog maar net aan een tafeltje of een bekende van ons kwam binnen. Hij stapte recht op ons af. En dan kwam de gebruikelijke vraag: hoe gaat het met u? Tot onze verbazing klonk het antwoord: slecht. Slecht? Wat is er aan de hand? Vroegen we meteen. Onze zoon zal maandag euthanasie plegen. Wij waren aan de grond genageld. We wensten hem veel sterkte en hij nam plaats aan een ander tafeltje. Onze thee smaakte niet echt. We stapten vlug op. Ik had maar één gedachte: onmiddellijk naar de basiliek stappen en een eucharistieviering aanvragen voor de redding van deze man. Dat kon nog net voor de avondmis van 6 uur. Mijn man en ik voelden ons gedwongen om de dagen daarna steeds opnieuw voor deze man, die we niet persoonlijk kenden, te bidden. Ik schreef hem zelfs nog een kaartje dat ik liet bezorgen via zijn familie, waarin ik hem zei dat hij de liefde waar hij heel zijn leven naar gezocht had, maar niet gevonden had, weldra zou ontmoeten in de persoon van Jezus Christus. Als je daarboven aankomt, schreef ik verder, kijk dan naar hem en aanvaard zijn liefde. Een snelcursus christelijke voorbereiding op de dood, zei mijn geestelijke begeleider mij achteraf. Wat gebeurt er op het ogenblik van de dood? De kerk leert ons dat er dan een bijzonder oordeel over het leven van die mens plaatsvindt. Zodra hij gestorven is, ontvangt iedere mens in zijn onsterfelijke ziel de eeuwige vergelding in een bijzonder oordeel dat zijn leven in het licht van Christus plaatst, zodat hij ofwel een loutering ondergaat in het vage vuur, ofwel onmiddellijk in de gelukzaligheid van de hemel binnentreedt, ofwel onmiddellijk voor eeuwig verdoemd wordt in de hel. Hoewel we van die laatste optie niet willen horen, mogen we toch niet vergeten dat ze heel reëel is. In zijn encycliek over de hoop schrijft paus Benedictus XVI: er kunnen mensen zijn die het verlangen naar de waarheid en de bereidheid om lief te hebben in zichzelf volledig vernietigd hebben. Mensen in wie alles tot leugen geworden is. Mensen die in haat hebben geleefd en de liefde in zich hebben vertrapt. Met betrekking tot zulke mensen zou niets meer te redden zijn en de vernietiging van het goede zou onherroepelijk zijn. Dat duiden we aan met het woord hel. Tot daar paus Benedictus. Maar nu over het bijzonder oordeel. Men mag zich dat niet voorstellen als een uiterlijke gerechtelijke procedure. Dat hebben grote theologen zoals Augustinus en Thomas van Aquino uiteengezet. Wat is het dan wel? Het is een geestelijk proces. Ten overstaan van de absolute waarheid van God, zoals die in Jezus Christus is verschenen, verschijnt voor de mens dan de waarheid over zijn leven, een waarheid gezien door de ogen van God. Dan zullen alle maskers afvallen en komt er een einde aan de vermomming en de misleiding van zichzelf. Voor de mens wordt dan definitief duidelijk of hij zijn leven heeft gewonnen of vergooid. Daarvan hangt het af of hij opgenomen wordt in het leven bij God of in de duisternis van de afwezigheid van God. Dat lijkt in zekere zin alleen maar theorie. En velen zullen zich ook afvragen hoe we dat allemaal kunnen weten. Maar er zijn geloofsgetuigen die het hebben meegemaakt en die kunnen bevestigen dat het er bij het sterven inderdaad zo aan toe gaat.
en ik wil graag vandaag een dergelijke getuige aan het woord laten, namelijk de Colombiaan Marino Restrepo. Marino werd geboren in het Andesgebergte in Colombia en groeide op in een praktiserend katholiek gezin. Toen hij 14 jaar oud was, wou hij niets meer met de kerk te maken hebben. Op 25 december 1997, Marino was toen 47 jaar, werd hij ontvoerd en gevangen genomen door de FARC-rebellen in Colombia. Te midden van een groot lichamelijk en spiritueel lijden kwam de Heer toen zelf door een diep mystieke ervaring zijn leven binnen. Eerst had hij een gelukzalige ervaring van de hemel, maar die bleef niet duren. En Marino vertelt, ik citeer, de romance tussen de hemel en mezelf veranderde ineens in een scenario van mijn leven, of moet ik zeggen, de bedreiging van de eeuwige dood van mijn ziel. Ik stond op het terrein van de duivel naar de hemel te staren. Dit alleen al onthulde de staat van mijn ziel 33 jaar in doodzonde. Dit waren jaren waarin ik alleen geloofde in iets waar ik voor mezelf voordeel kon uithalen en niets anders. En dit leidde tot een ernstige afscheiding van God. Er bestaat geen half om half voor het Heilig Tribunaal. Je kunt niet zeggen dat we een beetje goed of een beetje slecht waren. De scheidingslijn verdwijnt en we blijven achter aan de ene of aan de andere kant. Ik stond aan de kant van het kwade. De duivel was mijn meester geweest en op zijn terrein moest ik aan mijn Heer rekenschap geven. De staat van mijn ziel was die van een armoedige menselijke zondaar, te vergelijken met die van een man van wie de vrouw hem betrapt in het bed van zijn minnares. Wat kan hij anders doen dan verantwoording geven voor dergelijke daad door zijn daad te erkennen en op barmhartigheid en vergiffenis van zijn vrouw te hopen? Op deze manier bevond ik mij in de aanwezigheid van de Heer. Ontrouw, te midden van mijn zonde en in het bed van de duivel voor vele jaren. Vanaf het moment dat mijn oordeel begon, kon ik de Heer niet aankijken. Ik had de kracht niet om naar de schoonheid van zo'n liefde te kijken, terwijl hij mij de meest verborgen hoeken toonde van mijn leven op aarde. Ik was me bewust van het water waarin ik mij bevond. Ik kon onmogelijk zeggen of dat water koud of warm aanvoelde. Zelfs al was ik omgeven door de natuur met alle aardse elementen, het feit dat ik in de geest leefde, transformeerde mijn manier van waarnemen. Ik was bedekt met een overweldigende droefheid en omgeven door afschuwelijke schepselen die mijn stoutste dromen en verbeelding te boven gingen. Ik zag hoe de Heer toestond dat de ontmoeting met de ware toestand van mijn ziel begon, nu ik het verschil kende tussen een goede band met Hem en een band met onzuiverheid. De hemel communiceerde met mij doorheen mijn eigen pedagogie, symboliek en taal. Er was niets in de communicatie met onze Heer dat ik niet begreep met de kennis die ik in de wereld had opgedaan. Het was een perfecte communicatie. Volgens wat ik zag, leken de duivels op mensen. Het waren de meest weerzinwekkende schepselen die je kan voorstellen. Ik begreep dat deze helse wezens zich openbaarden naar gelang de band die ik met hen had. Wanneer een Japanner voor het tribunaal van de Heer verschijnt, zal het kwaad zich vast en zeker openbaren volgens de Japanse cultuur. Dit doet geen afbreuk aan het bewijs dat de duivels engelachtige wezens zijn en dat zij hun aanwezigheid maximaal blootleggen in dat laatste ogenblik, het absolute en meest kritische ogenblik, om de gevallen ziel voor eeuwig te overmeesteren. Mochten wij met helderheid beseffen dat wij ons in het gebied van de zonde bevinden, dan zouden we onszelf nooit toestaan om misleid of gemanipuleerd te worden en dergelijke absurde marionetten van Satan te worden. Op dat ogenblik ervoer ik de meest ondraaglijke pijn van geheel mijn menselijk bestaan.
Het voelde alsof mijn ziel gestolen was, verkracht en vertrappeld. Het ergste was dat ik moest erkennen dat ik dit vrijwillig had veroorzaakt. Zelfs al zou het woord verkracht overdreven lijken, het voelde echt alsof mijn ziel tot in haar meest innerlijke hoeken was verkracht. Ik kon de verschillende invalshoeken zien waarmee het kwade in mij werkte en hoe het de gebieden van mijn innerlijk leven binnendrong, om geleidelijk aan het kleinste detail van de aanwezigheid van God in mij uit te wissen. Het eerste wat de duivel doet met een schepsel dat in zijn gebied woont, is hem te ontdoen van wat hij het meeste haat, namelijk alles wat wij in ons bezitten door de Heilige Geest. De reden waarom Satan ons haat is omdat we naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen zijn en hij veracht God het meest. Het is enorm beangstigend om te beschouwen welke enorme macht de vijand over ons heeft wanneer we in zijn greep terechtkomen. Hij brengt ons ertoe te geloven dat we ons op vaste grond bevinden en hij verkoopt ons leugens als waarheid, illusies als werkelijkheid. Op die manier krijgt hij invloed op ons leven op aarde. Wanneer we in ons spiritueel leven verwijderd zijn van het centrum van de zwaartekracht, bevinden we ons buiten het hart van Jezus. De geestelijke aanwezigheid van de zonde voor het heilig tribunaal is de grootste smart die een ziel ooit kan ondergaan. Elke zonde is een afwezigheid van liefde en dit betekent de afwezigheid van de goddelijke volmaaktheid. Hoe groter de zonde, hoe groter deze afwezigheid. Het laat een leegte in de ziel achter die zo groot is dat het gewoon onmogelijk is om deze met woorden uit te drukken. Deze pijn kan op geen enkele manier worden beschreven en is met niets te vergelijken. Wanneer je je voor de goddelijke volmaaktheid bevindt, dan sta je ogenblikkelijk voor de volmaakte waarheid. Alle duisternis die door de zonde over de ziel is gekomen, wordt de grootste hindernis tussen het schepsel en zijn schepper. De ziel die tijdens die ontmoeting afstand neemt van alle duisternis van het leven, wil zich alleen maar versmelten met de ware fontein van liefde. Ik bevond me in een territoriaal kwaad dat zo ernstig was dat ik alle hoop om het licht van de Heer te zien verloren had. Er was me net een zeer ernstige zonde vergeven en ik bevond mij alweer in een veel ergere zonde. Ik had het gevoel alsof ik helemaal bedekt was met de meest vreselijke rottende wonden. Maar ik kon ze niet zien en ik kon hun afschuwelijke stank niet ruiken tot ze plots, tot mijn verbazing, één voor één zichtbaar werden. En dit bracht in mij de diepste droefheid teweeg. Tot daar Marino Restrepo over zijn ervaring met het bijzonder oordeel dat iedere mens ondergaat bij zijn sterven. Dit was slechts een klein stukje van alles wat Marino tijdens zijn mystieke ervaring meegemaakt heeft. Hij heeft niet alleen zijn persoonlijk oordeel voor het tribunaal van de Heer gezien, hij was ook in het vage vuur en in de hel. En hij heeft over deze indrukwekkende ervaringen een boek geschreven dat nu in het Nederlands vertaald is, Van duisternis naar licht. Marino, die al meer dan 20 jaar wereldwijd getuigt over deze ervaringen en over alles wat de Heer hem geleerd heeft, komt naar België. Hij zal op 14 en 15 augustus te gast zijn op de welgezinde dagen bij de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel en op 17 augustus in de Mariahal van Scherpenheuvel. Maar meer details zullen later wel volgen. Houd één van deze dagen vrij in uw agenda, zou ik zeggen, want het zal een boeiende ontmoeting worden.

Beste luisteraars, in deze aflevering van Het Inzicht denken wij na over de vraag: wat na de dood? De dood betekent de scheiding van ziel en lichaam. Terwijl het lichaam bij de dood in ontbinding overgaat, wordt bij de mens die in staat van genade sterft, dat wil zeggen verzoend met God, de ziel opgenomen in de eeuwige gemeenschap met God. Dat noemt men hemel. Men kan dit echter alleen dan juist verstaan als men serieus bedenkt dat de ziel geen gedeelte van de mens is naast zijn lichaam, maar het levensprincipe van de ene en hele mens. Zijn ik, het centrum van zijn persoon. In een schrijven door de Congregatie van de Geloofsleer uit 1979 houdt de kerk vast aan het voortduren en aan de subsistentie van een geestelijk element na de dood dat met bewustzijn en wil is begiftigd, zodat het ik van de mens blijft bestaan. Om dit element aan te duiden, bedient de kerk zich van het woord ziel, dat door het gebruik in de Heilige Schrift en in de traditie is ingeburgerd. In openlijke tegenspraak met de Heilige Schrift en met de geloofsoverlevering van de kerk is de hypothese van een nieuwe belichaming of reïncarnatie van de ziel na de dood terwille van een nieuw leven in deze wereld. Deze leer treft men aan in vele niet-christelijke godsdiensten. Helaas is in deze moderne tijd deze idee in veranderde vorm ook binnengedrongen in onze cultuur. Voor diegenen die bij hun dood in een toestand zijn dat ze openstaan voor God, maar nog op een onvolmaakte manier, vraagt de tocht naar de volledige gelukzaligheid een zuivering die door het geloof van de kerk wordt toegelicht in de leer van het vage vuur. Dat waren woorden van paus Johannes Paulus II die uitleggen waarom het vage vuur noodzakelijk is. Want wij moeten tijdens ons aardse leven volmaakt zijn zoals de hemelse Vader. Gaaf en vlekkeloos voor God de Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Het was niet overbodig dat paus Johannes Paulus II de oude wijsheid van het bestaan van een toestand van loutering na de dood opnieuw bevestigde, want hierover bestaat veel verwarring. Loutering wil zeggen uitputting voor de zonde en voor de effecten daarvan op de ziel. Dat is niet het pijnloze, automatisch proces van een groeien van de ziel naar het geluk van een volledige zelfverwerkelijking door het verkrijgen van steeds meer inzicht na de dood, zoals het in de sussende theorie van sommige geestelijke leraren en goeroes wordt voorgesteld. Het is ook niet het opstapelen van wat door nieuwe ervaringen is geleerd in een reeks van reïncarnaties, totdat één of ander punt van volmaakte wijsheid zou bereikt zijn, zoals in de fantasie van sommige westerse New Age-aanhangers. Dat zijn in feite kinderachtige pogingen om het diepere besef van de mens te onderdrukken dat de fundamentele dimensie, waardoor zijn leven in het hiernamaals wordt bepaald, niet een tekort is aan kennis of een tekort aan ervaring, maar wel morele onzuiverheid. De zonde en de sporen die zij nalaat op de ziel tegenover de heiligheid van God. Van de zogenaamde uitersten van de christelijke leer, hemel, hel en vage vuur en het oordeel, en dat wil zeggen het bijzonder oordeel onmiddellijk na de dood en het laatste oordeel aan het einde van de wereld, is tegenwoordig alleen nog het geloof in een hemel of een dergelijke gelukkige toestand overgebleven. Het besef van de rest is marginaal geworden. Volgens het heersende goedkope optimisme, ook bij sommige herders van de kerk, eindigt het leven van praktisch iedereen automatisch in een toestand van gelukzaligheid als ze al in iets aan de andere kant van de drempel geloven. De ontkerstende en innerlijk verarmde westerse mens erkent meestal wel dat hij onvolmaaktheden heeft, tekortkomingen, maar hij ziet zichzelf niet als zondig. En uitputten is voor hem helemaal een middeleeuws idee.
Al 150 jaar geleden zag kardinaal John Henry Newman de opkomst van deze oppervlakkige humanistische mentaliteit. Ik citeer. Wij koesteren een oppervlakkige godsdienst, een holle godsdienst, die ons niet zal baten op de dag van het onheil. Onze tijd, dat zei kardinaal Newman, wat moeten we dan denken van deze tijd? Onze tijd houdt van een uitsluitend vrolijke godsdienst. Ze is vastbesloten de godsdienst helder en zonnig en opgewekt te maken, hoe dan ook. En in diezelfde geest zal zij de katholieke leer behandelen. We halen eruit wat mooi is en aantrekkelijk, schrikken terug voor wat streng en pijnlijk is. Tot daar John Henry Newman. Het vage vuur, om maar te zwijgen over de hel, de boete, de heilige rechtvaardigheid van God, dat past niet echt in onze vrolijke, gemakkelijke godsdienst. Maar het blijft een waarheid dat de mens gaaf en vlekkeloos voor God de Vader moet zijn als hij na zijn dood voor hem verschijnt en rekenschap van zijn leven moet afleggen, zo lezen wij in de schrift. En de schrift heeft bindende kracht, zegt Jezus. Alleen heilige zielen hebben direct toegang tot het gelukzalig verblijf, waar niets onreins zal binnengaan. Daarom moet elk spoor van gehechtheid aan het kwaad worden verwijderd, elke onvolmaaktheid van de ziel worden gecorrigeerd. Dat is de uitboeting in het vage vuur. En die geldt voor al diegenen die in dit aardse leven de heiligheid niet bereikt hebben. Dat is een ontstellend, diep en heilig mysterie, waarvan de vreeswekkende aspecten niet kunnen worden verbloemd. Maar het is niet alleen een schrikwekkende realiteit. Johannes Paulus II zegt verder: een laatste belangrijke aspect waar de traditie van de kerk altijd op gewezen heeft, dient tegenwoordig opnieuw naar voren te worden gebracht. De dimensie van de communio. Dat is de kerkelijke solidariteit die werkzaam is door gebed, door de gebeden voor de zielen en door de naastenliefde. Einde citaat. Met andere woorden, het boeten en lijden in het vage vuur worden verzacht door de troost van de barmhartigheid. Uiteindelijk is dat de barmhartigheid van Christus, werkzaam doorheen zijn mystiek lichaam, de kerk. Onze gebeden, en niet te vergeten de heilige missen voor onze lieve doden, zijn van wezenlijk belang. Zij rekenen daarop. Zelf kunnen zij voor hun verdere loutering immers niets meer doen, en ze hopen dat wij hen niet zullen vergeten. Zij op hun beurt zullen zich dan inspannen om voor onze redding te bidden. Dicht bij het Vaticaan staat aan de Tiber in Rome een mooie neogotische kerk die toegewijd is aan het heilig hart van de hulp aan de zielen in het vage vuur. In een vertrek in de sacristie is een klein aantal fascinerende relieken tentoongesteld. Voorwerpen die zichtbare sporen dragen die zijn achtergelaten door zielen uit het vage vuur. Voor het grootste deel brandsporen van handen en vingers in boeken en kledingstukken. Een opvallende reliek is de ingebrande hand in het corporale van Šestochová. De collectie staat bekend als het kleine museum van het vage vuur, het Piccolo Museo del Purgatorio. De indrukwekkende relieken die in het museum te zien zijn, laten het bestaan en de ernst van het vage vuur zien. Ze laten zien dat zielen uit het vage vuur smartelijk lijden. De voornaamste reden waarom sommige zielen zich aan bevoorrechte getuigen mogen vertonen, is om voor zichzelf barmhartigheid te vragen en bij de levenden het besef en de ernst van de zonde in te scherpen en er bij hen op aan te dringen om naar heiligheid te streven. Deze bewijzen van zielen uit het vage vuur kunnen de devotie voor de lijdende zielen bevorderen. Ze brengen ons dichter bij de realiteit van het vage vuur en laten ons van meer nabij een blik werpen in die ontzaglijke afgrond van de loutering. Deze bewijsstukken spreken tot de verbeelding van de moderne mens met zijn voorliefde voor concreet bewijs en ooggetuigenverslagen. Ze dragen als het ware de handtekening van zielen die uit het vage vuur zijn gekomen
om te vragen om barmhartigheid. En zij onthullen iets over zichzelf en hun toestand van lijden en boetedoening. Maar zielen uit het vagevuur laten ook een totaal andere dimensie zien. Deze zielen schijnen ook onvoorstelbare vertroostingen en vreugde te ervaren. Deze zielen hebben reeds hun definitieve keuze voor de liefde van God gemaakt en ze zijn er zeker van dat ze eens in die liefde zullen thuiskomen. In die zin zijn deze zielen ons heel ver vooruit en ze zouden absoluut niet meer willen terugkeren naar de aarde. Je kunt het vergelijken met een zwangerschap. 9 maanden mochten we groeien in de schoot van onze moeder. Ze heeft er alles voor gedaan om te zorgen dat haar kindje in haar buik gezond en goed zou groeien tot op de dag van de geboorte. Niemand wil daarna nog terugkeren naar de schoot van zijn moeder. Wel, dit aardse leven is zoals een zwangerschap. Het is de plek waar de ziel op het moment van de conceptie met de bevruchte eicel wordt verenigd en er mag groeien tot op de dag van haar geboorte, dat is de thuiskomst in Gods liefde. We kunnen er dus maar beter voor zorgen dat die nieuwe geboorte goed verloopt en dat we inderdaad op de juiste plaats terechtkomen. De plaats van loutering. Het vagevuur is een plaats van Gods onpeilbare rechtvaardigheid, maar is tegelijkertijd ook een plaats of toestand van Gods barmhartigheid, van hoop, innerlijke vrede en vreugde.

Beste luisteraars, in de geschiedenis zijn heel wat gevallen bekend van zielen uit het vagevuur die zich vertoond hebben. En personen die dit mochten beleven zijn onder andere Catharina van Genua, die ook de theoloog van het vagevuur genoemd wordt, zuster Faustina, pater Pio en de Palestijnse karmelites Mariam Bawardi, een authentieke mystica. Elk van deze personen bevestigen uit ervaring de leer van de kerk omtrent het vagevuur. Laten we eens luisteren naar het getuigenis van de heilige Mariam Bawardi. De zielen van het vagevuur kwamen haar bezoeken. Ze ging met een grote familiariteit met hen om. God had haar het vagevuur getoond. Daar had ze een groot licht vanwege God ontvangen, een omvormend licht. Daardoor had zij een immens medelijden voor de zielen van het vagevuur gekregen. Ze was als een moeder voor hen. Ze brandde van verlangen om hen te helpen. En dus is het niet verwonderlijk dat ze met velen naar haar toe kwamen. Een concreet voorbeeld is dat van een vader van een religieuze die in de Karmel van Mariam overste zou worden, Mère Élie. Deze man was als ongelovige gestorven en hij had tot op het einde toe de sacramenten geweigerd en alle hulp die de kerk kon bieden. Hij was wel altijd een eerlijk man geweest. Mère Élie was heel angstig over het eeuwige lot van haar vader. Zonder dat zij het wist, was deze vader Mariam komen bezoeken om haar te vragen om voor hem te bidden, want hij leed enorm. Hij zei haar dat hij, ondanks zijn categorieke weigering om de sacramenten te ontvangen, in de laatste ogenblikken van zijn leven een schitterend licht gezien had, waardoor hij berouw gekregen had en zich kon bekeren. Zo was hij ontsnapt aan het eeuwige vuur van de hel. Dit voorbeeld laat zien dat wij niet kunnen voorspellen waar een ziel op het ogenblik van de dood naartoe gaat, want God alleen kan het hart peilen. Op dat ogenblik geeft God overvloedige genade, opdat de ziel zich tot hem zou kunnen bekeren, opdat ze definitief voor het licht zou kunnen kiezen. Dat heeft Jezus aan zuster Faustina geopenbaard. Een ziel ontvangt op dat ogenblik meer genade dan tijdens heel ons aardse leven samen. Daarom moeten we heel veel bidden voor mensen die zich tijdens hun leven van God afkeren. Maar terug naar de vader van Mère Élie. Deze man vertelde dus aan zuster Mariam dat hij gered was dankzij het licht waardoor hij berouw gekregen had. Maar hij had nog veel gebed nodig. Zuster Mariam vertelde Mère Élie over de verschijning van haar vader. Ze kon dit hoegenaamd niet geloven. Daarop zei ze: als dit echt van de Heer komt, zeg me dan hoe mijn vader heet, want niemand in het klooster kende zijn naam. Zuster Mariam vroeg de naam en het klopte. Sinds dat ogenblik geloofde iedereen in het klooster dat Mariam door de zielen van het vagevuur bezocht werd. Hij had gevraagd om voor hem missen te laten opdragen. De zusters begonnen een noveen van missen en gebed. Na de noveen verscheen de vader opnieuw om te zeggen dat hij in de hemel was en om te bedanken. Tot daar een getuigenis van zuster Mariam. Dit getuigenis laat zien dat het vagevuur niets te maken heeft met een straf van God. God is slechts barmhartigheid en liefde. Zijn verlangen is het om te redden, te redden, te redden. Het is zijn barmhartigheid die het vagevuur heeft uitgevonden. Maar niet alle verschijningen die zich aandienen als zielen van gestorvenen zijn ook echt zielen uit het vagevuur. Het kunnen vermomde demonen zijn die goedgelovige mensen willen bedriegen. En dit geldt voor alle zogenaamde manifestaties van de doden bij trance toestanden, hypnose of tijdens spiritistische en andere magische of occulte sessies. Ze zijn helemaal niet de gestorvenen die zij voorgeven te zijn. Het is louter demonische namaak. Ik heb inderdaad mensen gekend
die het heel moeilijk hadden met het afscheid van een geliefde en die naar middelen zochten om met de gestorvene in contact te komen. Via via hadden zij een medium gevonden dat dit voor hen wel eens even kon regelen. Na afloop waren ze er ook vast van overtuigd dat ze inderdaad nieuws gekregen hadden van de overkant. Ze waren er zeker van omdat alle antwoorden op hun vragen omtrent hun geliefde correct beantwoord werden. Maar wat deze mensen niet wisten, is dat er een perfecte kennis bestaat in het Rijk van de Geesten. Daarom weten demonen ook alles. Laat je dus alstublieft niet verleiden tot een dergelijke praktijk en weet één ding zeker, zielen uit het vage vuur kunnen niet willekeurig opgeroepen worden. Nooit. Alle claims van spiritisten en mediums dat zij vermogens hebben om de doden op te roepen, zoals zij dat willen, en met hen te spreken, of om als kanalen te fungeren van hun mededelingen en acties, zijn aantoonbaar vals. Er is daarvoor heel wat bewijsmateriaal. Mogen wij ons dan niet tot overledenen wenden? We mogen enkel tot onze overledene vader of moeder of andere geliefde bidden en hen vragen dat hij of zij ons gebed bij God versterkt. Met andere woorden, tot overledene bidden naar God toe is toegestaan. Doden oproepen daarentegen is zonde. Bovendien, als ik een dode oproep, zal hij niet komen. Wat wij vooral moeten doen, is bidden voor onze lieve doden. We moeten God bidden dat hij zich over hen ontfermt. Het is egoïstisch en hardvochtig te proberen ze vast te houden en hen terug te roepen. Zij verwachten bevrijding en geen gebondenheid aan aardse dingen en aan mensen. Door hen vast te houden, berokkenen we hen veel verdriet, want zij verlangen ernaar eindelijk in Gods liefde te mogen thuiskomen. Dat is hun en na de dood ook onze bestemming. Wij zijn allemaal gemaakt voor God. We zijn allemaal geschapen om in een ontzaglijke liefdesrelatie met God te kunnen treden. Deze tijd op aarde is ons gegeven om te werken aan onze bekering, om bezig te zijn met de dingen van het koninkrijk, om te groeien in deze liefdeseenheid. Maar wat gebeurt er het vaakst? We houden ons met heel andere dingen bezig en we vergeten dat we een onsterfelijke ziel hebben. Daardoor stellen we onze loutering, onze heiliging uit. God van zijn kant geeft ons op aarde alle noodzakelijke gelegenheden om zuiver en heilig te kunnen worden vooraleer wij op het ogenblik van de dood voor hem verschijnen. Sint Jan van het Kruis zegt dat als we met dankbaarheid en niet met bitterheid alles accepteren wat God ons tijdens ons leven schenkt om ons te zuiveren, allerhande beproevingen en zelfs boetedoeningen, en wij deze op onze beurt aan hem offeren, wij recht naar de hemel zullen gaan. God schenkt aan iedereen de genade om recht naar de hemel te gaan. Maar waarom gaan er dan zo weinig zielen recht naar de hemel? Omdat we klagen, we mopperen, we verzetten ons, we rebelleren tegen God, we zijn niet tevreden, we verzetten ons tegen het kruis en soms vloeken we zelfs bij wat ons overkomt. We houden ons met heel andere zaken bezig dan met Gods glorie. Als we dan sterven, zijn we niet gelouterd. We hebben onze kansen verspeeld. Tegenwoordig zijn er maar weinig mensen, zelfs christenen, die gedurende hun aardse leven een bewuste en definitieve keuze voor God maken. Hun leven in het hier en nu heeft hen zo in beslag genomen dat ze vergeten om bezig te zijn met wat er na dit leven komt. Er wordt ons door onze herders in de kerk ook maar zelden over deze noodzakelijke keuze gesproken. Ondertussen vliegt ons leven voorbij, als in een flits. En dan komt ineens, na een lang ziekbed, of vaak geheel onverwachts, het ogenblik van ontmoeting met onze Heer Jezus Christus in de dood. Velen zullen niet voorbereid zijn op deze cruciale ontmoeting.
Velen zullen pas dan beseffen voor welke keuze gesteld worden. Want kiezen moeten we allemaal, voor God of tegen God. Als we tijdens ons leven nog niet gekozen hebben, lopen we het risico dat er na onze dood dat we niet meer de kracht zullen hebben om voor hem te kiezen, gebonden als we zullen zijn door alles wat ons tijdens ons aardse leven zo geboeid heeft en door onze zondigheid. Waar ons hart is, zal onze schat zijn, zegt Jezus. Waar ons hart voor de dood was en waar het mee bezig was, daar zal ons hart ook zijn na de dood. Aan ons de keuze wat wij willen na de dood. Het voordeel van een vroege keuze voor God, nog tijdens ons aardse leven, is dat we met ijver werk zullen kunnen maken van onze heiliging. Het verlangen naar heiliging van ons leven zal ook groeien, omdat we weten dat we daardoor onze thuiskomst in Gods liefde zullen kunnen bespoedigen. Het is gemakkelijker om tijdens ons aardse leven te werken aan deze heiliging, want dan beschikken we over alle genademiddelen in de vorm van de sacramenten, gebeden en aflaten die de kerk ons aanreikt. Zo heeft God het in zijn overgrote barmhartigheid beschikt. Als we onze heiliging uitstellen tot na de dood, zijn we volledig afhankelijk van wat onze geliefden voor ons zullen doen. Het is te hopen dat zij niet zullen nalaten voor ons te bidden en te ijveren. Anders wacht ons een hele lange loutering in het vage vuur. En misschien zelfs een plek voor eeuwig in de hel. Op haar sterfbed zei Thérèse van Lisieux: ik ga het leven binnen. En net voor ze stierf: mijn God, gij overtreft al mijn verwachtingen. En Thérèse was niet de eerste de beste. Zij had altijd al voor alles gekozen. Wat mij betreft, mijn keuze staat ook allang vast. Ik wil in de voetsporen van Thérèse treden en verrast worden door de overgrote liefde van de drie-ene God. Want hij alleen kan het hart van elke mens volledig vervullen. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt over dit programma of nog opmerkingen, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden de lezingendienst op deze dinsdag 28 juli, dinsdag in de 17e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 704 en de psalmen vanaf pagina 806. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Een machtige koning is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet alstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een machtige koning is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden. O glans van 's vaders aangezicht, o dag, o licht, ontstaan uit licht. De lange nacht verbreken wij, o hoor ons lied en sta ons bij. Drijf gij de duisternis uiteen, de macht der duivels om ons heen. De traagheid en de boze droom, bevrijd ons Heer van alle schroom. Wees Christus zelf ons steeds nabij, want op uw naam vertrouwen wij, opdat ons biddende geschiet, al wat wij zingen in ons lied. U koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. De Heer zal de armen recht verschaffen. Waarom houdt gij u op een afstand, Heer? Verbergt gij u in tijden van ellende? Terwijl de goddeloze in zijn overmoed de armen kwelt en hem verstrikt in listen en bedrog. De zondaar pocht op zijn verdorven lusten en met zijn hebzucht lastert hij de Heer. De goddeloze zegt hoogmoedig, niemand zal het wreken. Er is geen God en denkt niet verder na. Al wat hij doet verloopt voorspoedig, uw oordeel komt niet bij hem op. Hij spot met tegenstand. Hij denkt, met mij kan niets gebeuren. Mijn leven lang treft mij geen ongeluk. Zijn mond is vol bedrog en sluwheid. Onheil en kwelling heeft hij op de tong. Hij ligt in hinderlaag tussen de struiken, slaat heimelijk de schuldeloze neer en loert op het bezit der armen. Hij aast op uit zoals een leeuw vanuit zijn hol, hij zoekt de weerloze te overvallen. Hij jaagt de zwakken op en vangt ze in zijn net. Hij kromt zich en hij springt naar voren en werpt zich op de armen met geweld. Hij zegt maar, God bekreunt zich daar niet om. God wendt zijn ogen af en ziet het niet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal de armen recht verschaffen. Heer, Gij ziet ons leed en onze ellende. Sta op, Heer God, reik ons uw hand. Wil toch de armen niet vergeten. Laat Gij dan toe dat zondaars u verachten, die zeggen, God vergeldt het niet. Toch ziet Gij het, ons leed, onze ellende. Gij hebt het immers in uw hand. Aan u geeft de noodlijdende zich over. De vaderloze rekent op uw hulp. Breek dan de kracht van booswichten en zondaars. Bestrijd het kwaad tot Gij het niet meer vindt. De Heer is koning eeuwig en altijd. De heidenen zijn uit zijn land verdwenen. Gij kent de nood van de misdeelden, Heer. Gij hebt hun moed gegeven en naar hen geluisterd. Het recht gehandhaafd van de wees en de verdrukte. Geen mens op aarde die hen nog verschrikt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, Gij ziet ons leed en onze ellende. Het woord des Heeren is betrouwbaar als gelouterd zilver. Heer, sta mij bij, er zijn geen vromen meer. Verdwenen is de trouw onder de mensen. Ze spreken leugens ieder tot zijn naaste, met sluwe lippen en gespleten hart. Verdelgen mogen God die valse lippen, die tongen met hun trotse taal, die zeggen, met de tong zijn wij almachtig. Ons wapen is de mond, wie kan ons aan? De nood van armen en het klagen van geringen, ik duld het niet meer, zegt de Heer. Ik red wie erom vraagt. Het woord des Heeren is betrouwbaar. Gelouterd zilver, vrij van slijk. Gij, Heer, zult ons behoeden. Ons steeds beschermen tegen hen. Al zijn wij door oneerlijkheid omgeven, al heerst alom gemeen bedrog. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het woord des Heeren is betrouwbaar als gelouterd zilver. De Heer leidt de geringe langs eerzame paden. Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen. Uit het boek Job. Job vervolgde zijn toespraak. Ik had mijn ogen de wacht aangezegd, niet meer naar meisjes kijken. En wat is mijn lot van Gods wegen? Wat beschikt de Almachtige uit den Hoge? Ramspoed voor de bozen, zegt men, tegenslag voor allen die kwaad bedrijven. Maar Hij ziet toch hoe ik leef, telt toch al mijn stappen. Liet ik mij ooit in met afgoden of was ik uit op zulk bedrog? Als God mij eerlijk weegt, moet Hij weten wat ik waard ben. Als ik stappen zet naast de weg, als mijn hart doet wat mijn ogen begeren, als ik inderdaad vuile handen heb, laat dan een ander eten wat ik heb gezaaid, uitdrukken wat ik heb geplant. Heb ik een slaaf of slavin ooit hun recht onthouden als zij iets met mij hadden? Nee, want wat zou ik moeten doen als God mij riep? Wat antwoorden als Hij mij rekenschap vroeg? Een moederschoot vormde mij, een moederschoot vormde hem. Eén en dezelfde gaf ons het leven in die schoot. Nooit heb ik armen geweigerd waarom zij vroegen. Nooit weduwen overgelaten aan hun lot. Nooit mijn brood alleen opgegeten, zonder het te delen met de wezen. Omdat God vanaf mijn jeugd mij grootbracht als een vader, zorgde ik voor hen als sedert mijn jeugd. Als ik een naakte tobber zag, of een arme zonder kleren, dan was zijn lijf mij dankbaar, omdat het zich mocht hullen in de wol van mijn schapen. Als ik ooit mijn vuisten hief tegen wezen, omdat ik vriendjes had onder de rechters in de poort, dan mag mijn schouder uit zijn kom schieten en mijn arm midden doorbreken. Ja, de vrees voor Gods wrekende hand weerhield mij. Tegenover zijn majesteit was ik weerloos. Ach, werd er maar naar mij geluisterd. Zie hier mijn handtekening. Nu is het woord aan de Almachtige. Had ook mijn aanklager alles maar op schrift gesteld, dan zou je meemaken hoe ik zelf ermee aan kwam dragen en het als een krans om mijn hoofd bond. Elk van mijn schreden zou ik verantwoorden, met open vizier voor hem verschijnen.

Gods ogen zijn overal aanwezig. Hij let op de kwaden en de goeden. Hij ziet hoe ik leef en telt al mijn stappen. Hij let op de kwaden en de goeden. Uit de onderrichtingen van de heilige Dorotheos, abt van Gaza, overleden rond het jaar 560 of 580. Welk verlies, welke smaad of kwelling iemand ook treft, die zich aan zelfkritiek onderwerpt, hij beschouwt het bij voorbaat al als verdiend. Hij raakt er geestelijk niet door in verwarring. Bestaat er iemand die zo onbekommerd is als hij? Iemand kan u echter zeggen, als mijn broeder of zuster mij verdriet doet en ik mijzelf onderzoek en tot de bevinding kom dat ik hem geen enkele aanleiding, welke dan ook, gegeven heb, hoe kan ik mij dan aan zelfkritiek onderwerpen? Werkelijk, als iemand zich met vrees voor God onderzoekt, dan komt hij tot de bevinding dat hij wel degelijk aanleiding heeft gegeven, het zij door een daad, het zij door een woord, het zij door een bepaalde houding. En als zo iemand ziet dat hij, naar hij zegt, voor het ogenblik in geen van deze gevallen aanleiding gegeven heeft, dan heeft hij waarschijnlijk bij een andere gelegenheid hem of een andere broeder of zuster op een of andere manier verdriet gedaan. Daarom moest hij lijden, maar ook dikwijls de gevolgen van een andere zonde. Bij gevolg, als hij, zoals ik gezegd heb, met vrees voor God bij zichzelf te rade gaat en zijn geweten nauwkeurig onderzoekt, dan komt hij tot de bevinding dat hij het wel degelijk verdient. Iemand kan ook in alle rust en vrede ergens zitten en verstoord raken wanneer men hem een woord toevoegt dat hem verdriet doet. Hij meent dan dat hij zich terecht kwaad maakt en zegt tot zichzelf, als die ander niet gekomen was, niet tot mij gesproken had en mij geen verdriet gedaan had, zou ik niet hebben kunnen zondigen. Dat is een illusie. Het is een drogreden. De ander, die tegen hem dat woord gezegd heeft, wekte die hartstocht toch niet bij hem op? Die ander heeft hem juist getoond dat die hartstocht in hem was, opdat hij, als hij wil, daarover berouw krijgt. Hij lijkt immers op zuiver tarwebrood, van buiten schitterend, maar binnen toch enigszins beschimmeld. Wanneer iemand het breekt, komt het bederf ervan aan het licht. Zo zat hij daar, naar hij meende, ook in alle vrede, maar hij had in zijn hart de hartstocht en wist het niet. Zijn broeder of zuster zei één woord tegen hem en dat deed de in zijn binnenste verborgen bitterheid naar buiten komen. Daarom, als hij barmhartigheid wil ondervinden, laat hij berouw hebben. Laat hij zich reinigen. Laat hij vorderingen maken. Dan ziet hij dat hij veeleer zijn broeder of zuster moet danken, omdat deze voor hem van zo groot nut gebleken is. Immers, de beproevingen drukken niet meer zo zwaar op hem. En hoe meer vorderingen hij maakt, des te lichter zullen hem die beproevingen toeschijnen.

Tegenover God staat geen mens in zijn recht. Hoe kan ik dan tegen hem in het krijt treden, naar voren brengen wat ik wil? Als God in zijn engelen al geen vertrouwen stelt en zelfs de hemelbewoner niet rein is in zijn ogen, hoe kan ik dan tegen hem in het krijt treden, naar voren brengen wat ik wil? Laat ons bidden. God, niets is heilig zonder u. Buiten u bestaan geen vaste waarden, maar al wie op u hoopt, staat sterk en veilig. Omring ons met de rijkdom van uw barmhartigheid. Geef zin en richting aan ons leven, dat wij al het goede weten te gebruiken en ons hechten aan wat blijft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige

0: Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
5: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
5: Heilige aartsengel Michael,
6: bid voor ons.
5: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Boekad, waarin we u graag voorlezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Koppigheid voorkwam dat Darius tijdens de lange wandeling terug naar het huis van Nehemia flauw viel. De combinatie van bloedverlies, hitte en de zware klap tegen zijn hoofd had grote invloed op hem. Opgelucht liet hij zich op zijn hobbelige matras zakken en sloot zijn ogen. "Laat me maar gewoon even slapen," mompelde hij. "Ik heb Lysander niet nodig." Meres liet niet blijken of hij hem gehoord had en glipte de kamer uit. Even later voelde Darius hoe het bed naast hem wat doorzakte. "Laat me met rust," verzuchtte hij gefrustreerd, in de veronderstelling dat Lysander zijn medische kunsten op zijn hoofdwond wilde uitleven. "Charmant! Sarah!" Darius dwong zichzelf overeind te komen. "Ik dacht dat je Lysander was." Ze zag er bleek en moe uit. Ze zou niet in zijn kamer moeten zijn. Hij had haar niet ontboden. Ook vond hij het geen prettig idee dat ze hem zo zwak zag. "Het gaat prima met me, zoals je zelf kunt zien." Ze begreep de hint niet. Erger nog, ze kwam nog dichter bij hem zitten. "Waarom ga je niet terug naar je eigen kamer en laat je mij rusten? Ik ga een dutje doen. Ik roep je wel als ik weer wakker ben." Zelfs in al zijn duizeligheid zag hij dat hij haar gekwetst had. Ze beet op haar onderlip, boog het hoofd voor ze overeind kwam. "Zoals u wilt, mijn heer." Ze had hem gisternacht niet mijn heer of u genoemd. Toen was het Darius geweest. Hij fronste. Een plotselinge golf van misselijkheid deed hem dubbel klappen. Hij graaide wild om zich heen naar iets waar hij zijn hoofd in kon steken en had meteen ook weer spijt van die plotselinge beweging. Sarah moest het hebben aangevoeld. Ze wist ergens een emmer op te duikelen en hield die voor hem op. De inhoud van zijn maag kwam in woeste golven naar buiten. Darius bleef maar kokhalzen, zelfs toen zijn maag al helemaal leeg was. Hij zag tussen de aanvallen van misselijkheid door dat Sarah geen kick gaf bij die rommel die hij maakte. Ze bleef even efficiënt als altijd, haar aanraking vol compassie. Uitgeput leunde hij achterover tegen een kussen. Zijn hart bonkte. Sarah gaf hem wat water om de vieze smaak uit zijn mond te spoelen en wreef met een vochtige doek over zijn gezicht. Voorzichtig veegde ze het bloed en het zweet weg. Hoewel hij haar eigenlijk liever niet in zijn kamer had, was hij toch blij met haar goede zorgen. Ze bracht hem een beker met aangelengde wijn. Hij nam een slok, maar de misselijkheid stak meteen zijn kop weer op. "Waarom sluit u niet een moment uw ogen?" vroeg ze, haar stem gespannen. Hij deed wat ze zei. Zijn oren tuitten, een irritant geluid in zijn hoofd dat maar niet stopte. Door het lawaai heen hoorde hij de deur opengaan. Hij opende zijn ogen en zag Lysander. De Spartaan nam de vieze emmer, de bloederige doek en de wond op Darius slaap aandachtig in zich op. "Ik heb je niet nodig," blafte Darius. "Laat me dat maar liever na een onderzoek constateren. Jij en je vrouw, samen, jullie weten wel hoe je een arts bezighoudt, zeg." "Je bent geen arts. En zelfs als je dat was, dan nog had ik je niet nodig. Ga weg en neem Sarah met je mee," siste Darius ongeduldig. "Wat heb je weer een heerlijk humeur." Lysander trok een poefje naar het bed en ging er op zitten. "Laat me eens goed kijken." Hij onderzocht Darius' slaap. Vroeg hoe zicht en gehoor werkte en haalde toen een stel kruiden uit zijn kistje waarmee hij een compress maakte. Darius' oren bleven maar tuiten. In de verte hoorde hij Sarah's stem. "Komt het goed met hem?" "Piep, piep, piep."
Oh, dat denk ik wel. Hij heeft een hard hoofd, voor zover u dat nog niet wist. Ik heb wel meegemaakt dat hij een dreun tegen zijn hoofd kreeg die 2 keer zo zwaar was. En hij zich de volgende ochtend gewoon weer opgewekt in de strijd wierp. Hij heeft een indrukwekkend herstellend vermogen. In 1 of 2 is hij weer de oude. Lysander vermengde een aantal druppels van een bruine vloeistof met wat aangelengde wijn en hield de beker voor Darius' mond. Ik hoop dat ik op je schoenen kots, zei Darius, voor hij een slok nam. Lysander deed alvast een stap achteruit, maar tot Darius' opluchting kwam de boel niet meteen weer eruit. Sarah streelde zijn haar, met haar gebruikelijke liefdevolle aanraking, zacht als de vleugels van een vlinder. Hij besloot te genieten van het gevoel van haar vingers door zijn haren. Door halfgeloken ogen zag hij haar lippen bewegen en hij besefte dat ze voor hem bad. Het verzachtte zijn hart, die irritatie van voorheen verdampte. Haar aanwezigheid gaf hem een gevoel van vredigheid en hij was blij dat ze toch bij hem was gebleven. De slaap kwam en Darius, dankbaar daarmee verlost te worden van de misselijkheid en de pijn, gaf zich eraan over. Sarah's bleke gezichtje, druk bezig een gebed voor hem te prevelen, was het laatst wat hij nog zag. Hij werd 's nachts een keer wakker. Vanuit zijn raam kon hij de maan zien, vol en fel. Zijn hoofd deed nog steeds zeer, maar het gerinkel in zijn oren was gelukkig opgehouden en zijn maag leek tot rust te zijn gekomen. Sarah zat aan het voeteneind van zijn bed. Haar hoofd was tegen de muur gezakt en ze leek diep in slaap. Met behoedzame bewegingen ging hij rechtop zitten. In een van haar mondhoeken zag hij een dun stroompje spuug dat in het schijnsel van de maan glom. De aanblik vervulde hem met een gevoel van warmte. Al kon hij maar niet bedenken waarom zoiets stoms als spuug zo'n belachelijk effect op hem kon hebben. In haar meest hulpeloze momenten leek ze de meeste macht over hem te hebben. Met een uitgestoken vinger veegde hij het spuug van haar huid. Ze schrok wakker. Darius, ga naar je eigen bed, liefje. Hij fronste toen het woord liefje over zijn lippen rolde. Het was maanden geleden dat hij haar zo genoemd had en hij was niet van plan geweest het nu te doen. Hij moest toch zieker zijn dan hij dacht. Hij schraapte zijn keel. Je zit al uren op mijn bed. Ga naar je eigen slaapkamer. Ze keek hem koppig aan en hij zag dat ze op het punt stond hem tegen te spreken. Denk aan ons kind, voegde hij er op een strenge toon aan toe. Het puntje van haar tong gleed over haar onderlip. Ja, heer. Overeind komen bleek nog niet mee te vallen. Geïrriteerd besefte hij dat de uren dat ze over hem gewaakt had haar stijf hadden gemaakt. En kom pas terug als ik je laat ontbieden, zei hij. Het kwam er scherper uit dan hij wilde. Haar ogen werden smaller. Ik laat je niet in de steek wanneer je ziek bent, Darius. Ik ben hier om voor je te zorgen. Hij voelde dat zijn mondhoeken stiekem omhoog wilden krullen en verzette zich ertegen. Voor een dergelijk zachtaardig wezen kon ze koppig zijn als een stier. Kom dan morgenochtend maar weer terug. Maar rust nu eerst een paar uur uit. Mijn kind moet wel helemaal verkreukeld zijn in je buik, zoals je de hele nacht tegen de muur gevouwen hebt gezeten. Ze liep naar de deur. Voordat ze die opentrok, draaide ze zich nog een keer om hem aan te kijken. Je zei liefje tegen me, verzuchtte ze, haar ogen groot en stralend. Zoek daar maar niet te veel achter. Hij voelde zich een schoft toen hij zag hoe beteuterd ze zijn kamer verliet. Lysander onderzocht Darius die ochtend en verklaarde dat hij weliswaar nog niet op wacht kon staan, maar wel zijn bed uit mocht. Darius was net opgestaan toen Sarah hem een laat ontbijt bracht. Ze had natuurlijk niet gewacht tot hij haar liet ontbieden.
Hij keek of ze tekenen van vermoeidheid vertoonde en moest toegeven dat ze blaakte van gezondheid. Ze glimlachte opgewekt naar hem, terwijl ze het dienblad met eten op een houten tafel naast het bed neerzette. Tot zijn opluchting leek ze hem zijn wrede woorden van de vorige avond niet kwalijk te nemen. U ziet er vandaag een stuk beter uit, heer, zei ze. Waren ze weer bij heer beland? Hij fronste. Hij was weliswaar degene die deze afstand tussen hen had gecreëerd, maar het beviel hem helemaal niet. Ik voel me ook beter. Zijn maag rommelde in luid protest. Ik ben uitgehongerd. Nadat ik heb gegeten zou ik graag een bad willen nemen en ik wil dat jij me helpt. Haar ogen werden groot en haar wangen kregen een roze gloed. Hij had haar dit nog nooit gevraagd. Je zei toch dat je voor me wilde zorgen? Vroeg hij plagerig. Ze slikte. Natuurlijk. Darius kon een glimlach nauwelijks verbergen. Zie je daar maar eens met heer uit te redden, dame? Zijn stemming werd met elke hap beter en de gedachte aan Sarah, die hem bij zijn bad hielp, begeleidde elke smakelijke hap. Waarom had hij daar niet eerder aan gedacht? Hij begon te neuriën en vermoedde dat, als hij nu in de spiegel keek, hij op zijn gezicht de uitdrukking zag van een wolf die ervan overtuigd is dat hij zijn prooi kan grijpen, hongerig en zelfvoldaan. Een aantal van Nehemia's bedienden schoof een houten tobbe zijn kamer in. Het ding werd snel en efficiënt gevuld met emmers warm water, waarna de mannen weer vertrokken. Stoom steeg uitnodigend op vanuit de tobbe. Sarah draaide hem haar rug toe en was druk in de weer met geurende oliën, handdoeken en washandjes. Darius kon een grijns niet langer verbergen. Hij richtte zijn aandacht eerst maar eens op het losmaken van zijn stoffen centuur. Na de aanval had hij niet de moeite genomen zich uit te kleden. Gedurende de nacht was de centuur in de war geraakt en weigerde nu los te komen. Zijn vingers worstelden tevergeefs met de onmogelijke knoop. Gefrustreerd gromde hij een verwensing. Hij deed een stap naar voren om Sarah te vragen hem te helpen, zijn ogen nog steeds op de weerbarstige centuur gericht. Op datzelfde moment draaide Sarah zich om, haar handen uitgestrekt en vol met badspullen. Een onvermijdelijke botsing volgde, niet hard, maar wel in zo'n hoek dat Darius heel even zijn evenwicht verloor. Hij deed snel een stap achteruit om zijn balans te hervinden. De achterkant van zijn bovenbenen raakte de lage zijde van de tobbe. Met ogen groot van verbazing tuimelde hij achterover en landde volledig gekleed in het water. Hij wist nog net te voorkomen dat zijn hoofd de wand raakte, maar zijn waardigheid, die was reddeloos verloren. Sarah stond als aan de grond genageld, beide handen voor de mond geslagen, handdoeken en flesjes om zich heen verspreid. Darius, die een moment lang niets wist te zeggen, kon de belachelijkheid van de situatie niet langer weerstaan. Hij gooide zijn hoofd in zijn nek en bulderde van het lachen. O, Darius! Darius hapte naar adem en spoedde zich naar hem toe. Heb je je bezeerd? Neem me niet kwalijk. Ik snap niet hoe dat kon gebeuren. Er is niets gebeurd en het was niet jouw fout. Ik lette gewoon niet op. Hij lachte weer. Ik denk dat je me maar beter met dit natte spul kunt helpen. Voor die centuur hebben we volgens mijn dolk nodig. Het lijkt wel een Gordiaanse knoop. Hij kwam overeind. Het water droop in stromen uit zijn korte tuniek. Laat mij het eens proberen. Ik heb smallere vingers. Ze pakte de knoop en leunde tegen hem aan terwijl ze het ding probeerde te ontwarren. Haar geur betoverde zijn zinnen. Plotseling lachte hij niet meer. De volgende dag was Darius al zo vooruitgegaan dat Lysander van mening was dat hij wel een halve dag op wacht kon staan. Darius keek er naar uit weer actief bezig te kunnen zijn. Maar tegelijkertijd wist hij dat Hanun en Tirza erop zouden staan hem onder dankbetuigingen te bedelven. En dat vond hij helemaal niet. Hij begroette hen zo vlak mogelijk
in de hoop dat zijn norse gezicht hen op afstand zou houden. Zij leken zijn stemming aan te voelen. De twee begroeten hem hartelijk en met een brede glimlach, maar lieten hem verder aan het werk gaan. Opgelucht nam hij zijn positie in en stelde vast dat Benjamin ontbrak. Hij kon het zijn ouders niet kwalijk nemen dat ze hun kind uit voorzorg weghielden van de bouwplaats. Benjamin was ongetwijfeld enorm teleurgesteld, dat arme kind. Als Darius in zijn schoenen stond, zou hij ook het liefst samen met zijn vader en moeder werken. Een aangenaam briesje verkoelde de lucht. Het zoemen van een bij, die net onder zijn neus langs vloog, bracht een glimlach op zijn gezicht. Het was stiller dan anders. En hij kon het gesprek tussen Hanun en Tirza met bijna gênante duidelijkheid volgen. "Ik maak me gewoon zorgen om je welzijn, liefste," hoorde hij Tirza zeggen. "Als ik niet bij je ben, weet ik niet in wat voor problemen je misschien werkt." Hanun drukte een tedere kus op haar wang. "Heb je dan geen vertrouwen in mijn kunnen? Denk je dat deze stenen stuk voor stuk op mijn hoofd zullen vallen als jij er niet bent om mijn werk in de gaten te houden? Ik meen het, Hanun, maar als ze de volgende keren pijl en boog gebruiken, wat als er een echte schermutseling is en ik je kwijtraak?" "Ik vrees niet voor mijn leven, liefje. De dood overkomt ons allemaal en ik kan samen met koning David zeggen: geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Maar als ik eraan denk dat jij dan met Benjamin alleen zou achterblijven, met niemand om je te beschermen, om je te verzorgen, dan lopen de rillingen me over de rug. Ik heb niets voor je opgebouwd. Dat vreet aan me, dat ik gefaald heb erin te voorzien dat je verzorgd bent als mij iets overkomt." Darius huiverde bij Hanuns bekentenis. Niet alleen gaf de man toe soms bang te zijn, maar hij erkende ook dat hij tegenover zijn gezin gefaald had. Hij sprak zonder remmingen met zijn vrouw, alsof hij geen geheimen voor haar had. Darius had zijn hart sinds zijn kinderjaren niet meer zo voor een ander opengesteld. Iets in hem vond Hanun zwak. Geen enkele man zou zijn donkerste twijfels aan het daglicht mogen blootstellen als hij de last ervan niet zelf kon dragen. Wat zou Tirza wel niet van hem denken? Zou ze hem niet minderwaardig vinden? Zou ze niet ergens diep van binnen hem om zijn falen afwijzen? Maar iets anders in hem moest toegeven dat tegen al die argumenten in deze man en vrouw elkaar onmiskenbaar zeer naast stonden. Ze waren elkaar toegewijd op een manier die hij persoonlijk niet kende. Hun intimiteit was onweerstaanbaar. Het was alsof hun verbintenis dieper werd naarmate ze hun harten verder voor elkaar openden. Tirza gaf haar man een tikje tegen zijn arm. "Wat, denk je dat God niet in staat is voor ons te zorgen? Houdt hij niet van weduwen en wezen?" Sarah zou hetzelfde denken, al zou ze dat nooit zo tegen hem zeggen. Voor het eerst vroeg Darius zich af hoe moeilijk het voor haar was nooit openlijk haar geloof onder woorden te kunnen brengen als ze samen waren. Het geloof was immers een onmisbaar deel van wie ze was. Hij herinnerde zich met plotselinge en pijnlijke helderheid de laatste maanden in het leven van zijn moeder. Ze hadden vele uren samen doorgebracht met praten over haar geloof. Hij had in die soms moeizame gesprekken beseft hoe eenzaam zijn moeder in haar huwelijk was geweest. Ze had zijn vader met hart en ziel lief gehad. Haar liefde had nooit gewankeld. En toch was ze eenzaam geweest in haar eigen huwelijk. Ze was niet in staat geweest haar diepste gedachten en zorgen te delen met een man van wie ze meer hield dan van wie ook. Deed hij dat Sarah ook aan? Die gedachte deed hem ineenkrimpen. Tot nu toe had hij zichzelf een voorbeeldig echtgenoot gevonden. Had hij haar niet vergeven voor die gênante trouwbedoeling ten overstaan van het complete hof?
had hij haar niet de unieke positie gegeven de enige vrouw in zijn leven te zijn? Was hij niet bij haar teruggekomen nadat ze hem verraden had door haar zwangerschap geheim te houden? Hij was heel genereus geweest in de manier waarop hij met haar omging, toch? Hij had steeds geprobeerd de verstandigste van de twee te zijn. En toch was het een feit dat ze nog nooit met de onbezorgde openheid van Tirza met hem gesproken had. Waarom zou ze ook? Elke keer als ze iets van haar geloof met hem deelde, snoerde hij haar de mond. Hij had glashelder gemaakt dat hij geen enkele interesse had in haar wereldbeeld. Nog had hij haar deelgenoot gemaakt van wat er in zijn hoofd omging, zoals Hanun deed met zijn zo geliefde Tirza. Zou Sarah een dergelijke belachelijke openheid van hem willen? Zijn instinct zei ja op die vraag. Hij wist zeker dat ze hem met een overgave lief zou hebben die hij zich niet eens kon voorstellen. De gedachte elke onzekerheid, elke angst bloot te moeten leggen, deed zijn maag omkeren. Zwakte en angst waren niets voor hem. Darius knarste tanden. De aanwezigheid van Tirza en Hanun had een onaangenaam effect op hem. Ze waren arm, omgeven door gevaar. Elk seizoen weer klopte de honger op hun voordeur. Ze maakten deel uit van een kapotte natie, slechts één enkele stap verwijderd van volledige verwoesting. En toch zorgden die twee ervoor dat hij zijn leven onder de loep nam en niet tevreden bleek. Hij begon langzaam maar zeker te denken dat die twee, ondanks alles wat ze niet hadden, rijker waren dan hij ooit kon zijn. En die conclusie vrat aan hem. Hij moest maar een andere plek gaan zoeken om te bewaken en zich bevrijden van de luis die dit paar in zijn pels was geworden.

Sarah sloeg haar enkels over elkaar. En toen weer van elkaar. Darius was in een vreemde bui thuisgekomen van zijn halve dag werk. Hij had tijdens de gezamenlijke lunch nauwelijks meer dan 5 woorden met haar gewisseld. Af en toe betrapte ze hem erop dat hij haar zat aan te staren, zijn ogen smal en nadenkend. Ze keek snel of er misschien een gênante vlek op haar groene linnen jurk zat en stelde opgelucht vast dat dat niet het geval was. Het was weken geleden dat ze haar weelderige hofkleding had gedragen. Vandaag de dag hulde ze zich in eenvoudige linnen jurken die los en luchtig genoeg waren om haar groeiende buik te herbergen. Was Darius teleurgesteld in haar verschijning? Vond hij haar dik en onaantrekkelijk? Met een nerveus handgebaar streek ze haar rok glad. Hoe gaat het met Benjamin? Vroeg ze. Een zoveelste poging een gesprek gaande te houden dat tot niks leek te leiden. Hij was niet bij de muur. Sarah wachtte tot Darius er verderop inging. Maar er volgde niets meer. Ze zuchtte en leunde achterover. Haar trek was weg. Ben ik het? Heb ik je op een of andere manier beledigd? Wat? Je kijkt zo raar naar me. Doe ik dat? Sarah slaakte een hoorbare zucht. Zal ik afruimen? We lijken allebei niet meer te eten. Darius duwde een nog volle kom met bonen knoflookstoofpot van zich af. Je hebt voor me gebeden. Toen ik ziek was, ik zag het, kort voor ik in slaap viel. Sarah's mond werd droog. Ze probeerde te slikken, maar kon het niet. Ik wilde... Neem je niet kwalijk. Ik wist niet dat je wakker was. Ik vond het prettig. Je kunt voor me bidden, wanneer je maar wilt. Met grote ogen boog Sarah zich naar voren. Echt? Je vindt het niet erg? Mijn moeder deed het ook altijd. Dat was ik vergeten. Toen ik nog klein was, dankte ze elke ochtend God dat ik er was en zegende mijn dag. In de maanden voor haar dood, toen ze ziek was, liet ze geen dag voorbijgaan zonder voor mij te bidden. Ze moet echt een bijzondere vrouw zijn geweest. Ik wou dat ik haar had kunnen ontmoeten. Dat zou ik ook wel willen, ja. Ze zou je leuk hebben gevonden. Jullie hadden met elkaar kunnen praten over God, zoveel je wilde. Dat zou een zegen zijn geweest. Sarah, ik ben niet eerlijk naar je geweest. Ik heb een soort onuitgesproken regel ingevoerd dat je niet over God mag praten. Er zijn ongetwijfeld vele keren geweest dat je in moest slikken wat je eigenlijk tegen me wilde zeggen. Ik beloof niet dat ik het met je eens zal zijn, of dat ik het zelfs maar zal begrijpen. Maar ik wil dat je je vrij voelt te zeggen wat er in je hart speelt. Ik herinner me dat we probeerden het complot tegen de koning op te lossen en dat jij me wilde troosten door erop te wijzen dat God ons had geholpen dat complot op het spoor te komen en dat hij ons dus ook bij de rest van het onderzoek wel bij zou staan. Je koos je woorden heel zorgvuldig, probeerde me vooral niet te beledigen. En toch reageerde ik heel brusk. Ik zal proberen die fout niet nog eens te maken. Sarah zat hem verbluft aan te kijken en vroeg zich af waar dit opeens vandaan kwam. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Heb ik je dan eindelijk met stomheid weten te slaan? Zijn grijns, traag en warm, voelde als een warme deken. Ik wil dat je je vrij voelt. Ik wil dat je jezelf kunt zijn in mijn buurt. Ik wil niet dat je elk woord op een weegschaal moet leggen voordat je praat. Je zou je op je gemak moeten voelen als we samen zijn. Sarah kon haar oren niet geloven. Het was alsof ze droomde. Tranen prikten in haar ogen en ze liet haar hoofd zakken om het niet te laten merken. Niet doen, fluisterde hij. Hij leunde voorover en tilde haar kin op. Nou doe je het weer. Je verbergt je voor me. Ze keek hem geschrokken aan.
De tranen bleven komen en ze kon niet verhinderen dat ze als dikke regendruppels over haar wangen zakte. Darius veegde ze met zijn hand weg. Toen boog hij zich nog verder naar voren en kuste ze weg. Niet huilen, liefje. Dat woord weer. Ze zou er niet meer op jagen. Als een hongerig konijn, ze weigerde. Ze slikte en zei: neem me niet kwalijk. Ik weet niet wat er in me is gevaren. Ik heb geen reden om te huilen. Jawel, dat heb je wel. Hij kuste haar teder. Maar niet meer. Ik beloof het je. Sarah knikte. Ze vertrouwde haar stem niet. Iets in haar wilde het liefst opspringen en dansen en Darius omhelzen tot zijn ribben er pijn van deden. Maar een ander deel van haar

de liefde dat hij nog voor haar voelde, ook zou verdwijnen. Haar geloof in God zou hem misschien van haar wegdrijven en het einde van hun huwelijk betekenen. Later die middag nam Darius een uitnodiging van Nehemia aan om hem te vergezellen op zijn ronde. U lijkt goed hersteld van uw verwonding, begroette Nehemia hem. Darius trok een gezicht. Niets meer dan een bult, nauwelijks erger dan een muggenbeet. Nehemia lachte zuinig. Dan moeten de muggen in Perzië een stuk gewelddadiger zijn geworden dan ik me herinner. Ik heb in jaren niet zo'n indrukwekkende bult gezien. Ik wist niet eens dat die tint paars bestond. Zo komt wel het groen van uw ogen mooi uit. Darius wierp hem een getergde blik toe. De man weigerde zich te laten intimideren. Hoe dan ook, u schijnt enorme indruk te hebben gemaakt op Benjamins ouders. Ze houden maar niet op u in alle toonaarden te prijzen sinds u hun zoon hebt gered. Ze overdrijven. Ik heb niets gedaan wat een klein meisje niet ook had kunnen doen. Nehemia tikte met zijn duim tegen zijn bebaarde kin. Nou, onderschat u zichzelf toch? Benjamin is een speciaal kind. Velen zouden erg droevig zijn geweest als hem iets was overkomen. Ik ben gesteld geraakt op zijn gezelschap. Het zou een droeve dag geweest zijn als hij gewond was geraakt. Weet u, hij doet me aan u denken toen u nog een jongen was. Niet wat uiterlijk betreft, maar zijn karakter. U had een vergelijkbare charme. Eerst bewondert u mijn ogen en nu heeft u het over mijn charme. Voorzichtig, heer gouverneur, anders krijg ik nog rare ideeën, plaagde Darius hem. Nehemia lachte. Ik heb alleen maar teruggedacht aan toen u nog een kind was. Ik was erg op u gesteld, weet u. Ik herinnerde me toen ik Hanun en zijn gezin bezocht dat u net zo oud was als Benjamin toen u het ouderlijk huis verliet. Zo jong. Verbaasd door Nehemia's opmerking fronste Darius. Pardon? Toen uw vader u naar het paleis stuurde om aan uw opleiding te beginnen, was u net zo oud als Benjamin nu. Een kind nog. Dat zal wel ja. U stond mijn ouders in die tijd zeer na, geloof ik. We zagen elkaar vaak, ja. Uw familie had Susa als woonplaats gekozen, net als ik. En als hoogwaardigheidsbekleder aan het hof begreep ik de wereld waarin uw vader zich begaf. Als Jood begreep ik uw moeder goed. Ze hadden niemand anders in hun leven die hen allebei begreep. We hadden veel gemeen en dat maakte onze vriendschap buitengewoon plezierig. Vreemd. Ik kan me niet herinneren u als kind te hebben ontmoet. Dat verbaast me niet. U was toen nog erg jong. Kort nadat u naar de paleisschool werd gestuurd, benoemde de koning uw vader op een vaste post in Babylon. Hij bleef 3 jaar weg. Uw ouders reisden zo vaak als het maar ging om u te bezoeken. Maar de afstand maakte meer bezoeken onmogelijk. Ik was die tijd vergeten. Als in een nevelige droom herinnerde Darius zich zijn leven in het paleis. Maanden achtereen, zonder moeder en zonder vader. Alsof hij in een emotionele woestijn leefde. Zijn hart deed zeer bij de herinnering. Hij merkte dat Nehemia hem in de richting van een van de poorten leidde. Geen van de deuren was nog ingehangen en de opening van de pas gedeeltelijk opgetrokken muur leek net een gat in de mond van een oude man. Waar gaan we naartoe? Ik dacht dat ik u vandaag maar eens iets nieuws moest laten zien, zei Nehemia. Darius' wenkbrauwen raakten bijna in de knoop. Buiten de muur? Voor zover mogelijk laten we de nieuwe muur de oude fundamenten volgen. Maar op sommige plekken hebben we de omtrek kleiner moeten maken. Achter de poort ligt zo'n plek. Ik dacht dat u de oude fundering wellicht interessant zou vinden. Darius was te beleefd om de man erop te wijzen dat hij de aanblik
van oude gaten in de grond niet bijzonder

spannend vond en volgde de gouverneur zonder iets te zeggen. Ze hoefden niet ver te lopen. Als een dikke slang slingerde de oude fundering zich langs de rand van de heuvels. Nehemia stopte bij een stuk dat op enig moment moest zijn opgegraven en als een diepe snee door de aarde liep. Darius boog zich voorover en keek omlaag. De oorspronkelijke architecten hadden de fundering diep genoeg gemaakt om de hoogte en het gewicht van de muur die ze hadden willen bouwen te compenseren. Is dat roet en as, dat laagje dat de stenen daar bedekt? Ik had kunnen weten dat u zoiets meteen opvalt. Ja, as van de oorlogsvuren. Van de verovering door Babylon, bedoelt u? Maar dat is bijna 200 jaar geleden. Zouden decennia van wind en regen dat niet hebben weggespoeld? Nehemia knielde aan de rand van het gat en tuurde omlaag. Alleen het verstrijken van de tijd kan dergelijke omvangrijke schade niet herstellen. Tenzij er mannen daadwerkelijk naar beneden klauteren om die rotzooi op te ruimen, zullen oorlogsverwoestingen dergelijke littekens achterlaten. Hij graaide zijn gezicht weg van het verwoeste landschap om Darius aan te kunnen kijken. De intensiteit in zijn bruine ogen deed Darius huiveren. Ik kom hier soms graag even zitten, bij de ruïnes, zei Nehemia, terwijl hij zijn knie rechtte om overeind te komen. Ze zijn een goed geheugensteuntje. Van uw geschiedenis? Niet alleen dat. Ik peins er vaak over hoezeer een mensenhart op deze fundering lijkt. In oorlogstoestand, aangevallen door krachten die er tegenin willen gaan, het kapot willen maken en niet in staat zichzelf te genezen. De tijd kan geen wonden helen. Velen van ons lopen rond met diepe voren in ons hart, niet anders dan deze fundering hier, bedekt met het roet van onze levensvuren. Darius deed een stap achteruit en pakte met zijn ene hand de pols van de andere hand stevig achter zijn rugbeet. U hebt het over mij niet? Nehemia keek hem aan. Hebt u gemerkt hoe innemend die kleine Benjamin is? Zo was u als kleine jongen ook, maar dan nog sterker. Zo vol emoties, met een intelligentie waarmee u elke volwassen om uw vinger wist te wikkelen. U kon vol overgave van iets of iemand houden en u was nooit bang om uw emoties te tonen. Uw vader stuurde u naar de paleisschool, omdat dat van hem en van u verwacht werd. Zonder de juiste opleiding zou u niet in staat zijn uw positie als Persisch aristocraat te bekleden. Hij had het beste met u voor en had geen idee dat het wegsturen van een kind van nog maar 7 jaar oud zoals u enorme gevolgen zou hebben. Hij had zelfs het ouderlijk huis veel later verlaten en begreep niet dat het feit dat u zoveel jonger was een groot verschil maakte. Ik heb hem nooit kwalijk genomen dat hij me wegstuurde. U hebt een zware tol betaald voor zijn beslissing, vrijwillig of niet. U was een ander mens toen u terugkeerde. Weg was dat lieve, warme kind. U was beheerst, afstandelijk. Er stond een muur om uw hart, zo hoog als de maan. Darius schopte een kiezelsteen in het gapende gat van de fundering. De steen vloog hoog door de lucht en belandde vervolgens met een luide tik in de roetbedekte diepte. Plicht heeft een prijs. We moeten die allemaal betalen, ongeacht de muntsoort die gevraagd wordt. Nehemia deed een stap dichterbij. Zou u van uw eigen zoon verwachten dat hij op dezelfde manier zijn plicht vervult? Over 3 maanden wordt uw kind geboren. Misschien is het een jongen. Zou u hem over 7 jaar van u wegsturen? Zou u willen dat hij hetzelfde leven leidt als u op die leeftijd? Zou u willen dat hij gescheiden wordt van u en Sara en dat maanden achtereen, om op te groeien bij kille onderwijzers en afstandelijke wijzen die hem nooit eens knuffelen
of enige liefde betuigen. Darius werd bleek. Ik zie niet wat u dit aangaat. Vergeef me, Heer. Nehemia ging met een hand door zijn haar, zijn rode lokken stonden recht overeind. In het bleke zonlicht was het alsof ze in brand stonden en zijn hoofd omgeven werd door een halo van vlammen. Ik hield u ook in mijn armen, als een kleine, wriemelende baby. En daarom vind ik het soms moeilijk te beseffen dat u nu een man bent. Meer dan in staat bent uw eigen keuzes te maken. Laat me iets toelichten. Toen ik het over uw zoon had, was dat niet omdat ik twijfel aan uw capaciteiten als vader. Net als heer Vivan hebt u alles in u om een geweldige vader te worden. Ik wilde alleen maar dat u zich bewust bent van uw eigen ervaringen, voor uzelf, niet voor uw kind. Vaak stoppen we de wonden van ons verleden weg. Pas als we iemand die we lief hebben dezelfde narigheid zien doorleven, beseffen we opeens hoe omvangrijk de schade aan onze ziel daadwerkelijk is. Ik wilde u dat laten zien. Hij wees met een vinger naar het gat met decennia oude roet. Ik wilde dat u een blik wierp op uw eigen hart, op de as van een oude oorlog die tegen u woedde toen u nog heel jong was. Misschien is het tijd er niet langer voor weg te lopen. En zonder nog een woord te zeggen, draaide Nehemia zich om en liet hem alleen. Darius bleef als aan de grond genageld staan. Zijn hart begon te bonken. Misselijkheid borrelde op. Nehemia was erin geslaagd de spoken van een verleden op te roepen dat hij lang geleden begraven dacht te hebben. Stond er echt een muur zo hoog als de maan om zijn hart? Nehemia deed hem zo kil en afstandelijk overkomen. Ging hij zo met Sarah om? Hij dacht aan het kind dat over enkele maanden geboren zou worden. Zou hij dat kindje, als het een zoon was, naar het paleis sturen? Om geïntimideerd en geïsoleerd te worden, beroofd te worden van zijn kinderlijke warmte. Was het koninkrijk een dergelijk offer waard? De herinneringen die hij zoveel jaren weg had gestopt, weigerden nog langer tot zwijgen te worden gebracht. Ze rolden met zo'n kracht over hem heen dat hij wankelde en bijna in het gapende gat naast hem viel. Als een man die te veel wijn heeft gedronken, zette hij een wiebelige stap, tot zijn teen een flinke steen vond. Huiverend stond hij zijn lichaam toe, zich erboven te laten zakken, tot hij, half zittend, half en half dubbel geklapt, op de bleke rots belandde. Hij legde zijn hoofd in zijn handen en ademde een paar keer diep in om zichzelf tot rust te brengen. Maar de herinneringen weigerde weg te gaan.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Vandaag zijn wij dinsdag 28 juli. De hymne kan u vinden op pagina 705. De psalmen vanaf pagina 809. En de korte schriftlezing volgt daarop op pagina 813. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Hoe schitterend en stralend gaat de zon op in de dageraad. Alles krijgt kleur en glans en licht in stralen van zijn aangezicht. Maar wij wenden het gelaat tot een volmaakter dageraad. Tot u, o Christus, zon en licht, van God het stralend aangezicht. Gij die des Vaders wijsheid zijt, het woord dat ingaat in de tijd en tal tot glans en leven wekt, zodat het onze harten trekt. Geef dat uw licht in ons ontbloeit, dan wandelen wij onvermoeid, als kinderen in wie Vaders beeld in woord en daad wordt meegedeeld. Dan vloeit uit onze monden voort het onvervalste ware woord, dan wekt ons tot de ware deugd, de waarheid die het hart verheugt. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wie rein is van handen en zuiver van hart, zal beklimmen de berg van de Heer. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. De aardschijf en al wat daar woont, want Hij heeft haar op het water gegrondvest. Haar vastgelegd op de zee, wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan, die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. Zijn evenmens niet bedriegt, hij zal gezegend zijn door de Heer. Door God zijn heil gerechtvaardigd, zo doet het geslacht dat zich richt tot hem. Dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open aloude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer, de sterke, de machtige. De Heer, de held in de strijd. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open aloude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning der glorie. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie rein is van handen en zuiver van hart, zal beklimmen de berg van de Heer. Verheft hem, de koning der eeuwen, door al uw daden. Geprezen zij God, die in eeuwigheid leeft, zijn heerschappij zij gezegend. Hij is het die slaat en die zich ontfermt. Hij voert naar de onderwereld omlaag en brengt weer terug uit het oord van verderf. Geen mens kan zijn hand ontvluchten. vereert hem dan Israël onder de volken, want hij heeft u onder de naties verstrooid. Hij heeft daar zijn glorie getoond, verheft hem bij al wat op aarde leeft. Hij is onze Heer, hij is onze Vader. Hij is onze God voor eeuwig, al tuchtigt hij u om uw wangedrag. Toch zal hij zich over u allen ontfermen, hij zal u verzamelen uit alle naties. Van overal waar ge verstrooid werd, zodra gij u weer bekeerd hebt tot hem, van ganser harte, met heel uw ziel. Om hem waarachtig te dienen, dan zal ook de Heer zich keren tot u. Zijn aanschijn niet meer verbergen. Bedenkt dus wat hij voorheen met u deed. En prijst hem zoveel ge maar kunt. Ja, zegent de Heer, die rechtvaardig is. Verheft hem, de koning der eeuwen. Ook ik prijs de Heer in mijn ballingsoord. Ik toon aan dit volk van zondaars. Zijn macht en zijn majesteit, bekeert u dan zondaars tot hem en doet wat betamelijk is in zijn ogen. Wie weet of hij u niet barmhartig zal zijn. Ik juich van geluk voor de koning des hemels. Verheugd is mijn ziel elke dag van mijn leven. Gij uitverkorenen, zegent de Heer, komt allen zijn majesteit loven. Viert feest en verheerlijkt hem. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheft hem, de Koning der eeuwen, door al uw daden. Rechtschapenen past een lofzang. Jubelt gerechtigen voor de Heer. Rechtschapigen past een lofzang, huldigt de Heer met citerspel. En speelt voor hem op de harp, zingt voor de Heer een nieuw gezang. Begroet hem met luid gejubel, oprecht is immers het woord van de Heer. En al wat hij doet is betrouwbaar, recht en gerechtigheid heeft hij lief. De aarde is vol van zijn mildheid. Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt. De geest uit zijn mond schiep de hemelse machten. Als in een waterzak bergt hij de zee. De stromen in regenbakken. Heel de aarde vreze de Heer. En al haar bewoners moeten hem duchten. Want hij sprak een woord en alles ontstond. Hij gaf bevel en het kwam tevoorschijn. Hij doet de plannen van naties teniet. Verijdelt wat volken beramen, maar eeuwig van kracht is het plan van de Heer. Wat hij beraamt geldt voor alle geslachten. Zalig het volk dat de Heer heeft als God. Het volk dat hij koos als zijn erfdeel. Hoog uit de hemel schouwt hij omlaag. Hij ziet ieder mensenkind voor zich. Scherp ziet hij toe van de plaats waar hij woont. Op alle bewoners der aarde. Hij heeft de harten van allen gevormd. Geen van hun daden ontgaat hem. Een koning wint niet door zijn legermacht. Een kampvechter niet door zijn spierkracht. Waardeloos is ook een paard in de strijd. Zijn kracht zal de ruiter niet baten. Het oog van de Heer rust op hen die hem vrezen. Die rekenen op zijn erbarming, dat hij hen ontrukken zal aan de dood. Bij hongersnood hen zal voeden. Wij stellen al onze hoop op de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Om hem is ons hart van vreugde vervuld. Zijn heilige naam zal ons helpen. Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen, zoals ons vertrouwen uitgaat naar u, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rechtschapenen past een lofzang. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Het uur om uit de slaap te ontwaken is reeds aangebroken. De nacht loopt een einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag. Mijn God, zijt gij, de rots waar ik toevlucht vind. Mijn God, zijt gij, de rots waar ik toevlucht vind. Mijn bevrijder en mijn burcht, waar ik toevlucht vind. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Mijn God, zijt gij, de rots waar ik toevlucht vind. Een redder heeft de Heer ons verwekt, zoals hij had verklaard bij monden van zijn heilige profeten. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe, zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten, verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten, zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen, de eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn, en gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden, dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een redder heeft de Heer ons verwekt, zoals hij had verklaard bij monden van zijn heilige profeten. Laten wij, die door een hemelse roeping geheiligd zijn, Jezus, onze hoge priester, prijzen en tot hem bidden. Heer, onze God en onze redder, almachtige koning, gij hebt ons door het doopsel gemaakt tot een koninklijk priesterschap. Laat ons u altijd het offer van lof brengen. Heer, onze God en onze redder, laat ons uw geboden onderhouden, omdat wij door de Heilige Geest in u blijven en gij in ons. Heer, onze God en onze redder, schenk ons vandaag uw eeuwige wijsheid. Zij zal onze gids zijn bij al wat wij doen. Heer, onze God en onze redder, geef dat wij niemand kwetsen, maar vreugde brengen aan allen die met ons samen zijn. Heer, onze God en onze redder. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, luister welwillend naar ons gebed in dit morgenuur en verlicht door uw liefde wat donker is in ons hart. Laat geen duistere verlangens ons overheersen, nu het licht van uw genade ons vernieuwt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nu verbonden met de Sint Mauriskerk Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Penne. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis. God zelf schenkt zijn volk sterkte en kracht. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Op de heilige kalender staat vandaag de heilige paus Victor de Eerste. Hij was de 14e opvolger van de apostel Petrus en hij stierf rond 28 juli van het jaar 199. Victor was afkomstig uit Noord-Afrika en werd rond het jaar 189 tot bisschop van Rome gekozen. Tijdens zijn pontificaat zette hij zich met grote vastberadenheid in voor de eenheid van de kerk. Heel apart, hij drong erop aan dat alle kerken Pasen, het hoogfeest van de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus, op een zondag zouden vieren. We kunnen dat misschien heel vreemd vinden, maar men vierde tot dan toe Pasen op een vaste kalenderdag. Ja, en een vaste kalenderdag, dan kan het wel een keer Pasen op een maandag of op een donderdag zijn. Maar hij heeft erop aangedrongen het hoogfeest van de verrijzenis van de Heer op een zondag te vieren. En zo versterkte hij de gemeenschappelijke viering van het grootste christelijke feest. Ook wordt hij beschouwd als de eerste paus die het Latijn, de volkstaal van het Westen, in de Romeinse kerk bevorderde. En hij was ook de paus die Latijn gebruikte voor theologische geschriften. Hoewel niet met zekerheid bekend is hoe hij stierf, wordt hij door de katholieke kerk vereerd als paus en martelaar. Het beeld van de heilige Victor heb ik van in mijn kinderjaren altijd al gezien. Het klooster in mijn thuisdorp Nederasselt was toegewijd aan de heilige paus Victor de Eerste. Het staat ook boven de deur, gesticht heilige Victor. En ook het beeld van de heilige paus Victor staat nog altijd boven de deur van het vroegere klooster. Laten we bidden op voorspraak van deze heilige paus Victor de Eerste voor al de intenties waarmee we deze Eucharistie willen vieren. Broeders en zusters, beleiden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer.

gekomen is, zult gij ons vragen naar de vruchten van ons werk. Wij bidden u dat al wat goed is onder mensen tot bloei en wasdom komt, dat wij geduld hebben met elkaar en het kwade overwinnen door het goede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.

0: de profeet Jeremia. Ik zou moeten wenen dag en nacht, zonder ophouden, want een vreselijke ramp heeft mijn dochter getroffen. Door een zware slag ligt mijn volk geveld. Ga ik de stad uit, dan zie ik ze daar geveld door het zwaard. Ga ik de stad in, dan zie ik ze daar uitgeteerd door de honger. Zelfs profeten en priesters worden weggesleept naar een onbekend land. Hebt gij, Heer, Juda verworpen? Hebt ge van Sion een afkeer gekregen? Waarom hebt ge ons zo geslagen dat er geen genezing meer is? We hoopten op vrede, maar die bleef uit. Op een tijd van herstel, maar de verschrikking bleef duren. Heer, wij erkennen onze misdaden en de schuld van onze voorvaderen. Wij hebben inderdaad tegen u gezondigd. Omwille van uw naam, verwerp ons niet. Haal uw roemrijke troon niet door het slijk. Denk toch aan uw verbond met ons en verbreek het niet. Verbreek het niet. Brengen de goden der volken soms regen? Of laat de hemel zelf die neerstromen? Nee, gij zijt het, Heer onze God. Wij hopen op u, want dit alles komt van u. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: God van ons heil, om uw naam bevrijd ons. God van ons heil, om uw naam bevrijd ons. Laat ons niet boeten voor vroegere zonden. Kom met uw barmhartigheid ons tegemoet, want wij zijn maar zwakke mensen. God van ons heil, op uw naam bevrijd ons. Ach, help ons, God van ons heil, om uw naam bevrijd ons. Vergeef onze zonden. Laat niemand zeggen, waar is nu hun God?
1: God van ons heil, om uw naam bevrijd ons.
0: Tot u stijgen op het gekerm der geboeiden, bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd. God van ons heil, om uw naam bevrijd ons. Maar wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde. Wij zullen u prijzen in eeuwigheid, uw lof van geslacht tot geslacht bezingen. God van ons heil, om uw naam bevrijd ons. Alleluia, alleluia. Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer, de heerlijkheid van uw wet. Alleluia.
2: Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om uw evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd liet Jezus de menigte gaan en keerde naar huis terug. Zijn leerlingen kwamen nu naar hem toe en zeiden: leg ons de gelijkenis uit van dat onkruid op de akker. Hij gaf hun ten antwoord: die het goede zaad zaait, is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het rijk. Het onkruid zijn de kinderen van het kwaad. En de vijand die het zaaide, is de duivel. De oogst is het einde van de wereld. En de maaiers zijn de engelen.

Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbrand, zo zal het ook gaan op het einde van de wereld. De mensenzoon zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn rijk bijeenbrengen allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven, om hen in de vuuroven te werpen, waar geween zal zijn en tanden geknars. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader schitteren als de zon. Wie oren heeft, hij luistere. Tot zover de woorden van het heilig evangelie. Broeders en zusters, ik heb de afgelopen dagen nogal wat klagende mensen gehoord. Misschien hebt u ze ook al ontmoet. Of misschien was u het zelf ook wel een klein beetje klagende mens. Waar ik de laatste tijd overal hoor over klagen, dat is over onze kerkhoven. Het gras staat op sommige plaatsen boven de zerken. Dat is niet alleen hier in het Holsbeekse zo, maar ik hoor het in heel wat gemeenten. En er wordt geklaagd en ze zetten foto's op Facebook. Kijk een keer, wat een schand. Zo dat gras op dat kerkhof, zo hoog en zo welig tieren. Ja, vroeger werd er onkruidverdelger gebruikt, maar dat mag niet meer. En ja, en er mag ook nog wel gebrand worden, maar verbranden durven ze dan ook niet meer, want dan beschadigen ze de grafzerken en alle prularia die ze op die grafzerken zetten. En dan blijft er nog maar één oplossing over. Het gras en het onkruid met de hand uittrekken. Maar ja, wie wil dat nog doen? Ik hoorde van een groendienst van een gemeente dat ze vakantiejobs hadden uitgezet, maar dat ze er niemand op afkregen toen ze hoorden dat ze onkruid moesten uittrekken. De groendiensten zijn onderbemand en krijgen het werk niet rond. En dan begint het klagen en dan komen de foto's op Facebook en dan naar de gemeente toe, het is een schand, ik kijk een keer. Ja, als je er zo een keer op let, dan merkt je hoeveel mensen eigenlijk over alles en nog wat klagen. Soms terecht. Soms wordt er terecht geklaagd. Hè? Mensen die klagen over hun gezondheid, over verdriet, over tegenslagen, over het verlies van iemand die ze graag zien. Dat klagen is menselijk. Maar soms klagen we toch ook wel heel gemakkelijk. Over het weer bijvoorbeeld. Als het 3 dagen achter elkaar regent, dan is het, amai, wat een miserie, altijd regen. En als de zon 3 dagen schijnt, dan is het, veel te warm. Oh, daar zijn wij toch niet voor gemaakt. Hè? Eigenlijk zou de ideale zomer voor sommige mensen bestaan uit zon tussen 2 en 4 uur in de namiddag en dan een fris briesje en dan een beetje regen 's nachts en dan toch eigenlijk liefst op bestelling. Ook in onze kerk wordt er nogal eens geklaagd. Weinig kerkgangers, minder vrijwilligers, vrijwilligers die ouder worden, weinig roepingen, kerken die sluiten. En nu zou ik u ook een keer de vraag willen stellen. Ja, het is nog vroeg, maar heb je vandaag ook al geklaagd? En waarover heb je gisteren allemaal geklaagd? Misschien moet je daar ook een keer eerlijk over nadenken. In de eerste lezing hoorden we vandaag de grootste klager uit de Bijbel, de profeet Jeremia. Niet voor niets
spreken we nog altijd over een Jeremiade, wanneer iemand een lange klaagzang houdt. Maar Jeremia, die klaagt niet zonder reden. Hij ziet de slachtoffers van de oorlog. Buiten de stad liggen de vermoorden. Binnen de stad sterven mensen van de honger. Priesters en profeten worden weggevoerd naar een vreemd land. Dat is geen klein ongemakje, maar dat is echte ellende. En toch is dat niet het laatste woord van de lezing. Want op het einde van die lezing richt Jeremia zich tot God. Hij blijft hopen. Hij blijft vertrouwen. En hij bidt, omwille van uw naam, Heer, verstoot ons niet. En dat is de les van vandaag. Klagen mag. God schrikt niet van onze klachten. In de psalmen wordt er ook geklaagd. Jezus heeft zelf aan het kruis geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar een gelovige blijft niet steken in zijn geklaag. Hij legt zijn zorgen in Gods handen. Hij blijft geloven dat God hem niet loslaat. En dat is een groot verschil. Want er zijn mensen die alleen maar klagen. En er zijn mensen die klagen en tegelijk blijven hopen. En dat tweede is christelijk. En zo mag het ook voor ons zijn. Die les mogen we meenemen. Hier werden in het evangelie, horen we dan de uitleg van de parabel van het onkruid tussen de tarwe. Wij zouden dat onkruid het liefst onmiddellijk uittrekken. Maar God zegt, wacht nog, heb geduld. En dat vinden wij soms moeilijk. Ik hoor dat geregeld van mensen. Waarom grijpt God niet in? Waarom doet God niets aan al die oorlogen? Waarom laat hij Oekraïne al 4 jaar zo lijden? Waarom al dat geweld? Waarom die terroristische aanslagen? Afgelopen zondag in Berlijn er nog een. Nog niet zo lang geleden zei iemand tegen mij: moest ik God zijn, bij mij zou het niet lang duren. Ik zou er wel weg mee weten. Misschien hebben wij dat ook wel al een keer gedacht. Maar gelukkig is God geen mens. Zijn geduld is groter dan het onze. Hij ziet mogelijkheden waar wij alleen maar problemen zien. Hij ziet toekomst waar wij alleen maar mislukkingen zien. En soms heeft een mens tijd nodig. Tijd om te groeien. Tijd om fouten te maken. Tijd om zich te bekeren. Ik heb als priester al jongeren gekend waar ik eerlijk van dacht, waar moet daar ooit van terechtkomen? Die groeien op voor galg en rat. En jaren later ziet je diezelfde mens terug, verantwoordelijk. Een goede vader of moeder, actief in de parochie, vrijwilliger, gelovig. En dan beseft je hoe verkeerd een eerste oordeel soms kan zijn. God had meer geduld dan wij. En misschien geldt dat ook voor onszelf. Misschien zouden wij 20 of 30 jaar geleden ook niet gedacht hebben dat we hier vandaag in deze kerk zouden zitten. Dat we nu naar de radio zouden luisteren, naar de mis op Radio Maria. Of dat we zouden zitten te kijken via Facebook naar de mis. 20, 30 jaar geleden zouden we dat waarschijnlijk niet gedacht hebben. Ook wij zijn gegroeid. Ook wij hebben fouten gemaakt. En ook wij hebben kansen gekregen.
En God heeft ons niet opgegeven, heeft ons niet laten doodvallen. Waarom zouden wij dan zo snel iemand anders opgeven? En dat vraagt Jezus vandaag van elk van ons. Niet dat we het kwaad goed praten, onkruid blijft onkruid, maar oordeel niet te snel over mensen, want God is nog met hen bezig. En misschien is hij nu ook nog met ons bezig. Dierbaren, die twee dingen moeten we zeker vandaag meenemen. Als je nog een keer moet klagen, doe het gerust, maar eindig zoals Jeremia, met vertrouwen. En als je nog een keer geneigd bent om iemand af te schrijven, denk dan aan het geduld van God. Hij heeft geduld met ons. Hij heeft ons elke keer weer opnieuw de kans om te groeien. Laten wij dan ook wat meer geduld hebben. Met God, met de mensen rondom ons. En misschien het moeilijkste van allemaal, ook met onszelf. Want wie leeft vanuit vertrouwen en geduld, zal uiteindelijk vrucht dragen als goede tarwe in de akker van de Heer.

We dragen deze heilige mis aan God op. Voor luk van der talen. Vooral de intenties waarmee we vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria en van allen die met ons biddend verbonden zijn. Wij vragen ook uw gebed voor Valentin Nijs, weduwe van Georges Verkammen, 89 jaar, die straks om 10:30 vanuit de kerk van Nieuwrode wordt begraven. Vertrouwen we levenden en overledenen toe aan de zorgen van moeder Maria en bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Gedeeld ons mens zijn, neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, aanvaard de gaven die van uw goedheid komen en die wij neerzetten op dit altaar. Wij vragen dat deze mysteriën ons hier op aarde heiligen uit kracht van uw genade en ons voeren naar de blijvende vreugde door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Door hem hebt gij ons gebracht tot de kennis van de waarheid, zodat wij, één in het geloof en in de doop verbonden, tot zijn lichaam worden. Door hem hebt gij aan alle volkeren uw heilige geest geschonken, die wonderen verricht in de verscheidenheid van gaven, die waar verdeeldheid heerst weer eenheid brengt, die in uw aangenomen kinderen zijn woning heeft en over heel de wereld uw kerk vervult en leiding geeft. En daarom, met de koren van de engelen, loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd, vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo naar mijn ademaaltijd ook de kelk. Sprek opnieuw de dankzegging uit. Ik gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen is indachtig, God, bieden wij u aan, het levensbrood, de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus. En wij smeken u dat wij, door de Heilige Geest, worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk. Met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. Luc van der Talen, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige paus Victor en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed, voor wij uw priester geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
1: Heer Jezus Christus, we kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. We danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt tot deze geestelijke communie.

0: Laat ons aanbidden naar de communie. Heer, wij hebben uw goddelijk sacrament ontvangen, de blijvende gedachtenis aan wat uw Zoon voor ons geleden heeft. Laat deze gaven, die hij ons in zijn ondoorgrondelijke liefde heeft geschonken, een hulp zijn voor ons heil, hij die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Als je klaagt, laat dan ook uw vertrouwen erin spreken. Wees geduldig met God, met je medemensen, met jezelf. De Heer zij met u. Zegen en bescherm u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de heilige mis hebben gevierd. We wensen u nog een fijne dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre-François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
1: Tot nu toe heb ik gesproken over burgers, over maatschappijen, maar men heeft nog niet gesproken over de solidariteit tussen de volkeren, buiten de grenzen. Er is een soort rationalistisch reflex de grenzen te willen sluiten en denken dat elk land totaal onafhankelijk moet leven. Maar dat is een visie die een beetje achterhaald is onder het licht van de sociale leer van de kerk en zeker de universele bestemming van de goederen. En internationaal gezien is het namelijk zo dat er een ongelijkheid is ontstaan in economische bronnen en middelen, die zo groot is dat er sprake is van een echte kloof tussen de volkeren. Aan de ene kant zijn er de naties die de middelen tot economische groei bezitten en ze ook ontwikkelen. En anderzijds zijn er de volkeren die hun schuldenlast al maar zien groeien. En er is een kloof. Over de oorzaken daarvan ga ik me niet uitweiden, maar het is evident dat het probleem een wereldwijde dimensie heeft gekregen. En de oplossing vraagt solidariteit, die noodzakelijk is tussen volkeren. Want de volkeren zijn op politiek gebied van elkaar afhankelijk. En daarom is de solidariteit nog meer nodig. Daarom is het belangrijk dat men de noodlottige mechanismen uitschakelt die een belemmering vormen voor de ontwikkeling van minder ontwikkelde landen. Met andere woorden, we moeten proberen die kloof te verkleinen in plaats van die vanzelf te laten groeien. In de minder ontwikkelde landen zijn er problemen omdat bepaalde financiële systemen aanleiding geven tot misbruiken, zelfs tot afpersing. Met bepaalde buitenlandse firma's zo machtig zijn dat ze een land kunnen plunderen, bestaat het gevaar ook dat de overheid die dat zou moeten tegenhouden zelf omgekocht wordt door dat systeem. En men ziet dat gebeuren en men ziet dat er daar heel wat aan moet gewerkt worden, omdat het onrechtvaardige handelsbetrekkingen tussen naties met zich meebrengt. En daarom vraagt de kerk, en concreet gezien Johannes Paulus II in zijn Centesimus Annus, dat we de prioriteiten en waardeschade zou herzien. Wat kunnen we zeggen tegen de rijke landen? Wel, ze hebben een zware morele verantwoordelijkheid ten opzichte van die landen die niet bij machten zijn zich op eigen kracht de middelen voor hun ontwikkeling te verschaffen. Of die door tragische historische gebeurtenissen daartoe verhinderd waren. Het is een plicht van solidariteit en naastenliefde. Het is ook een plicht van rechtvaardigheid. Als de welvaart van de rijke landen voortkomt uit hulpmiddelen die niet eerlijk waren betaald. Met andere woorden, is het hemeltergend te zien dat rijke landen zoveel macht hebben dat ze nog de middelen hebben om de prijzen van de grondstoffen te doen dalen. Terwijl juist die economische middelen nog meer nodig zijn in die landen van afkomst. Er zijn allerlei antwoorden op de noodtoestanden die ontstaan in die landen die minder ontwikkeld zijn. Bijvoorbeeld de rechtstreekse hulpverlening. De kerk is altijd aangemoedigd. Maar het volstaat niet wanneer er epidemieën zijn, natuurrampen tussen te komen. Want die zware schade zijn soms het resultaat van een meer structurele armoede. Men moet ook hervormingen doorvoeren in de internationale economische en financiële instellingen, opdat die beter de rechtvaardige betrekkingen met de minder ontwikkelde landen bevorderen. Wie houdt zich daarmee bezig? Eigenlijk de katholieke kerk draagt dat heel hoog in de vaandel. Deze leer vraagt heel bijzonder om toepassing op het vlak van de landbouw. De boeren vormen vooral in de derde wereld de grootste groep van armen. Dus wat de kerk zegt, dat is dat elke alomvattende ontwikkeling van de menselijke samenleving veronderstelt het bevorderen van de zin voor God en van de kennis van zichzelf. En dergelijke ontwikkeling vermeerdert de stoffelijke goederen en stelt deze ook ten dienste van de persoon en haar vrijheid. Dat is het ongelooflijke van de kerk met onze liefde tot de rechtvaardigheid en de naaste liefde, gaan we een systeem kunnen ontwikkelen die veel beter draait dan de systeem die uitsluitend gebaseerd zijn op winst en macht en noem maar op. Dus de kerk verlangt om de ellende en de economische uitbuiting te verminderen. En ze wil het ook doen met eerbied voor de culturele identiteit en de openheid voor de transcendentie. Dus twee gevaren bestaan er. Eén, dat wij andere culturen wegspoelen van arme landen met onze cultuur. Dat is niet goed. We moeten ook vragen dat die landen die het geloof nog niet hebben, dat ze ook openstaan voor transcendentie.

Het is wel niet de taak van de herders van de kerk om rechtstreeks in te grijpen in het politiek bestel, in de organisatie van het maatschappelijk leven, zegt de zwart op witte catechisme van de katholieke kerk. Dit is een onderdeel van de roeping van de gelovige leken, die uit eigen initiatief optreden, samen met hun medeburgers. De kerk kan dus de leken aanmoedigen om hun politieke plichten en rechten op te nemen. En dat is de sleutel. De gelovige leken die uit eigen initiatief optreden samen met hun medeburgers. Dat vraagt natuurlijk veel vorming, maar dat is een deel van de kerk die de evangelische boodschap en haar leer kan doorgeven. Maar eens dat de gelovigen gevormd zijn, zijn zij het die de tijdelijke zaken met christelijke ijver moeten bezielen. En ze moeten zich opstellen als de mensen die vrede en rechtvaardigheid willen bewerken. Er blijft nog een laatste deel in dit gebod over gij zult niet stelen. En dus het gebod dat spreekt over privé-eigendom, dat we een heel hoofdstuk wijden aan de liefde voor de armen. Zalig de armen van geest, zegt Jezus. En meer nog, hij zegt in dezelfde bergrede, geef aan wie u vraagt en wend u niet af als iemand van u lenen wil. Voor niets heb je ontvangen, zegt het evangelie van Matthäus op een andere plaats, voor niets moet gij geven. En Jezus vat alles samen door te zeggen dat het evangelie eigenlijk de aankondiging van het feit is, aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd. Dus de aanwezigheid van Christus is bevestigd door, of wordt aangevoeld door de armen. Dat betekent dat de armen het voorbeeld zijn van een bijzondere liefde van de kerk. Dat heeft altijd

armoede, maar eveneens een vele norm van culturele en religieuze armoede. Liefde voor de armen is dus niet te voldoen met een buitensporig verlangen naar rijkdom of met het egoïstisch gebruik ervan. Ik heb vrienden die, toen zij zich gelanceerd hebben in een beroepsleven, zonder verpinken zeiden: ik wil rijk worden. En ik stelde mij de vraag: is dat wel de christelijke houding? Pas op, als iemand veel geld kan verdienen op een rechtvaardige manier, dat hij dat maar doet. Maar dat gaat gewoon zijn verantwoordelijkheid om bepaalde wereldproblemen op te lossen maar groter maken. De apostel Jacobus, en als er twijfel is over de welke, Jacobus de Mindere, de auteur van de brief van Jacobus, zegt tegen de eerste christenen deze duidelijke woorden: en gij nu die rijk zijt, weent en jammert om de rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw mooie kleren zijn door motten aangetast. Uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen als een vuur uw vlees verteren. Schatten hebt gij verzameld terwijl het de laatste dagen zijn, hoort het loon dat gij hebt onthouden aan de arbeiders die u verder hebben gemaakt, roept luid, en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen tot de oren van de Heer der Heerscharen. Gij hebt op aarde gezwelgd en gebrast, gij hebt uw vet gemest voor de dag van de slachting. Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord, hij heeft geen verweer tegen u. De eerste christen moesten al heel krachtig optreden. En dat zien we in deze woorden van Jacobus. Het probleem is niet nieuw. Er zijn mensen die egoïstisch leven zonder zich rekenschap aan te geven dat dat niet compatibel is met een christelijk levensstijl. De heilige Johannes Chrysostomus herhaalt het met aandrang, lezen wij in de catechismus van de katholieke kerk: de armen niet laten delen in uw eigen bezittingen is hen bestelen en hen beroven van het leven. Wat we bezitten is niet ons eigendom, het is het hunne. Einde citaat. De christen hebben altijd de naam gehad, als ze echt volledig hun geloof beleefden, van aandacht te hebben voor de armen. Ik citeer nog verder hier uit de heilige Gregorius de Grote, een kerkvader. Wanneer wij aan de armen de voor hen onmisbare goederen bezorgen, zijn dat geen bewijzen van onze persoonlijke vrijgevigheid. We geven hun immers slechts wat hun toekomt. Het is veel meer een plicht van rechtvaardigheid die we vervullen dan een daad van naaste liefde. Interessante visie van kerkvaders, dus bevoorrechte getuigen van het leven van de eerste christenen. En nu komen we bij de werken van barmhartigheid. De werken van barmhartigheid zijn daden van naaste liefde, waardoor we de medemens te hulp komen in zijn lichamelijke en geestelijke noden. En hier geef ik de lijst van de werken van barmhartigheid: onderricht geven, goede raad verstrekken, troost brengen en moed inspreken zijn geestelijke werken van barmhartigheid, evenals vergiffenis schenken en onrecht geduldig verdragen. Ik ga opnieuw beginnen, want hier was ik een beetje verward. Sorry, Kevin. De werken van barmhartigheid. Dat zijn daden van naaste liefde, waardoor we de medemens te hulp komen in zijn lichamelijke en geestelijke noden. De werken van barmhartigheid zijn daden van naaste liefde, waardoor we de medemens te hulp komen in zijn lichamelijke en geestelijke noden. Zegt de catechismus, lichamelijk en geestelijk. Enkele geestelijke werken zijn onderricht geven, goede raad verstrekken, troost brengen, moed inspreken. Ik lees degene die hier in de catechismus zijn, maar de paus heeft onlangs nog daarbij toegevoegd uit de volledige lijst. De zondaar ook vermanen enzovoort. En dus er zijn er heel wat. En dan komen de lichamelijke werken van barmhartigheid. De hongerige spijzigen, de vreemdelingen herbergen, de naakte kleden, de zieken en de gevangenen bezoeken, en de doden begraven.

en de aalmoes verstrekken aan de armen. Jezus had ook gezegd, dat lezen we in het evangelie van Lucas, wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft. En wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen. En zo zijn er veel citaten uit de schrift. We weten dat zowel de zonde als bepaalde onschuldige factoren bepaalde mensen kunnen drijven tot de menselijke ellende. Dat zijn allemaal gevolgen van de erfzonde. En laten ook duidelijk zien dat er een nood is aan verlossing. En daarom is het ook begrijpelijk dat Jezus, wanneer hij de wereld kwam bevrijden, dat hij er ook voor gezorgd heeft dat hij die ellende kwam verhelpen. De catechisme van de katholieke kerk spreekt in die zin van een voorkeursliefde van de kerk voor de armen, omdat het een deel is van de verlossing die menselijke ellende te verhelpen. Vanaf het Oude Testament al hebben veel getuigenissen dat de gelovigen, om God te eren, de armen goed moesten verzorgen. En dat is maar een crescendo gegaan naar het Nieuwe Testament toe, waarin we echt geleerd hebben in de armen niet alleen maar een tegenslag te zien, maar zelfs de aanwezigheid van Christus in ons midden. En wanneer wij voor de armen zorgen, vinden we eigenlijk een manier om Christus te beminnen en voor hem rechtstreeks te zorgen, in de mate dat we het gedaan hebben voor de kleinste onder onze broers.

0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. Programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hebben we verder gepoogd om de realiteit van ons geestelijk leven meer van nabij te bekijken. Het is hetgene dat we in al de bijlagen van Mystieke Lectuur als doel hebben gehad en dat zal nog wel blijven. We hebben een paar edities geleden aan Romano Guardini gevraagd om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en Jean Schmitz-Rulli. Guardini was een groot spiritueel theoloog, geboren in 1885 te Verona, Noord-Italië, en overleden in 1968 te München in Duitsland. Hij is een mooi voorbeeld van een contemplatieve theoloog. Daarna zijn we bij Sint Bernardus te raad gegaan met een stukje waarbij hij getuigt hoe hij God in zijn leven heeft ontdekt. Aan het einde stonden we stil bij de concrete aanwijsbare dingen die in ons leven veranderen. Sint Bernardus bracht ze ter sprake toen hij zich afvroeg langs waar God dan wel bij hem is binnengekomen en hoe hij geweten heeft dat hij daar was. Daarna zijn we blijven stilstaan bij moeder Teresa met haar spiritueel testament. Daar hebben we gezien dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is als we Gods wil volgen in ons leven. En toch zien we daar dat zelfs die diepste nacht op onze spirituele levensweg nog niet donker en eenzaam genoeg is om ons van onze diepe vreugde en geluk te beroven. Want precies daarin ontwaren we een zuivere overgave om in alles Gods wil te vervullen. De vorige editie eindigden we met het beeld van een venster dat Sint-Jan van het Kruis ter hand neemt. Hij gebruikt dat beeld om ons het proces van omvorming in ons geestelijk leven te helpen helder te begrijpen. Hij zegt dat degene die het evangelie doorgeeft, het doorgeeft niet door reflectie, maar door transparantie. Met het voorbeeld van een venster zegt hij dat we het licht slecht doorgeven wanneer we het venster kunnen zien. Met andere woorden, als we willen evangeliseren, mogen we niet in de weg gaan staan, maar moeten we omgevormd worden in het licht van God. Daardoor moeten we uiteraard zuiver zijn, want als het onzuiver is en er bijvoorbeeld plekken op zijn, dan valt het raam op. Een venster even min, een spiegel, want we kunnen of mogen het woord van God niet weerkaatsen. Maar wanneer we omgevormd worden door het licht van God, dan is het God die door ons evangeliseert. Het zijn dus niet wij die evangeliseren, maar God zelf. Dit schijnt velen echter als ontoelaatbaar over te komen. Als we louter vanuit een menselijke manier naar het evangelie kijken, zijn er weinig christenen en pastores die zullen toegeven dat dit werk van eenheid met God boven alles gaat. We zijn namelijk geneigd om de vrijgevigheid met de caritas of naastenliefde te verwarren. We denken dat het evangelie een product is dat we moeten exporteren en dat we moeten geven. Daar waar het een boodschap is, een goed nieuws, een openbaring. Er is geen andere manier om iets aan te kondigen of te openbaren dan door ervan te leven. Laten we nog even een stukje van de tekst die Moeder Teresa ons nagelaten heeft hernemen. Ik kom met mijn genade om uw hart te raken en uw leven te transformeren of om te vormen. Ik kom met mijn vrede, die vrede en sereniteit gaat brengen tot uw ziel. Ik ken u van binnen en van buiten. Ik ken alles van u, zelfs de haren op uw hoofd. Ik heb ze allen geteld. Niets van uw leven is zonder belang in mijn ogen. Ik heb u doorheen al die jaren gevolgd en ik heb je altijd bemind, zelfs toen je op dwaalwegen waart. Ik ken elk van uw problemen, ik ken uw noden en zorgen. In het zesde hoofdstuk van het Evangelie van Sint-Jan, als antwoord op de vraag van zijn toehoorders, wat moeten we doen om de werken van God te verrichten, zegt Jezus ons het volgende: dat jullie geloven in Hem die mij gezonden heeft. Meer is het niet. Het ben ik niet die het uitgevonden heb, het is Jezus die het zegt. Maar 2000 jaar lang lezen we dat wel, maar we zeggen: ja, maar ik moet onze goede God toch helpen. Hij heeft zoveel te doen. En het is zo dat we de caritas vervangen door de generositeit. En we gedragen ons zoals ouders die denken hun kinderen lief te hebben om door steeds meer uit te geven om speelgoed te kopen, maar ze nemen amper of nooit de tijd om ermee te spelen of om hen als persoon de echte aandacht te geven waar ze werkelijk nood aan hebben. En toch denken we zo gemakkelijk dat door kinderen te overladen met geschenken we hen lief hebben en beminnen. Hetzelfde geldt wat betreft onze dienst aan God. Als je op zondag aan de mensen tijdens de preek vraagt om geld te geven tegen de honger in Afrika, zullen ze wellicht onmiddellijk naar hun geldbuidel tasten. Maar als je hen vraagt om na de mis 5 minuten tijd te nemen voor aanbidding of om eenvoudig beschikbaar te zijn voor de Heer, want Hij is daar, dan kan dat niet, want ze hebben iets om te doen. Ik heb vrienden die komen, ik moet de aardappelen van het vuur afnemen en noem maar op. De meeste mensen zullen zeggen dat tijd nemen voor aanbidding of om eenvoudig beschikbaar te zijn voor de Heer tot niets dient. Dat wil zeggen dat ze ervan uitgaan dat liefhebben zogezegd tot iets moet dienen. Maar als het tot iets anders moet dienen dan tot de liefde voor degene die men lief heeft, dan is het eigenlijk geen liefhebben meer. Ik geef hier het voorbeeld van een huisvader die een mooi geschenk had gegeven aan zijn zoon en de vader wou me laten zien hoe het werkte. En hij zei aan zijn zoon: maar nee, je weet niet hoe het werkt. Maar toch amuseerde de zoon zich ermee, echter niet zoals de vader het voorzien had. Wat de vader eigenlijk wou, dat was om zelf ermee te spelen. En de zoon, die telde in feite niet mee. Het geschenk was een voorwendsel, maar de vader gaf er zich geen rekenschap van. En ik vermoed dat veel van onze pastorale initiatieven er meer zijn om onszelf plezier te doen en in een goed daglicht te stellen dan wel onze lieve Heer. We doen het uiteraard in naam van de Heer. We moeten weten dat dit niet onbelangrijk is. Het wil in feite zeggen dat we de Heer voor onze kar spannen in plaats van zijn wil te doen en hem waarlijk en oprecht te dienen. We geven God makkelijk een eervolle plaats in ons leven en ons werken, maar niet gemakkelijk de eerste plaats. Nochtans is het de eerste plaats die hij verdient en die we hem ook moeten geven, willen we het evangelie waarlijk beleven. We gaan nu een stuk lezen van een tekst van Lorenzo Scupoli. Niettegenstaande hij geen tijdsgenoot was van de heilige Franciscus van Sales, noemde die hem zijn dode geestelijke leider, terwijl hij zijn boek De Geestelijke Strijd uit zijn binnenzak haalde. Dit eerste paragraafje dat we lezen geeft een goede samenvatting van wat het gebed eigenlijk is. Het is God zelf die het eigenlijk in ons verricht. Luisteren we maar. In zijn liefde voor ons is God niet meegetrokken geweest door enige noodzaak of dwang. Enkel zijn eigen natuurlijke goedheid heeft hem gebracht tot een zo grote en onbegrijpelijke genegenheid voor ons. Het is uit pure vrijgevigheid dat hij zich volledig aan ons heeft gegeven, aan ons die nochtans zijn zeer onwaardige schepsels zijn. Ik zie goed, mijn God, in het licht van uw hevige liefde, dat ge maar een doel bent, namelijk om mij meer dan ooit en op de meest duidelijke manier de zuivere liefde te openbaren die gij voor mij hebt. Het is niet dat ge mij nodig hebt, maar gij wilt dat al levende in mij en ik in u, dat ik uzelf word in eenheid van liefde en dat mijn arm aards hart nog enkel maar één is met uw goddelijk hart. Het enige dat God door zijn zuivere liefde niet kan doen, hij die nochtans hemel en aarde geschapen heeft, dat is namelijk ons te verplichten om zijn liefde te aanvaarden. Marguerite Marie van Paray-le-Monial, je weet wel, met de cultus van het Heilig Hart, is een zeer, en daar is ook een zeer mooie basiliek. Jezus vraagt aan Marguerite Marie en door haar aan ieder van ons: geef mij je hart, want de rest, dat heeft hij reeds. Hij heeft hemel en aarde geschapen, hij heeft het niet nodig dat wij hem hierbij helpen. Als Jezus zegt aan zijn discipelen: gij zijt onnutte knechten, dan zegt hij niet: jullie zijn dienaars die voor niets goed zijn. Hij zegt eenvoudigweg dat het niet voor het nut is, laat staan voor de efficiëntie, dat hij ze dicht bij hem wilde hebben. Hij verlangde verbonden te zijn met hen, één te zijn met hen. Laten we nog even luisteren naar een stukje van die tekst van Lorenzo Scupoli. Ik zie goed, mijn God, in het licht van uw hevige liefde, dat ge maar een doel bent, namelijk om mij meer dan ooit en op de meest duidelijke manier de zuivere liefde te openbaren die gij voor mij hebt. Het is niet dat gij mij nodig hebt, maar ge wilt dat al levende in mij en ik in u, dat ik uzelf word in eenheid van liefde en dat mijn arm, aards hart, nog enkel maar één is met uw goddelijk hart. We lezen nu een tweede tekst waarin de praktijk van het gebed behandeld wordt. Deze van de vitale uitwisseling met de beweging, namelijk van het uitademen of beter gezegd van het inademen. Want God ademt uit en in het ontvangen van Gods adem ademt de mens in. Jean-Nicolas Groux is een auteur die we tegenwoordig niet meer zeer goed kennen in België, maar die fundamenteel is geweest voor de christelijke heropleving van de spiritualiteit in de 19e eeuw in Frankrijk en in onze contrée na de Franse Revolutie. Zijn invloed is dus ook bij ons voelbaar geweest. In vele bibliotheken van kloosters en abdijen van bij ons waren zijn boeken te vinden en werden er ook vele gelezen. Laten we die tekst nu even lezen. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur voor mij opendoet, dan zal ik bij hem binnenkomen, een maaltijd met hem houden en hij met mij. Wat een passage is uit de Apocalypse, hoofdstuk 3, vers 20. Terwijl wij hier beneden zijn, is het enige verlangen van God om binnen te komen in ons hart en er te regeren. Niet voor zijn eigen geluk te bewerkstelligen. Wat zou hij wel nodig hebben van ons om gelukkig te zijn, maar om ons geluk te bewerken, niet enkel voor de eeuwigheid, maar reeds vanaf dit leven. Want het is zeker, en door de reden, en door het geloof, en door de ervaring, dat er geen enkel geluk bestaat voor de mens buiten God. We horen het dus, het enige verlangen van God is om binnen te komen in ons hart en er te regeren. En dat stelt ons de vraag in onze activiteiten, in onze aankondiging van het evangelie, in ons pastoraal bezig zijn, waarvoor we het eigenlijk allemaal doen. Is het duidelijk in alles wat we doen, dat we ons regelen op dit unieke verlangen van God? Waarover praten we in onze kerken en pastorale activiteiten? Wat beweren we te verkondigen? Luisteren we nog even naar een kort stukje tekst van Jean-Nicolas Groux. Wat doet God om voor ons dat geluk te bewerkstelligen? Hij houdt zich zonder ophouden aan de deur van ons hart. Hij klopt er aan door het licht dat hij ons geeft, door de goede ingevingen, door het berouw, ten einde ons te brengen tot het zoeken van het goed en tot het vluchten van het kwaad. Let wel op, als je Groux leest, gebruikt hij een bepaalde woordenschat die vaak meer met moraal te maken heeft dan wel met het geestelijke. Maar het is uitsluitend de woordenschat die hij gebruikt. Hij wil echter helemaal niet moraliseren over het zoeken hier van het goed en het vluchten van het kwaad, zou Sint-Jan van het Kruis bijvoorbeeld eenvoudigweg zeggen, zoekt Jezus en ontvlucht wat u verwijdert van Jezus. Nu volgt in de tekst die we zullen lezen het meest beslissende om de praktijk van het gebed te begrijpen, als we aandachtig zouden zijn geweest. Als we aandachtig zouden zijn geweest, als we ons regelmatig zouden hebben ingekeerd in ons hart, dan zouden we gemerkt hebben dat hij er op elk moment aanklopt en dat, als we hem niet horen, dat we ons buiten de mogelijkheid of staat stellen om hem te horen. Hij klopt er onophoudelijk aan, zonder te versagen, gedurende lange jaren, of beter gezegd gedurende heel ons leven. Zijn geduld om op ons te wachten is onvoorstelbaar. Hij ondergaat lijdzaam onze minachting, onze weerstand, onze koppigheid met een goedheid, een volharding die elke manier om het uit te drukken of te verwoorden overtreft, dus ook echt ver te boven gaat. Het belangrijkste waar we hierbij willen stilstaan is, als we ons regelmatig zouden hebben ingekeerd in ons hart. We hebben reeds in een van de vorige edities gezegd dat het hart eerst en vooral de plaats is van de wil en niet van het gevoel. Het doet er niet toe om zich te overtuigen en in onszelf de indruk op te wekken dat God ons graag ziet. Het komt erop aan naar de plaats te gaan langs waar hij onze ziel binnenkomt. Als we gesproken hebben aan het begin van de tekst van Groux, namelijk wanneer de Apocalyps gesproken heeft van de deur op de welke God aanklopt, dan is het niet dat God langs de buitenkant aankomt, want vaak denken we dat hij langs buiten tot ons komt. Wel nee, Het is aan een deur langs de binnenkant. De geestelijke meesters spreken ons over het binnenkomen van Jezus in het cenakel na de verrijzenis, terwijl alle buitendeuren gesloten waren. Alle geestelijke meesters zeggen dat de inkeer, het onthalen van God, niet de concentratie is, maar wel het onthaal. De aandacht namelijk aan iemand die binnenkomt van binnen of van boven onszelf. Zoals Sint Augustinus het ons zegt, waar zal ik u vinden, Heer, tenzij in mij, boven mezelf. We hernemen nog een stukje van Jean-Nicolas Groux om die woorden dieper te overwegen in ons hart. Terwijl we hier beneden zijn, is het enige verlangen van God om binnen te komen in ons hart en er te regeren, niet voor zijn eigen geluk te bewerkstelligen. Wat zou hij wel nodig hebben van ons om gelukkig te zijn, maar om ons geluk te bewerken, niet enkel voor de eeuwigheid, maar reeds vanaf dit leven. Want het is zeker en door de reden, en door het geloof, en door de ervaring, dat er geen enkel geluk bestaat voor de mens buiten God. Ruusroep de Wonderbare zegt dat ook zeer goed. God werkt altijd van binnen. God en de bovennatuur gaat altijd van de binnenkant naar de buitenkant, terwijl de mens en het antwoord van de mens, ons werken, gaat altijd van de buitenkant naar de binnenkant, want daarvoor hebben wij mensen enkel de middelen van de natuur ter onze beschikking. Hierbij vinden we terug wat we in een vorige editie aangeduid hebben als de fundering van het christelijk leven. Het is een ontmoeting waarbij de ene zich aan de andere openbaart, Christus en ik. Deze wederzijdse ontmoeting en openbaring is de grond van het christelijk leven. Dat definieert eveneens de weg van onze inkeer in de praktijk van het inwendig gebed. Het gebed zal het aanleren zijn van deze inkeer, en zeker niet het resultaat of het product van een zekere concentratie van ons verstand, maar wel de aandacht aan degene die langs de binnenkant aanklopt en vraagt om binnen te komen. Jean-Nicolas Groux zegt ons dus dat als we hem niet horen die aanklopt aan onze deur, dan is het dat we ons buiten de mogelijkheid of staat stellen om hem te horen. Er is bij gevolg geen gebed mogelijk zonder deze bekering die maakt dat ik zeg, ik hou me niet bezig met datgene wat niet Jezus is, om Jezus te horen. En wanneer we dat niet doen, dan zal wat we doen enkel een mentale oefening zijn. En dan kunnen we beter op internet al de recepten opzoeken om de transcendentale meditatie of andere dingen van die aard te gaan zoeken en te beoefenen. In dat geval vervangen we God enkel door het idee van God. In het echte gebed is het echter geen idee dat we onthalen. In onze inkeer is het God zelf. Het is een relatie, het is een ontmoeting met iemand, met de persoon. Deze houding of verhouding is niet intellectueel. Ze is zoals deze van een mama die aandacht geeft aan haar kindje dat in de wieg ligt. Je ziet, het is een vitale houding. En toch belet die houding niet dat de mama zich bezighoudt met de rest van haar bezigheden en verantwoordelijkheden. Door aandacht te geven aan haar kindje is ze niet bezig met het oplossen van moeilijke problemen. Het gebed is niet een intellectuele realiteit, het is een existentiële realiteit. Het gebeurt eenvoudig weg wanneer ons leven geheel is zoals elke liefdeservaring, gepolariseerd door de persoon die we liefhebben. Ze is, zoals een magneet aangetrokken, ingetrokken. Je kan het vergelijken met iets als een magneet dat ijzer aantrekt. Wanneer men de vraag stelt, wat is de contemplatie? Dan zeg ik, het is te vergelijken met een mama die met haar kindje begaan is. Het is zeker niet een abstract iets. Het gebed is dus in feite niets anders dan de radicalisatie van wat we tijdens het doopsel hebben beleden. Ik laat alles vallen wat niet Jezus is, om me met hem bezig te houden. Als we het gebed aanzien als een doel, een aspect van ons leven, dan zullen we nooit echt tot gebed komen. In het evangelie zien we dat Jezus uniek is. Niemand in de geschiedenis van de mensheid heeft ooit durven zeggen wat Jezus heeft gezegd in het evangelie. Laat alles vallen en volg mij. Dat is het nochtans wat christen zijn betekent. Het vraagt een groot geloof en vertrouwen om alles los te laten en ons in Gods handen toe te vertrouwen. Dus verstaan we nu wellicht dat het gebed onmogelijk is als God het ons niet geeft. Want vanuit onszelf, zou ik zeggen, kunnen we niet zo ver geraken. Het is niet mogelijk, omdat onze natuur wil bezitten, ze wil gebruiken, ze wil winnen en overwinnen. Het is dus noodzakelijk dat God dit alles in ons tot stand wil brengen en ons helpt het te beleven, want anders is het gewoonweg onmogelijk. Dat verklaart dat ook de tekst die we nu zullen lezen, een tekst die van een groot Benedictijnse hervormster van de 17e eeuw in Frankrijk komt, Marguerite d'Arbouze, die in 1580 geboren werd en in 1626 overleed. En het is iemand die jullie wellicht evenmin zullen kennen. Zelfs in Frankrijk is ze niet zeer goed gekend en toch verdient ze gekend te zijn. Laten we luisteren naar wat ze ons wil meegeven. Het inwendige gebed is een gave van God die zijn goddelijke geest geeft aan wie hem behaagt, wanneer het hem behaagt en op de manier waarop het hem behaagt. En het is wat de schrift ons zegt, de geest waait waar hij wil. Het gebed is dus een werking van de geest van God in onze zielen. En daarom is het dat we ons meer moeten overgeven aan hem dan handelen door onze eigen middelen en werken. Trouwens, zoals alle vaders zeggen, alle kerkvaders, het gebed is een opheffen van de ziel boven haarzelf en boven alle geschapen dingen om zich te verenigen met God. Daarvoor moet hij zelf ons in hemzelf opheffen door hemzelf. Laten we onmiddellijk een stukje van dat net gelezen tekstje hernemen om het dieper te laten doordringen in ons hart. De schrift zegt ons, de geest waait waar hij wil. Het gebed is dus een werking van de geest van God in onze zielen. En daarom is het dat we ons meer moeten overgeven aan hem dan handelen door onze eigen middelen en werken. Trouwens, zoals alle vaders zeggen, het gebed is een opheffen van de ziel boven haarzelf en boven alle geschapen dingen om zich te verenigen met God. Daarvoor moet hij zelf ons in hemzelf opheffen door hemzelf. Wellicht zijn sommigen van jullie luisteraars een beetje ontgoocheld dat men niet spreekt van een techniek om te bidden. Maar we moeten beseffen dat niemand uit zichzelf kan bidden. De zusters, de paters, kunnen niet beter bidden dan jullie, dan mezelf, dan de paus, dan wie dan ook. Want het is een gave van God. Een gave die God geeft aan wie het hem behaagt, wanneer het hem behaagt en op de manier waarop het hem behaagt. We vinden dat bij absoluut alle geestelijke meesters. We vinden dat bij Sint Irenaeus in de 2e eeuw. We vinden het in de 20e eeuw bij Guardini en bij vele anderen. In de pas gelezen tekst citeert Marguerite d'Arboze ons Sint Paulus als hij in de Romeinenbrief, hoofdstuk 8, vers 26 en 27, het heeft over de werking van de geest van God in onze zielen. Sint Paulus zegt daar het volgende. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, en hij die de harten doorgrondt, weet waar de geest op zint, want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Dit wil eveneens zeggen dat het niet nodig is om intelligenter te zijn dan de anderen om te kunnen bidden. Soms wordt er in sommige kringen neergekeken op mensen. Ja, jammer genoeg soms zelfs in abdijen en kloosters, waarbij men zegt dat de een of de ander te dom is om te kunnen bidden. Dat wil dan eigenlijk evenzeer zeggen dat degenen die dat oordeel vellen even min kunnen bidden. Het is daarvoor dat we ons moeten toevertrouwen in overgave aan God. Het woord overgave is heel belangrijk in de geestelijke traditie. We zullen niet zeer ver gaan in het bespreken van het woord overgave, de overgave namelijk aan de goddelijke voorzienigheid. Het begrip overgave toont ons niet het gebrek aan verantwoordelijkheidszin, in de zin van God zal wel doen wat hij wil, maar het toont de verantwoordelijkheid die we hebben om ons geheel aan God over te geven. Zijn eigen verantwoordelijkheid op zich nemen zal dan ook veronderstellen om die overgave te leren beoefenen. Het zal een gehele pedagogie veronderstellen en het is precies deze missie die de kerk heeft en ons geeft. Deze verantwoordelijkheid mogen we niet minimaliseren of laat staan verwaarlozen. En dit namelijk opdat onze overgave waarachtig menselijk zou zijn. Vrij en verantwoord. Het wil dus helemaal niet zeggen dat we passief en lui zouden zijn om God maar alles te laten doen wat hij wil. En dat wat het ook zij, het me allemaal geheel onverschillig laat. Zoiets als, het is me al gelijk. Er is nog een ander probleem in dit paragraaf. Het gebed, zeggen de vaders, is een opheffing boven zichzelf. Niettegenstaande het probleem minder erg is in Nederlands dan in de oorspronkelijke tekst in het Frans, maar als we zeggen dat het gebed een opheffing is, dan verstaan we allen gewoonlijk dat we de trap moeten nemen en zeker geen lift. En dus maken we van het gebed een menselijke productie, een menselijke inspanning, daar waar we ons moeten laten opheffen door God, zoals door een lift. Een veelgemaakte fout bestaat erin dat we het vocabularium van de moraal met deze van de religie verwarren, met als gevolg dat velen zich laten ontmoedigen. Want ik raak niet tot aan de hemel, ik kan er me niet toe opheffen. En dat alsof men het van ons vroeg om ons tot de hemel te verheffen. Het is een totaal vergeten christelijk mysterie, dat het niet de mens is die opklimt naar God, maar het is God die neerkomt tot de mens, neerdaalt. Dat noemt de incarnatie. God komt tot ons in Christus om ons tot de Vader te voeren. En als de geestelijke meesters van opstijgen of opgaan spreken, dan spreken ze niet van klimmen, maar zoals de luchtballon die zonder moeite als vanzelf opstijgt. In dat geval zou het een serieuze inspanning vragen om niet te stijgen, dan wel om te stijgen. En de overgave is dus met de hulp van dit beeld het ons op verantwoorde wijze plaatsen onder de atmosferische druk die ons doet stijgen. En dus niet door de middelen te nemen om de hemel te beklimmen. Want hoe meer men stijgt, hoe meer men ziet en beseft dat

0: We kunnen niets bewerkstelligen of produceren in het christelijk leven. We hebben enkel de draden, koorden, door te knippen die ons vasthouden en belemmeren om te klimmen, om vergoddelijkt te worden. Sint Jan van het Kruis gebruikt hierbij ook het beeld van een koordje dat bekwaam is om de vogel te beletten om te vliegen. Het volstaat om dat koordje door te knippen en de vogel kan weer vliegen zonder moeite. Als we de geboden van God bekijken, dan zien we dat de positieve geboden, dat wil zeggen, deze die ons zeggen wat we moeten doen, enkel bestaan uit gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart enzovoorts. En al de rest zijn negatieve geboden, wat we niet moeten doen, niet stelen, anders is dat een draad of een koord die belet om te stijgen. Je moet niet doden, niet liegen. Met andere woorden, het is niet vermoeiend. Je moet niets produceren. Het zijn dingen die niet te produceren zijn. Enkel de positieve, die men zelf moet verlangen, zoals een positieve actie. Het is God liefhebben, loven, prijzen, aanbidden, dienen, enzovoorts. Maar vervolgens zegt hij eenvoudigweg wat we niet moeten doen. Want wat moet gedaan worden, dat is God die het zal doen. Zodra je in zekere zin met hem zult zijn verbonden of op hem zult zijn geënt. Er is een mooie uitdrukking van een specialist die nu is overleden, maar die een groot specialist was van de kleine Theresia van het kind Jezus. Hij geeft ons het geheim van de heilige Theresia van het kind Jezus mee. Hij leert ons namelijk dat het deel van de mens in de actie de contemplatie is. Het is Monseigneur Combe die dat gezegd heeft. Het deel van de mens in de bovennatuurlijke actie is de contemplatie. Ziezo, met al deze teksten en bedenkingen is onze editie van Mystieke Lectuur weer aan haar eind gekomen. Hopelijk hebben deze stapjes op de ontdekkingstocht van ons spiritueel leven jullie geholpen om die realiteit van ons leven weer uit de vergeethoek te halen. In de volgende edities gaan we verder op deze tocht, maar zullen we stilaan ook stukjes gaan lezen van een van de grote spirituele auteurs vanuit de Devotio Moderna, namelijk uit het werk van de navolging van Christus van Thomas à Kempis, of Thomas van Kempen. Het werk is namelijk een echte bestseller geweest gedurende hele lange tijd. We zullen er af en toe ook bij stilstaan dat hij heel veel mensen heeft geïnspireerd en geholpen om hun spiritueel avontuur verder te ontdekken en goed te beleven. U luisterde dus naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit de rijke schat van christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer!
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we enkele verzen van het boek Genesis, namelijk hoofdstuk 1, versen 4 en 5. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag, en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag.

Vandaag hebben we slechts twee versen gelezen uit het eerste scheppingsverhaal in het boek Genesis. Die twee eerste versen handelen over de eerste dag van de schepping. Het was al aangekondigd in het allereerste vers van het boek Genesis, namelijk dat God in het begin de hemel en de aarde schept. We weten al dat God de schepper is. We weten ook dat de aarde woest en leeg was en duisternis lag over de diepte. We hebben dus al gesproken over de duisternis, maar we hebben zeker niet gezien dat God dat heeft geschapen. De duisternis is eigenlijk een niet-schepping. Het gaat hier natuurlijk als een symbool over de niet-aanwezigheid van God. Want die is mogelijk, omdat God, wanneer hij schept, altijd vrijlaat. Hij verplicht niemand. En natuurlijk hebben we het hier over de mensen. Maar de mensen zullen in staat zijn om te kunnen kiezen. Maar het gaat eigenlijk over alle levende wezens. Denken we ook maar aan de engelen. Wanneer we vers 1, 2 en 3 hebben besproken van dit hoofdstuk in Genesis, hebben we het ook gehad over het kwade en over de duivel die persoonlijk is. Ook de engelen hebben een keuze. En die keuze wordt gemaakt bij het begin van hun schepping. De duivel heeft echter gekozen om niet bij God te zijn. Om ver weg te leven van hem en dus in de duisternis of ook nog in de diepte. Maar God heeft het zo niet geschapen. Maar wat hij wel heeft geschapen is de vrijheid. En die vrijheid zit hem al in die eerste versen van het boek Genesis bij het begin van de schepping. En nu heeft God gezegd dat er licht moest zijn. Dat is een werkelijke schepping. God zei er moet licht zijn en er was licht. Dat lazen we reeds in vers 3. Maar vandaag zien we in vers 4 en 5 dat God met dat licht iets zal doen. Ten eerste, God ziet dat het licht goed is. De schepping is altijd goed. Maar als het gaat over iets dat niet geschapen is, niet gewild door God, dan is er ook geen sprake van goedheid. En zie daar dus de scheiding tussen goed en kwaad. Het kwaad dat niet geschapen is, maar wel afkomstig en een realiteit vanuit een vrije keuze. Maar als men kiest voor God, dan weet men dat men voor het goede kiest. En God zag dat het licht goed was. De eerste scheppingsdag en de eerste ware schepping is die dus van het licht. En we zullen later in het evangelie ontdekken dat God zelf dat licht is. Hij was het licht gekomen in de duisternis. Wanneer het woord is vlees geworden, wanneer Jezus Christus de Messias midden onder de mensen komt, de Emmanuel, dan zegt de evangelist Johannes, het licht kwam te midden van de duisternis. En hij zal eraan toevoegen, maar de duisternis heeft het niet aanvaard. De duisternis kiest ervoor om het licht niet toe te laten. Maar het licht stelt zich wel altijd voor. God begint dus bij zijn schepping, bij zichzelf. Hij geeft al iets van zichzelf in zijn schepping. En dat is het mooie, om te zien dat God het goede, dat hij volledig is, reeds in de schepping legt. Als we naar de schepping kijken, kan men alleen maar God ontdekken als iemand die goed is. En die goedheid zal verder stralen vanuit alle andere scheppingen die God zal doen gedurende de 6 eerste dagen. Wanneer God heeft gezien dat het licht goed was, dan zal hij het scheiden van de duisternis. We hebben het reeds gezegd, er is een natuurlijke scheiding tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad. In het tweede scheppingsverhaal zullen we trouwens ontdekken dat dat goede en dat kwade ook
aan de mens zal gepresenteerd worden als ware het een keuze die de mens moet maken. Met de boom van de kennis van goed en kwaad. Maar daar later zeker meer over. Nu zitten we nog bij die scheiding van het licht en de duisternis. Het licht, wel, wordt geordend. Het licht wordt geordend om tegen het duistere in te gaan. En God zal zelfs een naam geven. En nu gaan we meer naar het aardse toe. Het licht noemde God dag. Want dat zal op aarde gebeuren, dat wij weten wat een dag is. Bijvoorbeeld wanneer de zon schijnt. Maar de zon is totaal nog niet geschapen en toch is er al licht. Het gaat hier dus niet over een wetenschappelijk licht. Het gaat hier over het goddelijke licht. En het goddelijke licht, wel, dat zullen we kunnen ontvangen als we ook durven kijken in de schepping naar het licht dat wij ontvangen, bijvoorbeeld door de zon. Dat moet een teken zijn voor ons om naar God toe te gaan. Zeker als we dan ook zien dat dat licht van de zon ons warmte geeft. Dat licht ons verlicht. God scheidt het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Wanneer men niets meer ziet, wanneer we eigenlijk blind zijn voor alles wat geschapen is, wel, dan is er eigenlijk nacht. Ook in het geestelijke leven. Maar in die nacht kan het licht toch nog altijd iets aan ons melden. Als we er maar open voor staan. Dat zal dan ook het teken zijn van bijvoorbeeld de sterren in de nacht en zelfs de maan, die toch nog een beetje licht zal geven te midden van de duisternis. Maar daarover later meer, want het is pas veel later dat God dat zal scheppen. Maar nu gaat het dus over het licht komende van God, gescheiden van de duisternis, waarvoor men kan kiezen, maar waarbij men wel kiest dan tegen God. De duisternis noemde God nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag. Een dag begint dus altijd bij een avond. Eerst hebben we een avond, dan volgt er duisternis. Dan breekt de dag aan, de ochtend, dan komt er licht. En dat is de hele dag. Men moet geen angst hebben van de duisternis. Dat is eigenlijk hetgeen dat we hieruit ook kunnen leren. Op de duisternis zal er altijd licht volgen. Maar die duisternis kan soms heel lang duren. Misschien voor ons zelfs geestelijk jaren. Het licht zal altijd domineren, zal altijd komen bij ons. Ook in ons eigen leven. Want God heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, hij die het licht is. Dus wij zijn geschapen door het licht, we zijn geschapen ook voor het licht. En als wij dus in een geestelijke duisternis zitten, heb nooit angst. Wees altijd vertroost met de hoop die we levendig houden, een hoop op waar licht. Want God schenkt altijd zijn licht en dus ook zijn inzichten om te kunnen kiezen voor het juiste. Geen mens is veroordeeld tot op de dag dat hij zelf kan kiezen tussen licht of duisternis. Maar natuurlijk bereiden we die keuze altijd voor met ons aardse leven, waarbij wij nu reeds in dit aardse leven tekenen zien van de schepping van God. En die schepping is goed. Want dat lazen we. God zag dat het licht goed was. En we moeten altijd ernaar streven dat de duisternis achter ons gelaten wordt, zoals de avond, om altijd met hoop terug op te staan op een nieuwe dag vol van licht, komende van de scheppende hand van God. Laten we nog eens die twee verzen lezen. Het was een korte passage, maar een passage die zeer belangrijk is om het hele scheppingswerk van God te begrijpen. We lezen Genesis hoofdstuk 1, versen 4 en 5. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis.
Het licht noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend, dat was de eerste dag.

0: Père Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden. De hymne kan u vinden op pagina 758, de psalmen op pagina 814 en de korte schriftlezing op pagina 816.

in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Gelukkig degene die voortgaan volgens de wet van de Heer. Gelukkig degene wier levensweg rein is, die voortgaan volgens de wet van de Heer. Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent, Hem zoeken met heel hun hart. Die geen ongerechtigheid plegen, maar altijd zijn wegen gaan. Gij hebt uw bevelen gegeven, opdat men ze trouw volbrengt. Mogen mijn wegen recht zijn, gericht op wat Gij beschikt. Dan zal ik nimmer beschaamd staan, omdat ik op al uw geboden let. Ik zal u in alle oprechtheid loven, aanvaardend wat Gij hebt bepaald. Aan uw beschikkingen zal ik mij houden, laat Gij mij dan niet alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gelukkig degene die voortgaan volgens de wet van de Heer. Maak mij door uw bijstand blij van hart. Hoe lang nog, Heer, vergeet Gij mij geheel? Hoe lang nog blijft Gij uw gelaat voor mij verbergen? Hoe lang nog moet mijn ziel die smart verduren, mijn hart verdrietig zijn, dag in, dag uit? Hoe lang nog zal mijn vijand triomferen? Ach, luister toch, verhoor mij, Heer mijn God. Verdrijf de doodslaap, maak mijn oog weer helder. Gun mijn bestrijders niet dat hij het wint. Mijn tegenstanders zouden juichen om mijn val, terwijl ik rekende op uw genade. Heer, maak mij door uw bijstand blij van hart, dan zal ik steeds uw weldaden bezingen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Maak mij door uw bijstand blij van hart. God heeft alles opgesloten in de macht der zonde, om alles in te sluiten in zijn ontferming. De dwazen beweren, er is geen God. Bedorven zijn ze, verfoeilijk hun daden. Geen één die het goede doet. De Heer beziet uit de hemel de mensen, of er begrip is en zoeken naar God. Maar allen zijn afgedwaald, lopen verloren. Geen mens die nog goed doet, niet één. Komen die boosdoeners nooit tot bezinning? Zij die mijn volk verslinden als brood? Zij willen de Heer niet erkennen. Eens zullen zij beven van angst. Want God is met het geslacht van de vrome. Zij kanten zich tegen de armen, maar die vindt zijn toevlucht bij God. Uit Sion komen voor Israël redding. Als God doet verkeren het lot van zijn volk, zal Jacob verrucht zijn, zal Israël juichen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft alles opgesloten in de macht der zonde, om alles in te sluiten in zijn ontferming. Uit het boek Spreuken. Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, want men kan beter inzicht verwerven dan zilver, beter wijsheid winnen dan goud. Zij is waardevoller dan koralen en geen van uw kostbaarheden komt haar nabij. Heer, Gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.

Laat ons bidden. O God, Gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
0: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
2: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. Ook vandaag maken we kennis met een van de grote leraren uit de kerkgeschiedenis. Ik breng u graag nog eens in herinnering wat een kerkleraar tot kerkleraar maakt. Of kerklerares. Want hoewel het merendeel van de doctores ecclesiae mannen zijn, zijn er ook 4 kerklerarissen uitgeroepen. Paus Benedictus XIV formuleerde in 1741 de 4 wezenskenmerken, om zo te zeggen, van een kerkleraar. Ten eerste moet hij recht zijn in de leer, doctrina orthodoxa. Dat betekent dat de leraar in kwestie verbonden is met het leergezag van de kerk en daar ook trouw aan is. Ten tweede, sanctitas vitae. Hij moet een heilig leven hebben gehad. Zijn leer, zijn of haar, want er zijn ook 4 kerkleraressen, moet een uitmuntende leer zijn. Doctrina eminens. Ze brengen de kerk en de gelovigen van alle tijden iets bij dat ook voor alle tijden van belang is. En deze persoon moet ook uitdrukkelijk erkend zijn door de kerk als kerkleraar. Expressa Ecclesia Declaratio, dus een officiële uitroeping tot kerkleraar. En vandaag maken we kennis met zeker niet de minste onder deze kerkleraren, namelijk de heilige Albertus de Grote, ook wel gekend onder de titel in het Latijn Albertus Magnus. Hij is de enige persoon in de geschiedenis die de titel de Grote ontving omwille van zijn eruditie, omwille van zijn kennis, zijn wetenschap. Hij is in een eerdere uitzending al aan bod gekomen voor de oplettende luisteraar in de uitzending over de heilige Thomas van Aquino. Want Albertus de Grote was een leraar van de grote Thomas van Aquino. Albertus van Lauwingen, later bekend als Albertus Magnus of de Grote, werd rond 1206, naar alle waarschijnlijkheid, geboren in de Zuid-Duitse stad Lauwingen, in het hertogdom Zwapen. Hij kwam uit een adellijke familie. Van jongs af aan toonde hij al een opvallende nieuwsgierigheid naar de wereld om hem heen. De natuur, de hemel, de planten, de dieren, alles wekte zijn verwondering en interesse op. Zijn ouders stuurden hem als jonge man naar Padua, de beroemde universiteitsstad in Lombardije, om te studeren. Daar kwam hij in contact met de rijke traditie van de klassieke filosofie en vooral dan de werken van Aristoteles, die later een diep spoor zouden trekken doorheen zijn denken. In diezelfde periode kreeg zijn leven een beslissende wending. Volgens een bepaalde overlevering had Onze Lieve Vrouw een belangrijke rol in zijn toetreden tot de orde van de Dominicanen, van de heilige Dominicus, op dat moment nog een jonge orde, enkele decennia eerder gesticht, maar die reeds zeer bloeiend was, de orde der predikeren. Zij leidden een leven van studie, verkondiging en armoede. En de keuze voor deze orde zou gekomen zijn door Onze Lieve Vrouw, die aan hem verscheen in een visioen en hem aanspoorde om zich daarbij aan te sluiten. Sint Albertus volgde die roepstem zonder aarzelen. Hij trad in bij de Dominicanen en ontving het abdij uit handen van de zalige Jordanus van Saxen, de opvolger van de heilige Dominicus zelf. En daar begon zijn leven als broeder en predikeer, volledig gewijd aan geloof en ook wetenschap. 2 zaken die voor de heilige Albertus geen tegenstelling betekenden. Na zijn intrede begon hij aan een intensieve periode van studie. Hij verbleef in kloosters en studiehuizen van de orde in steden als Keulen, Hildesheim, Straatsburg en Regensburg. Zijn intelligentie in combinatie met een zeer ijverige instelling maakte hem al snel tot een van de meest gerespecteerde geleerden van zijn tijd. Toch bleef hij heel eenvoudig in zijn omgang met de mensen. Hij had lak aan uiterlijk vertoon of eerzucht.
Zijn medebroeders roemden hem om zijn zachtmoedigheid en zijn grote plichtgevoel. De exacte datum van zijn priesterwijding is niet meer bekend vandaag, maar het zou waarschijnlijk geweest zijn in het jaar 1233. In 1254 werd Albertus gekozen tot provinciaal overste van de Duitse provincie van de Dominicanen. Een gebied dat zich uitstrekte over een groot deel van Midden-Europa. Het heette dan wel de Duitse provincie, maar het besloeg ook Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, de Benelux-landen, Letland en een deel van Polen.

Doe die verantwoordelijkheid uit gehoorzaamheid aan de paus, maar bleef trouw aan zijn eenvoudige levensstijl als religieus. Zo bleef hij ook zijn typische stijl van werken en reizen trouw. Hij inspecteerde zijn bisdom te voet, vaak in versleten schoenen. Hij liep erg snel en door sommige mensen die het niet echt waardig vonden dat een bisschop zich gewoon te voet verplaatste, kreeg hij wel een beetje spottend de bijnaam de bisschop op botten. Zijn bisschoppelijk paleis werd een plaats van stilte en gebed en zijn bestuur gekenmerkt door rechtvaardigheid en zorg voor de armen. Na slechts enkele jaren vroeg hij echter om ontslag, omdat hij terug verlangde naar het leven van studie en prediking. Paus Urbanus IV ging in op dat verzoek en Albertus keerde dankbaar terug naar het kloosterleven. Dat was al in 1962. Hij zou echter wel nog op verschillende momenten als nuncius of legaat van de paus optreden. Albertus de Grote leefde in een tijd waarin het woord wetenschap nog een heel andere betekenis had dan vandaag. Maar toch mag hij met recht de eerste moderne wetenschapper van Europa worden genoemd. Zijn nieuwsgierigheid kende geen grenzen. Hij schreef over biologie, astronomie, chemie, fysica, geologie, plantkunde, dierkunde en meteorologie. Men zei van hem dat geen enkel onderdeel van de natuur aan zijn aandacht ontsnapte. In een tijd waarin dissecteren van dieren verboden was, dissecteerde hij toch in het belang van de wetenschap, omdat hij wilde begrijpen hoe het leven en de natuur en de schepping werkten. Hij beschreef meer dan 100 dierensoorten en legde natuurkundige observaties vast die eeuwen later pas werden bevestigd. Zo beschreef hij 114 vogelsoorten, 113 viervoetigen, 139 waterdieren, 61 slangen en 49 soorten wormen. En hij was de eerste om te spreken over de wezel en de ijsbeer. Hij was ook de eerste man in 1500 jaar die de fysiologie van planten bestudeerde. Hij beschreef ook bijen, mieren, spinnen, palingen, zalmen en hun gewoontes. En zijn beschrijving van bijen en mieren bijvoorbeeld is nog altijd bewonderenswaardig door de precisie waarmee hij hun gedrag observeerde. Albertus was geen magicus of tovenaar zoals sommigen later beweerden, maar een onderzoeker die experimenteerde, notities maakte. En hij maakt ook een onderscheid tussen wat hij had waargenomen en wat slechts overlevering was. Als hij het niet met eigen ogen had gezien, schreef hij er eenvoudigweg bij: ik heb dit niet kunnen bevestigen. Die kritische, open en respectvolle houding tegenover de schepping maakte hem tot een pionier van de empirische methode, al eeuwen voor Galileo en Bacon. Albertus heeft ook bepaalde mythes ontkracht. Zo liet hij een man aan een touw over een klif zakken om een adelaar op haar eieren te observeren. En daarmee weerlegde hij de in die tijd populaire opvatting dat bij de adelaar alle eieren behalve één werden vernietigd door de moeder. Hij experimenteerde met buskruid en dacht na over de mogelijkheid van synthetische metalen lang voordat de moderne chemie dit zou realiseren. Zelfs de schaduwen op de maan wist hij correct te interpreteren als eigenschappen van het maanoppervlak zelf en niet als weerspiegelingen van de aarde, wat toentertijd werd gedacht. Hij begreep de kracht van natuuronderzoek, maar ook de grenzen daarvan. Hij was nog altijd een man van geloof. Elke ontdekking keerde uiteindelijk terug naar verwondering over de schepper zelf. Voor de heilige Albertus was wetenschap niet in strijd met geloof, maar een weg naar God. Wie de schepping echt begrijpt,
ziet in alles de hand van de maker.

van de schepper. Het was precies die visie die ertoe geleid heeft dat paus Pius XII hem in 1941 uitriep tot patroonheilige van alle wetenschappers. Albertus' invloed reikte verder dan zijn eigen tijd en land. Zo zijn er in Sevilla in Spanje geschriften van hem bewaard die ooit toebehoorden aan Christoffel Columbus, die ze nauwkeurig bestudeerde. Zijn ideeën beïnvloedden bijvoorbeeld ook de Dominicaan Antonio Vespucci, wiens neef Amerigo Vespucci de naam aan de nieuwe wereld zou geven. Albertus bereikte een hoge leeftijd voor die tijd. Hij stierf in 1280 rondom de leeftijd van 74 jaar. Zijn leerlingen en collega's beschouwden hem als een van de meest invloedrijke figuren van zijn tijd. Zijn nalatenschap omvat een gigantische hoeveelheid geschriften, variërend van natuurwetenschappen tot theologie en moraal, het onderwijs en mentorschap van Thomas van Aquino, niet de minste, die zijn filosofische inzichten verder zou uitwerken, en een revolutionaire methodologie, empirische observatie, gecombineerd met een redelijke analyse. Hij werd een bron van inspiratie voor wetenschappen, filosofen en theologen van zijn tijd, maar ook nog eeuwen na zijn tijd. Over de laatste jaren voor zijn sterven is nog geweten dat hij bijvoorbeeld in 1274 aanwezig was op het Tweede Concilie van Lyon, waarbij het wel niet bekend is wat zijn rol daar is geweest. En in 1277 reisde hij nog naar Parijs om de werken van zijn leerling, de heilige Thomas van Aquino, te verdedigen tegen een veroordeling door de aartsbisschop van Parijs. Naar het einde van zijn leven toe gingen zijn geheugen en zijn intellectuele krachten achteruit, waarschijnlijk door een hersenbloeding. Maar hij was nog altijd in staat om te bidden en te bewegen, en dit allemaal tot aan het einde van zijn leven. Hoewel hij wel de vlotte tred verloren had die hem jarenlang als wandelende bisschop en prior hadden gekenmerkt. De heilige Albertus stierf terwijl hij in een grote houten stoel zat in zijn kloostercel, gekleed in het Dominicaanse habit. De broeders van zijn klooster waren daar rondom hem en zongen het Salve Regina. Zo wisselde hij het tijdelijke voor het eeuwige om zijn koningin in de hemel te kunnen ontmoeten, begeleid door een lied ter harer eer. We zullen het er later in de uitzending nog over hebben, maar onze lieve vrouw was echt enorm belangrijk in het leven van de heilige Albertus. Hij stierf op vrijdagavond 15 november 1280. En er werd getreurd in Keulen toen het nieuws verspreid werd dat broeder Albert was gestorven. Er is een verhaal dat niet tegengesproken werd door de biechtvader van de heilige Albertus, dat de heilige Albertus aan zijn biechtvader verscheen één nacht na zijn overlijden en zei: omdat ik in mijn leven vele mensen vanuit de duisternis van de onwetendheid naar het licht van de waarheid en de kennis van God hebben geleid, heeft God aan mijn gebeden de bevrijding van 6000 zielen uit het vuur van het vage vuur verleend. Vele mensen kwamen de tombe van de heilige Albertus bezoeken en er zijn verschillende mirakels gerapporteerd die daar plaatsvonden. De datum van zijn overlijden is eveneens de dag waarop hij in de kerk wordt herdacht, 15 november. We gaan er nu even tussenuit voor een stuk muziek en spreken dan dadelijk verder over de theologie en de filosofie van de heilige Albertus.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag kennis maken met de grote Albertus de Grote. Zo net hebben we zijn levensloop al doorgenomen en hadden we het over het belang van de wetenschap in zijn leven, zijn nieuwsgierigheid, zijn empirische methode. En Albertus werd vaak samengevat door tijdgenoten of mensen die niet veel na hem leefden, dat hij groot was in magie. Met magie bedoelde men zijn wetenschappelijke inzicht. Groter in filosofie en het grootst in de theologie. Dat was zijn hoogste roeping. Zijn grootste filosofische prestatie was het introduceren van Aristoteles in het christendom. Waar velen achterdochtig stonden tegenover Aristoteles in die tijd, stelde Albertus zijn werken systematisch beschikbaar en verduidelijkte hij de passages die botsten met het christelijk geloof, of toch op het eerste zicht. Hij legde zo de basis voor wat later de scholastieke methode zou worden, methode die verdiept werd door de heilige Thomas van Aquino. Ook theologisch was de heilige Albertus vernieuwend. Hij benadrukte het belang van reden en geloof. Wat je rationeel kunt begrijpen, versterkt het geloof. Wat je alleen gelooft, kan dieper worden begrepen door het te onderzoeken. Zijn colleges waren rijk aan voorbeelden uit natuur en dagelijks leven, wat zijn lessen ook levendig en praktisch maakte. Albertus legde de basis voor moraaltheologie zoals we die nu kennen. Een redelijke benadering van ethiek, met aandacht voor omstandigheden en verantwoordelijkheid. We lezen nu een stuk uit de catechese van paus Benedictus de XVI over de heilige Albertus de Grote. De wetenschappelijke methodes die de heilige Albertus de Grote gebruikte, zijn zeker niet die van de daaropvolgende eeuwen. Zijn methode bestond eenvoudig in observatie, beschrijving en klassering van de bestuurde fenomenen. Hij heeft ons nog veel te leren. De heilige Albertus toont vooral dat er geen tegenstelling is tussen geloof en wetenschap. Ondanks een bepaald onbegrip dat men in de loop van de geschiedenis kon vaststellen, waarbij men is gaan beweren dat geloof en wetenschap elkaar uitsluiten. Een man van geloof en gebed zoals de heilige Albertus de Grote kon sereen de natuurwetenschappen bestuderen en zijn kennis ontwikkelen van de micro- en de macrocosmos, waarbij hij de wetten ontdekte die eigen zijn aan de materie. Dit alles leste zijn dorst en liefde voor God. De Bijbel spreekt ons over de schepping als de eerste taal waarin God, die de hoogste intelligentie is, die logos is, ons iets over zichzelf openbaart. Het boek Wijsheid bijvoorbeeld beweert dat de natuurfenomenen, begiftigd met grootheid en schoonheid, als de werken zijn van een kunstenaar, waardoor wij door analogie de auteur van de schepping kunnen kennen. Met een klassieke vergelijking in de middeleeuwen en de renaissance kan men de natuurlijke wereld vergelijken met een boek door God geschreven, dat wij lezen volgens de verschillende benaderingen van de wetenschap. Inderdaad, hoeveel wetenschappers hebben in het voetspoor van de heilige Albertus de Grote hun onderzoek gevoerd, geïnspireerd door bewondering en dankbaarheid tegenover de wereld die in hun ogen van onderzoekers en gelovigen het goede werk leek en lijkt van een wijze en liefhebbende schepper. Dan wordt wetenschappelijke studie een lofzang. Dat had, zo zegt paus Benedictus, een groot astrofysicus van onze tijd, Enrico Medi, wiens proces tot zaligverklaring ingezet werd, goed begrepen. Hij schreef: "O, uw mysterieuze melkwegstelsels. Ik zie u, ik bereken u, ik hoor u. Ik bestudeer u, ik ontdek u. Ik dring tot u door en mediteer over u.
van u neem ik licht en ik maak er wetenschap van. Ik neem de beweging en maak er wijsheid van. Ik neem de fonkeling van de kleuren en maak er poëzie van. Uw sterren neem ik in mijn handen en bevend in de eenheid van mijn wezen verhef ik u boven uzelf en ik bied u in gebed de schepper aan, die gij sterren alleen door mij kunt aanbidden. Einde citaat. De heilige Albertus de Grote, gaat paus Benedictus verder, herinnert ons eraan dat tussen wetenschap en geloof een vriendschap bestaat en dat de wetenschappers door hun roeping om de natuur te bestuderen een authentieke en fascinerende weg van heiligheid kunnen gaan. Zijn buitengewone openheid van geest komt ook tot uiting in een cultureel werk dat hij met succes ondernam. Het opnemen en tot zijn recht laten komen van het denken van Aristoteles. Ten tijde van de heilige Albertus was de kennis van vele werken van deze grote Griekse filosoof, die in de 4e eeuw voor Jezus Christus geleefd had, vooral op het vlak van ethiek en metafysica, zich aan het verspreiden. Zij toonden de kracht van de reden aan. Zij verklaarden helder en duidelijk de zin en structuur van de werkelijkheid, haar verstaanbaarheid, de waarde en het doel van het menselijk handelen. De heilige Albertus de Grote heeft de deur geopend voor de opname van heel de filosofie van Aristoteles door de middeleeuwse filosofie en theologie. Een opname die later op een definitieve manier door de heilige Thomas werd uitgewerkt. Deze opname van een filosofie die, laten we zeggen, heidens, pre-christelijk is, was een authentieke culturele revolutie voor die tijd. Nochtans vreesden vele christelijke denkers de filosofie van Aristoteles, de niet-christelijke filosofie, vooral omdat deze door haar Arabische commentatoren zo geïnterpreteerd werd dat zij tenminste op enkele punten totaal onverzoenbaar leek met het christelijk geloof. Er stelde zich dus een dilemma. Geloof en reden zijn zij al dan niet met elkaar in conflict. En daarin ligt een van de grote verdiensten van de heilige Albertus. Met wetenschappelijke nauwgezetheid bestudeerde hij de werken van Aristoteles, ervan overtuigd dat alles wat werkelijk rationeel is, compatibel is met het geloof dat in de Heilige Schrift geopenbaard wordt. Met andere woorden, de heilige Albertus de Grote heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van een autonome filosofie, onderscheiden van de theologie en ermee verenigd. Uitsluitend door de eenheid van de waarheid. Zo is in de 13e eeuw een duidelijk onderscheid verschenen tussen deze twee kennissen, filosofie en theologie, die, wanneer ze met elkaar in dialoog zijn, harmonieus samenwerken, door de ontdekking van de authentieke roeping van de mens, die dorst naar waarheid en schoonheid. En het is vooral de theologie, door de heilige Albertus, affectieve wetenschap genoemd, die de mens zijn roeping tot eeuwige vreugde wijst. Een vreugde die ontspringt uit de volledige instemming van de waarheid. De heilige Albertus de Grote was in staat deze begrippen op een eenvoudige en begrijpelijke manier mee te delen. Als een authentieke zoon van de heilige Dominicus preekte hij graag tot het volk Gods dat door zijn woord en het voorbeeld van zijn leven gewonnen was. Dadelijk na de volgende muziekpauze zullen we dan ook naar woorden van de heilige Albertus de Grote zelf luisteren. We beluisteren een Tantum Ergo op muziek van Fauré. Het Tantum Ergo dat door de beroemdste leerling van Albertus de Grote, de heilige Thomas van Aquino, geschreven werd.

lezen nu een fragment uit Paradijs van de Ziel. Hierin beschrijft de heilige Albertus Magnus 42 deugden van de christelijke gelovigen. En de eerste deugd die hij beschrijft is de belangrijkste deugd, de liefde. En we gaan dat hoofdstuk ook lezen. Het is onderverdeeld in de liefde tot God en de liefde tot de naaste. De liefde tot God is volmaakt wanneer de ziel zich met vurigheid en geheel aan God schenkt, zonder van hem enig tijdelijk troostgevoel of zelfs een eeuwige beloning terug te verlangen. De ziel bemint God dan niet om wat zij ervoor terugkrijgt, maar louter omwille van zijn goedheid, heiligheid en volmaaktheid, die eigen zijn aan zijn goddelijke natuur. Een zuivere en heilige ziel voelt zelfs afkeer bij het idee God te beminnen met een bijbedoeling, of uit winstbejag, alsof men iets van hem zou willen verkrijgen. Troost, voordeel of loon. Want God bemint ons vrij en overvloedig. Hij giet zijn kracht in onze zielen, niet omdat hij er iets voor terug verwacht, maar omdat hij enkel wil delen in zijn eigen eeuwige gelukzaligheid. Wie God bemint enkel omwille van zijn goedheid en gelukzaligheid en vanuit een oprecht verlangen om daarin te mogen delen, kan gezegd worden God volmaakt te beminnen. Ware kennis van God leidt de ziel tot die volmaakte liefde. In Gods wezen vindt men immers alles wat beminnenswaardig is. Adel, heiligheid, macht, wijsheid, goedheid, schoonheid en voorzienigheid. Evenzo is Gods liefde voor ons eeuwig en grenzeloos, niet tijdelijk of wisselvallig. Wie de ware aard van Gods liefde doorgrondt, zal hem ook met eenzelfde soort liefde beantwoorden. In het evangelie van Johannes geeft God ons een betrouwbaar teken van ware liefde voor hem. Namelijk, wie mij lief heeft, onderhoudt mijn geboden. De heilige Augustinus zegt hetzelfde. Wij beminnen God werkelijk slechts in die mate waarin wij zijn geboden onderhouden. Het naleven van geloften die we in Gods aanwezigheid hebben afgelegd, is daarom ook een vorm van gehoorzaamheid aan zijn geboden. Want we zijn eraan gehouden ze te volbrengen, zoals we gehouden zijn aan zijn woord zelf. De heilige Gregorius de Grote spoort ons aan als volgt. Onderzoek uzelf aandachtig en vraag uzelf ernstig af of u God werkelijk boven alles bemint. Niemand mag zichzelf ervan overtuigen dat hij God boven alles lief heeft als zijn daden dat niet bevestigen. De volmaakte liefde tot de Schepper vraagt niet alleen het getuigenis van woorden of zelfs van gevoelens, maar van het hele leven. De liefde tot God is nooit passief, ze toont zich altijd in daden. Wanneer liefde zich niet in handelen uitdrukt, dan is ze in werkelijkheid geen liefde. Onze gehoorzaamheid aan Gods geboden en onze goede werken moeten daarom zuiver van bedoeling zijn. Ze mogen niet voortkomen uit angst voor straf of verlangen naar beloning, zoals Augustinus getuigt. Wie God volmaakt lief heeft, vervult zijn geboden niet uit vrees of eerzucht, maar omdat hij weet dat alles wat God beveelt goed en volmaakt is. Er zijn twee zekere tekenen van ware liefde tot God. Het eerste is vreugde in God onder alle omstandigheden. Wat er ook gebeurt, of het nu goed of slecht lijkt, altijd en overal. Een liefde die enkel voortkomt uit dankbaarheid voor ontvangen zegeningen,
verdient geen lof, want dat is eigenbelang. Ze zoekt enkel haar eigen welzijn. Alleen de vrije liefde tot God, de liefde die hem bemint om wie hij is en niet om wat men zelf ontvangt, is waarlijk volmaakt. Dus het eerste is vreugde in God onder alle omstandigheden. En het tweede teken van ware liefde tot God is oprecht verdriet over alles wat hem mishaagt, waar en wanneer dat ook gebeurt, ongeacht of het onszelf raakt of niet. Tot zover over de liefde tot God. Dan de liefde tot de naaste. Ware liefde tot de naaste betekent dat men hem bemint zoals men zichzelf bemint, ongeacht of hij vriend of vijand is. Zoals de heilige Augustinus zegt, je naaste liefhebben als jezelf betekent hem liefhebben in God en omwille van God. Wie zo lief heeft in God en voor God, bemint zijn naaste werkelijk zoals zichzelf. Want ieder mens verlangt van nature het goede voor zichzelf en wil het kwade vermijden. Datzelfde verlangen moet zich ook uitstrekken tot anderen. Elke mens verlangt naar het welzijn van lichaam en ziel en wil alles vermijden wat daaraan schaadt. Zo behoort ook iedere christen het goede voor anderen te willen en alles af te wenden wat hun welzijn in gevaar brengt, of zij nu vrienden of vijanden zijn. Hoewel het gebod om de naaste lief te hebben vraagt dat we hem beminnen zoals wij onszelf beminnen, door hem het goede toe te wensen en het kwade te vermijden, betekent dit niet dat wij met gelijke vurigheid of inspanning moeten liefhebben. De natuurlijke genegenheid die men voelt voor zijn vrienden is nog geen ware naaste liefde. Zoals het evangelie zegt, zelfs de heidenen hebben lief wie hen lief hebben. Maar wie zijn vijanden bemint, toont ware liefde, want dat komt niet voort uit natuurlijke neigingen. Wie goed doet aan wie hem niet lief heeft, toont volmaakte liefde. En hoewel het gebod ons niet verplicht om met gelijke intensiteit te beminnen, is het toch een wonderlijk teken van volmaakte liefde als men vriend en vijand met gelijke goedheid behandelt. Dezelfde vriendelijkheid toont aan wie berispt als aan wie prijst en even mild is tegenover wie beledigt als tegenover wie prijst. Zoals de heilige Johannes Chrysostomus getuigt, niets maakt ons zo gelijk aan God als het met gelijke goedheid behandelen van wie ons vijandig gezind is en wie ons lief heeft. Want door vervolging geduldig en met liefde te verdragen, verkrijgen wij grotere genade en heerlijkheid dan door gunst te ontvangen. Zo hebben de vijanden van de martelaren meer bijgedragen tot hun glorie dan hun vrienden. De natuur zelf spoort ons aan tot liefde voor de naaste, want alle schepselen beminnen wat aan hemzelf gelijk is. Daarom zijn alle mensen elkaar liefde verschuldigd, want allen dragen het beeld van God zoals de schrift zegt. Een teken van ware liefde is medelijden te voelen met je vijanden, niet alleen met je vrienden, wanneer zij lijden. Zo is het ook een bewijs van echte liefde wanneer men zich oprecht verheugt over het geluk van zijn vijand. En dat is in deze wereld inderdaad zeldzaam. Daarentegen zijn droefheid, bitterheid of wrevel bij de aanblik of zelfs de vermelding van een bepaald persoon tekenen van haat, het tegenovergestelde van liefde. Zo ook het verlangen om iemands voorspoed te belemmeren of zijn goede eigenschappen te kleineren. Christus vertoonde geen van deze dingen tegenover Judas, hoewel hij wist dat hij hem zou verraden. Hij brak zelfs brood voor hem tijdens het laatste avondmaal en behandelde hem als de anderen. Zelfs bij het verraad weigerde hij hem de kus niet, maar begroette hem met vriendelijkheid.
Zoals de heilige Hieronymus zegt, Christus voelde meer verdriet over het ongeluk en de schaamte die Judas te wachten stonden dan over zijn eigen naderende dood. Velen menen dat het genoeg is hun vijanden de eeuwige zaligheid toe te wensen zonder hun tijdelijk welzijn te gunnen. Maar de eeuwige zaligheid kunnen wij hun niet geven of ontnemen. Zij vergeten dat Christus, toen hij zijn leven gaf voor zijn vijanden, ons verplichtte niet alleen hen lief te hebben, maar ook bereid te zijn onszelf en onze middelen op te offeren voor het welzijn van onze broeders en zusters, vooral wie de zorg voor zielen dragen. Twee dingen voeden in het bijzonder de deugd van de liefde. Onze liefde tot God wordt gevoed door het zorgvuldig onderhouden van zijn geboden, zoals geschreven staat: als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader onderhoud en in zijn liefde blijf. Onze liefde tot de naaste wordt gevoed door medelijden en oprechte deelneming aan zijn lijden, zoals staat in het boek Jezus Sirach. Onthoud uw medelijden niet aan zij die wenen. Wandel met hen die treuren. Veracht het niet om zieken te bezoeken. Door zulke daden zult gij bevestigd worden in uw liefde.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige en kerkleraar, Dominicaan Albertus Magnus. U kon zo net een versie horen van het Caritas Abundat, een lied van de heilige Hildegard von Bingen, kerklerares, en ook zij werd geboren en leefde in Duitsland, maar zij leefde een eeuw voor de heilige Albertus Magnus, over wie we vandaag spreken. Er werd al aangehaald dat hij een grote liefde had voor onze lieve vrouw en dat zij een grote invloed heeft gehad op zijn leven. De Dominicanen, die doorheen de geschiedenis de verspreiders zijn geweest van de devotie van het bidden van de rozenkrans, en de heilige Albertus gaf theologische diepgang aan de devotie voor Maria. Een vroege biograaf van de heilige Albertus de Grote, Rudolf van Nijmegen, noemde hem de secretaris en lofzanger van de heilige maagd Maria. Rudolf schrijft dat Albertus zo toegewijd was aan onze lieve vrouw dat hij, ik citeer, haar lof niet kon verzwijgen. Bovendien voegde hij aan al zijn werken iets toe ter ere van zijn geliefde vrouwen, of besloot hij zijn studies met een lied tot haar eer. Hij componeerde vele gezangen ter ere van de glorierijke maagd, die even opmerkelijk waren door hun diepgang van betekenis als door hun harmonie en innerlijke geest. In de kloostertuin en elders zong hij ze graag met grote tederheid, devotie en geestdrift. Zijn zuchten en tranen onderbraken vaak zijn gezang en openbaarden zo zijn vurigheid, liefde en grote vroomheid. Paus Pius XI zei later over de heilige Albertus: hij was in alles volledig toegewijd aan onze lieve vrouw. Zo bestaat er ook volgende lofzang over de heilige Albertus. Vertaald klinkt het zo: Albertus was de filosoof van Maria, Thomas van Aquino was de theoloog van het woord. De een schreef over de zoon en de ander over de moeder. Nu waren beide inderdaad groot, maar de een was leerling en de ander meester. De heilige Albertus was inderdaad de leermeester geweest van de engelachtige dokter Thomas van Aquino. De preken van de heilige Albertus over de heilige maagd Maria in hun Duitse en Duitse dialectversies werden gebruikt als bladwijzers of aan de muren van huizen gehangen als devies. Er werden altijd kleine fragmentjes genomen uit zijn preken die de devotie tot Maria verdiepte bij de mensen. Naast het voeden van de volksdevotie droeg Albertus' voorstelling van de heilige moeder God als het hoogste ideaal van vrouwelijkheid bij tot het wekken van de geest van ware ridderlijkheid en het verzachten van de zeden van een toch ruwe tijd. De heilige Albertus citeert uit de wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 24, vers 29 tot 31, om de motieven voor zijn schrijven over onze lieve vrouw te geven. Ik citeer even uit de wijsheid van Jezus Sirach. Want haar gedachten zijn voller dan de zee en voller dan de diepte zijn haar besluiten. En ik ben als een waterloop, door een rivier gevoed en als een wetering die een lusthof binnenkomt. Ik zei, ik ga mijn boomgaard water geven en mijn plantage bevloeien. En zie, mijn waterloop is een rivier en mijn rivier is een zee geworden. Daarop zegt de heilige Albertus: in de hoop op deze beloofde rijkdom ondernemen wij dit werk. Anders zouden wij te veel verheven worden boven onze bekrompenheid van geest en kennis. Van haar verwachten wij de gelukkige voltooiing en de beloning van onze taak. Zij is het die onze wil leidt, die ons ertoe beweegt te schrijven en die onze bedoelingen kent. Wij verlangen slechts om ons door deze eenvoudige bladzijden nuttig te maken voor eenvoudige en ongeleerde mensen zoals wij zelf. Dit staat aan het begin van zijn Mariale, oftewel 230 vragen over de heilige maagd.
Het is dus een werk echt uitsluitend over Onze Lieve Vrouw, waarin hij 230 vragen over Onze Lieve Vrouw probeert te beantwoorden. En deze vragen zijn allemaal geconcentreerd rond de tekst van Lucas, namelijk dat de engel Gabriël naar Maria werd gezonden. De vragen zijn zeer interessant en de antwoorden boeiend. Het werk toont een gedetailleerde manier van denken en bewijst dat wij veel overtuigingen over Onze Lieve Vrouw als vanzelfsprekend aannemen en over anderen helemaal niet nadenken. Enkele voorbeelden van zo'n vragen. In welke vorm verscheen de engel aan Maria? De heilige Albertus geeft dan de mening van de heilige Beda de Eerbiedwaardige, namelijk dat de engel zou verschenen zijn als een slang. Vervolgens wordt dan de opvatting onderzocht dat hij verscheen als een duif, die eenvoud voorstelt in tegenstelling tot de sluwheid van de slang. De conclusie van Albertus is dat de engel in menselijke gedaante verscheen en hij licht die conclusie ook toe. Een andere vraag, in welk geslacht verscheen de engel? Misschien lijkt het passender dat een vrouw aan een vrouw verschijnt, een maagd aan een maagd. Maar Albertus meent dat de engel als man verscheen, omdat in alle eerdere verschijningen van engelen met betrekking tot de komst van Christus de engelen als mannen verschenen waren. Een andere vraag luidt, op welk uur van de dag verscheen de engel? Misschien 's morgens, aangezien de dag der genade begon? Misschien op het middaguur, omdat dan de zon haar hoogtepunt bereikt? Het uur waarin Christus leed en waarin de geboorte van Johannes de Doper, de voorloper, werd aangekondigd? Of misschien 's avonds, want God zond zijn zoon in de volheid van de tijd. Albertus volgt de opvatting van Dionysius de Areopagiet en zegt dat het 's morgens was, omdat de tijd het karakter van degene die werd aangekondigd moest uitdrukken. De komst van Christus was de opgang van de ware zon over de aarde. Andere vragen behandelen nog waar de verschijning bijvoorbeeld plaatsvond, wat Maria op dat moment aan het doen was, aan het bidden of werken, en hoe oud zij toen was. Op die laatste vraag concludeert Albertus dat zij zich bevond op het toppunt van haar rijpheid in lichaam en in groei van genade. Wat haar, verklaart hij, tussen de 25 en 31 zou plaatsen. In andere vragen bespreekt Albertus de schoonheid, de gestalte en het uiterlijk van Onze Lieve Vrouw. Alles wordt vernuftig behandeld en zoals gewoonlijk worden ook de redenen voor het tegenovergestelde standpunt vermeld en uitgelegd. De reeks vragen over het uiterlijk van Onze Lieve Vrouw besluit Albertus als volgt. En zo was de heilige maagd in huidskleur roodachtig blank, haar haar en ogen waren gematigd donker, zoals wij ook geloven dat haar geliefde zoon de schoonste van de mensenkinderen van die kleur was. Hij vraagt ook dingen als, kende Maria muziek? Ontving zij de sacramenten van het doopsel en het vormsel? Had zij de macht van de heilige wijding? De 230 vragen van dit werk beslaan 317 pagina's in dubbelkolomformaat. Wat nog opmerkelijk is dat Albertus de heilige maagd niet de tweede Eva wilde noemen, zoals we dat wel vaak horen. Hij zei dat zij niet Eva genoemd moest worden, omdat haar rol in elk opzicht het tegenovergestelde is van die van Eva. Hij zegt daarover: wij moeten gelijk worden aan Maria om haar te prijzen. Dan pas zullen wij haar op een goede manier prijzen. Op zo'n manier dat hij die prijst gelijkt op degene die wordt geprezen. En dat deze lof een trouwe uitdrukking van het hart mogen zijn. Hoe kan de wellustige de maagd prijzen? Hoe kan de trotse haar prijzen die nederig was? Hoe kan de vervloekte haar prijzen die overladen was met hemelse zegeningen? Albertus
beijverde ook een praktijk die ook bloei vond na het Mariajaar van 1954, namelijk het oprichten van heiligdommen ter ere van Onze Lieve Vrouw en kapelletjes langs wegen en in huizen. Hij schreef uitgebreider over Maria dan enig andere man van zijn tijd. De manier waarop hij systematisch vragen rond Onze Lieve Vrouw behandelt, is echt uniek, zelfs onder de grote kerkvaders. Heel veel predikers hebben inspiratie geput aan het Mariawerk van de heilige Albertus om hun eigen devotie en die van de gelovigen te voeden. Als een echte minnaar van Maria keerde de gedachte van de heilige Albertus altijd weer naar Onze Lieve Vrouw. Anders had hij nooit met zoveel detail, inzicht en liefde over haar kunnen schrijven.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige Albertus de Grote, Albertus Magnus. De enige die in de geschiedenis de titel De Grote ontving omwille van zijn geleerdheid. Ondanks zijn grote geleerdheid en wetenschappelijke ingesteldheid kwamen zijn geschriften niet voort uit een koude, steriele geest, maar van een ziel die echt zocht naar de vereniging met God. Hij heeft veel gebeden geschreven en naast een grote liefde tot onze lieve vrouw had hij ook een zeer grote devotie tot de heilige Eucharistie. Zo predikte en schreef hij over Gods goedheid doorheen de Eucharistie. In zijn zachtheid, zijn goedheid, denkt God liefdevol aan ons. Hij kan aan niets liefdevoller of beter denken dan dat hij in ons kan leven, in zijn goddelijkheid en menselijkheid, als een geestelijk voedsel dat ons leven voedt en ons naar een volmaakte vereniging met hem zelf brengt. Zo schrijft hij over de Eucharistie. Hij heeft ook grote werken geschreven over de heilige mis en de heilige Eucharistie. De grote Dominicaanse mystieker Meester Eckhart en de zalige Henry Suzo en ook John Towler zijn sterk beïnvloed door de werken van de heilige Albertus. En ook een leuk weetje, een mooi weetje over de heilige Albertus is dat hij een officie geschreven heeft van Sint-Jozef. Dat is helaas niet bewaard gebleven. Maar het is toch mooi om te weten dat deze grote heilige ook een devotie had tot Sint-Jozef. In het decreet voor de heiligverklaring van de heilige Albertus zei paus Pius XI dat de geschriften van de heilige Albertus tonen dat hij begiftigd was door de Heilige Geest met de genade van contemplatie. Hij zegt ook dat de schriftwerken, dus de werken over de heilige schrift van de heilige Albertus, in het bijzonder en van al zijn theologische werken de ziel het verlangen geven om naar Christus te keren. Paus Pius XI zegt: hierin herkennen we een heilige man die over heilige dingen spreekt. Na zijn overlijden werd er over de heilige Albertus gezegd dat hij alles wist wat geweten kon worden. Niemand weet het exacte aantal van zijn geschriften, maar men kan toch wel vrij zeker stellen dat hij ongeveer 20 miljoen woorden moet hebben neergeschreven. De heilige Albertus heeft een vol leven geleid als prediker, als leraar, als administrator en als bewerker van de vrede. Maar niets van dit alles kan vergeleken worden met al hetgeen hij geschreven heeft. Zijn oeuvre omsloeg de gehele menselijke kennis, om zo te zeggen. En om die reden wordt de heilige Albertus vandaag de dag de universele dokter genoemd. Niets van wat er in die tijd toen bekend en onderzocht werd, was niet bestudeerd door de heilige Albertus. En de omvang, helderheid en waarde van zijn werk heeft er ook voor gezorgd dat hij onder alle grote wetenschappers van zijn tijd de grote werd genoemd. Zijn kennisveld was universeel. Tot slot nog een anekdote over de heilige Thomas van Aquino, die les kreeg van de heilige Albertus de Grote. U herinnert het zich misschien nog uit de uitzending over de heilige Thomas van Aquino, dat hij door zijn medestudenten de stomme os werd genoemd, omdat hij heel weinig sprak. Maar Albertus had de briljantheid van de heilige Thomas helemaal begrepen. En na een verdediging van de heilige Thomas voor een zeer moeilijke these, zei Albertus achteraf met profetische zekerheid: jullie noemen hem de stomme os, maar zijn gebrul zal nog eens over de hele wereld weerklinken. En het was een uitspraak die de geschiedenis in zou gaan, omdat de heilige Thomas van Aquino ook effectief zijn grootste leerling is geworden en later zelfs de grootste theoloog van de kerk.
Albertus overleed dus op 15 november 1280. En hoewel er direct na zijn overlijden een verering voor hem ontstond, werd hij pas in 1622 door paus Gregorius de 15e zalig verklaard. En de heiligverklaring vond plaats op 16 december 1931 door paus Pius de 11e. Deze paus benoemde hem ook tot kerkleraar en patroonheilige van de wetenschap. We besluiten deze uitzending over Albertus de Grote nog met een gebed dat hij schreef.

eeuwige liefde en oneindige goedheid. In u rust de oorsprong van alle heilige liefde. Door de onmetelijke liefde waarmee u zich met mij hebt verbonden, smeek ik u. Giet iets van diezelfde liefde uit in mijn ziel. Laat mij niet zoeken voor mijn eigen gemak of voordeel, maar alles, ook mijzelf, liefhebben in zuiverheid en omwille van u alleen. Heer, laat mij uw overvloedige en onschatbare liefde navolgen, die zoals de zon haar licht vrij uitstraalt, zonder er zelf baat bij te hebben, zich uitgiet over heel de schepping. Maak mij gehoorzaam aan uw heilige geboden, want daarin toont zich uw genade en mijn liefde tot u. Laat mijn ziel zich verhuizen.

want vaak brengt die meer zegen dan voorspoed. Laat mij meevoelen met wie lijden en mij verheugen met wie blij zijn. Want ieder mens draagt, net als ik, uw beeld in zich. U schenkt onvergankelijke heerlijkheid aan wie uw goddelijke liefde navolgen en zo tonen dat zij waarlijk kinderen zijn van u, onze hemelse Vader. Amen.

En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze uitzending over de heilige Albertus Magnus, de universele leraar. Graag tot binnenkort.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik zullen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Ik moet zeggen, eigenlijk de actualiteit uit Castel Gandolfo natuurlijk. Want de Heilige Vader is tot nu toe daar geweest om een beetje te genieten van zijn vakantie. Maar die is afgelopen. Betekent alle hens aan dek voor Paus Leo XIV in de komende tijd. Hij zal teruggaan naar het Vaticaan, waar ook vanaf augustus dan de generale audienties die normaal gezien plaatsvinden op het Sint-Pietersplein iedere woensdag ook opnieuw zullen hernomen worden. Betekent dat u deze ook opnieuw zal kunnen volgen via Radio Maria. Dat gezegd zijnde zijn er in de afgelopen maand verschillende videoboodschappen van de paus gepubliceerd geweest. En daar willen we graag vandaag even blijven bij stilstaan. Een aantal van die boodschappen dus gericht aan tal van verschillende groepen. En daarna zullen we ook zeker kunnen luisteren naar het Angelus, het meditatie van de Heilige Vader in Castel Gandolfo op het Piazza della Libertà afgelopen zondag 26 juli, de 17e zondag door het jaar. En zal u ontdekken waarom de paus vanaf nu ook een klein beetje KSA'er is geworden. Maar daar gaan we zo meteen zeker ook nog wat meer over vertellen. Laten we eerst gaan kijken naar de eerste videoboodschap die de paus de wereld heeft ingestuurd. In de maand juli was dat, de 5e juli, dus een dag na het vieren van de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika. U heeft gehoord dat hij de Liberty Medal heeft ontvangen. Daar hebben we ook over bericht in een vorige aflevering van Radio Vaticaan. Er heeft zich ook een nationale eucharistische bedevaart gevormd in de Verenigde Staten. Dat is een bedevaartstocht door de Verenigde Staten met verschillende eucharistieën, processies en andere evenementen. Deze vond voor het eerst plaats in 2024 en is onderdeel van het initiatief van de Amerikaanse Katholieke Bisschoppenconferentie en ook de Nationale Eucharistische Vernieuwing, om de devotie tot Jezus Christus en de Eucharistie nieuw leven in te blazen. De pelgrimstocht werd vervolgens herhaald in 2025 en nu in 2026, wat samenviel dus met de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Zoals u weet is de paus afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika. We gaan luisteren naar de audio van deze videoboodschap die de paus stuurde ter gelegenheid van het besluit van de Nationale Eucharistische Bedevaart.
3: Dear brothers and sisters in Christ, I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage. As you know, pilgrimages are deeply rooted.
2: Dierbare broeders en zusters in Christus, het doet mij genoegen om u te mogen begroeten bij het besluit van de Nationale Eucharistische Bedevaart. Zoals u weet, zijn bedevaarten diep geworteld in de Joods-christelijke traditie en worden ze vaak ondernomen ter gelegenheid van belangrijke jubilea, waarbij de gemeenschap samenkomt in gebed. In dit licht was het bijzonder passend om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten van Amerika te gedenken met een bedevaart waarin onze Heer centraal stond. Terwijl jullie door veel van de 13 oorspronkelijke koloniën trokken, hebben jullie gebeden voor eenheid, vernieuwing en genezing voor het land, onder het motto One Nation Under God. En deze intenties liggen ook mij nauw aan het hart. Daarom spreek ik mijn oprechte dankbaarheid uit aan de Amerikaanse Bisschoppenconferentie en aan allen die hebben bijgedragen aan de organisatie van dit gebeuren, evenals aan iedereen die persoonlijk of virtueel heeft deelgenomen. Deze natie, verenigd onder God, is al voor haar officiële oprichting doordrongen van een geloof dat Gods soevereiniteit erkent. Uw pelgrimstocht begon in St. Augustine in Florida, waar op 8 september 1565 het feest van de geboorte van de heilige maagd Maria bij hun aankomst een dankmis werd opgedragen door Spaanse ontdekkingsreizigers en kolonisten, gevolgd door een feestmaal dat werd gedeeld met de plaatselijke Seloi-stam. Deze historische gebeurtenis, samen met vele andere, getuigt van het sterke, zij het grotendeels onbekende, eucharistische erfgoed van de Verenigde Staten van Amerika. Dit erfgoed, dat verre van vergeten is, moet blijven dienen als bron van zowel vernieuwing als eenheid. Met de zegen van de Almachtige God is dit erfgoed vruchten blijven afwerpen door nieuwe generaties Amerikaanse katholieken naar Jezus Christus te leiden. De Heer heeft ook bepaalde mannen en vrouwen geïnspireerd om op radicale wijze getuigenis af te leggen van het evangelie. Ik denk bijvoorbeeld aan de martelaren in New York en Georgia, de heilige Kateri Tekakwitha, de heilige Elizabeth Ann Seton, de heilige Catherine Drexel, de heilige John Newman en de eerbiedwaardige Fulton Sheen, die binnenkort zal worden zalig verklaard. De route die u hebt afgelegd is vernoemd naar een andere heilige, Francis Xavier Cabrini, de stichtster van een religieuze congregatie die als missie had voorzien in de geestelijke en materiële behoeften van arme immigranten. De intense apostolische activiteit van deze heilige mannen en vrouwen en anderen zoals zij zou niet mogelijk zijn geweest zonder de kracht die zij dagelijks putten uit momenten van stil gebed voor het tabernakel. Broeders en zusters, door deel te nemen aan deze eucharistische bedevaart zetten jullie deze grote erfenis van het geloof verder. Tijdens jullie reis ontbraken de viering van de eucharistie, de eucharistische processies en de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament niet. En deze gaven jullie de kracht en de voeding die nodig waren om jullie weg verder te zetten. Misschien hebben jullie zelfs zelf een honger ervaren naar het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Het ware lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus is inderdaad het leven van de pelgrimerende kerk op aarde. De heilige paus Johannes Paulus II heeft het prachtig verwoord in zijn encycliek Ecclesia de Eucharistia. De Eucharistie als de verlossende aanwezigheid van Christus in de gemeenschap van de gelovigen en als haar geestelijk voedsel is het kostbaarste bezit dat de kerk op haar weg door de geschiedenis kan hebben. Nu het land de verjaardag van de stichting van zijn aardse vaderland viert, hoop ik dat deze ervaring als pelgrims u ook zal helpen uw blik te richten op het hemelse vaderland en tevens zal dienen als een herinnering dat de Eucharistie een onschatbaar geschenk is, ons onmisbare levensonderhoud. Juist door deze gave te erkennen en te ontvangen, zal de kerk in de VS de kracht vinden om haar liefdadigheidswerk voor de bredere samenleving verder te zetten, met name op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en basisvoorzieningen, terwijl zij tegelijkertijd haar evangelisatieopdracht blijft vervullen. Nu deze bedevaart ten einde loopt, moedig ik jullie aan om bij jullie terugkeer naar huis jullie leven toe te vertrouwen aan Gods liefdevolle voorzienigheid en om een sterk eucharistisch leven te koesteren binnen jullie gezinnen, onder vrienden en in jullie gemeenschappen. In het vertrouwen dat de eucharistische bedevaart overvloedig vruchten zal afwerpen in de Verenigde Staten van Amerika, vertrouw ik jullie allen toe aan de moederlijke voorspraak van de onbevlekte maagd Maria. En mogen de Almachtige God u allen zegenen. Aldus Paus Leo XIV. Een boodschap dus gericht aan de Amerikanen. Zoals u weet, de Verenigde Staten is een heel uitgestrekt land van tal van staten die moeten samenwerken, ook over een aantal nationale thema's, en dat is niet altijd even eenvoudig. We weten ook dat we in tijden leven van grote polarisatie over tal van thema's. Ook weten we dat we in een tijd leven waar wij hier in Europa heel moeilijk nog aan echte, correcte informatie kunnen geraken. Het is niet meer altijd zo eenvoudig om uit te maken wat nu echt is, of wat gecreëerd is door de media, of wat gecreëerd is door kunstmatige intelligentie. We leven op dat vlak in uitdagende tijden. De paus, met deze boodschap aan de mensen die hebben deelgenomen, wil daarbij de eucharistie, dat is de wil ook van die mensen, om de eucharistie centraal te stellen. Jezus Christus zelf, als een middel, als een brug als het ware, over alle conflicten heen. We kunnen enkel maar ook deze intentie, deze gebedsintentie in ons eigen hart meenemen en bidden voor eenheid in de kerk en in de samenleving, ook in de Verenigde Staten van Amerika. Van de Verenigde Staten gaan we naar, en het Amerikaanse continent, gaan we naar een ander continent kijken. Het is namelijk zo dat de paus ook nog een videoboodschap heeft uitgevaardigd aan de bisschoppen en de leden van de Federatie van de Aziatische Bisschoppenconferenties. En dat ter gelegenheid van hun plenaire vergadering die plaatsvond in Jakarta in Indonesië. En dit van 20 tot en met 26 juli. Een boodschap dus voor de kerk in Azië. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV.
3: Dear brothers and sisters in Christ, I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops' Conferences.
2: Dierbare broeders en zusters in Christus, ik zend hartelijke groeten aan u allen die deelnemen aan de plenaire vergadering van de Federatie van Aziatische Bisschoppenconferenties in Jakarta. Nu jullie bijeenkomen om de belangrijke kwesties te bespreken die van invloed zijn op het leven en de toekomst van de katholieke kerk in Azië, verzeker ik jullie van mijn geestelijke nabijheid en bid ik dat de Heilige Geest uw bijeenkomst zal inspireren en leiden. Het thema dat voor jullie plenaire vergadering is gekozen, is ontleend aan de woorden die Jezus tot Nathanael sprak. Je zult nog grotere dingen zien. Door Filippus en Nathanael op te roepen hem te volgen en zijn leerlingen te worden, verwijst onze Heer naar zichzelf als diegene, als de enige middelaar tussen God en de mensheid. Als zijn leerlingen van vandaag weten we dat Jezus niet enkel de bron is van onze gemeenschap met God, maar ook van onze onderlinge verbondenheid. In de onlangs gepubliceerde encycliek Magnifica Humanitas heb ik immers geschreven dat christelijke solidariteit haar bron vindt in het mysterie van Christus en voortkomt uit onze gemeenschap in de sacramenten, in het bijzonder de Eucharistie. Om deze reden wil ik u aanmoedigen om binnen uw lokale kerken een eucharistische spiritualiteit te blijven bevorderen. Dat wil zeggen, een spiritualiteit van kerkelijke eenheid die gegrondvest is op de naastenliefde die voortvloeit uit de gave van onze Heer in de Eucharistie. Op deze wijze hoop ik dat de banden van gemeenschap binnen en tussen de lokale kerken zullen worden versterkt en een steeds groter teken zullen worden van Gods aanwezigheid in uw verschillende landen, wat u op zijn beurt zal helpen om samen bruggenbouwers te zijn in heel Azië. Dierbare vrienden, terwijl ik u allen en uw beraadslagingen aanbeveel aan de voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria, moeder van de kerk, roep ik met vreugde de gaven van wijsheid en standvastigheid van de Heer over u af. Waarna de paus hen ook zegende. Het is interessant om deze videoboodschappen een beetje na elkaar te beluisteren, omdat we zo enerzijds zien wat de paus onder de aandacht heeft willen brengen de tijd dat hij in zijn vakantie was. U heeft al gehoord over het feit dat hij wel enkele bezoeken ook heeft gebracht aan belangrijke plaatsen, onder andere Subiaco, en plaatsen die te maken hebben met de heilige Benedictus van Nursia, de patroon van Europa, waar hij gaan bidden is voor vrede. En dus krijgen we enerzijds die focus, nadruk op het Europese continent. We hebben nu een boodschap al gehoord die gericht was tot het Amerikaanse continent, Noord-Amerika, om correct te zijn. En dan deze keer gericht tot de Aziatische kerk, de kerk in Azië. Een kerk die groeiend is en die zijn eigen uitdagingen kent, zoals dat overal ter wereld het geval is. En die bisschoppenconferenties, dus het gaat daarbij over de nationale bisschoppenconferenties die samenkomen met elkaar, in het bijzonder van het Aziatisch continent, om te overleggen over hoe men dus bepaalde problematieken en uitdagingen kan gaan aanpakken. In de eerste plaats hoe men het evangelie tot de mensen kan brengen. Ja, als we kijken naar een land zoals België, dat kampt niet met dezelfde problemen bijvoorbeeld als een eilandengroep van 7000 eilanden zoals de Filipijnen. Of een staat die geconfronteerd wordt met bezetting. Of in moeilijke diplomatieke relaties verkeert met een buurland en dergelijke meer. Het zijn allemaal zaken die kunnen bijdragen ook tot moeilijkheden, tot bepaalde problematieken die die lokale kerken dan moeten aanpakken. En zij kunnen rekenen op elkaar om daarin de nodige solidariteit te vinden. Mooi is ook weer opnieuw de Heilige Vader, en zo sluit het ook heel goed aan bij die boodschap aan de Verenigde Staten, verwijst naar de Eucharistie. De Eucharistie waaruit alle kracht, alle leven, alle toekomst van de kerk voortvloeit. Het is de gave van Jezus aan de kerk, aan ons allen, door de Eucharistie. Dus opnieuw ook bevestiging in deze boodschap van het belang van de heilige mis. Zoals u weet, en we keren nu onze aandacht naar Zuid-Amerika, is de Heilige Vader ook een hele lange tijd in Zuid-Amerika geweest. Hij is geboren in de Verenigde Staten. Op een bepaald moment is hij Pater Augustijn geworden, heeft verschillende functies bekleed binnen de gemeenschap, is zelfs generale overste geweest, heeft daar ook heel de wereld mee kunnen afreizen om al die vestigingen van de Orde der Augustijnen te gaan bezoeken. En uiteindelijk is hij dan bisschop geworden in Chiclayo, in Peru, alvorens hij door paus Franciscus naar Rome werd geroepen, naar het Vaticaan, om daar zomaar eventjes prefect te worden van het dicasterie voor de bisschoppen. En dat zou dan uiteindelijk hem ertoe brengen natuurlijk om deel te nemen aan het conclaaf dat hem uiteindelijk ook zou verkiezen tot paus. Die periode in Peru, de periode in Zuid-Amerika, is onze Heilige Vader zeer dierbaar. We merken dat aan een aantal zaken. Hij verwijst er regelmatig naar. Wanneer Peruvianen bijvoorbeeld op bezoek komen, dan krijgen ze toch wel gemakkelijk de mogelijkheid om de paus eens te zien of te mogen ontmoeten. Het gebruik van de Spaanse taal uiteraard tijdens de generale audiëntie. Het zijn maar enkele voorbeelden die aangeven hoe dierbaar de Heilige Vader die periode in Zuid-Amerika heeft ervaren. Hij is toen trouwens ook bij Radio Maria op bezoek geweest toen hij bisschop was. Deze keer had de paus een boodschap vanuit Castel Gandolfo aan de jongeren van de prelatuur van Cota en Cutervo in Peru. En dat naar aanleiding van een diocesane jeugddag. We gaan luisteren ook naar de audio van deze boodschap gericht tot de Peruviaanse jeugd.
3: Queridos jóvenes de la prelatura de Chota y Cutervo. Es para mí una alegría inmensa.
2: Dierbare jongeren van de prelatuur van Chota en Cutervo. Het is voor mij een enorme vreugde om mij tot jullie allen te richten die in het prachtige Cutervo bijeengekomen zijn om deze tweede diocesane jongerenbijeenkomst te vieren. Wat is het mooi om te weten dat jullie vanuit de 18 parochies van de prelatuur zijn samengekomen om het geloof in Jezus Christus te delen. Dierbare jongeren, jullie zijn de jeugd van Christus. En jullie motto van dit jaar zegt het heel duidelijk. Geroepen om lief te hebben, gezonden om te dienen. Jezus wil geen leunstoeljongeren van jullie die in slaap zijn gesukkeld of zich hebben genesteld in het comfort van zo is het altijd al gegaan. De kerk in Chota en Cutervo heeft behoefte aan jullie heilige rebellie, aan jullie zuivere energie, aan jullie verlangen om de realiteit van het leed om te zetten in ruimtes van hoop. Voel de roeping om missionarissen te zijn, op jullie scholen, op jullie universiteiten, in jullie straten en op jullie velden. Dien met vreugde, vooral de meest vergetenen, want daar bevindt zich het lijdende gelaat van Jezus. Ik beveel jullie aan bij onze lieve vrouw van de hemelvaart, patrones van Cutervo. Mogen zij altijd over jullie waken en jullie leiden. En ik wens jullie een mooie dag toe. Mogen God jullie zegenen.
3: Amen.
2: Een korte videoboodschap, maar u moet zich voorstellen dat je een Peruviaanse jongere bent. Je bent op die tweede diocesane jeugddag die daar wordt georganiseerd. Komt daar allemaal samen om jullie geloof met elkaar te delen en te vieren. En dan komt de grote verrassing dat paus Leo XIV zelf de moeite heeft gedaan om een videoboodschap voor jullie op te nemen. Ongetwijfeld iets wat een diepe nadruk nalaat op jongeren in Peru, die natuurlijk ook een band voelen met de paus. We zagen ook bij zijn verkiezing bijvoorbeeld beelden vanuit Peru, vanuit de plaatsen, onder andere Chiclayo, waar hij zo lang bisschop is geweest. Ja, het is heel duidelijk dat de mensen hem daar helemaal in hun hart hebben gesloten en werkelijk ja, uitzinnig waren van vreugde om te weten dat een persoon die zo dicht bij hen had geleefd als bisschop, dat hij was verkozen tot nieuwe paus. Ongeveer dezelfde vreugde, denk ik, die heel veel Amerikanen hebben ervaren toen het meest ondenkbare gebeurde, namelijk een Amerikaan die gekozen werd tot paus. Men zei altijd, dat zal nooit gebeuren. Wel, de Heilige Geest heeft er toch anders over beslist. En de kardinalen hebben geluisterd, zoveel is duidelijk. Tot slot hebben we nog een videoboodschap voor u, die deze keer ook opnieuw gericht was tot Zuid-Amerika. En een boodschap die werd gestuurd naar aanleiding van het Halleluja-festival 2026 dat in Fortaleza in Brazilië werd georganiseerd en dat van 22 tot 26 juli. Alvorens wij samen met de Heilige Vader het Angelus zullen bidden, gaan we nog luisteren naar deze boodschap aan de Brazilianen.
3: Queridos jovens, ik kom alegria que participo mesmo se a distância, no festival Aleluia 2026.
2: Dierbare jongeren, het is mijn vreugde om, zij het op afstand, deel te nemen aan het Halleluja Festival 2026. Een initiatief dat jaar na jaar door middel van muziek, lofprijzing en aanbidding de harten van zoveel mensen heeft geraakt en vruchtbare resultaten heeft opgeleverd op het gebied van evangelisatie, biecht, bekeringen, priesterlijke en religieuze roepingen. Vandaag wil ik nogmaals zeggen hoe fijn het is om bij jullie jongeren te zijn. Jullie enthousiasme werkt aanstekelijk en wekt in ons allen een hernieuwde apostolische ijver op. Tijdens mijn laatste reizen en tijdens het jubileum van de jongeren heb ik gemerkt dat ieder van jullie een missionaire kracht bezit die onmisbaar is om deze wereld te veranderen, die het evangelie zo hard nodig heeft. Verlies deze missionaire ijver nooit. Het is namelijk deze ijver die de Heer van alle gedoopten verwacht bij de verkondiging van de blijde boodschap. Ook vandaag de dag zijn er nog veel mensen die moeten weten dat Jezus degene is die aan hun diepste verlangens beantwoordt en de mens de waarheid over zichzelf openbaart. Verkondig daarom moedig dat een leven zonder Christus een leven zonder genade is. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is het die zin geeft aan het bestaan en aan alle dingen. Dit is het geloof dat ons drijft en dat het waard is om te delen met diegenen van wie we houden, met diegenen die het meest nodig hebben. Het is echter mogelijk dat het enthousiasme dat we tijdens het festival hebben ervaren na een verloop van tijd wat afneemt. Om de vlam van het geloof brandend te houden en getuigenis af te leggen van de verrijzenis aan onze vrienden en aan diegenen die we tegenkomen, is het noodzakelijk om door middel van het gebed in de aanwezigheid van God te blijven. Een authentieke relatie met de Heer vereist standvastigheid, doorzettingsvermogen en de vaste zekerheid dat de Vader in de hemel ons nooit in de steek laat, maar juist in zijn Zoon naar ons toekomt. Wees daarom niet bang voor Christus. Hij neemt niets weg. Hij geeft alles. Wie zich aan de Verlosser overgeeft, ontvangt honderdvoudig en komt er altijd als overwinnaar uit. In de sport zien we de vreugde van degenen die winnen, maar ook het verdriet van degenen die verliezen. Met Christus overwinnen wij altijd. De heiligen getuigen hiervan. Laten wij ons laten inspireren door het voorbeeld van de heilige Carlo Acutis. Hij laat zien hoe we Christus altijd centraal kunnen stellen, ook bij het gebruik van technologie. Met hem als voorbeeld raad ik jullie aan om goed gebruik te maken van sociale media en kunstmatige intelligentie door deze instrumenten op een gematigde en gedisciplineerde wijze te gebruiken. Want ze kunnen ons in een onwerkelijke wereld storten, waarin het vluchtige, de schijn en de misleiding uiteindelijk de plaats innemen van de ware waarden en van wat er werkelijk toe doet. Dierbare jongeren, laat de Heilige Geest in jullie een grotere liefde doen oplaaien, die in staat is jullie jeugd om te vormen tot een evangeliserende kracht, waardoor ieder van jullie een levende steen wordt in de opbouw van de stad van de vrede, waarnaar wij zo verlangen. Of, zoals de heilige Augustinus zei, van de stad van God, die aanwezig is te midden van de stad van de mensen. Ik bid tot God dat Hij jullie kracht mogen geven in beproevingen en jullie mogen helpen om trouw te leven volgens de roeping tot heiligheid. Ik verleen mijn apostolische zegen aan alle deelnemers en organisatoren van het Halleluja Festival. Mogen God jullie altijd bijstaan.
3: Festival Halleluja. Deus vos accompagne sempre.
2: De mooie boodschap van Paus Leo XIV tot de jongeren en organisatoren van het Halleluja Festival 2026. Ongetwijfeld allemaal mooie boodschappen die in de harten van de deelnemers aan al deze gebeurens in de kerk goed werden ontvangen. Zometeen gaan we luisteren naar de meditatie van Paus Leo XIV tijdens het Angelus van 26 juli. Eerst bidden wij samen met hem het Angelus en dat voor alle intenties die de paus in zijn hart draagt. Ook voor al uw intenties bidden wij. En dan komen we graag bij u terug voor het volgende deel van Radio Vaticaan. U hoorde de paus al in het Engels, in het Italiaans, in het Spaans en Portugees. Komt het Nederlands, het Vlaams erbij? U hoort het zo meteen.
3: Angelus Domini nuntiabit Mariae.
4: Et concepit de Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mihi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam done eis, Domine.
4: Et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Es hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
5: Welkom bij Radio Maria.
2: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we nog luisteren naar de meditatie van Paus Leo XIV op de 17e zondag door het jaar, 26 juli, van op het Piazza della Libertà, op het voorplein van Castel Gandolfo.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Al centro dell'insegnamento di Gesù.
2: Centraal in het onderricht van Jezus staat het mysterie van het Rijk van God. dat in het evangelie van vandaag wordt vergeleken met een parel en een schat. De parabels geven de verbazing weer van wie iets vindt waarop hij niet eens had durven hopen, zodat het verkopen of achterlaten van alles niet langer als een verlies wordt gezien, maar als een winst. Vanaf de eerste bladzijden beschrijven de evangelisten de oproep van Jezus om hem te volgen inderdaad als onweerstaanbaar, vrij, zeker, maar ook dringend en in staat om een onmiddellijk en door verlangen ingegeven antwoord op te roepen. Dit is een eerste belangrijk aspect van de wijze waarop God nabij is en zich laat vinden. De ontmoeting met zijn koninkrijk is een keerpunt dat het leven niet beperkt, maar juist verruimt. Als er nu iets moet veranderen, dan is dat om meer mogelijkheden te krijgen, niet om er minder te hebben. Er is nog een tweede aspect waaraan Jezus veel belang lijkt te hechten. De verborgen schat in het veld wordt waarschijnlijk gevonden door een boer. De parel daarentegen wordt als zeer waardevol herkend door een handelaar, misschien een reiziger. En daarna volgen nog twee parabels waarin de hoofdrolspelers vissers zijn en een schriftgeleerde die bedreven is in oude en nieuwe zaken. Er zijn er nog meer waarin het koninkrijk zich laat zien, in een vrouw die meel kneedt, in een ander die het huis opruimt, in een koning die een oorlog plant, in een man die een toren ontwerpt, in bestuurders die betalingen of investeringen beheren, in herders en boeren. Kortom, het Rijk van God openbaart zijn onschatbare schoonheid op verschillende wijzen, maar roept iedereen, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, armen en rijken op, tot een diepgaande vernieuwing. Iedereen kan het begrijpen en voelt zich ertoe aangetrokken.
6: A un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti.
2: Ook vandaag is de kerk een gemeenschap van mensen die verschillen in afkomst, cultuur, vaardigheden en verantwoordelijkheidsniveau, maar die allemaal geroepen zijn om zich in Jezus Christus als één te herkennen. Hij is de verborgen schat, de kostbare parel, het net dat het de verspreiden verzamelt. Vanaf het begin heeft Jezus immers mensen geroepen en om zich heen verzameld die elkaar anders nooit zouden hebben ontmoet. Juist zo heeft hij laten zien dat God geen onderscheid maakt tussen mensen en dat zijn uitverkiezing een voorkeur is, vooral voor de kleinen en de verstotenen. Broeders en zusters, er rest ons niets anders dan om één gave te vragen. Dezelfde die de jonge koning Salomo afsmeekte. Het is de gave om de parel van grote waarde te onderscheiden, om de schat te herkennen waarvoor het de moeite waard is alles te verkopen. Terwijl de consumptie-industrie onze smaak verandert, steeds nieuwe behoeften opwekt om ons vervolgens antwoorden te verkopen die niet verzadigen en soms het hart vergiftigen, moeten we leren te zien wat er echt toe doet. De schat van de relatie met God, die ons openstelt voor vreugde en ons helpt onze onderlinge relaties zo goed mogelijk te beleven. Mogen de voorspraak van Maria, zetel van de wijsheid, ons verlangen naar het leven op Jezus richten, opdat het zich ten volle zou verwezenlijken. De woorden van Paus Leo XIV tijdens het Angelus op zondag 26 juli. Zoals steeds, na het Angelus volgt een ja, zeg maar enkele zaken waar de paus graag de aandacht wil op vestigen. Zoals er bijvoorbeeld de zalige verklaring in Libanon van Elia Hoayek, patriarch van Antiochië, van de Maronieten van 1899 tot 1931, ook stichter van de congregatie van de Maronitische zusters van de Heilige Familie, waar de paus de vader van Groot Libanon aan toekende, een titel die ook aan hemzelf werd toegekend door de Libanezen. Hij zei daarbij: mogen het gebed en de voorspraak van de nieuwe zalige, de Maronitische gelovigen over de hele wereld altijd begeleiden en de gave van vrede verkrijgen voor het ganse volk van Libanon dat mij zo dierbaar is. De paus die riep verder ook op om te bidden voor vrede, voor de situatie in het Midden-Oosten, waar de betrokken partijen worden opgeroepen om aan de onderhandelingstafel te gaan en terug de weg van de dialoog en de diplomatie te zoeken om een vrede die zo verlangd wordt door de hele regio, om deze te kunnen bewerkstelligen. De paus verwees ook naar de Zesde Werelddag voor grootouders en ouderen, met als thema de woorden van de profeet Jesaja: maar ik zal je nooit vergeten, met een oproep om aandacht te hebben voor onze grootouders en voor de ouderen. En toen kwamen de begroetingen van verschillende groepen, afkomstig uit Italië en over de hele wereld, van het Opera della Chiesa, met de bisschoppen die hen begeleiden, een verwelkoming aan de kinderen van het Casa della Misericordia uit Kharkiv, uit Oekraïne, die te gast waren bij de parochie van de heilige Michael, de aartsengel in Nocera Superiore, en de jongeren van de parochie van Manerbio. Ook de deelnemers aan de Internationale Jongerendag, georganiseerd ter gelegenheid van de 200ste sterfdag van de heilige Johanna Antida Turet. En vervolgens nam opnieuw de Heilige Vader het woord. Ik zei het al, we hebben hem al gehoord in tal van talen, het Nederlands nog niet onmiddellijk, maar dat veranderde deze zondag en dat door de aanwezigheid van de KSA-jongeren uit Maltegem.
7: Giovani pellegrini del movimento di studenti cattolici, onze lieve vrouw Ster de Sie de Maltegem in Belgio. Come pure agli allievi della scuola, allievi carabinieri di elettrica.
2: Ja, u hoorde het de paus wel degelijk zeggen. Onze lieve vrouw Ster der Zee. Ik denk dat het de eerste Nederlandstalige woorden zijn, de Vlaamse woorden mogen we zeggen, gericht tot een klein groepje jongeren van de KSA van Maltegem. Ze zijn ook in andere media natuurlijk al opgepikt geweest. Dat kan ook niet anders. Zij hebben in het kader van het eindejaars, zeg maar, besloten om een reis naar Rome te ondernemen. En omwille van het feit dat Monseigneur Aert, de huidige bisschop van Brugge, maar ook kardinaal Jozef de Kezel, oud-leden zijn van de KSA, ja, hadden ze natuurlijk alle nodige contacten om toch via het mogelijk te zien om een plaatsje te bemachtigen aan de Hekkens, redelijk dichtbij waar de paus voorbij kwam. En zo konden zij ook hun mooie lichtblauwe uniform overhandigen aan de Heilige Vader. Het leidde tot zeer mooie beelden en dus de eerste Vlaamse woorden uit de mond van paus Leo de XIV, onze lieve vrouw Ster der Zee, de naam van de KSA van de jongeren uit Maltegem. En met die vrolijke noot kunnen we afscheid nemen voor vandaag, dierbare luisteraars. Ja, we gaan het natuurlijk voor u opvolgen. Voor de paus is het binnenkort alle hens aan dek opnieuw gedaan met vakantieperiode. We zullen even moeten afwachten wanneer hij daadwerkelijk uit Castel Gandolfo vertrekt. Daarover zal het Vaticaan ook nog wel berichten. En daarna, trouwens, werd ook nog aan de Heilige Vader een grote mand met perziken overhandigd. Een gebruik in Castel Gandolfo om dat te doen, om te vragen voor goede oogsten voor de lokale bevolking. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden u samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons

Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Boekad, waarin we u graag voorlezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Koppigheid voorkwam dat Darius tijdens de lange wandeling terug naar het huis van Nehemia flauw viel. De combinatie van bloedverlies, hitte en de zware klap tegen zijn hoofd had grote invloed op hem. Opgelucht liet hij zich op zijn hobbelige matras zakken en sloot zijn ogen. "Laat me maar gewoon even slapen," mompelde hij. "Ik heb Lysander niet nodig." Meres liet niet blijken of hij hem gehoord had en glipte de kamer uit. Even later voelde Darius hoe het bed naast hem wat doorzakte. "Laat me met rust," verzuchtte hij gefrustreerd, in de veronderstelling dat Lysander zijn medische kunsten op zijn hoofdwond wilde uitleven. "Charmant! Sarah!" Darius dwong zichzelf overeind te komen. "Ik dacht dat je Lysander was." Ze zag er bleek en moe uit. Ze zou niet in zijn kamer moeten zijn. Hij had haar niet ontboden. Ook vond hij het geen prettig idee dat ze hem zo zwak zag. "Het gaat prima met me, zoals je zelf kunt zien." Ze begreep de hint niet. Erger nog, ze kwam nog dichter bij hem zitten. "Waarom ga je niet terug naar je eigen kamer en laat je mij rusten? Ik ga een dutje doen. Ik roep je wel als ik weer wakker ben." Zelfs in al zijn duizeligheid zag hij dat hij haar gekwetst had. Ze beet op haar onderlip, boog het hoofd voor ze overeind kwam. "Zoals u wilt, mijn heer." Ze had hem gisternacht niet mijn heer of u genoemd. Toen was het Darius geweest. Hij fronste. Een plotselinge golf van misselijkheid deed hem dubbel klappen. Hij graaide wild om zich heen naar iets waar hij zijn hoofd in kon steken en had meteen ook weer spijt van die plotselinge beweging. Sarah moest het hebben aangevoeld. Ze wist ergens een emmer op te duikelen en hield die voor hem op. De inhoud van zijn maag kwam in woeste golven naar buiten. Darius bleef maar kokhalzen, zelfs toen zijn maag al helemaal leeg was. Hij zag tussen de aanvallen van misselijkheid door dat Sarah geen kick gaf bij die rommel die hij maakte. Ze bleef even efficiënt als altijd, haar aanraking vol compassie. Uitgeput leunde hij achterover tegen een kussen. Zijn hart bonkte. Sarah gaf hem wat water om de vieze smaak uit zijn mond te spoelen en wreef met een vochtige doek over zijn gezicht. Voorzichtig veegde ze het bloed en het zweet weg. Hoewel hij haar eigenlijk liever niet in zijn kamer had, was hij toch blij met haar goede zorgen. Ze bracht hem een beker met aangelengde wijn. Hij nam een slok, maar de misselijkheid stak meteen zijn kop weer op. "Waarom sluit u niet een moment uw ogen?" vroeg ze, haar stem gespannen. Hij deed wat ze zei. Zijn oren tuitten, een irritant geluid in zijn hoofd dat maar niet stopte. Door het lawaai heen hoorde hij de deur opengaan. Hij opende zijn ogen en zag Lysander. De Spartaan nam de vieze emmer, de bloederige doek en de wond op Darius slaap aandachtig in zich op. "Ik heb je niet nodig," blafte Darius. "Laat me dat maar liever na een onderzoek constateren. Jij en je vrouw, samen, jullie weten wel hoe je een arts bezighoudt, zeg." "Je bent geen arts. En zelfs als je dat was, dan nog had ik je niet nodig. Ga weg en neem Sarah met je mee," siste Darius ongeduldig. "Wat heb je weer een heerlijk humeur." Lysander trok een poefje naar het bed en ging erop zitten. "Laat me eens goed kijken." Hij onderzocht Darius' slaap. Vroeg hoe zicht en gehoor werkte en haalde toen een stel kruiden uit zijn kistje waarmee hij een compres maakte. Darius' oren bleven maar tuiten. In de verte hoorde hij Sarah's stem. "Komt het goed met hem?" "Piep, piep, piep."
Oh, dat denk ik wel. Hij heeft een hard hoofd, voor zover u dat nog niet wist. Ik heb wel meegemaakt dat hij een dreun tegen zijn hoofd kreeg die 2 keer zo zwaar was. En hij zich de volgende ochtend gewoon weer opgewekt in de strijd wierp. Hij heeft een indrukwekkend herstellend vermogen. In een dag of 2 is hij weer de oude. Lysander vermengde een aantal druppels van een bruine vloeistof met wat aangelengde wijn en hield de beker voor Darius' mond. Ik hoop dat ik op je schoenen kots, zei Darius, voor hij een slok nam. Lysander deed alvast een stap achteruit, maar tot Darius' opluchting kwam de boel niet meteen weer eruit. Sarah streelde zijn haar, met haar gebruikelijke liefdevolle aanraking, zacht als de vleugels van een vlinder. Hij besloot te genieten van het gevoel van haar vingers door zijn haren. Door halfgeloken ogen zag hij haar lippen bewegen en hij besefte dat ze voor hem bad. Het verzachtte zijn hart, die irritatie van voorheen verdampte. Haar aanwezigheid gaf hem een gevoel van vredigheid en hij was blij dat ze toch bij hem was gebleven. De slaap kwam en Darius, dankbaar daarmee verlost te worden van de misselijkheid en de pijn, gaf zich eraan over. Sarah's bleke gezichtje, druk bezig een gebed voor hem te prevelen, was het laatst wat hij nog zag. Hij werd 's nachts een keer wakker. Vanuit zijn raam kon hij de maan zien, vol en fel. Zijn hoofd deed nog steeds zeer, maar het gerinkel in zijn oren was gelukkig opgehouden en zijn maag leek tot rust te zijn gekomen. Sarah zat aan het voeteneind van zijn bed. Haar hoofd was tegen de muur gezakt en ze leek diep in slaap. Met behoedzame bewegingen ging hij rechtop zitten. In een van haar mondhoeken zag hij een dun stroompje spuug dat in het schijnsel van de maan glom. De aanblik vervulde hem met een gevoel van warmte. Al kon hij maar niet bedenken waarom zoiets stoms als spuug zo'n belachelijk effect op hem kon hebben. In haar meest hulpeloze momenten leek ze de meeste macht over hem te hebben. Met een uitgestoken vinger veegde hij het spuug van haar huid. Ze schrok wakker. Darius, ga naar je eigen bed, liefje. Hij fronste toen het woord liefje over zijn lippen rolde.

Het komen bleek nog niet mee te vallen. Geïrriteerd besefte hij dat de uren dat ze over hem gewaakt had, haar stijf hadden gemaakt. En kom, pas terug als ik je laat ontbieden, zei hij. Het kwam er scherper uit dan hij wilde. Haar ogen werden smaller. Ik laat je niet in de steek wanneer je ziek bent, Darius. Ik ben hier om voor je te zorgen. Hij voelde dat zijn mondhoeken stiekem omhoog wilden krullen en verzette zich ertegen. Voor een dergelijk zachtaardig wezen kon ze koppig zijn als een stier. Kom dan morgenochtend maar weer terug. Maar rust nu eerst een paar uur uit. Mijn kind moet wel helemaal verkreukeld zijn in je buik, zoals je de hele nacht tegen de muur gevouwen hebt gezeten. Ze liep naar de deur. Voordat ze die opentrok, draaide ze zich nog een keer om hem aan te kijken. Je zei, liefje tegen me, verzuchtte ze, haar ogen groot en stralend. Zoek daar maar niet te veel achter. Hij voelde zich een schoft toen hij zag hoe beteuterd ze zijn kamer verliet. Lysander onderzocht Darius die ochtend en verklaarde dat hij weliswaar nog niet op wacht kon staan, maar wel zijn bed uit mocht. Darius was net opgestaan toen Sarah hem een laat ontbijt bracht. Ze had natuurlijk niet gewacht tot hij haar liet ontbieden. Hij keek of ze tekenen van vermoeidheid vertoonde en moest toegeven dat ze blaakte van gezondheid. Ze glimlachte opgewekt naar hem, terwijl ze het dienblad met eten op een houten tafel naast het bed neerzette. Tot zijn opluchting leek ze hem zijn wrede woorden van de vorige avond niet kwalijk te nemen. U ziet er vandaag een stuk beter uit, heer, zei ze. Waren ze weer bij heer beland? Hij fronste. Hij was weliswaar degene die deze afstand tussen hen had gecreëerd, maar het beviel hem helemaal niet. Ik voel me ook beter. Zijn maag rommelde in luid protest. Ik ben uitgehongerd. Nadat ik heb gegeten zou ik graag een bad willen nemen en ik wil dat jij me helpt. Haar ogen werden groot en haar wangen kregen een roze gloed. Hij had haar dit nog nooit gevraagd. Je zei toch dat je voor me wilde zorgen? Vroeg hij plagerig. Ze slikte. Natuurlijk. Darius kon een glimlach nauwelijks verbergen. Zie je daar maar eens met heer uit te redden, dame? Zijn stemming werd met elke hap beter en de gedachte aan Sarah, die hem bij zijn bad hielp, begeleidde elke smakelijke hap. Waarom had hij daar niet eerder aan gedacht? Hij begon te neuriën en vermoedde dat, als hij nu in de spiegel keek, hij op zijn gezicht de uitdrukking zag van een wolf die ervan overtuigd is dat hij zijn prooi kan grijpen. Hongerig en zelfvoldaan. Een aantal van Nehemia's bedienden schoof een houten tobbe zijn kamer in. Het ding werd snel en efficiënt gevuld met emmers warm water, waarna de mannen weer vertrokken. Stoom steeg uitnodigend op vanuit de tobbe. Sarah draaide hem haar rug toe en was druk in de weer met geurende oliën, handdoeken en washandjes. Darius kon een grijns niet langer verbergen. Hij richtte zijn aandacht eerst maar eens op het losmaken van zijn stoffen centuur. Na de aanval had hij niet de moeite genomen zich uit te kleden. Gedurende de nacht was de centuur in de war geraakt en weigerde nu los te komen. Zijn vingers worstelden tevergeefs met de onmogelijke knoop. Gefrustreerd gromde hij een verwensing. Hij deed een stap naar voren om Sarah te vragen hem te helpen, zijn ogen nog steeds op de weerbarstige centuur gericht. Op datzelfde moment draaide Sarah zich om, haar handen uitgestrekt en vol met badspullen. Een onvermijdelijke botsing volgde, niet hard, maar wel in zo'n hoek dat Darius heel even zijn evenwicht verloor. Hij deed snel een stap achteruit om zijn balans te hervinden. De achterkant van zijn bovenbenen raakte de lage zijde van de tobbe. Met ogen groot van verbazing tuimelde hij achterover en landde volledig gekleed in het water. Hij wist nog net te voorkomen dat zijn hoofd de wand raakte, maar zijn waardigheid, die was reddeloos verloren.
Sarah stond als

aan de grond genageld, beide handen voor de mond geslagen, handdoeken en flesjes om zich heen verspreid. Darius, die een moment lang niets wist te zeggen, kon de belachelijkheid van de situatie niet langer weerstaan. Hij gooide zijn hoofd in zijn nek en bulderde van het lachen. O, Darius! Sarius hapte naar adem en spoedde zich naar hem toe. Heb je je bezeerd? Neem me niet kwalijk. Ik snap niet hoe dat kon gebeuren. Er is niets gebeurd en het was niet jouw fout. Ik lette gewoon niet op. Hij lachte weer. Ik denk dat je me maar beter met dit natte spul kunt helpen. Voor die ceintuur hebben we volgens mijn dolk nodig. Het lijkt wel een Gordiaanse knoop. Hij kwam overeind. Het water droop in stromen uit zijn korte tuniek. Laat mij het eens proberen. Ik heb smallere vingers. Ze pakte de knoop en leunde tegen hem aan terwijl ze het ding probeerde te ontwarren. Haar geur betoverde zijn zinnen. Plotseling lachte hij niet meer. De volgende dag was Darius al zo vooruitgegaan dat Lysander van mening was dat hij wel een halve dag op wacht kon staan. Darius keek er naar uit weer actief bezig te kunnen zijn. Maar tegelijkertijd wist hij dat Hanun en Tirza erop zouden staan hem onder dankbetuigingen te bedelven, en dat vond hij helemaal niet. Hij begroette hen zo vlak mogelijk, in de hoop dat zijn norse gezicht hen op afstand zou houden. Zij leken zijn stemming aan te voelen. De twee begroeten hem hartelijk en met een brede glimlach, maar lieten hem verder aan het werk gaan. Opgelucht nam hij zijn positie in en stelde vast dat Benjamin ontbrak. Hij kon het zijn ouders niet kwalijk nemen dat ze hun kind uit voorzorg weghielden van de bouwplaats. Benjamin was ongetwijfeld enorm teleurgesteld, dat arme kind. Als Darius in zijn schoenen stond, zou hij ook het liefst samen met zijn vader en moeder werken. Een aangenaam briesje verkoelde de lucht. Het zoemen van een bij, die net onder zijn neus langs vloog, bracht een glimlach op zijn gezicht. Het was stiller dan anders. En hij kon het gesprek tussen Hanun en Tirza met bijna gênante duidelijkheid volgen. Ik maak me gewoon zorgen om je welzijn, liefste, hoorde hij Tirza zeggen. Als ik niet bij je ben, weet ik niet in wat voor problemen je misschien werkt. Hanun drukte een tedere kus op haar wang. Heb je dan geen vertrouwen in mijn kunnen? Denk je dat deze stenen stuk voor stuk op mijn hoofd zullen vallen als jij er niet bent om mijn werk in de gaten te houden? Ik meen het, Hanun, maar als ze de volgende keren pijl en boog gebruiken, wat als er een echte schermutseling is en ik er kwijtraak? Ik vrees niet voor mijn leven, liefje. De dood overkomt ons allemaal en ik kan samen met koning David zeggen: geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Maar als ik eraan denk dat jij dan met Benjamin alleen zou achterblijven, met niemand om je te beschermen, om je te verzorgen, dan lopen de rillingen me over de rug. Ik heb niets voor je opgebouwd. Dat vreet aan me, dat ik gefaald heb erin te voorzien dat je verzorgd bent als mij iets overkomt. Darius huiverde bij Hanuns bekentenis. Niet alleen gaf de man toe soms bang te zijn, maar hij erkende ook dat hij tegenover zijn gezin gefaald had. Hij sprak zonder remmingen met zijn vrouw, alsof hij geen geheimen voor haar had. Darius had zijn hart sinds zijn kinderjaren niet meer zo voor een ander opengesteld. Iets in hem vond Hanun zwak. Geen enkele man zou zijn donkerste twijfels aan het daglicht mogen blootstellen als hij de last ervan niet zelf kon dragen. Wat zou Tirza wel niet van hem denken? Zou ze hem niet minderwaardig vinden? Zou ze niet ergens diep van binnen hem om zijn falen afwijzen? Maar iets anders in hem moest toegeven dat tegen al die argumenten in deze man en vrouw elkaar onmiskenbaar zeer naast stonden. Ze waren elkaar toegewijd op een manier die hij persoonlijk niet kende. Hun intimiteit was onweerstaanbaar.
Het was alsof hun verbintenis dieper werd naarmate ze hun harten verder voor elkaar openden. Tirza gaf haar man een tikje tegen zijn arm. Wat, denk je dat God niet in staat is voor ons te zorgen? Houdt hij niet van weduwen en wezen? Sarah zou hetzelfde denken, al zou ze dat nooit zo tegen hem zeggen. Voor het eerst vroeg Darius zich af hoe moeilijk het voor haar was nooit openlijk haar geloof onder woorden te kunnen brengen als ze samen waren. Het geloof was immers een onmisbaar deel van wie ze was. Hij herinnerde zich met plotselinge en pijnlijke helderheid de laatste maanden in het leven van zijn moeder. Ze hadden vele uren samen doorgebracht met praten over haar geloof. Hij had in die soms moeizame gesprekken beseft hoe eenzaam zijn moeder in haar huwelijk was geweest. Ze had zijn vader met hart en ziel lief gehad. Haar liefde had nooit gewankeld. En toch was ze eenzaam geweest in haar eigen huwelijk. Ze was niet in staat geweest haar diepste gedachten en zorgen te delen met een man van wie ze meer hield dan van wie ook. Deed hij dat Sarah ook aan? Die gedachte deed hem ineenkrimpen. Tot nu toe had hij zichzelf een voorbeeldig echtgenoot gevonden. Had hij haar niet vergeven voor die gênante trouwbedoeling ten overstaan van het complete hof? Had hij haar niet de unieke positie gegeven de enige vrouw in zijn leven te zijn? Was hij niet bij haar teruggekomen nadat ze hem verraden had door haar zwangerschap geheim te houden? Hij was heel genereus geweest in de manier waarop hij met haar omging, toch? Hij had steeds geprobeerd de verstandigste van de twee te zijn. En toch was het een feit dat ze nog nooit met de onbezorgde openheid van Tirza met hem gesproken had. Waarom zou ze ook? Elke keer als ze iets van haar geloof met hem deelde, snoerde hij haar de mond. Hij had glashelder gemaakt dat hij geen enkele interesse had in haar wereldbeeld. Nog had hij haar deelgenoot gemaakt van wat er in zijn hoofd omging, zoals Hanun deed met zijn zo geliefde Tirza. Zou Sarah een dergelijke belachelijke openheid van hem willen? Zijn instinct zei ja op die vraag. Hij wist zeker dat ze hem met een overgave lief zou hebben die hij zich niet eens kon voorstellen. De gedachte elke onzekerheid, elke angst bloot te moeten leggen, deed zijn maag omkeren. Zwakte en angst waren niets voor hem. Darius knarste tanden. De aanwezigheid van Tirza en Hanun had een onaangenaam effect op hem. Ze waren arm, omgeven door gevaar. Elk seizoen weer klopte de honger op hun voordeur. Ze maakten deel uit van een kapotte natie, slechts één enkele stap verwijderd van volledige verwoesting. En toch zorgde die twee ervoor dat hij zijn leven onder de loep nam en niet tevreden bleek. Hij begon langzaam maar zeker te denken dat die twee, ondanks alles wat ze niet hadden, rijker waren dan hij ooit kon zijn. En die conclusie wrat aan hem. Hij moest maar een andere plek gaan zoeken om te bewaken en zich bevrijden van de luis die dit paar in zijn pels was geworden.

Sarah sloeg haar enkels over elkaar en toen weer van elkaar. Darius was in een vreemde bui thuisgekomen van zijn halve dag werk. Hij had tijdens de gezamenlijke lunch nauwelijks meer dan 5 woorden met haar gewisseld. Af en toe betrapte ze hem erop dat hij haar zat aan te staren, zijn ogen smal en nadenkend. Ze keek snel of er misschien een gênante vlek op haar groene linnen jurk zat en stelde opgelucht vast dat dat niet het geval was. Het was weken geleden dat ze haar weelderige hofkleding had gedragen. Vandaag de dag hulde ze zich in eenvoudige linnen jurken die los en luchtig genoeg waren om haar groeiende buik te herbergen. Was Darius teleurgesteld in haar verschijning? Vond hij haar dik en onaantrekkelijk? Met een nerveus handgebaar streek ze haar rok glad. Hoe gaat het met Benjamin? Vroeg ze. Een zoveelste poging een gesprek gaande te houden dat tot niks leek te leiden. Hij was niet bij de muur. Sarah wachtte tot Darius er verder op inging, maar er volgde niets meer. Ze zuchtte en leunde achterover. Haar trek was weg. Ben ik het? Heb ik je op een of andere manier beledigd? Wat? Je kijkt zo raar naar me. Doe ik dat? Sarah slaakte een hoorbare zucht. Zal ik afruimen? We lijken allebei niet meer te eten. Darius duwde een nog volle kom met bonen knoflookstoofpot van zich af. Je hebt voor me gebeden. Toen ik ziek was, ik zag het, kort voor ik in slaap viel. Sarah's mond werd droog. Ze probeerde te slikken, maar kon het niet. Ik wilde... Neem je niet kwalijk, ik wist niet dat je wakker was. Ik vond het prettig. Je kunt voor me bidden, wanneer je maar wilt. Met grote ogen boog Sarah zich naar voren. Echt? Je vindt het niet erg? Mijn moeder deed het ook altijd. Dat was ik vergeten. Toen ik nog klein was, dankte ze elke ochtend God dat ik er was en zegende mijn dag. In de maanden voor haar dood, toen ze ziek was, liet ze geen dag voorbij gaan zonder voor mij te bidden. Ze moet echt een bijzondere vrouw zijn geweest. Ik wou dat ik haar had kunnen ontmoeten. Dat zou ik ook wel willen, ja. Ze zou je leuk hebben gevonden. Jullie hadden met elkaar kunnen praten over God, zoveel je wilde. Dat zou een zegen zijn geweest. Sarah, ik ben niet eerlijk naar je geweest. Ik heb een soort onuitgesproken regel ingevoerd dat je niet over God mag praten. Er zijn ongetwijfeld vele keren geweest dat je in moest slikken wat je eigenlijk tegen me wilde zeggen. Ik beloof niet dat ik het met je eens zal zijn, of dat ik het zelfs maar zal begrijpen. Maar ik wil dat je je vrij voelt te zeggen wat er in je hart speelt. Ik herinner me dat we probeerden het complot tegen de koning op te lossen en dat jij me wilde troosten door erop te wijzen dat God ons had geholpen dat complot op het spoor te komen en dat hij ons dus ook bij de rest van het onderzoek wel bij zou staan. Je koos je woorden heel zorgvuldig, probeerde me vooral niet te beledigen. En toch reageerde ik heel brusk. Ik zal proberen die fout niet nog eens te maken. Sarah zat hem verbluft aan te kijken en vroeg zich af waar dit opeens vandaan kwam. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Heb ik je dan eindelijk met stomheid weten te slaan? Zijn grijns, traag en warm, voelde als een warme deken. Ik wil dat je je vrij voelt. Ik wil dat je jezelf kunt zijn in mijn buurt. Ik wil niet dat je elk woord op een weegschaal moet leggen voordat je praat. Je zou je op je gemak moeten voelen als we samen zijn. Sarah kon haar oren niet geloven. Het was alsof ze droomde. Tranen prikten in haar ogen en ze liet haar hoofd zakken om het niet te laten merken. Niet doen, fluisterde hij. Hij leunde voorover en tilde haar kin op. Nou doe je het weer. Je verbergt je voor me. Ze keek hem geschrokken aan.
De tranen bleven komen en ze kon niet verhinderen dat ze als dikke regendruppels over haar wangen zakte. Darius veegde ze met zijn hand weg. Toen boog hij zich nog verder naar voren en kuste ze weg. Niet huilen, liefje. Dat woord weer. Ze zou er niet meer op jagen. Als een hongerig konijn, ze weigerde. Ze slikte en zei: neem me niet kwalijk. Ik weet niet wat er in me is gevaren. Ik heb geen reden om te huilen. Jawel, dat heb je wel. Hij kuste haar teder. Maar niet meer. Ik beloof het je. Sarah knikte. Ze vertrouwde haar stem niet. Iets in haar wilde het liefst opspringen en dansen en Darius omhelzen tot zijn ribben er pijn van deden. Maar een ander deel van haar begon bij het idee alleen al te trillen. Als ze nu open was, zou hij haar misschien wel afwijzen. Hij had toegegeven dat hij misschien niet instemde met hoe ze over de wereld dacht. Of het misschien niet eens begreep. Als ze hem deelgenoot maakte van haar diepste gevoelens, als hem bijvoorbeeld vertelde van de strijd die ze moest voeren om haar eigen waarde in God te zien en niet in haar prestaties, dan zou hij haar misschien na een tijdje zo onbegrijpelijk vinden dat hij zou verkillen en zelfs het kleinste restje liefde dat hij nog voor haar voelde ook zou verdwijnen. Haar geloof in God zou hem misschien van haar wegdrijven en het einde van hun huwelijk betekenen. Later die middag nam Darius een uitnodiging van Nehemia aan om hem te vergezellen op zijn ronde. U lijkt goed hersteld van uw verwonding, begroette Nehemia hem. Darius trok een gezicht. Niets meer dan een bult, nauwelijks erger dan een muggenbeet. Nehemia lachte zuinig. Dan moeten de muggen in Perzië een stuk gewelddadiger zijn geworden dan ik me herinner. Ik heb in jaren niet zo'n indrukwekkende bult gezien. Ik wist niet eens dat die tint paars bestond. Zo komt wel het groen van uw ogen mooi uit. Darius wierp hem een getergde blik toe. De man weigerde zich te laten intimideren. Hoe dan ook, u schijnt enorme indruk te hebben gemaakt op Benjamins ouders. Ze houden maar niet op u in alle toonaarden te prijzen sinds u hun zoon hebt gered. Ze overdrijven. Ik heb niets gedaan wat een klein meisje niet ook had kunnen doen. Nehemia tikte met zijn duim tegen zijn bebaarde kin. Nou, onderschat u zichzelf toch? Benjamin is een speciaal kind. Velen zouden erg droevig zijn geweest als hem iets was overkomen. Ik ben gesteld geraakt op zijn gezelschap. Het zou een droeve dag geweest zijn als hij gewond was geraakt. Weet u, hij doet me aan u denken toen u nog een jongen was. Niet wat uiterlijk betreft, maar zijn karakter. U had een vergelijkbare charme. Eerst bewondert u mijn ogen en nu heeft u het over mijn charme. Voorzichtig, heer gouverneur, anders krijg ik nog rare ideeën, plaagde Darius hem. Nehemia lachte. Ik heb alleen maar teruggedacht aan toen u nog een kind was. Ik was erg op u gesteld, weet u? Ik herinnerde me, toen ik Hanun en zijn gezin bezocht, dat u net zo oud was als Benjamin toen u het ouderlijk huis verliet. Zo jong. Verbaasd door Nehemia's opmerking, fronste Darius: pardon? Toen uw vader u naar het paleis stuurde om aan uw opleiding te beginnen, was u net zo oud als Benjamin nu. Een kind nog. Dat zal wel ja. U stond mijn ouders in die tijd zeer na, geloof ik. We zagen elkaar vaak, ja. Uw familie had Susa als woonplaats gekozen, net als ik. En als hoogwaardigheidsbekleder aan het hof begreep ik de wereld waarin uw vader zich begaf. Als Jood begreep ik uw moeder goed. Ze hadden niemand anders in hun leven die hen allebei begreep. We hadden veel gemeen en dat maakte onze vriendschap buitengewoon plezierig. Vreemd. Ik kan me niet herinneren u als kind te hebben ontmoet. Dat verbaast me niet. U was toen nog erg jong. Kort nadat u naar de paleisschool werd gestuurd,
benoemde de koning uw vader op een vaste post in Babylon. Hij bleef 3 jaar weg. Uw ouders reisden zo vaak als het maar ging om u te bezoeken. Maar de afstand maakte meer bezoeken onmogelijk. Ik was die tijd vergeten. Als in een nevelige droom herinnerde Darius zich zijn leven in het paleis. Maanden achtereen, zonder moeder en zonder vader. Alsof hij in een emotionele woestijn leefde. Zijn hart deed zeer bij de herinnering. Hij merkte dat Nehemia hem in de richting van een van de poorten leidde. Geen van de deuren was nog ingehangen en de opening van de pas gedeeltelijk opgetrokken muur leek net een gat in de mond van een oude man. Waar gaan we naartoe? Ik dacht dat ik u vandaag maar eens iets nieuws moest laten zien, zei Nehemia. Darius' wenkbrauwen raakten bijna in de knoop. Buiten de muur? Voor zover mogelijk laten we de nieuwe muur de oude fundamenten volgen. Maar op sommige plekken hebben we de omtrek kleiner moeten maken. Achter de poort ligt zo'n plek. Ik dacht dat u de oude fundering wellicht interessant zou vinden. Darius was te beleefd om de man erop te wijzen dat hij de aanblik van oude gaten in de grond niet bijzonder spannend vond en volgde de gouverneur zonder iets te zeggen. Ze hoefden niet ver te lopen. Als een dikke slang slingerde de oude fundering zich langs de rand van de heuvels. Nehemia stopte bij een stuk dat op enig moment moest zijn opgegraven en als een diepe snee door de aarde liep. Darius boog zich voorover en keek omlaag. De oorspronkelijke architecten hadden de fundering diep genoeg gemaakt om de hoogte en het gewicht van de muur die ze hadden willen bouwen te compenseren. Is dat roet en as, dat laagje dat de stenen daar bedekt? Ik had kunnen weten dat u zoiets meteen opvalt, ja, as van de oorlogsvuren. Van de verovering door Babylon, bedoelt u? Maar dat is bijna 200 jaar geleden. Zouden decennia van wind en regen dat niet hebben weggespoeld? Nehemia knielde aan de rand van het gat en tuurde omlaag. Alleen het verstrijken van de tijd kan dergelijke omvangrijke schade niet herstellen. Tenzij er mannen daadwerkelijk naar beneden klauteren om die rotzooi op te ruimen, zullen oorlogsverwoestingen dergelijke littekens achterlaten. Hij graaide zijn gezicht weg van het verwoeste landschap om Darius aan te kunnen kijken. De intensiteit in zijn bruine ogen deed Darius huiveren. Ik kom hier soms graag even zitten, bij de ruïnes, zei Nehemia, terwijl hij zijn knie rechtte om overeind te komen. Ze zijn een goed geheugensteuntje. Van uw geschiedenis? Niet alleen dat. Ik peins er vaak over hoezeer een mensenhart op deze fundering lijkt. In oorlogstoestand, aangevallen door krachten die er tegenin willen gaan, het kapot willen maken en niet in staat zichzelf te genezen. De tijd kan geen wonden helen. Velen van ons lopen rond met diepe voren in ons hart, niet anders dan deze fundering hier, bedekt met het roet van onze levensvuren. Darius deed een stap achteruit en pakte met zijn ene hand de pols van de andere hand stevig achter zijn rugbeet. U hebt het over mij niet? Nehemia keek hem aan. Hebt u gemerkt hoe innemend die kleine Benjamin is? Zo was u als kleine jongen ook, maar dan nog sterker. Zo vol emoties, met een intelligentie waarmee u elke volwassen om uw vinger wist te wikkelen. U kon vol overgave van iets of iemand houden en u was nooit bang om uw emoties te tonen. Uw vader stuurde u naar de paleisschool, omdat dat van hem en van u verwacht werd. Zonder de juiste opleiding zou u niet in staat zijn uw positie als Persisch aristocraat te bekleden. Hij had het beste met u voor en had geen idee dat het wegsturen van een kind van nog maar 7 jaar oud zoals u enorme gevolgen zou hebben.
Hij had zelfs het ouderlijk huis veel later verlaten en begreep niet dat het feit dat u zoveel jonger was een groot verschil maakte. Ik heb hem nooit kwalijk genomen dat hij me wegstuurde. U hebt een zware tol betaald voor zijn beslissing, vrijwillig of niet. U was een ander mens toen u terugkeerde. Weg was dat lieve, warme kind. U was beheerst, afstandelijk. Er stond een muur om uw hart, zo hoog als de maan. Darius schopte een kiezelsteen in het gapende gat van de fundering. De steen vloog hoog door de lucht en belandde vervolgens met een luide tik in de roetbedekte diepte. Plicht heeft een prijs. We moeten die allemaal betalen, ongeacht de muntsoort die gevraagd wordt. Nehemia deed een stap dichterbij. Zou u van uw eigen zoon verwachten dat hij op dezelfde manier zijn plicht vervult? Over 3 maanden wordt uw kind geboren. Misschien is het een jongen. Zou u hem over 7 jaar van u wegsturen? Zou u willen dat hij hetzelfde leven leidt als u op die leeftijd? Zou u willen dat hij gescheiden wordt van u en Sarah en dat maanden achtereen, om op te groeien bij kille onderwijzers en afstandelijke wijzen die hem nooit eens knuffelen of enige liefde betuigen? Darius werd bleek. Ik zie niet wat u dit aangaat. Vergeef me, heer. Nehemia ging met een hand door zijn haar, zijn rode lokken stonden recht overeind. In het bleke zonlicht was het alsof ze in brand stonden en zijn hoofd omgeven werd door een halo van vlammen. Ik hield u ook in mijn armen, als een kleine, wriemelende baby. En daarom vind ik het soms moeilijk te beseffen dat u nu een man bent. Meer dan in staat bent uw eigen keuzes te maken. Laat me iets toelichten. Toen ik het over uw zoon had, was dat niet omdat ik twijfel aan uw capaciteiten als vader. Net als heer Vivan hebt u alles in u om een geweldige vader te worden. Ik wilde alleen maar dat u zich bewust bent van uw eigen ervaringen, voor uzelf, niet voor uw kind. Vaak stoppen we de wonden van ons verleden weg. Pas als we iemand die we lief hebben dezelfde narigheid zien doorleven, beseffen we opeens hoe omvangrijk de schade aan onze ziel daadwerkelijk is. Ik wilde u dat laten zien. Hij wees met een vinger naar het gat met decennia oude roet. Ik wilde dat u een blik wierp op uw eigen hart, op de as van een oude oorlog die tegen u woedde toen u nog heel jong was. Misschien is het tijd er niet langer voor weg te lopen. En zonder nog een woord te zeggen, draaide Nehemia zich om en liet hem alleen. Darius bleef als aan de grond genageld staan. Zijn hart begon te bonken. Misselijkheid borrelde op. Nehemia was erin geslaagd de spoken van een verleden op te roepen dat hij lang geleden begraven dacht te hebben. Stond er echt een muur zo hoog als de maan om zijn hart? Nehemia deed hem zo kil en afstandelijk overkomen. Ging hij zo met Sarah om? Hij dacht aan het kind dat over enkele maanden geboren zou worden. Zou hij dat kindje, als het een zoon was, naar het paleis sturen? Om geïntimideerd en geïsoleerd te worden, beroofd te worden van zijn kinderlijke warmte. Was het koninkrijk een dergelijk offer waard? De herinneringen die hij zoveel jaren weg had gestopt, weigerden nog langer tot zwijgen te worden gebracht. Ze rolden met zo'n kracht over hem heen dat hij wankelde en bijna in het gapende gat naast hem viel. Als een man die te veel wijn heeft gedronken, zette hij een wiebelige stap, tot zijn teen een flinke steen vond. Huiverend stond hij zijn lichaam toe, zich erboven te laten zakken, tot hij, half zittend, half en half dubbel geklapt, op de bleke rots belandde. Hij legde zijn hoofd in zijn handen en ademde een paar keer diep in om zichzelf tot rust te brengen. Maar de herinneringen weigerde weg te gaan.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. We zijn vandaag dinsdag 28 juli, dat is dinsdag in de 17e week door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 706. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 817. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij die der wereldschepper zijt, de aarde van het water scheidt, en temt de wateren met uw hand, en stelt onwrikbaar vast het land, dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt. Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, opdat het schreiend zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid, zich onder uw bevelen stelt en door geen kwaad meer wordt gekweld, in zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij regeert in eeuwigheid. De Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde. De Heer verhore u op onheilsdagen. De naam van Jacobs God bescherme u. Hij zende u zijn hulp vanuit zijn tempel. Vanaf de Sion zij hij u tot steun. Hij zei indachtig al uw offers. Uw brandoffer behage hem. Hij geve u wat gij verlangt. Hij late al uw plannen slagen, dat wij uw overwinning mogen vieren, het vaandel heffen in de naam van onze God. De Heer vervulle al uw wensen. We weten nu reeds dat de Heer de overwinning schenkt aan zijn gezalfde, dat hij vanuit de hemel hem verhoort. Door in te grijpen met zijn sterke hand, de een heeft wagens en de ander paarden. Maar onze kracht ligt in de naam van God de Heer. Zij zijn gestruikeld en gevallen. Maar wij staan pal en houden stand. Heer, schenk de overwinning aan de koning. Verhoor ons op de dag van ons gebed. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde. Heer, wij zullen uw macht bezingen. Uw macht, Heer, geeft de koning vertrouwen. Uw bijstand maakt hem onzegbaar verheugd. De mens van zijn hart hebt gij altijd bewilligd. De vraag van zijn lippen wijst gij niet af. Gij hebt hem bedacht met uw rijkste zegen. Zijn hoofd gekroond met een gouden kroon. Hij vroeg u om leven, hij heeft het gekregen. Lengte van dagen tot 100 jaar, groot is zijn aanzien dankzij uw bijstand. Met luister en pracht overlaat gij hem, gij hebt hem gemaakt tot een zegen voor ieder. De glans van uw aanschijn brengt hem geluk, want hij stelt zijn hoop op de Allerhoogste. Hij wankelt niet door de gunst van de Heer. Rijs op, Heer, in onstuimige kracht. Wij zullen uw macht bezingen, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, wij zullen uw macht bezingen. Heer, ge hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt. Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken, want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ge hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft. Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God. En wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard. Maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Uw trouw is bestendig voor alle geslachten, blijft gelden voor eeuwig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn Redder. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat Hij mij deed. De Machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die Hem erkent, Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen.

en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God, mijn Redder. Christus de Heer leeft midden onder ons, zijn eigen volk. Laten wij hem prijzen en met aandrang vragen. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Heer die alle mensen leidt, kom de volken te hulp, sta de gezagdragers bij. Laat hen openstaan voor uw woord en eensgezind het algemeen welzijn behartigen. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Gij die onze gevangenschap hebt meegevoerd, breng onze broeders en zusters, die onvrij zijn naar lichaam of geest, tot de vrijheid van de kinderen Gods. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Laat de jongeren onberispelijk voor u verschijnen, dat zij van harte gehoor geven aan uw roepstem. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Geef dat de kinderen uw voorbeeld volgen. Laat hen toenemen in wijsheid en welgevalligheid. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Neem de doden op in uw paradijs, waar wij hopen ook eenmaal met u samen te zijn. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Almachtige God, wij danken u dat wij deze avond mogen beleven. Vol vertrouwen heffen wij onze handen naar u op en vragen u. Aanvaard ons gebed als een offer dat welgevallig is voor uw aanschijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria, u hoort nu een geestelijke brief vanuit de abdij Saint-Joseph de Clerval uit Flavigny-sur-Ozerain in Frankrijk. Dierbare vriend van de abdij van Saint-Joseph de Clerval. Een van de weinige leken die tot het concilie Vaticanum II worden toegelaten, Jean Guiton, zei in oktober 1968 een oordeel uitspreken over Pater Pio kost tijd en is niet eenvoudig. Maar duizenden getuigen zullen zich verheffen om te zeggen dat hij hen heeft gesterkt in hun overtuiging van de aanwezigheid van God en van waarheid van het evangelie. De Kapucijner broeder, in wie Jezus Christus het mysterie van zijn lijden een halve eeuw lang heeft willen hernieuwen, is een uitzonderlijke getuige. Pater Pio herinnert de christenen en de hele mensheid eraan dat Jezus Christus de enige verlosser van de wereld is. Francesco Forgione is geboren in 1887 te Pietrelcina in een groot dorp in Zuid-Italië. Reeds op zeer jeugdige leeftijd ontvangt hij de genade van herhaaldelijke visioenen van de Heilige Maagd. De duivel dient zich ook aan bij hem en vaak 's nachts in schrik aanjagende verschijningen. Vanaf zijn 9e jaar begint hij zogezegd aan een cyclus van ernstige ziektes die pas bij zijn dood zal ophouden. Op zijn 16e treedt hij echter in bij de Kapucijnen, waar hij zijn gelofte aflegt onder de naam van broeder Pio. De gezondheid van de jonge monnik verbetert echter niet. Hij heeft een ernstige aandoening aan de linkerlong. De thermometers barsten van zijn koortsaanvallen, in de hoop dat een gunstiger klimaat deze onverklaarbare ziekte kan helpen genezen, wordt hij verscheidene malen naar andere kloosters overgebracht, om vervolgens van 1910 tot 1916, terug te keren naar Pietrelcina, naar zijn familie. Op 10 augustus 1910 wordt hij ondanks al die ziektes, priester gewijd. Wat was ik die dag toch gelukkig, zal hij later zeggen. Mijn hart had branden van liefde voor Jezus. Ik smaakte voor het eerst het paradijs. In juli 1916 lukt het hem eindelijk zich in het klooster van San Giovanni Rotondo dicht bij Foggia in Apulië te vestigen. Wonderen in de 20e eeuw. Op 20 september 1918, op 31-jarige leeftijd, ontvangt hij de genade van de stigmata. Bloedende wonden aan de handen, de voeten en de zij, zoals de gekruisigde Jezus Christus ze had vertoond. Voortaan verliest hij dagelijks het equivalent van een glas bloed, en dat 50 jaar lang. Bij hem, zo getuigt een van zijn medebroeders, zijn het niet alleen vlekken, maar echte wonden van doorboorde handen en voeten. Ik heb die in zijn zij kunnen zien, een echte scheur waaruit voortdurend bloed vloeit. De wonden zijn dan ook de oorzaak van de bijbehorende flauwtes, die, hoe licht ook, er niet minder pijnlijk om zijn. Tegenover een dergelijke genade ervaart Pater Pio intens zijn eigen onwaardigheid. Maar hij is er blij mee aan Christus gelijkvormig te zijn. Zijn meerdere doen een beroep op gerenommeerde artsen om de stigmata te onderzoeken. En deze specialisten stellen vast dat het om echte wonden gaat. Sommigen schrijven ze toe aan een magnetische kracht, anderen aan autosuggestie en weer anderen aan fysico-fysiologico-pathologische verbanden. Maar meerdere specialisten erkennen dat de oorzaak van die wonden de medische wetenschap ontgaat. De stigmata, schrijft kardinaal Journet, hebben de bedoeling ons op aangrijpende wijze te herinneren aan het lijden van de gemartelde God voor ons en aan de noodzaak voor de hele kerk om te lijden, te sterven alvorens de heerlijkheid binnen te gaan. De stigmata zijn als het ware een bloedige prediking, hartverscheurend en luisterrijk tegelijk. Ze maken het ons onmogelijk te vergeten welke de ware tekenen zijn van de oprechte liefde. In het begin van de maand mei 1919 wordt een klein meisje plotseling genezen nadat het een visioen van Pater Pio heeft gehad. Op 28 mei wordt een soldaat die in de oorlog gewond is geraakt
en door de artsen ongeneeslijk ziek is verklaard. Naar pater Pio vervoerd die hem zegent. En hij is op slag volledig genezen. Deze twee wonderen waarover het in de pers wordt gesproken, brengen de menigten in beweging. Sinds juni 1919 begeven 300 tot 500 pelgrims, of nieuwsgierigen, zich iedere dag naar San Giovanni Rotondo. Het gerucht verspreidt zich dat pater Pio in de zielen van de mensen kan lezen. Dat komt in feite herhaaldelijk voor. De knappe en puissant rijke Luisa V., uit pure nieuwsgierigheid naar San Giovanni Rotondo gekomen, voelt zich koud ter plekke aangekomen, overmand door zo'n smartelijk verdriet om haar zonden, dat ze in een volle kerk in tranen uitbarst. De pater komt naar haar toe en zegt: kalmte, mijn kind. De barmhartigheid kent geen grenzen en het bloed van de Christus wist alle misdaden van de wereld uit. Ik wil biechten, eerwaarde. Komt u eerst weer tot rust. Komt u morgen terug, signora V., die sedert haar kinderjaren niet meer heeft gebiecht. Brengt de nacht door met het opmaken van de lijst van haar zonden. De volgende dag tegenover de pater is ze plotseling niet meer in staat haar tekortkomingen op te noemen. En pater Pio komt haar ter hulp en zegt vervolgens: herinnert u zich niets anders? Luisa siddert bij de gedachte aan een ernstige zonde die ze niet durft te bekennen. Pater Pio wacht en maakt geluidloze lipbewegingen. Ten slotte is ze zichzelf weer meester. Dit is er ook nog, eerwaarde. God zij geprezen. Ik geef u de absolutie, mijn kind.

Een kliniek voor de zielen. Ik ben een biechtvader, zei pater Pio, graag van zichzelf. Het komt inderdaad voor dat hij 15 tot 17 uur per dag besteedt aan het ontvangen van boetelingen. Meer dan een rechtbank of een leerstoel is zijn biechtstoel een kliniek voor zielen. Hij ontvangt de boetelingen op allerlei manieren, al naar gelang ieders behoeften. Naar de ene strekt hij zijn armen uit in uitbundige vreugde en zegt hem waar hij vandaan komt, voor deze zijn mond heeft kunnen opendoen. En de ander die krijgt verwijten te horen. Hij spreekt hem streng toe en bejegent hem zelfs ruw. Hij betoont zich soms veel eisender jegens een goed christen die zijn plichten niet vervult, dan jegens een grote zondaar die min of meer onwetend is in zaken de goddelijke wetten. Streng in zijn veroordeling van de zonden tegen de kuisheid en tegen de wetten die het doorgeven van het leven regelen, die vergeeft hij niet zonder de zekerheid te hebben verkregen dat de boeteling vastbesloten is zijn leven te beteren en sommigen worden maandenlang op de proef gesteld alvorens de absolutie te ontvangen. Pater Pio geeft hiermee blijk van het belang dat hij hecht aan berouw en aan vaste voornemens alvorens het sacrament van boete en verzoening te kunnen ontvangen. Daar waar hij oprechtheid aantreft, echter, betoont hij zich welwillend, een welwillendheid die het hart doet zwellen. Bij de eerste woorden die hij tot de boeteling richt, wanneer hebt u voor het laatst gebiecht, begrijpt men dat de priester een duidelijke, korte, volledige en oprechte biecht verwacht. Hij heeft dan 5 à 6 minuten genoeg om een heel leven om te vormen en een losgeslagen bestaan weer op God gericht te krijgen. Het komt voor dat de priester de biechteling voor het einde wegstuurt. De ruit, ga weg. Ik wil je voor die en die dag niet zien. Zijn toon wordt gebiedend streng. Hij weet dat het wegsturen een heilzame maatregel is die de zondaar zal wakker schudden, hem doen huilen, hem zal dwingen een inspanning voor zijn bekering te leveren. Deze manier van doen, die verbazing kan wekken, sluit helemaal aan bij de pedagogie van pater Pio. Ze is te verklaren aan de hand van zijn persoonlijk charisma en de verlichting van het verstand die hij dankt aan de Heilige Geest, die inwerkt op het geweten van de mensen. De zielen die met deze bijzondere energie worden behandeld, vinden pas vrede wanneer ze met oprecht berouw terugkeren aan de voeten van de biechtvader, die zich dan laat zien als een zeer liefhebbende vader. Maar de smart van de pater wanneer hij tot dergelijke methodes zijn toevlucht neemt, is onvoorstelbaar groot. Als je eens wist door welke pijlen mijn hart eerst doorboord wordt, bekent hij op een dag tegenover een medebroeder, nadat hij een biechteling die niet de juiste instelling bezat, had weggestuurd. Maar als ik niet zo te werk ga, zullen zoveel niet naar God terugkeren. Door zelf op uitzonderlijke wijze met lichaam en ziel deel te nemen aan het lijden van de verlossing, doorziet hij bijzonder scherp de ernst van de zonde. Op een dag knielt een man van rijpe leeftijd, die sinds zijn 7e jaar niet meer te biecht is gegaan, neer in de biechtstoel van pater Pio. Terwijl zijn geweten geleidelijk aan wordt verlicht, ziet hij de pater bleek worden en transpireren. Sommige biechtelingen beweren dat ze druppels bloed op zijn voorhoofd hebben zien parelen, terwijl zij hun trouweloosheden beschreven. Zielen, zielen, hoe hoog is de prijs van uw heil, roept hij op een dag uit. In onze tijd boezemt de zonde geen afschuw meer in. In de hedendaagse oordeling worden mensen niet meer als zondaars beschouwd, aldus paus Paulus VI. Ze staan te boek als gezond, ziek, fatsoenlijk, goed, sterk, zwak, rijk, arm, geleerd, onwetend. Maar het woord zonde komt men nooit tegen. Er zijn ook mensen zoals pater Pio, die het met het kwade niet op een akkoordje gooien en die diep zijn ontsteld bij de aanblik van de zonde en het ongeluk van hen die in staat van zonde en doodzonde verkeren.
De catechismus van de katholieke kerk leert: zonde is een belediging jegens God. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Gij doorziet het kwaad dat ik deed. Beschrijft de Psalm 51. De zonde keert zich tegen de liefde van God voor ons en wendt onze harten van hem af. De zonde is als dus eigenliefde die zo ver gaat dat men God veracht, volgens de heilige Augustinus. De eeuwigdurende consequentie daarvan, voor hen die voor hun dood niet tot inkeer komen, is verschrikkelijk: de hel. De leer van de kerk bevestigt het bestaan van de hel en haar eeuwige duur. De zielen van hen die sterven in staat van doodzonde dalen onmiddellijk na de dood af in de hel, waar ze de straffen van de hel, het eeuwige vuur, ondergaan. Pater Pio huilt en snikt wanneer hij bij het lezen van de bezoeken aan de allerheiligste maagd Maria van de heilige Alphonsus di Liguori deze woorden uitspreekt: ik dank u voor al wat u hebt gedaan, in het bijzonder dat u mij hebt behoed voor de hel die ik zoveel malen heb verdiend. Daar komt het op aan. Padre Pio put het uit het gebed de bovennatuurlijke kracht om het kwaad te bestrijden. De pijnen van zijn 5 wonden ten spijt biedt hij veel. Elke dag wijdt hij zich 4 uur lang aan meditatie. En zijn gebed gaat gepaard met de zuchten van het hart. Hij beoefent ook het schietgebed, korte gebeden die als pijlen naar de hemel worden afgeschoten. Maar hij bidt ook vooral de rozenkrans. Men hoort hem vaak zeggen: gaat u naar de Madonna, laat haar lief hebben, bid steeds het rozenhoedje, bid het goed en bid het zo vaak als u kan. Wees zielen van het gebed, wordt het bidden nimmer moe. Daar komt het op aan. Het gebed doet het hart van God geweld aan en verkrijgt daardoor de nodige genaden. Het hoogtepunt van de dag en van het gebed van Padre Pio is de viering van het heilig misoffer. In dit goddelijk offer dat tijdens de mis wordt voltrokken, is dezelfde Christus, die zichzelf eenmaal op het altaar van het kruis op bloedige wijze offerde, aanwezig. En wordt hij op onbloedige wijze geofferd? Concilie van Trente of katholieke catechismus. Door zijn stigmata aan de Christus gelijkvormig, beleeft Padre Pio de mis in innige vereniging met het lijden van Christus, het lijden van Jezus. De mis is een soort van heilig verbond tussen Jezus en mij. Weliswaar op zeer onwaardige wijze leid ik al hetgeen hij heeft geleden. Hij die het mij heeft vergund toe te treden tot het mysterie van de verlossing. Pater Pio huilt vaak tijdens het opdragen van het offer en aan iemand die zich daarover verbaast legt hij uit: vindt u het gering dat een God met zijn schepselen spreekt en dat hij door hen wordt tegengesproken en dat hij voortdurend wordt gekwetst door hun ondankbaarheid en hun ongelovigheid? De mis van Pater Pio kan 1,5 of 2 uur duren. Een Franse ambassadeur bij de Heilige Stoel, die de genade ten deel was gevallen één ervan bij te wonen, schreef: nooit van mijn leven heb ik zo'n aangrijpende mis bijgewoond. De mis werd, wat ze in werkelijkheid ook is, een volstrekt bovennatuurlijke daad. Toen het moment aanbrak van de opheffing van de hostie, daarna van de kelk, bleef Pater Pio in contemplatie, verzonken, onbeweeglijk staan. Hoe lang? 10, 12 minuten, of langer misschien? In de menigte hoorde men alleen het prevelen van gebeden. Pater Pio bidt weliswaar veel, hij brengt ook de anderen tot gebed, en als antwoord op de wens die door Paus Pius XII wordt geformuleerd, organiseert hij ook gebedsgroepen voor leken. Iedere avond ziet hij zelf de plechtigheid voor die de gelovigen samenbrengt in de kleine kloosterkerk. Daar wordt de rozenkrans gebeden, de heilige sacramentzegen gegeven. Daar wordt de zogeheten onweerstaanbare novene tot het heilig hart van Jezus en het bezoek aan de Madonna gehouden. De gebedsgroepen die door hem in het leven zijn geroepen, verbreiden zich dan ook over de hele wereld.
Ter viering van zijn 80ste verjaardag sturen meer dan 1000 van die groepen vertegenwoordigers naar San Giovanni Rotondo.

hinderlijke aanwezigheid. Aldus herleeft geleidelijk aan de godsvrucht in San Giovanni Rotondo. Dat voor de komst van Pater Pio in een erbarmelijk geestelijke staat verkeerde. Maar de apostolische ijver van de jonge kapucijn wekt ook tegenstrijdigheden op. Een aantal kanunniken uit de streek, gewend een verdorven leven te leiden en de plichten van hun priesterlijk ambt te veronachtzamen, vinden zijn aanwezigheid natuurlijk zeer hinderlijk. Bovendien wekt de plotselinge roem van de drager der stigmata, de stroom van pelgrims en de aalmoezen aan het klooster, het ongenoegen op van een deel van de plaatselijke geestelijkheid. De bisschop van het diocese, die een zeer slechte reputatie heeft, laat priesters en gelovigen een aangifte tekenen van zogenaamde schandalen die zich in het klooster van San Giovanni Rotondo zouden afspelen, waarmee een begin komt aan een langdurig proces dat wordt gevoerd door het gerechtshof van Rome. Als gevolg van ernstige lasteringen worden door de misleide kerkelijke overheid vanaf juni 1922 strenge maatregelen tegen Pater Pio genomen. Verbod op iedere geestelijke correspondentie, zelfs met zijn geestelijke leidslieden. Verbod op het vieren van het misoffer in het openbaar. Overbrenging van Pater Pio naar een ander klooster. In feite zullen de twee laatste maatregelen niet kunnen worden toegepast vanwege de felle reactie van de plaatselijke bevolking. In 1931 loopt de vervolging uit op het verbod van ieder ambt uit te oefenen met uitzondering van de misviering in besloten kring. Pater Pio moet in eigen klooster leven als een kluizenaar. Deze pijnlijke situatie duurt 2 jaar lang, waarna de pater al zijn priesterlijke bevoegdheden terugkrijgt in juli 1933. Intussen wordt een onderzoek naar het schandelijk gedrag van sommige geestelijken, die tegen de pater waren gekant, afgesloten met de veroordeling van de schuldigen. Na de zondeval, zei Pater Pio, is het leidende helpster van de schepping geworden. Ze is de machtigste hefboom geworden om de wereld weer overeind te helpen. Zij is de rechterarm van de liefde die wil verkrijgen dat wij opnieuw worden geboren. Terwijl hij leed en ziekte uit ervaring kent, heeft hij evenwel veel aandacht voor de verzachting daarvan, in navolging van de heiland die gezond maakte wie genezing nodig had en die zijn apostelen uitzond om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken gezond te maken, bij Lucas. Met dit doel voor ogen vat hij het plan op een ziekenhuis in San Giovanni Rotondo te bouwen. De zieken, vooral de armen, zullen er gastvrij ontvangen worden en deskundig worden geholpen in een waardige, geriefelijke omgeving. Maar er zal ook zorg worden gedragen voor hun zielen, zodat de uitgeputte geesten en lichamen nader zullen komen tot de Heer en in hem hernieuwde kracht zullen vinden. In 1947 wordt er gestart met de verwezenlijking van het Casa Sollievo della Sofferenza. Het Casa Sollievo della Sofferenza, het huis ter verlichting van de pijn, dat een van de modernste ziekenhuizen van Italië wordt, met een capaciteit van meer dan 1000 bedden. Afgunstwekkende eigendom. Dit werk geeft weer aanleiding tot een nieuwe vervolging van Pater Pio, die door een speciale, door Paus Pius XII verleende dispensatie van de gelofte van armoede eigenaar is van het ziekenhuis. Verscheidene diocesane overheden en Italiaanse religieuze instellingen zijn inderdaad, ondanks de waarschuwingen van de Heilige Stoel, zo onvoorzichtig geweest zich te laten betrekken bij een financiële zaak, waarbij ze hun hele bezit zijn verloren. Gezien de omvang van de geldelijke verliezen, doen kapucijnerpaters en enkele geestelijken een poging de hand te leggen op de financiële reserves van Pater Pio, die zich gewijselijk van de zaak afzijdig had gehouden. Debatten, bedreigingen, perscampagnes met het oogmerk de pater in discrediet te brengen, evenals de administrateurs die hij heeft uitgekozen voor het beheer van het CASA,
In april 1960 gaan enkele kerkelijke medewerkers zo ver dat ze microfoons gaan plaatsen op verschillende plekken om de gesprekken van Pater Pio met de gelovigen op te nemen. Deze handelswijze draagt een heiligschennend karakter, aangezien hier ook werd afgeluisterd welke raad tijdens de biecht werd verstrekt, met de bedoeling de biechtvader op een fout te betrappen. Deze afluisterpraktijken die duren 4 maanden. Een snel onderzoek onthult de namen van de schuldigen en hun medeplichtigen die allen wettelijk worden gestraft. Om het ziekenhuis dat een liefdewerk is voor vele naijver te behoeden, vraagt de Heilige Stoel in 1961 aan Pater Pio het aan haar te legeren, hetgeen hij doet in voorbeeldige gehoorzaamheid. Hij wordt echter nog altijd behandeld als een in voorwaardelijke vrijheid gestelde verdachte, totdat paus Paulus VI begin 1964 de volledige vrijheid om zijn priesterambt uit te oefenen teruggeeft. In weerwil van al deze tegenslag beoefent Pater Pio een gestadige, heldhaftige gehoorzaamheid. Zijn meerdere gehoorzamen is God gehoorzamen, zegt hij. Orders van zijn meerderen worden nooit door hem betwist, hoe onrechtvaardig ze ook mogen zijn. Aan een van zijn meerderen schrijft hij: ik handel slechts om u te gehoorzamen, daar de goede God mij heeft laten weten dat dit het enige is dat hem behaagt en voor mij het enige middel waarvan ik heil mag verwachten en waardoor ik victorie zal mogen roepen. Tijdens de mis ter zaligverklaring van Pater Pio zei paus Johannes Paulus II: in de heiligheidsgeschiedenis gebeurt het soms dat de uitverkorene door een bijzondere permissie van God het voorwerp is van veel onbegrip. Wanneer dit juist blijkt te zijn, wordt de gehoorzaamheid voor hem een smeltkroes van zuivering, een weg van voortschrijdende eenwording met Christus, versterking van de ware heiligheid. Maar de eenwording met Christus kan slechts door en in de kerk plaatsvinden. Voor Padre Pio zijn de liefde voor Christus en de liefde voor de kerk niet van elkaar te scheiden. Aan een geestelijke zoon die zich op een onaanvaardbare manier, want vernederend voor de kerk, zijn verdediging op zich wil nemen, schrijft hij: als je dicht bij mij was, zou ik je aan mijn hart drukken. Ik zou me aan je voeten werpen en je smekend vragen: laat de Heer de menselijke armzaligheden oordelen en keer terug in je eigen nietigheid. Laat me de wil van de Heer volbrengen wanneer ik me volledig ondergeschikt heb gemaakt. Leg aan de voeten van onze heilige moeder de kerk alles neer wat haar schade kan berokkenen en verdrietig doen. Hij ziet in de kerk een moeder die altijd moet worden bemind, alle zwakheden van haar kinderen ten spijt. Zijn hart siddert van liefde voor de plaatsvervanger van Christus, getuige een brief van 12 september 1968, kort voor zijn dood, aan paus Paulus VI. Ik weet dat het lot van de kerk, de vrede in de wereld, de zo talrijke noden onder de volken, maar vooral het gebrek aan gehoorzaamheid van bepaalde katholieken ten aanzien van de verheven lering die we van u, die wordt bijgestaan door de Heilige Geest en spreekt in de naam van God, ontvangen, uw hart deze dagen zwaar beproeven. Ik bied u mijn gebed aan en mijn dagelijks lijden, opdat de Heer u met zijn genade nieuwe kracht mogen schenken om de moeizame rechte weg te blijven vervolgen, ter verdediging van de eeuwige waarheid. Ik dank u eveneens voor de duidelijke, besliste woorden die u met name in de laatste encycliek Humanae Vitae hebt gesproken, en ik verzeker u opnieuw van mijn geloof in en mijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan uw verlichte richtlijnen. Omhelst uw kruis van harte. Tot het einde toe blijft Pater Pio zijn missie vervullen van biechtvader en slachtoffer. In het jaar 1967 neemt hij bijna 70 mensen per dag de biecht af. In grote getale doen zich, onder invloed van zijn uitstraling, wonderen, profetieën, bekeringen en roepingen voor. Maar zijn eigen geestelijk leven speelt zich af in de nacht van het geloof. Ik weet niet of ik goed of slecht handel, zegt hij. En dat geldt overal en met alles, aan het altaar, in de biechtstoel, overal. Dat ik voorwaarts ga, is bijna een wonder.
Maar begrijpen doe ik niets. Zo te leven is wel erg lastig. Ik leg me daarbij neer, maar mijn fiat voluntas tua komt me zo koud, zo vergeefs voor. Ik laat de zorg daarover aan Jezus Christus. De heilige Johannes van het Kruis heeft geschreven: deze dorheid doet de ziel in zuivere liefde tot God voortgaan, want zij wordt niet meer tot activiteit aangezet door de smaak en het genot van het werk. Dat was misschien nog het geval toen ze genoegens smaakte. Het enige dat haar nu nog aanzet, is het genoegen dat zij God verschaft. Dezelfde lering treffen we aan in de brieven van Pater Pio. Ik zeg jullie je volslagen nietigheid te beminnen. Dat houdt in nederig, innerlijk rustig en zachtmoedig te zijn. En het vertrouwen bewaren in perioden van duisternis en onmacht. Het houdt in zich niet laten verontrusten, maar zijn kruis evenals zijn duisternis van harte omhelzen. Ik zeg niet met een blij gemoed, maar wel vastberaden en standvastig. Maar door alle tegenslagen heen blijft Pater Pio in wezen een tevreden, gelukkig en blijmoedig man. En dat is het christelijke mysterie. Op 23 september 1968 blaast Pater Pio blijmoedige in zijn klooster San Giovanni Rotondo zacht de laatste adem uit. Hij had ooit geschreven: wanneer ons laatste uur zal hebben geslagen, wanneer het kloppen van ons hart tot zwijgen zal zijn gekomen, zal alles voor ons afgelopen zijn, de tijd van verdiensten en van onverdiensten. Het is moeilijk om een heilige te worden. Moeilijk? Maar niet onmogelijk. De weg naar de volmaaktheid is lang, zoals het leven van ons allemaal. En laten we daarom onderweg niet stoppen, en de Heer zal niet nalaten ons de steun van zijn genade te verlenen. Hij zal ons helpen en ons kronen met een eeuwige triomf. Zalige Pater Pio, leer ons door ons geduld deel te nemen aan het lijden van Christus en zo te verdienen om ook deelgenoten te worden van zijn rijk. Dat is de regel van de heilige Benedictus in zijn proloog. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u wel om mee te gaan in deze geestelijke brieven vanuit de abdij Saint-Joseph de Clairval uit Flavigny-sur-Oserin in Frankrijk. Tot wederhoren.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we enkele verzen van het boek Genesis, namelijk hoofdstuk 1, versen 4 en 5. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag, en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag.

Vandaag hebben we slechts twee versen gelezen uit het eerste scheppingsverhaal in het boek Genesis. Die twee eerste versen handelen over de eerste dag van de schepping. Het was al aangekondigd in het allereerste vers van het boek Genesis, namelijk dat God in het begin de hemel en de aarde schept. We weten al dat God de schepper is. We weten ook dat de aarde woest en leeg was en duisternis lag over de diepte. We hebben dus al gesproken over de duisternis, maar we hebben zeker niet gezien dat God dat heeft geschapen. De duisternis is eigenlijk een niet-schepping. Het gaat hier natuurlijk als een symbool over de niet-aanwezigheid van God. Want die is mogelijk, omdat God, wanneer hij schept, altijd vrijlaat. Hij verplicht niemand. En natuurlijk hebben we het hier over de mensen. Maar de mensen zullen in staat zijn om te kunnen kiezen. Maar het gaat eigenlijk over alle levende wezens. Denken we ook maar aan de engelen. Wanneer we vers 1, 2 en 3 hebben besproken van dit hoofdstuk in Genesis, hebben we het ook gehad over het kwade en over de duivel die persoonlijk is. Ook de engelen hebben een keuze. En die keuze wordt gemaakt bij het begin van hun schepping. De duivel heeft echter gekozen om niet bij God te zijn. Om ver weg te leven van hem en dus in de duisternis of ook nog in de diepte. Maar God heeft het zo niet geschapen. Maar wat hij wel heeft geschapen is de vrijheid. En die vrijheid zit hem al in die eerste versen van het boek Genesis bij het begin van de schepping. En nu heeft God gezegd dat er licht moest zijn. Dat is een werkelijke schepping. God zei er moet licht zijn en er was licht. Dat lazen we reeds in vers 3. Maar vandaag zien we in vers 4 en 5 dat God met dat licht iets zal doen. Ten eerste, God ziet dat het licht goed is. De schepping is altijd goed. Maar als het gaat over iets dat niet geschapen is, niet gewild door God, dan is er ook geen sprake van goedheid. En zie daar dus de scheiding tussen goed en kwaad. Het kwaad dat niet geschapen is, maar wel afkomstig en een realiteit vanuit een vrije keuze. Maar als men kiest voor God, dan weet men dat men voor het goede kiest. En God zag dat het licht goed was. De eerste scheppingsdag en de eerste ware schepping is die dus van het licht. En we zullen later in het evangelie ontdekken dat God zelf dat licht is. Hij was het licht gekomen in de duisternis. Wanneer het woord is vlees geworden, wanneer Jezus Christus de Messias midden onder de mensen komt, de Emmanuel, dan zegt de evangelist Johannes, het licht kwam te midden van de duisternis. En hij zal eraan toevoegen, maar de duisternis heeft het niet aanvaard. De duisternis kiest ervoor om het licht niet toe te laten. Maar het licht stelt zich wel altijd voor. God begint dus bij zijn schepping, bij zichzelf. Hij geeft al iets van zichzelf in zijn schepping. En dat is het mooie, om te zien dat God het goede, dat hij volledig is, reeds in de schepping legt. Als we naar de schepping kijken, kan men alleen maar God ontdekken, als iemand die goed is. En die goedheid zal verder stralen vanuit alle andere scheppingen die God zal doen gedurende de 6 eerste dagen. Wanneer God heeft gezien dat het licht goed was, dan zal hij het scheiden van de duisternis. We hebben het reeds gezegd, er is een natuurlijke scheiding tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad. In het tweede scheppingsverhaal zullen we trouwens ontdekken dat dat goede en dat kwade ook
aan de mens zal gepresenteerd worden als ware het een keuze die de mens moet maken. Met de boom van de kennis van goed en kwaad. Maar daar later zeker meer over. Nu zitten we nog bij die scheiding van het licht en de duisternis. Het licht, wel, wordt geordend. Het licht wordt geordend om tegen het duistere in te gaan. En God zal zelfs een naam geven. En nu gaan we meer naar het aardse toe. Het licht noemde God dag. Want dat zal op aarde gebeuren, dat wij weten wat een dag is. Bijvoorbeeld wanneer de zon schijnt. Maar de zon is totaal nog niet geschapen en toch is er al licht. Het gaat hier dus niet over een wetenschappelijk licht. Het gaat hier over het goddelijke licht. En het goddelijke licht, wel, dat zullen we kunnen ontvangen als we ook durven kijken in de schepping naar het licht dat wij ontvangen, bijvoorbeeld door de zon. Dat moet een teken zijn voor ons om naar God toe te gaan. Zeker als we dan ook zien dat dat licht van de zon ons warmte geeft. Dat licht ons verlicht. God scheidt het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Wanneer men niets meer ziet, wanneer we eigenlijk blind zijn voor alles wat geschapen is, wel, dan is er eigenlijk nacht, ook in het geestelijke leven. Maar in die nacht kan het licht toch nog altijd iets aan ons melden, als we er maar open voor

was de eerste dag. Een dag begint dus altijd bij een avond. Eerst hebben we een avond, dan volgt er duisternis. Dan breekt de dag aan, de ochtend, dan komt er licht. En dat is de hele dag. Men moet geen angst hebben van de duisternis. Dat is eigenlijk hetgeen dat we hieruit ook kunnen leren. Op de duisternis zal er altijd licht volgen. Maar die duisternis kan soms heel lang duren. Misschien voor ons zelfs geestelijk jaren. Het licht zal altijd domineren, zal altijd komen bij ons. Ook in ons eigen leven. Want God heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, hij die het licht is. Dus wij zijn geschapen door het licht, we zijn geschapen ook voor het licht. En als wij dus in een geestelijke duisternis zitten, heb nooit angst. Wees altijd vertroost met de hoop die we levendig houden, een hoop op waar licht. Want God schenkt altijd zijn licht en dus ook zijn inzichten om te kunnen kiezen voor het juiste. Geen mens is veroordeeld tot op de dag dat hij zelf kan kiezen tussen licht of duisternis. Maar natuurlijk bereiden we die keuze altijd voor met ons aardse leven, waarbij wij nu reeds in dit aardse leven tekenen zien van de schepping van God. En die schepping is goed. Want dat lazen we. God zag dat het licht goed was. En we moeten altijd ernaar streven dat de duisternis achter ons gelaten wordt, zoals de avond, om altijd met hoop terug op te staan op een nieuwe dag, vol van licht, komende van de scheppende hand van God. Laten we nog eens die twee verzen lezen. Het was een korte passage, maar een passage die zeer belangrijk is om het hele scheppingswerk van God te begrijpen. We lezen Genesis hoofdstuk 1, versen 4 en 5. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend, dat was de eerste dag.

0: Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij gaan vandaag u een overzicht geven van de verschillende uitzendingen die wij gehad hebben afgelopen radiojaar. Wij zijn 10 keer erop uitgegaan om de mensen op straat in verschillende Vlaamse steden aan te spreken. En om zo een beeld te krijgen door middel van enkele kennisvragen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in Vlaanderen. We hebben 10 verschillende steden gedaan gedurende heel het jaar. We zijn altijd met een andere vrijwilliger op stap gegaan. En zo hebben wij alle provincies van Vlaanderen aangedaan. We zijn begonnen in Brugge. Onze tweede uitzending was in Gent. Dan zijn we naar Antwerpen getrokken, naar Tienen, naar Hasselt, Mechelen, Kortrijk, Leuven, Aalst. En we hebben ons radiojaar afgesloten in Sint-Truiden. Althans voor dit programma Quo Vadis. Waar wij met de radio op straat gaan om te weten te komen hoe de gewone Vlaming op straat tegenover het geloof staat, hoeveel zij nog weten over het geloof en of zij openstaan voor het geloof. En om hen te laten kennismaken met de radio. En natuurlijk vooral om hen misschien te laten nadenken en op zoek te laten gaan naar Jezus. En zo hebben wij dus 10 verschillende Vlaamse steden aangedaan. Goed voor 104 gesprekken met wel 157 mensen. We hebben gedurende dit jaar 157 mensen gehad die bereid waren om te antwoorden op onze vragen. Maar eigenlijk hebben wij nog meer mensen gezien, want er waren wel in verschillende steden wel eens een groepje waar er een paar mensen wilden antwoorden en de rest niet. Dus in werkelijkheid hebben wij nog meer mensen gezien dan die 157. Maar 157 mensen waren bereid om op onze vragen te antwoorden. Maar dan is de vraag natuurlijk hoe goed zij konden antwoorden. En daar gaan wij deze uitzending wat langer bij stilstaan. We gaan te weten komen welke vragen het makkelijkst waren om te antwoorden, welke het moeilijkst, welke stad misschien net iets beter was in het beantwoorden van de vragen, enzovoort. Dat is voor deze uitzending. En we gaan onmiddellijk beginnen met de eerste vraag die wij altijd gesteld hebben. De eerste 2 vragen waren elke uitzending hetzelfde. De overige 8 vragen die veranderden. Maar de eerste vraag was altijd: kent u Radio Maria? Wij hebben 40 keer het antwoord ja gehad en 117 keer het antwoord nee. En van die 40 mensen die de radio kenden, waren er 22 die vertrouwd waren tot op zekere hoogte met de radio, met de inhoud van de radio. En nog 18 mensen die vooral de naam kenden, maar die daarom nog niet onmiddellijk echt wisten waar de radio voor stond. Maar dus 40 ja's hebben wij gehad en 117 nee's. Of dus 25% die de radio kennen. Dus 25% van de mensen met wie wij gesproken hebben kende Radio Maria. En de stad waar we het meest gekend waren was de stad Leuven. Daar waren wij op stap gegaan in de maand april, samen met zuster Kasia. Laten wij nog eens luisteren naar de antwoorden op deze vraag in Leuven.
0: Kent u Radio Maria? Zo ja, van waar?
3: Ik had al van Radio Maria gehoord, inderdaad. Mijn zoon die is 26 en er is ooit zo een Radio Maria is gebruikt door een of andere artiest. Die heeft daar zo een grappig liedje van gemaakt. Vandaar eigenlijk, van toen ken ik het eigenlijk en hij vond dat wel heel grappig.
4: Wel al van gehoord, maar meer...
2: En weet u in welke context of zo? Of?
4: Ik heb eigenlijk geen idee, nee.
2: Oké, okay. Gewoon nee. De naam komt u bij.
4: Ja, inderdaad.
5: Voor mijn mama wel. Zij luistert er wel naar, denk ik. Ja, zij af en toe zet ze dan een keer op, omdat mijn mama heel gelovig is. Dus ja, ik ken het wel van naam, maar het is niet echt dat ik er persoonlijk naar luister. Maar...
6: Nee.
7: Ja, ik ken Radio Maria van de autoradio.
8: Nee. Nee.
2: Nog nooit van gehoord?
8: Nee. Ja, maar het is niet altijd evident om dat op je gewone radio te horen. Maar ik weet dat het bestaat.
7: Ik heb daar wel van gehoord, maar zelf nog niet naar geluisterd.
2: En enig idee in welke context u daarvan gehoord heeft?
7: Als dat soms in de auto, zag ik dat soms wel in staan. Of een keer is... Soms, ik denk dat ik een keer eens online heb overgelezen ook. Okay. Maar ja, dat is het dan ook.
2: Zo hoorde u het, beste luisteraars. 6 van de mensen met wie we gesproken hebben in Leuven kende Radio Maria. En het is zo dat wij in Leuven alleen maar met enkelingen gesproken hebben. We hebben dus nooit met een groep mensen gesproken, alleen maar altijd met één persoon. We hielden dus 10 gesprekken met in totaal 10 personen. En 6 daarvan waren al vertrouwd met Radio Maria. Op naar de volgende vraag. Die was ook altijd hetzelfde. In hoeveel landen is Radio Maria actief? Aangezien Radio Maria deel uitmaakt van een internationaal radionetwerk. En dan kregen ze altijd een meerkeuzevraag. Het antwoord A. Radio Maria is in ongeveer 30 landen actief. B. Radio Maria is in ongeveer 60 landen actief. C. Ongeveer in 90 landen en D, ongeveer in 120 landen. 41 mensen van dus de 157 mensen die wij gezien hebben, die wij gesproken hebben, hebben hierop juist geantwoord. Radio Maria is in ongeveer 90 landen actief. Dat is goed voor 26%. De stad Aalst heeft hier het beste op geantwoord. Wij hebben in de stad Aalst 11 gesprekken gehad en 6 van deze gesprekken, daar hoorden wij het juiste antwoord, ongeveer 90 landen. Laten wij hiernaar luisteren.
9: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar we maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
10: Misschien 60.
2: 60?
11: Ik denk ook 60.
12: Ja, ik ook dan.
9: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
12: Misschien 90 dan.
13: Pak 60.
14: Ik hou voor 60.
15: Ja. 60.
16: Ja. Ik hou voor de 120.
9: U een gokje?
17: 90. 120.
9: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
18: Ik gok 60.
6: Ja, ik ook. 60.
10: Rond 60 landen?
15: 90 landen.
18: 90 ook.
19: 60.
15: Ik ga dan voor 90.
16: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
2: Zo, beste luisteraars, dat waren de eerste twee vragen die overal hetzelfde waren, die we overal gesteld hebben. Vooraleer wij verder gaan met onze twee vragen over het Oude Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door onze vrijwilligster Anna, die mee was naar Aalst. MUZIEK

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Vandaag krijgen wij een beter beeld van hoeveel juiste antwoorden wij gehad hebben op al de vragen die wij afgelopen jaar hebben gesteld. Wij zijn 10 keer op stap gegaan en hebben telkens 10 vragen gesteld aan de personen die wij tegenkwamen op straat, op de pleinen, in de parken, waar wij overal geweest zijn. En wij hebben zo net het al gehad over de eerste 2 vragen die altijd dezelfde zijn. Kent u Radio Maria en in hoeveel landen is Radio Maria actief? En dan is het tijd geworden om het te hebben over onze oud-testamentische vragen. Onze 3e en 4e vraag gingen altijd over het Oude Testament. Misschien zou u denken dat dat niet het onderwerp is waar de meeste kennis is geconcentreerd in onze contreien, maar eigenlijk waren deze vragen verrassend goed beantwoord. Vooral de vragen over Mozes. We hebben verschillende keren andere vragen gesteld die te maken hadden met Mozes. Die werden goed beantwoord, dat kunnen we wel zeggen. Maar goed, wat waren dan de concrete cijfers? Voor de 2 vragen over het Oude Testament hebben wij een gemiddelde van 40% juiste antwoorden. En dat gaat dus over 40% van de gesprekken. We hebben het niet berekend op het aantal mensen die we gesproken hebben, maar op het aantal gesprekken die we gevoerd hebben. Dus 40% van de 104 gesprekken die wij gehad hebben. En de stad Mechelen kwam hier naar boven als de stad met de meeste kennis over het Oude Testament. De 2 vragen die wij gesteld hebben in Mechelen luiden als volgt. Uit wat werd Eva geschapen? Dat was

0: De eerste vraag. Het juiste antwoord is natuurlijk uit de rib van Adam. En de tweede vraag was: hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden? En daar is natuurlijk het juiste antwoord: God splitste door Mozes de wateren van de Rode Zee en zij konden zo over de bodem van de zee wandelen. En voor een nog vollediger antwoord zou u er kunnen bijvoegen dat wanneer de legers van Egypte erdoor trokken, dat de zee hen dan verzwolg. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die wij gekregen hebben op deze twee vragen in Mechelen. Dan gaan we naar onze Bijbelse vragen. Uit wat werd Eva geschapen?
1: Ik ben dat vergeten. Ik ben het vergeten, echt waar. Ik weet het niet. Ik ben 95 jaar.
2: Amai.
1: Ja.
3: Helaas, volgens de Bijbel, gewoon uit de rib van Adam, denk ik.
4: Uit wat werd Eva geschapen?
0: Ja.
4: Uit een been van Adam, denk ik.
5: Uit een rib van Adam.
2: De rib.
0: Ja.
5: Het antwoord gaat iets langer duren, denk ik. Uit een rib, kan dat?
6: Uit wat werd Eva geschapen? Is dat iets met een slang of nee? Ik weet niet. Ja.
2: De slang komt in het verhaal voor, ja, inderdaad.
0: Ja. Het is voor de slang.
6: Geen idee.
7: De rib.
0: De rib van?
7: De rib. De rib van Adam. Ja.
0: Oh.
8: Ik kan me nog herinneren dat dat was geen rib.
0: Zag je een rib van?
8: God. Dat denk ik, nee.
0: Dat kan niet.
8: Nee. Ja, God is een lang geleden godsdienst.
0: De man van Eva? En Eva?
8: Ah, Adam.
6: Ik weet het niet. Nee.
0: Nee, geen idee?
6: Oh, wacht, hè. Nee, ik weet het niet.
0: Het heeft iets met Adam te maken, als dat kan helpen?
6: Iets een lichaamsdeel. Oh, een arm, iets van een arm. Nee, ik weet het niet.
0: Arm, nee.
6: Nee, ik weet het niet.
0: Het is heel dicht bij het hart. Een lichaam is heel dicht bij het hart.
6: Oei. Nee, ik weet het niet.
2: En een volgende vraag. Hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden?
1: De dingen, Sahara te gaan of zoiets.
0: Inderdaad, ze vluchten de woestijn in.
1: Ja.
0: Maar juist voordat ze de woestijn binnengaan, is het iets...
1: Dat was een ding dat water naar teugen gekomen is. Ja.
3: Ja, ze zijn de Rode Zee overgestoken doordat Mozes met hulp van God het water heeft doen splitsen. En dan konden zij oversteken. En op het moment dat de legers eraan kwamen, werden die dan overspoeld.
4: Die zijn door de Rode Zee gegaan. Hè? En dan is de zee zich terug aan sluiten als zij weg waren. Of was dat Mozes?
5: Oh lala. Ah, door de zee in twee te laten gaan. Ja, een pad door de zee.
2: Ah, ze gingen door het water, ja. Ze gingen door het water.
0: Kan u iets specifieker zijn? Wat gebeurde er met dat water?
2: Ja, het splitste zich open. Het splitste zich open, ja.
5: Maar dat is een moeilijke, hè? Door de zee of zo?
9: Mozes.
5: Door de zee?
9: Heeft dat iets met Mozes te maken?
0: Absoluut. Mozes was een leider die hen uit Egypte heeft geleid. En wat...
5: Die heeft de zee gespleten, zodat ze erdoor konden.
6: De zee overgestoken.
2: En weet u toevallig nog hoe dat juist in zijn werk ging?
6: Is de zee nu weggetrokken en, ja, voilà, ja. En ze konden dan...
2: God.
6: Verder, ja.
7: Dat weet ik niet.
0: Weet u waar we het over hebben?
7: Ja, ja. Okay. Ik weet wel waar je het over hebt, maar ik weet het niet.
0: Heeft iets van een zee te maken?
7: Ja, het heeft iets met een zee te maken. Ja. Het opengaan van de Rode of Dode Zee.
0: Enig idee?
10: Ik heb duidelijk niet opgelet tijdens de schooldienst. Sorry.
8: Ben ik ook aan het denken, hè.
0: Weet je waar ik het over heb? Onderin?
8: Zijn die 40 jaar in de woestijn of wat was dat?
0: Exact. Dit is er juist voor.
11: Dus ze zijn nog aan het ontsnappen. Hierna komen ze in de woestijn terecht. Maar daarvoor...
8: Is dat dan zo die splitsing van het water? Maar ik heb echt nog precies toch nog goed opgelet bij godsdienst.
6: Via de Rode Zee. Mozes. De splitsing van de Rode Zee.
0: Vooraleer wij het gaan hebben over onze vragen over het Nieuwe Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Koen, die mee was naar Mechelen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn speciaal tijdens deze zomer aan het terugblikken naar alle uitzendingen die wij hebben gehad het afgelopen radiojaar. En wij zijn aan het kijken hoe goed de antwoorden nu eigenlijk waren op onze kennisvragen. En het is tijd geworden voor de vragen over het Nieuwe Testament. Onze vijfde en zesde vraag ging altijd over het Nieuwe Testament, ging altijd over Jezus. En wij hebben een gemiddelde van juiste antwoorden van 36%. Dus gemiddeld konden 36 groepjes of personen juist antwoorden. En dit op het aantal gesprekken die wij gevoerd hebben, 104. En in de stad Brugge lag het percentage het hoogst. Daar hebben wij 7 op 10 juiste antwoorden gehad op onze eerste vraag. Waar werd Jezus geboren? En 9 op 10 juiste antwoorden voor onze tweede vraag. Wie verraadde Jezus? Maar aangezien dit ook wel misschien 2 van de makkelijkste vragen waren die wij gesteld hebben over het Nieuwe Testament, willen wij graag ook Hasselt vermelden. Want zij scoorde na Brugge het beste op deze vragen. 4 op 10 heeft spontaan juist geantwoord op de eerste vraag. En dan ook nog eens 4 die het antwoord wisten na een hint. En de eerste vraag die wij in Hasselt gesteld hebben, luidde als volgt. Vul deze uitspraak van Jezus aan. Ik ben de weg en de waarheid en... Dus 4 groepjes konden spontaan het juiste antwoord zeggen en dan nog 4 groepjes konden dit ook na een hint gekregen te hebben. En de tweede vraag over het Nieuwe Testament in Hasselt werd 8 keer juist beantwoord. En deze vraag luidde als volgt. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon in de parabel die Jezus vertelt? Heel specifiek was het juiste antwoord. Hij viert feest en laat het vetgemeste kalf slachten. Maar we hebben wel net iets breder ook juist gerekend. Laten wij luisteren naar de antwoorden op deze vragen in Brugge en Hasselt. Waar werd Jezus geboren?
1: In Bethlehem.
2: In Bethlehem.
3: In Jeruzalem. Nee, ik weet het niet.
4: In Bethlehem, hè?
3: In Jeruzalem.
5: Bethlehem.
6: In Nazareth.
7: Nee,
8: sorry.
7: In Bethlehem.
9: In een stalken in Bethlehem.
10: Ah, in... In Nazareth, hè?
9: Het is niet Nazareth.
10: Ah, nee, in Bethlehem.
9: In Bethlehem.
10: Oh ja, natuurlijk. Ja.
9: In Bethlehem?

0: Wie verraadde Jezus?
1: Judas.
2: Oké, daar heb ik geleerd, maar ben vergeten.
0: Ja. Nee?
3: Nog nooit in mijn leven godsdienst gedaan, dus eigenlijk...
0: Dan wordt het moeilijk.
3: Ja.
0: De naam begint ook met een J. Als dat een hulp kan zijn?
4: Johannes?
0: Nee. Dat is een van de leerlingen van Jezus, inderdaad. Ja. Maar dat is niet de persoon die we zoeken, het is Judas.
5: Ja, Judas.
0: Ja, inderdaad. Meerdere zijden het hier. Het is inderdaad Judas.
4: It was one of the apostoli, I don't know.
0: Yes, one of the apostles.
4: Okay. The name is Judah.
5: Judas.
0: Ja, inderdaad, mooi. De anderen zijn aan het kijken en begrijpen niet waar hij de antwoorden vandaan haalt.
4: Judas?
5: Ja, Johannes.
6: Nee, ik weet het, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Judas.
7: Ah, Judas, hè.
0: Judas?
8: Ik ga een uitspraak geven die Jezus gedaan heeft. In de Bijbel staat die. En jij moet ze aanvullen. Ik ben de weg, de waarheid en...
0: God.
8: Ja, en het geloof.
4: De waarheid.
8: Het leg.
0: Dat zegt hij ook, maar dat is niet deze specifieke uitspraak.
8: Dat hij zo alles woord vertelt van God.
4: Ik ben het. De waarheid en...
8: Het geloof.
0: Vind ik een goed gokje, maar het is
8: de
0: niet...
8: De profeet.
0: Dat is hij ook, ja. Dat is niet het juiste antwoord.
8: Dat weet ik het niet.
4: Ik weet het ook niet.
0: Het begint met een L, als dat kan.
4: Leven.
5: Het licht.
0: Dat is een heel goede gok, maar dat is niet het juiste antwoord. Hij zegt dat ook, hè. Hij is ook het licht, maar dat is niet deze uitspraak.
5: Ik ben de weg, de waarheid en het woord.
0: Ook juist op zich, maar niet, ook niet de uitspraak. Hij is ook het woord.
5: Ja, ik heb twee goede gokken gedaan.
8: Je hebt ook het licht al gezegd, hè. Ja, dat ging dat ook zeggen. De waarheid, de weg en het kompas.
0: Dat past er wel bij, maar dat is niet juist.
8: Nee, oké, daar heb ik het op.
0: Dus het begint met een L, het...
5: Licht, maar dat was het niet. Het leven.
3: Ik weet dat niet. Ik weet niet zeker.
4: Waar...
0: Maar altijd een gokje wagen, hè?
3: Leven.
7: Het leven?
4: Het leven.
8: Als je enig idee hebt, mogen we een gokje doen. De weg.
4: De winnaar.
8: Hij is zeker een winnaar. Maar dat is niet hetgeen dat hij heeft gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en... Het is nog een kleine gok. Nu uw kameraad misschien.
3: Schipper.
8: Schipper.
3: Schipper.
9: Nee, die weet ik ook niet.
4: Ik ben de zin eigenlijk al kwijt.
8: Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het...
4: Lichaam.
9: En het leven.
3: Heelal.
9: Nee.
8: Nee. Hij heeft het heelal gemaakt. Niet met een L. Met een L.
3: Het leven.
9: Ik denk de steun, maar ik ben niet zeker.
8: Het geloof. Het begint met een L.
3: Het leven.
0: Jezus vertelt op een gegeven moment een parabel over de verloren zoon. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon? Hebben jullie dat ooit al eens gehoord?
3: Nee.
8: Nee.
0: Oké. Dat moet je gokken, hè, want ja. Maar misschien moet ik de parabel een beetje vertellen. Het is dus Jezus... weet je wat een parabel is? Dat is een soort verhaal dat Jezus vertelt. Waarin dat er een vader twee zonen heeft. En de oudste zoon is een harde werker die altijd doet wat de vader van hem vraagt. En de jongste zoon gaat op een gegeven moment aan de vader vragen voor zijn erfenis. En dan krijgt hij zijn erfenis al. En dan gaat hij eigenlijk gewoon feest vieren en het goede leven en niet van werken. Doet al het geld op. En op een gegeven moment moet hij... Ja, hard werken. En dan denkt hij, zelf de dienaars van mijn vader, die hebben het veel beter dan ik het nu heb. En dan keert hij terug naar zijn vader. Is enig idee hoe de vader dan reageert?
3: Hij zou blij geweest zijn.
8: Ja, nee, eigenlijk andersom.
4: Blij.
0: Zeg je nog eens mooi in de micro?
4: Blij.
5: Oei, oei, oei, oei. De parabel van de verloren zoon. Kan je nog eens kort zeggen wat er daarin gebeurt?
0: Zeker. Dus, er is een vader met twee zonen. De oudste zoon is een harde werker, doet eigenlijk ja, alles wat de vader van hem vraagt. De jongste zoon vraagt op een gegeven moment zijn erfenis al op voorhand. En zijn vader geeft het dan ook aan hem. En dan gaat hij eigenlijk braspartijen houden. Doet al zijn geld op en geniet van het goede leven. En dan moet hij... Hij heeft geen geld meer, dus dan moet hij werken voor eten te kunnen verzamelen. En dan beseft hij dat zelfs zijn dienaren van zijn vader het eigenlijk veel beter hebben dan hij het heeft. Want hij moet met de varkens... het eten van de varkens eten om zelf eten te kunnen hebben. En dan keert hij terug naar zijn vader. Dus met al zijn erfenis opgedaan. En...
1: Ik denk dat de vader boos reageerde.
5: Ik denk niet. Als ik denk aan de Bijbel, dan zou ik denken dat de vader de zoon vergeeft en dat hij zijn les heeft geleerd en hem terug binnen laat.
9: Was hij niet blijste, maar ook weer zo een beetje van waarom ben je eigenlijk terug? Oh.
7: Gelukkig.
10: Die is blij en die heeft dadelijk een groot feest.
9: Blij?
0: Ja, blij.
9: Blij? Na het feesten?
8: Na het feest inderdaad. Hij is geld gaan opdoen enzovoort.
9: Ja,
8: maar
9: inderdaad.
8: Hoe reageert de vader als zijn zoon terugkomt?
9: Hij is blij en hij geeft een feest. Zijn zoon is teruggekeerd. De jongste zoon een beetje jaloers op. Ja, ja. Van waarom krijgt hij een feest en ik die dat heel mijn leven al voor u zit te zorgen en de schapen zit te voeren, ik krijg geen feest.
11: Heel boos.
8: Dat zou je denken, dat zou een menselijke reactie zijn. Hè?
11: Hij was heel blij toen dat de zoon terugkwam.
9: Ja, hij neemt hem terug op en vergeeft hem.
12: Wij zijn al, beste luisteraars, over de helft van de vragen. Maar vooraleer wij verder gaan met de meer specifiek katholieke vragen, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Thomas, die mee was naar Hasselt.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn samen aan het ontdekken welke soort vragen het beste zijn beantwoord afgelopen radiojaar. We zijn namelijk elke maand op stap gegaan naar een andere Vlaamse stad en hebben daar 10 vragen gesteld aan de mensen die wij passeerden. Wij hadden een aantal categorieën waarin de vragen varieerden en die zijn wij nu samen aan het overlopen en aan het zien hoe goed deze allemaal beantwoord zijn. We hebben al onze 2 vragen over Radio Maria gehad, onze Bijbelse vragen, 2 over het Oude Testament, 2 over het Nieuwe Testament. En dan zijn we nu aanbeland aan onze meer specifiek katholieke vragen. Die konden een beetje over van alles gaan, over de paus, over het Vaticaan, liturgische vragen, veel over de liturgische kalender ook. En deze vragen zijn zeker niet slecht beantwoord. We hebben een gemiddelde van 39% juiste antwoorden. En dit dus gerekend op de 104 gesprekken die wij hebben gevoerd. En ook hier hadden wij in Brugge het meeste juiste antwoorden gekregen. Maar ook hier, Brugge was de eerste stad die we gedaan hebben, hebben zij misschien ook wel de makkelijkste vragen gekregen. 10 op 10 voor de vraag, wat vieren wij met Pasen? En 9 op 10 voor de vraag, van welk land is onze paus afkomstig? En dus, aangezien dit toch vergeleken met de andere vragen wel de makkelijkste waren, willen wij ook graag nog een eervolle vermelding doen voor Aalst. Want daar was er ook een heel mooi cijfer. We hebben een keer 6 gehad op 11 juiste antwoorden en 8 op 11. En dat ging om de vragen, aan welke heilige is de meimaand gewijd? Dus 6 van de 11 personen of groepen die wij gesproken hebben, wist hier het juiste antwoord op. En dan als tweede vraag, waar we 8 juiste antwoorden hebben gekregen. Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af? De juiste antwoorden zijn natuurlijk de Heilige Maagd Maria en Pinksteren. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die we hebben gekregen, zowel in Brugge als in Aalst. En dan de laatste vraag. Uit welk land komt onze huidige paus?
1: Amerika.
2: Amerika, Verenigde Staten.
0: Ja, ja, inderdaad, Verenigde Staten. En weten jullie ook zijn pauselijke naam? Een bonusvraagje?
2: Leo, ja.
0: Ja, inderdaad, Leo.
1: Amerika?
0: Ja, helemaal juist. Weet u ook zijn pauselijke naam?
1: Dan kijk ik even naar mijn man. Nee, ik weet het niet meer.
0: Leo de 14e, paus Leo de 14e.
1: Nee, dat heb ik niet geweten.
3: Ik weet het niet meer. Was dat niet Verenigd Koninkrijk? Verenigde Staten?
0: Ja, helemaal juist, Verenigde Staten. En weet u toevallig ook de naam van de paus?
3: Leo?
4: Ja, iets met Leo.
0: Ja, helemaal juist, dus Leo. En dan nog het juiste cijfertje, als je dat helemaal juist wil zijn.
3: 16e?
0: Nee, een beetje naar beneden.
3: 14e.
0: Ja, 14e. Ja. Leo de 14e.
5: Argentinië.
6: Ah nee, dat was een vorige.
7: Dat was Amerika.
5: Ja, Amerika, ja.
0: Ja, de Verenigde Staten, inderdaad. En weten jullie ook zijn pauselijke naam?
5: Nee, Titus of zo?
0: Nee, het is niet Titus.
5: Ik zou het niet. Geen idee.
3: Is from South America. Is not lion, no.
8: Niet paus Franciscus, hè?
0: Nee, dat was de vorige paus.
8: Peru.
0: Peru is een juist antwoord. Hij is een burger van Peru. Er is ook nog een tweede antwoord. Zou iemand de tweede antwoord weten?
8: Waar dat hij nu woont.
0: Waar dat hij geboren is. Dus hij is een burger van Peru, maar hij is niet van
8: Peru zelf.
0: Ja.
8: Amerika?
0: Ja, de Verenigde Staten van Amerika. Helemaal juist. Goed gedaan.
8: Dat had ik gehoord om nieuws.
0: Ja, ja, dat is onlangs gebeurd. Hè. Weet je zijn pauselijke naam ook toevallig?
8: Theo of Leo?
0: Leo, inderdaad. Leo de 14e, heel goed.
1: Ik weet dat hij van Zuid-Amerika komt. Nee.
4: Nee, dat is een woorden, hè.
6: Zijn?
0: Ja.
6: Van Amerika? Van de USA?
4: Allee, wat was het hier? Dat is speciaal, omdat het...
6: Ik weet het niet meer, nee.
4: Ik had het geweten, maar ik weet het niet meer. Nee.
1: Okay. Ik ook niet.
0: Van Amerika?
7: Zuid-Amerika.
9: Verenigde Staten van Amerika, hè.
0: Dat is helemaal correct. Kent u ook zijn pauselijke naam?
9: Ja, Leo de 14e.
4: Amerika.
1: Ja, Argentinië, hè.
0: Argentinië is
1: pardon. Nee. Ja, Amerika. Ja, nee. Argentinië was de vorige.
0: Ja,
1: inderdaad. Ja. Ik ben...
0: Hij is van de Verenigde Staten van Amerika.
1: Ja, hè.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Okay.
0: En misschien een bonusvraagje. Kennen jullie zijn pauselijke naam?
1: Augustinus.
0: Hij is een Augustijn, dat is
1: de
0: helemaal
1: Augustijn,
0: waar.
1: Maar dat is niet zijn
0: pauselijke naam.
1: Ben het vergeten. Nee.
0: Leo de 14e.
1: Ja. Ik ging Leo zijn, maar ik wist het zeker niet dat de 14e.
3: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
10: De meimaand. Jezus, ik weet
0: het. Dat had gekund, het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus, zowat de meest belangrijke heilige.
10: Nee, geen idee.
0: Onze radio is naar haar vernoemd.
10: Maria. Dan profeet of zo? Nee.
0: Het is een vrouw.
11: Maria.
0: Exact.
11: Maria.
12: Maria, dat is niet moeilijk.
13: Maria.
1: Maria.
0: Het is een vrouw.
14: Oh, wacht. Ligt op het puntje van mijn tong. Ik doe een tipje.
0: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
14: Maria.
13: Maria.
0: De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen... Het is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
8: Ah, het is een Maria.
14: De meimaand.
0: Ja, dus de maand mei.
14: Je weet het.
13: Maria.
8: Heilige. Nee.
0: Je kent haar sowieso?
8: Nee. Moeder Maria dan?
13: Maria.
0: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
10: Geen idee. Ik weet ze in... Ja, nee, in mijn zoon. Ja, nee. Sorry.
15: Ik meestal een verlofdag aan vast.
0: Ja, de maandag, erop is ook altijd een verlofdag.
10: Ik ben niet zo goed met de feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
0: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen en Maria. Als dat een hulp kan zijn?
10: Nee.
15: 50 dagen na Pasen.
16: Pinkstermaandag.
12: Onze Lieve Heer in mijn hart.
0: Nee, het is nog daarna.
12: Het is Sinkse.
13: Pinksteren?
1: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
15: Pinkster?
11: Maar Witte Maan is
1: een Pinkster.
15: Pinkster.
1: Pinkster.
0: Ja. Ja. Ik kan niet... Is dat 50 dagen Pinkster? Ja. Dat is een beetje misreken.
14: Na Pasen.
0: Na Pasen. Het is ook nog na Onze Lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof. Is een verlof?
14: Ja,
0: Pinksteren.
13: Pinksteren?
8: Pinksteren.
13: De vaste.
1: Nee, dat daarvoor.
14: Nee.
1: Dat, Hemelvaart?
8: Is dat niet zo lichtfeest?
7: Hemelvaart.
16: Ja, nee.
0: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
7: Dat is ongeveer een goede maand. Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
0: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
7: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
17: Ja, ik weet het ook niet.
18: Wapenstilstand?
0: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is een
19: vakantiedag.
0: Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
7: Ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we het over
20: denk ik.
7: Pinkstermaandag. Pinkstermaandag. Pinksteren?
0: Ja.
21: Onze lieve neer hemelvaart.
19: Dat is 40 dagen na Pasen. Dat is nog 10 dagen later.
21: Is dat niet die vlammetjes die... De nederdaling van de
19: Heilige Geest. Van de Heilige Geest.
22: Ja.
19: Goed, hè? Kent u de naam?
21: Nee. Ja, ken als je mij zegt op.
0: Beste luisteraars, wij hebben nog 1 categorie vragen te gaan. De meer lokale vragen. Maar vooraleer we het daarover hebben, gaan we eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door vrijwilligster Theresia, die mee was naar Brugge.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Quo Vadis. Een uitzending speciaal voor tijdens de zomer. Wij krijgen een beter beeld van hoe de mensen nu juist geantwoord hebben op alle vragen die we hen gesteld hebben afgelopen radiojaar. We hebben in totaal wel meer dan 100 vragen gesteld. En dat was altijd in verschillende categorieën opgedeeld en wij zijn ondertussen aangekomen aan de laatste categorie om te bespreken, de lokale vragen. Deze gingen dus altijd over de stad waar wij ons op dat moment bevonden. Over de stad en natuurlijk ook nog altijd iets van een link met het religieuze, het katholieke. 38% is de score op deze vraag. Die is dus gemiddeld 38% juist beantwoord. En ook hier hebben wij een winnaar die we al eens gehad hebben. De stad Mechelen heeft het hier het beste gedaan. Zoals ook het geval was bij de vragen over het Oude Testament. De eerste lokale vraag had iedereen juist die wij gesproken hebben. En die vraag luidde, waar is de zetel van ons aartsbisdom? Dat wist dus iedereen in Mechelen. De tweede lokale vraag was, hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen? En deze was een stuk minder goed beantwoord als de eerste. We kregen 3 spontane goede antwoorden en dan nog 2 mensen die een hint nodig hadden vooraleer zij op het antwoord konden komen. Laten wij naar deze juiste antwoorden luisteren.
1: Dan gaan we naar de lokalere vragen. Waar is de zetel van ons aartsbisdom?
2: In Mechelen.
3: Het aartsbisdom Mechelen-Brussel is hier in Mechelen.
2: Mechelen. Hier in Mechelen?
4: Hier in Mechelen.
2: Mechelen.
4: In Mechelen natuurlijk, ja. We woonden in Mechelen of we woonden niet in Mechelen, hè.
1: Ja. Jullie wonen in Mechelen?
4: Ja, ja.
2: Mechelen. In Mechelen, hier een beetje verder, achter de toren, in de... Is dat Merode straat? Nee.
5: Dat is de...
1: Het bischopshuis bedoelt je misschien. Ja.
6: Hier in Mechelen...
7: Hier in Mechelen.
2: Is dat hier niet?
8: Sint-Rombouts-kathedraal.
9: Mechelen.
6: Mechelen.
10: En dan de laatste vraag. Hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen?
2: Nee, ik ben het vergeten.
3: Nog nooit gezien, maar het is vernoemd naar een kerk hier ook. Allee, van parochie hier. Goh. Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen?
3: Nee. We wonen bijna 3 jaar in Mechelen, maar...
1: Maar de processie nog niet gedaan, hè? Ja.
2: Oh, dat weet ik niet.
1: Nee? Geen idee?
2: Ja, ik heb dat al gehoord, maar daar ben ik niet zo in geïnteresseerd, dus dat onthoud ik zo niet.
11: De Hanswijk-processie.
12: Hanswijk-processie. Onze lieve vrouw van Hanswijk-processie.
11: Hanswijk-processie? Daar heb ik nog in meegelopen ooit.
1: Ah, ja?
11: Maar ja, als de Deilen. In blauw dus.
6: Onze lieve vrouw. Nee, wacht. Ja.
10: Het heeft met onze lieve vrouw te maken, vrouw, inderdaad.
6: De heilige processie. Oh.
10: Ja, het is soms moeilijk erop te komen hè, als je zo'n vraag krijgt.
6: Amai, dat moet ik weten.
10: Het is een bepaalde wijk.
6: Hanswijk-processie.
7: Dat weet ik niet.
10: En dat, is er een verwijzing naar een wijk?
7: Nee, ik ken de wijk niet. Nee.
2: Dat weet ik niet.
1: Nee? Geen idee? Weet u hoe de basiliek heet? Er is een basiliek in Mechelen.
2: Tuut! Ik weet niet.
1: Het is naar een bepaalde wijk van Mechelen.
2: Hanswijk?
9: Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen of niet?
5: Ja.
8: Helaas. Muizen eigenlijk, dus die is er net naast. Hoe noemt hij?
9: Fijk te maken.
8: Ja.
1: Er is een basiliek in Mechelen die ook zo heet.
8: Schaamtelijk dit. Geen idee. Nee. Vertel het ons.
5: De bloedprocessie. Nee.
1: Dat is Brugge.
5: De stroppendragers.
1: Dat is Gent.
5: Dat is Gent. Oh. Nee, dan weet ik het niet.
1: Het heeft iets te maken met een wijk van Mechelen. Dus dat kan helpen.
5: Nee.
1: Weet niet toevallig hoe de basiliek hier heet?
5: Sint Rombouts.
1: Ja, dat is de kathedraal. Ja, dat is ook een basiliek.
5: De basiliek, nee.
0: Beste luisteraars, wij staan nog even stil bij deze laatste vraag of deze laatste categorie. De lokale vragen. Want er volgt nog een eervolle vermelding van de stad Gent. Zij zijn erin geslaagd om twee heel uiteenlopende antwoorden te geven. Zij hebben een vraag die heel goed is beantwoord en een vraag die heel slecht is beantwoord. Een beetje in dezelfde trant zoals we juist gehoord hadden in Mechelen eigenlijk. En de eerste vraag die dus heel goed is beantwoord, daar hadden wij 8 juiste antwoorden op 11 gesprekken. En de tweede vraag, ook over Gent, had maar 1 juist antwoord. Daar gaan wij ook nog eens naar luisteren.
1: In Gent, waar we zijn, bevindt zich een wereldberoemd religieus kunstwerk. Over welk kunstwerk hebben we het?
13: Lam God.
14: Is dat het Lam God?
13: Is dat het Lam God?
15: Ik woon nog maar 4 jaar in Gent. Ik zou het niet weten.
16: Het Lamschot, ja.
17: Over welk kunstwerk hebben we het?
16: Het Lam God?
18: Oh, ja. Ja. Ik heb dit meermaals. Ik weet wel. Wat is de naam ook weer? Mijn oom wil heel graag dat ik dit schilderij zie. Het enige... Is het iets met een schaap?
1: Ja?
18: Ja, oh. Oké, okay, nee. Iets met een schaap. Ik heb er meermaals van gehoord. Ik kom echt niet op de naam.
19: Geen idee.
20: Ja. Amai. Allee. Hoe heet dat nu weer? Is dat van de gebroeders van Eyck? Is dat dat? Ja, ja. Ah, Luweta. Met die 12... Nee, we zijn dat 12 panelen. Ik weet niet meer op het aantal. Hoe heet dat nu weer? Nee, dit... Amai, dat is erg dat ik dat niet meer weet.
1: Weet je nog hoe het eruit ziet? Want het is de naam is heel centraal op het schilderij ook. Allee, dat... Niet de naam uitgeschreven, hè, maar je weet wat
20: nee,
1: ik bedoel.
20: Ja, ik weet wat je bedoelt. Allee... Nee, sorry. De naam ontglipt mij even.
1: Dan is de volgende vraag. Wie is het Lam God?
19: Dat is Christus. Dat is Jezus.
14: Oei. Jezus?
13: Het is dan met 12 stukken, hè. Waar dat er een stuk van gestolen is.
1: Dat is waar. De rechtvaardige rechters. Dat paneel is gestolen.
13: Wie dat geschilderd had?
1: Nee, de vraag is, wie is het Lam God? Dus het schilderij is onder andere, staan heel veel mensen en zo op.
13: Ja.
1: Maar ook het Lam God, dat is dus een lam dat geofferd wordt.
13: Ja.
1: De vraag is, wie is het Lam God?
13: Ik denk Jezus. Dat dat de offering was voor de zonden.
1: Dat is helemaal correct, Jezus.
14: Wie?
1: Ja.
14: Huh? Wie is het Lam God?
1: Ja.
14: Het is geen tafereel, hè. Het is, is het geen... Hoe zei dat? Een object, een religieus object? Nee. Ah, het is een persoon.
1: Ja.
14: Ah, dan zal het... Ja, niet van God, want van God mag je, dacht ik, geen afbeelding hebben. Dus het is een verwijzing naar God, denk ik dan.
1: Het is...
14: Omdat
1: het
14: geen mensen... beeld van God, dacht ik, mocht hebben? Dat je dan een anders een verwijzing naar? Of?
9: Voor katholieken mag dat eigenlijk wel.
14: Mag het wel. Ah, ja. Ik dacht dat dat niet 100%...
9: Jezus, God de Zoon, mag absoluut afgebeeld worden. En het lam Gods is Jezus.
14: Het is toch Jezus.
9: Ja, het is hij die geofferd wordt voor onze zonde. Dat is het lam Gods.
14: Oké.
15: Dat ga ik zeker niet weten.
9: Het is zo de belangrijkste persoon in het christendom.
15: God, Jezus.
16: Dat weet ik niet.
9: Nee. Dat is wel de meest belangrijke figuur uit het christendom. Allee, de belangrijkste.
16: Jezus. Het schaap.
9: Dus inderdaad... Het lam.
16: Of het lam. Het lam, ja.
9: Het lam, ja. Het is het lam dat geofferd wordt, ja. Enig idee. In de katholieke theologie, ja, de christelijke theologie. Wie dat lam is. Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
16: Jezus?
21: Is Jezus niet schaap?
16: Jezus?
21: Ja.
16: Jezus.
21: Oh, nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
9: Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
16: Jezus? Jezus?
15: Lam Gods, wees lam Gods. Moet dat Jezus zeggen? Ik weet niet meer, ze weet altijd.
21: Nee, dat weet ik niet. Ah, Jezus? Nee?
9: Ja. Welke link heeft 1 oktober met Gent?
5: Oei, ook geen idee, nee.
13: Ja, ik ben zelf niet van Gent, ik heb echt geen idee.
15: Moet het ook religieus te maken? Of?
13: Ja. Ja.
14: Goh, ik zou denken dat het is een maand voor... Ongeveer een maand voor Allerheiligen, Allerzielen...
9: Ja, het heeft daar niets mee te maken.
14: Nee?
9: Het is echt specifiek met Gent te maken.
14: Met Gent te maken?
9: Ja.
14: Als ik het ga horen, ga ik denken van...
15: Oh, dat weet ik helemaal niet.
9: Het is de feestdag van de patroonheilige van Gent.
15: Hebben wij dat? Oh, oké. Ga ik nu iets bijleren?
16: Dat weet ik niet. Nee.
22: Sint-Baafs. De kinderen gaan naar Sint-Bavo, dus... Ja. Daarom weten we dat. En ik was daar ook, dus... 1 oktober staat in mijn geheugen. Gegrift moest altijd naar de kathedraal, dus... Kijk.
16: Geen idee.
15: Een dag na mijn verjaardag. 1 oktober. Ik ook niet. Geen idee.
21: Oei, 1 oktober. Ik wist niet dat daar een link was tussen die twee.
0: Beste luisteraars, vooraleer wij het gaan hebben over onze laatste cijfers, namelijk over de cadeautjes die we hebben uitgedeeld, luisteren wij nog naar een lied gekozen door vrijwilligster Lize toen zij mee was in Gent.

Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij hebben nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben namelijk elke keer dat wij op stap gingen in een Vlaamse stad ook altijd cadeautjes meegenomen. En dan konden de mensen die geïnterviewd werden kiezen tussen ofwel een balpen van Radio Maria, ofwel, afhankelijk van de uitzending, een rozenkrans of een medaille. We hebben in totaal 154 van deze geschenkjes uitgedeeld. Er waren een paar keer een groep mensen waarvan dan maar één persoon iets gekozen heeft. Vaak was dat dan een koppel en dan hebben we het aangeboden om elk een cadeautje te geven. Maar volstond één volgens hen. Daarom dat we dus meer mensen gesproken hebben dan dat wij cadeautjes hebben uitgedeeld. Maar in totaal dus 154 rozenkransen, medailles en balpennen uitgedeeld. En van deze 154 waren er 69 stilo's en 84 van de religieuze cadeautjes. Van de 84 hebben we het over 53 rozenkransen.

0: een rozenkrans. En slechts 2 stilo's hebben wij daar uitgedeeld. Laten we daar even naar luisteren. Ik zou u heel graag nog als bedankje willen laten kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans.
1: Ik ga liever de rozenkrans.
0: Liever de rozenkrans.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Enorm bedankt, mevrouw.
1: Alsjeblieft.
0: Fijne dag nog, hè.
1: Dank je wel.
0: Dag.
2: Jarmo
3: gaat dat wel.
0: Ja, oké. Alsjeblieft. Dank je wel. Ook eentje? Allee, ik bedoel, we hebben er genoeg mee om.
3: Nee hoor, dank je wel.
0: Oké.
4: Ik ga iets origineels nemen, een rozenkrans.
5: I chose the prayer beads. Ik kies...
0: Ik kies de
5: hozenkast. Ik kies de hozenkast. Ik kies
6: balpen. Liever dat er. En iedere keer moet je lezen en een bolle kwaad doen.
0: Ja, inderdaad. Dus het is altijd een tientje, altijd een onze vader. 10 weesgegoedjes, eer aan de vader.
6: Ja. Wat een goed.
0: Ja.
6: Goed dat je dat een keer uitlegt. Radio Maria.
0: Ja, absoluut.
6: I be there.
0: Fantastisch. Ja, dank u wel, meneer. Fijne dag, hè.
3: Dank
0: u
3: wel.
0: Dag.
3: Dank u wel.
7: Ja, ik hou ook al van de rode krant.
0: Oké, ik heb er nog, hoor. Jullie mogen allemaal iets kiezen.
7: Dank
0: je
7: wel. Wacht, hè. Het was heel interessant. Mogen we wel nog een foto nemen? Dat we
0: iets
7: van bewezen
0: hebben. Dat gaan we wel treffen.
7: Het is toch voor godsdienst dat we het laten zien. Dus
0: ja. Ja, het is wel een goede gelegenheid.
7: Ja, inderdaad.
0: Sorry, wie wou nog een rode krant?
7: Allemaal, denk ik.
0: Allemaal?
7: Ja.
8: Een rode krant.
0: Een rode krant, fantastisch.
8: Dat zijn 9 weesgroetjes aan 1 onze vader.
0: 10 weesgegroetjes.
8: Ah, 10? Ja.
0: Dus bij elk tientje, 10 weesgegroetjes, 1 onze vader, 10 weesgegroetjes en het eer aan de vader.
8: Oké.
0: En dat is 5 keer. Maar als u eens wil meebidden, meneer, op Radio Maria, elke dag om 12:15 smiddags bidden we de rozenkrans, of s'avonds om 6:30, dan kan u zo meebidden, dan kan u volgen.
8: Oké, ik heb dat vroeger veel gedaan.
0: Ah ja, oké. Of 's ochtends trouwens ook om 7:00.
8: Oké, dank je wel. Allee, dag.
0: Enorm bedankt, meneer.
8: Ja, dag.
0: Fijne dag, dan.
9: Oh, nee, een stilo is goed.
0: Stilo is goed.
9: Dat is altijd, kan altijd gebrengen.
0: Die ziet er zo uit, maar een stilo.
9: Dank je wel. Merci.
0: Als allerlaatste wil ik jullie graag nog een geschenkje geven.
3: Oh.
0: En jullie kunnen kiezen tussen een stilo van de radio of een rozenkrat.
3: Dat mag een rozenkrat.
0: Een rozenkrat zijn, alsjeblieft.
3: Zo.
0: Wilt u ook iets meneer of is het?
2: Nee, dank u.
3: Een rozenkrans. Je draagt dat graag, toch?
10: Wat? Ja, je draagt al graag rozenkrans als accessoire. Ja, hij kent dat.
2: Ja,
0: mode.
2: Ja,
0: dit is een rozenkrans.
10: Ik wil dat ook.
0: Jij wil dat? Alsjeblieft. Wil jij ook eentje of niet?
2: Ja.
0: Oké. Dit even...
10: Ah, lijkt het. Ja. Dat is wel een mooie.
0: Het is eigenlijk is het een missie, rozenkrans. Elk tientje stelt een van de continenten voor. Ah, alsjeblieft. Okay. Oh, sorry, dat zijn er.
2: Ja.
0: Alsjeblieft. Dus je hebt, als jullie geïnteresseerd zijn... Wacht, ik moet even nadenken. Dus blauw is Oceanië, de oceaan. Okay. Wit is Europa voor de kleur van de paus.
2: Okay.
0: Rood is Amerika voor het vuur van hun geloof.
2: Okay.
0: Afrika is groen voor de regenwouden.
2: Ja.
0: En geel is Azië, omdat het oosten is waar de zon op komt.
2: Okay.
0: Dat is een missie rozenkrans. Ja. Zo, beste luisteraars, zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Wij delen na het volgende lied nog een mooie getuigenis met jullie. Maar eerst het nummer, gekozen door vrijwilligster Eline toen zij mee was naar Kortrijk.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn vandaag te weten gekomen hoe de verschillende vragen die wij gesteld hebben, hoe goed die zijn beantwoord afgelopen jaar. En misschien om dus nog even toe te lichten welke soort vragen het best is beantwoord. 40% heeft juist geantwoord op de twee vragen over het Oude Testament. Dat is de beste score die wij gehad hebben. Maar heel nauw gevolgd op de tweede plaats door de katholieke vragen, 39% juist beantwoord. En dan vlak daarna de lokale vragen, 38%. Dus heel nauw op elkaar. En ook de vragen over het Nieuwe Testament volgen daar eigenlijk heel snel op. Daar hebben 36% juist geantwoord. De vragen over Radio Maria, die waren net iets minder, nog altijd goed. Maar 26% juist op de vraag over het aantal landen waarin wij actief zijn. En 25% is natuurlijk niet juist. Maar en dan de laatste vraag is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord, maar 25% kende Radio Maria. En zoals daarnet gezegd, het laatste cijfer om te delen is dat 55% gekozen had voor een rozenkrans of een medaille. Beste luisteraars, de eerste uitzending die wij gedaan hebben in Brugge, die liep in het begin niet zo heel vlot. We hadden het een beetje moeilijk om de juiste plaats te vinden om mensen te interviewen. We waren wel op drukke plaatsen, er waren heel veel mensen rondom ons, maar weinig mensen die bereid waren om te antwoorden. En dat was wel even echt lastig. We waren door Brugge aan het zwerven, op zoek naar mensen die wilden antwoorden. En toen kwamen wij in het Minnewaterpark. En daar was de eerste persoon die we hebben geïnterviewd een bekeerlinge. Iemand die heel recent was bekeerd tot het christendom. En dat heeft ons eigenlijk nieuwe moed gegeven. En dan hebben wij daarna heel vlot mensen gevonden en was het een heel mooie ervaring. Maar speciaal daarvoor luisteren wij nog naar die getuigenis van die mevrouw.
1: Dankjewel om onze vragen te beantwoorden. Mag ik misschien kort eens vragen? U is veel van de vragen juist. Bent u gelovig opgevoed? Of?
2: Nee, ik ben niet gelovig opgevoed. Maar ik ben wel eigenlijk sinds anderhalf jaar of zo tot geloof gekomen.
1: Echt?
2: Ja.
1: Ah, mag ik je daar wel over vragen? Hoe is dat gebeurd?
2: Wow. Oké, nu heb ik dat heel kort kan even denken. Ik ben eigenlijk altijd zoekende geweest. Zoeken naar antwoorden, naar wat is nou waar. En daarin ben ik ook wel zeg maar op het verkeerde pad terechtgekomen. En uiteindelijk ben ik op een punt terechtgekomen dat dit tot mij kwam als, hoe noem je dat? Ja, ik zeg de waarheid. dus dat eigenlijk, ja.
1: Okay, zo op een moment dat je het gevoel had dat dit de waarheid was? Of was het meer intellectueel?
2: Er zijn wel meerdere dingen die natuurlijk daaraan bijgedragen hebben.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik wel sowieso altijd al geloofd heb in God en ook in Jezus. Daarin ben ik een beetje van het pad afgeraakt in de zin van wat dan daarin klopte. En doordat een goede vriendin van mij ook tot geloof was gekomen, hadden we, pittige gesprekken, kritische vragen die ze stelden.
1: Oké.
2: En zo is het balletje gaan rollen, ja.
1: Oké, heel mooi. Dankjewel. Ja. Ik zie nu ook dat die oorbellen daar heeft bij kruisjes aan.

Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Volgende maand, dan gaan wij wat meer focussen op de vrijwilligers die telkens zijn meegegaan en op nog enkele mooie getuigenissen die wij hebben mogen horen het afgelopen radiojaar. Gewoon door mensen willekeurig op straat aan te spreken. Vergeet ook niet, beste luisteraars, dat u al deze uitzendingen kunt terugvinden op onze website www.radiomaria.be. U kan ze dus daar allemaal herbeluisteren. Enorm bedankt voor het luisteren. Herinner ook zeker al deze mensen die wij gehoord hebben in uw gebed. En tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke groet. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Weest nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen. Een programma waar we u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. De vorige aflevering hebben we wat meer leren kennen over het karakter van de heilige Maximiliaan Kolbe. Vandaag gaan we daarin verder. En leren we ook wat hem daarin beïnvloed heeft. De leer van het geestelijk kindschap van de heilige Theresia van het kindje Jezus en de mystieke verlatenheid van de heilige Gemma Galgani hebben veel invloed gehad op pater Maximiliaan. Aan zijn moeder schrijft hij dat de levensbeschrijvingen van deze heiligen voor hem vruchtbaarder waren dan een retraite. Zelf komt hij steeds meer tot de overtuiging dat de ridderschap een werk is dat geleid wordt door de heilige maagd en hij zelf maar een gering en tijdelijk instrument is, voor wie een houding van kinderlijke overgave aan de wil van de hemelse moeder past. In deze geestelijke school gaat hij op zijn beurt, volgens de geest van de ridderschap, zijn broer frater Alfons vormen, die zich in Krakau voorbereidt op het priesterschap. Pater Alfons zal de stem en de rechterhand worden van pater Maximiliaan. Niet omdat hij een broer van hem was, maar omdat zijn ziel geduldig gevormd werd door zijn oudere broer vanuit het sanatorium van Zakopane. Het ging langzaam maar zeker door de regelmatige correspondentie. Het lezen van die brieven is niet alleen boeiend, maar vooral stichtend. Wanneer men ze leest en bestudeert, dan ziet men aan de basis van zijn persoonlijke heiligheid en de heiligheid van zijn broer twee essentiële voorwaarden, zoals bij ieder religieus lid van de ridderschap der onbevlekte. Een goede theologische opleiding en de onderwerping van elke activiteit aan een nauwgezette onderhouding van de kloosterlijke geloften. Pater Maximiliaan voorziet dat de ridderschap sterk zal moeten worden te midden van duizenden moeilijkheden, die juist in het klooster gemaakt zullen worden. Dikwijls zullen de oversten de ijver en de gedurfdheid van de apostolaatsprogramma's van de ridderskloosterlingen in overeenstemming moeten brengen met het onderhouden van andere voorschriften van het kloosterlijk leven. Vooral wat de geldelijke kant betreft zullen ze zeer wijs moeten besturen. Wel, voor pater Maximiliaan moet iedere moeilijkheid overwonnen worden. Niet met menselijke slimheid, maar alleen met bovennatuurlijke voorzichtigheid, die steeds haar toevlucht neemt tot de wil van God. Hij schrijft: het verstand staat boven de gevoelens en het geloof boven het verstand. De volmaaktheid is gegrondvest op de liefde tot God, op de eenwording met hem en op de gelijkvormigheid met hem. De liefde tot God toont men door zijn wil te doen, die ons duidelijk gemaakt wordt door middel van de wil der oversten. Ik denk dat de ridderschap der onbevlekte gebouwd moet worden op de weg van de tegenspraak. Zij wordt veel vruchtbaarder door miskenningen en tegenstand. Vooral in het sanatorium ondervindt hij de noodzaak dat een priester zijn taak goed begrijpt en hij maakt er graag gebruik van om zijn broer Alfons aan te moedigen zijn studies zo goed mogelijk te doen. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat het waardeloos is alleen voor de school te studeren. Men moet dieper gaan en studeren voor het leven, zodat men aan anderen duidelijk de leer der kerk kan doorgeven. God verhoede dat een ridder der onbevlekte de antigodsdienstige tegenwerpingen slechts met onvoldoende antwoorden weerlegt en zo het geloof van de toehoorders verzwakt. Ik beveel je vooral aan over de dogmatiek te mediteren, er goed diep op in te gaan, vooral wat betreft de fundamentele dogmatiek. Zoals wij later zullen zien, zal de ridderschap in de leden de liefde voor de Franciscaanse armoede bevorderen.
Maar nu reeds eist pater Maximiliaan van zijn broer Alfons de volmaakte onderhouding van deze deugd. Sommige ouders hebben de gewoonte aan hun kinderen in het klooster papier en postzegels te sturen, zodat ze vaker kunnen schrijven dan de reglementen het toestaan. Zo moet ook moeder Kolbe gedaan hebben met frater Alfons. Hij mediteert hardop voor Alfons in een brief van 20 december 1920. Alles wat je schrijft is goed en Franciscaans, maar als moeder je nu eens geen papier en postzegels zond, zou dat nog meer Franciscaans zijn. Zijn zorg voor een gezonde geestelijke vorming van frater Alfons, die voor zijn priesterwijding staat, is slechts een weerspiegeling van zijn eigen voorafgaande en strengere overeenstemming van zijn ziel en heel zijn persoonlijkheid met de harde beginselen van het kloosterleven, bedoeld als middel tot zelfheiliging. In het aantekenschrift vonden wij de conclusies of voornemens die hij maakte gedurende de retraite van februari 1920. Meer dan voornemens is het geheel eigenlijk een levensreglement dat hij iedere maand wil lezen. Door de bondige stijl weerspiegelt zich hierin heel de ziel van pater Maximiliaan, die, zoals wij later zullen zien, er trouw aan blijft tot het einde van zijn leven. We citeren hieruit. Levensregel iedere maand te lezen. 1. Ik moet een heilige worden en een grote. 2. Voor de eer van God moet ik door middel van de onbevlekte mijzelf redden en alle mensen die er nu zijn en nog zullen bestaan. 3. Iedere doodzonde a priori vermijden, maar ook elke vrijwillige dagelijkse zonde. 4. Niet toestaan dat a. het kwade blijft zonder dat het hersteld wordt en vernietigd. B. dat het goede geen vrucht draagt en zich vermeerdert. 5. Je levensregel zij de gehoorzaamheid, de wil van God door de onbevlekte, ik niets anders dan instrument. 6. Denk aan datgene wat je doet, geen zorg maken over de rest, of dit nu goed is of slecht. 7. Bewaar de regelmaat, en deze zal jou bewaren. 8. Actie, vredelievend en welwillend. 9. Voorbereiding, actie, besluit. 10. Denk eraan dat je een voorwerp bent dat uitsluitend zonder voorwaarden absoluut en onherroepelijk van de onbevlekte is. Wat je ook bent, wat je ook hebt, wat je ook kunt hebben, alles, gedachten, woorden, handelingen en neigingen, aangename of onverschillige, zijn haar absolute eigendom. Met dit alles kan zij, niet jij, doen wat zij wil. Zo zijn ook je bedoelingen van haar. Dat zij erover beschikken, ze verbetert en ermee handelen, want zij kan zich niet vergissen. Je bent een instrument in haar handen en daarom moet je alleen maar doen wat zij wil. Neem alles aan uit haar handen. Neem tot haar je toevlucht, zoals een kind dat doet bij zijn moeder. Vertrouw op haar. Zorg voor haar. Voor haar glorie en voor haar belangen en vertrouw de zorg over jezelf en je belangen aan haar toe. Niets is van jou, maar alles moet je beschouwen als van haar ontvangen. Heel het succes van je werk hangt af van je vereniging met haar, zoals zij het instrument is van de goddelijke barmhartigheid. Het leven, elk moment daarvan. De dood, waar, wanneer,
Hoe? Mijn eeuwigheid, alles is het uwe, o onbevlekte maagd. Doe met mij alles wat u belieft. Inwendig leven, op de eerste plaats alles voor de heiliging van mijzelf en tegelijkertijd voor de heiliging van anderen. Na een tweede retraite, die hij in september 1920 te Zakopane hield, voegde hij aan het voorgaande reglement het volgende toe. 1. Onverschilligheid ten opzichte van elke plaats, werk, gezondheidstoestand. 2. De grootste glorie van God, de redding en heiliging van mijzelf en van de anderen hangen van de wil van God af. 3. Jezus verlangt de verlossing der zielen uit het vage vuur. Jezus en Maria. Jezus, Maria, Jozef. 4. Satan, dubbelpunt, rijkdom, genoegens, hoog in achting staan, onrust, wanhoop, hel. 5. Jezus, dubbelpunt, armoede, lijden, nederigheid, vrede, vertrouwen, paradijs. Het vaste voornemen zich te heiligen. Totale toewijding aan de onbevlekte. Kinderlijk en volledig vertrouwen in haar, de middelares van alle genaden. Eenvoudige onderwerping aan de wil van God, vooral uitgedrukt door de wil der oversten. Een onvermoeibare ijver voor het heil der zielen. Voorzichtige zorg, opdat de leden en vooral de propagandisten van de ridderschap doordrongen worden van de bovennatuurlijke geest. Zie daar de geestelijke uitrusting van Pater Maximiliaan als hij gaat beginnen aan misschien wel het grootste apostolaat in onze dagen ter ere en in naam van de onbevlekte.

Rond kerstmis 1921 keert pater Maximiliaan eindelijk vrij van koorts terug in Krakau. Van nu af aan moeten wij ons niet verwonderen over de geweldige en vlugge vorderingen die zijn apostolaat maakt. Het is een karaktertrek van heel het werk van pater Maximiliaan. Men zal eraan moeten wennen om daarin eerder het werk van God dan van een mens te zien. We hebben met een man te doen die van geen rusten wil weten, die geen minuut van zijn leven wil verliezen, alsof hij de korte tijd die hij nog te leven heeft kent. Hij lijkt op een zaaier die zijn zaad zaait, voor de ontkieming zorgt en dan verder gaat om te zaaien, vertrouwend op de voorzienigheid, die overvloedige vruchten zal plukken van het onaanzienlijke zaad. Wat men over het werk van pater Maximiliaan, die nauwelijks terug is in Krakau, vertelt, lijkt op onbezonnenheid en vermetelheid. Na een maand, in januari 1922, begint hij met de uitgave van een tijdschrift dat hij noemt De Ridder van de Onbevlekte. Op zich beschouwd niets bijzonders. De Ridder der Onbevlekte zal altijd een bescheiden tijdschrift blijven, met een verwaarloosd uiterlijk, maar het betekent wel een aanvulling van de stichting van de ridderschap. In de moderne maatschappij, met zoveel dringende behoeften, waren de missies die hier en daar gepreekt werden niet afdoende. Overal in Krakau werden vergaderingen van de Maria-groepen gehouden. Zij werden zo druk bezocht dat men zelfs in heel de stad geen zaal kon vinden om alle leden tegelijk te ontvangen. Het kwaad bediende zich van machines en elektriciteit, van pers en radio om het morele nihilisme te verbreiden. Ook de ridderschap moest zich bedienen van de nieuwste uitvindingen om Gods glorie te verkondigen. Pater Maximiliaan begreep dat hij voorlopig nog niet kon spreken over radio en vliegtuigen, maar dat men met het gemakkelijkste moest beginnen, namelijk met de pers. Volgens hem moest de ridder der onbevlekte niet alleen dienen om de reeds ingeschreven leden bijeen te houden en hen blijvend te doordringen van het doel van de ridderschap. Nee, het was ook bestemd om aan alle families in Polen en in heel de wereld de onbevlekte te brengen, omdat ze zich tot haar zouden wenden en de genaden zouden ontvangen van bekering en heiliging. Het doel van de ridder zal zijn de geest van de ridderschap bij de mensen te brengen, te ontwikkelen en te verdiepen en aan te passen zowel op sociaal als op privégebied. Het tijdschrift zal ook moeten dienen als instrument om de eerste graad van de ridderschap zo goed mogelijk te verspreiden. Zo zal het doel van de ridderschap geconcentreerd worden in de ridder. Zijn leven, zijn ontwikkeling zullen heel innig verbonden worden met de groei van de ridderschap. Want juist de ridder zal de gleuven graven waarin de geestelijke en materiële fundamenten gelegd worden van de toekomstige grootse ondernemingen. Bij gebrek aan geld verschijnt het eerste nummer van de ridder zonder omslag. In een nota leest men: wegens geldgebrek kunnen wij de lezer niet beloven wanneer het volgende nummer verschijnt. De administratie houdt alleen rekening met de binnengekomen aalmoezen. Dit was geen bemoedigend begin en zou meteen de doodsteek kunnen zijn voor het tijdschrift. Men zal begrijpen dat pater Maximiliaan de goedkeuring moest hebben van zijn oversten om met de uitgave van het tijdschrift te kunnen beginnen. Deze keurden het niet af. Integendeel, zij prezen en bemoedigden hem. Wel maakten zij hem duidelijk dat ze zich bezorgd maakten, zowel om zijn zwakke gezondheid en zijn onervarenheid, wat de uitgave van een tijdschrift betrof, als wel de geweldige devaluatie van de Poolse mark. De eerste moeilijkheid was misschien te overwinnen door hulp en medewerking van andere medebroeders, maar de economische moeilijkheid was met de beste wil niet te verhelpen.
Pater Karwacki, de provinciaal, hield meer rekening met de toekomst dan met het heden. Zou de ridder kunnen blijven bestaan en het moeilijk economisch begin kunnen trotseren? In geval van een mislukking zouden de gevolgen niet terugvallen op Pater Maximiliaan, maar op de hele provincie, en het provinciaal bestuur zou de plicht hebben de schulden te betalen. Het gemakkelijkste zou zijn de hele zaak maar uit te stellen tot betere tijden, maar Pater Maximiliaan had, zonder het te weten, hem slapeloze nachten bezorgd. Heel nederig was hij bij hem gekomen en had hem op zijn knieën zijn voorstel en plan uitgelegd voor het welzijn van de mensen en de glorie van de onbevlekte. Zou een weigering van zijn kant niet tevens betekenen een weigering aan de zaak van de onbevlekte en het welzijn der mensen? Het is waarachtig niet altijd gemakkelijk overste te zijn. Pater Provinciaal loste de moeilijkheid zeer omzichtig op. De ijver van Pater Maximiliaan niet hinderen en tegelijkertijd rekening houden met de geldelijke zorgen van de provincie. Hij begreep maar al te goed dat bij een eventuele mislukking hij toch financieel tussen beiden moest komen. Zodoende gaf hij hem als antwoord: begin dan maar met de uitgaven van de ridder, maar op voorwaarde dat de onkosten niet betaald moeten worden door het provinciaal bestuur. Zo kwam de ridder tot stand in overeenstemming met de wil van de overste. Wij weten echter dat de weg des heren smal is en vol moeilijkheden. En op deze weg, voor het heil der zielen, kwam Pater Maximiliaan alleen te staan. Weliswaar bevond hij zich op die weg met goedvinden van zijn overste en werd hij zelfs door hem aangemoedigd, maar de volle verantwoording voor de financiële kant van het tijdschrift rustte alleen op zijn schouders. Wat moest hij doen? Voor het eerste nummer had hij met de drukkerij een schuld aangegaan voor de drukkosten en het papier. Hoe zou hij dat betalen? Er was geen ander middel dan van deur tot deur te gaan bedelen. Wat hem dit kostte, zal wellicht niemand ooit beseffen. We kunnen misschien iets raden van zijn gevoelens als hij schrijft: ik ging een papierwinkel in om een aalmoes te vragen voor de ridder. Doch in de war geraakt van schaamte, kocht ik maar gauw een kleinigheid en vertrok. Ik ging verder en verweet mij mijn lafheid, omdat ik niet eens een persoonlijke vernedering verdroeg uit liefde tot onze lieve vrouw. Toen ging ik het eens proberen in een andere zaak. Weer werd ik door schaamte overwonnen. Zonder ook maar één woord te kunnen zeggen en helemaal in de war, stond ik weer op straat zonder te weten hoe. Het was zijn fijngevoeligheid, niet de angst of gebrek aan morele moed, welke hem parten speelde. Zijn opgang naar God zou geleidelijk al deze zwakheden overwinnen. Maar de schuld bij de drukker bleef staan. De medebroeders gaven geen krimp. Pater Maximiliaan zou zichzelf uit de moeilijkheden moeten redden en dus toch bedelen. Het bestaan van de ridder was in gevaar en dit was des te pijnlijker nu zijn medebroeders hem helemaal in de steek lieten. Gelukkig zijn er altijd weer goede zielen op onze levensweg die, als een lichtje van boven, de hoop in zulke omstandigheden doen herleven. Pastoor Tobiasiewicz van de Sint-Nicolaas-parochie van Krakau was zo iemand. Hij begreep de financiële moeilijkheden, hij kende Pater Maximiliaan, had het eerste nummer van de ridder gelezen en besloot te helpen. Samen met andere priesters uit de stad slaagde hij erin de helft van de schuld te betalen. En de rest? Tot wie anders zijn toevlucht nemen dan tot haar die hem de uitgave van de ridder der onbevlekte had ingegeven en hem zodoende voor dit waagstuk geplaatst had. In de basiliek van Sint-Franciscus te Krakau
is een zijkapel toegewijd aan onze lieve vrouw van zeven smarten. Er hangt ook een schilderij, de weldoenster moeder van smarten genaamd. Na de heilige mis ging pater Maximiliaan hier bidden en smeekte haar hem toch te helpen. Hij was toch haar kind. Terwijl hij opstond, viel zijn oog op een pakje dat op het mooie, met kant afgezette altaardwaal lag. In zijn liefde voor properheid en netheid, vooral in de kerk, ging hij de altaartreden op om het pakje te verwijderen en tot zijn grote verbazing zag hij met duidelijke letters staan: voor u, mijn onbevlekte moeder. Hij maakte het open en viel van de ene verbazing in de andere. Er zat precies zoveel geld in als hij aan de drukkerij verschuldigd was. Hij begreep alles en terwijl de tranen hem over de wangen rolden, knielde hij weer dankbaar bij zijn moedertje neer. Daarna ging hij ermee naar zijn gardiaan. Deze stond verbijsterd over hetgeen er was voorgevallen en gaf hem het geld terug met de woorden: het adres is duidelijk.

Broeder Arnoldus Wiedrowski, zijn secretaris in 1940, zegt over pater Maximiliaan: hij had een geweldig verstand. Zijn geest was helder en scherp. Hij had een groot waarnemingsvermogen. Was een knappe organisator op het gebied van apostolische werken en het uitgeven van tijdschriften en boeken. Hij doorzag onmiddellijk niet alleen wat nu nodig was, maar hij voorzag ook de omstandigheden van de toekomst en wat daarin nodig zou zijn. Dit oordeel wordt bevestigd door de heer Stemmler, oud-inspecteur van de scholen in Warschau en later directeur van het Pools-Amerikaans Instituut. In juni 1937, op het jaarlijkse congres van de katholieke uitgevers, zat hij naast pater Maximiliaan. Gedurende ons gesprek kon ik zijn perfecte technische kennis en zijn kundigheid op elk gebied van de verschillende onderwerpen die behandeld werden vaststellen. Met kennis van zaken antwoordde hij heel concreet op alle vragen en liet hij op een heel bescheiden manier de anderen delen in zijn eigen kennis en rijke ervaring. Het jaar daarop ontmoette hij pater Maximiliaan opnieuw op het jaarlijkse congres. De indruk die hij toen maakte was geweldig. Onder de pauze gingen wij samen eten. Onder het eten kwamen verscheidene uitgevers, waarvan sommigen vijandig stonden tegenover pater Kolbe als uitgever van een krant, de Maligenik, waarvan ze veel concurrentie ondervonden, bij ons aan tafel zitten om een gesprek aan te knopen en zij probeerden hem met listige vragen uit te dagen. Ik heb met bewondering naar pater Kolbe geluisterd. Zij slaagden er niet in hem uit zijn evenwicht te brengen. Met buitengewone tact en kalmte, en bovendien met een vergevende glimlach, antwoordde hij hen met technische precisie en hij was daarbij zeer geestig. De getuigenverklaring van Monseigneur Gavelina, die van 1927 tot 1929 directeur was van het Poolse katholieke persbureau, lijkt ons nog gezagvoller te zijn. Deze verklaarde in Padua: hij genoot het volste vertrouwen van het Poolse episcopaat. Natuurlijk zouden we graag doorgaan met dergelijke gunstige en eenstemmige oordelen vanaf 1922. Maar aangezien schrijvers en uitgevers als zodanig zomaar niet geboren worden, ontbraken ook de klachten over de typografische en redactionele armoede en eenvoud van de ridder niet. De eerwaarde heer Korzonkiewicz, kerkelijke censor van Krakau, die het eerste nummer van de ridder nakeek, twijfelde al heel sterk aan het verder bestaan van het tijdschrift. 12 jaar later zou hij zijn oordeel intrekken en zijn bewondering uitspreken over de ontwikkeling van het tijdschrift, maar het zaad van de tweedracht was intussen gezaaid. Medebroeders, die bang waren voor een financiële mislukking, vonden steun bij hen die zich voor letterkundigen uitgaven en samen bespaarden zij de redactie van de ridder hun afbrekende kritiek niet. Maar wij hoeven en kunnen niemand veroordelen. Iedereen handelde met de beste bedoelingen. Niemand immers kon de capaciteiten van pater Maximiliaan, waarvan hij later blijk zou geven, voorzien. Het is ook niet mogelijk de ontgoochelde indruk weg te denken die de eerste nummers van het tijdschrift bij hen hadden achtergelaten. Zij zagen de toekomst somber in. Zij hadden te doen met een jonge man die als door een wonder uit het sanatorium ontslagen was. Op een gegeven moment

0: hadden de doktoren hem nog 3 maanden te leven gegeven. En daar stond hij nu, met grootse plannen, die ongetwijfeld zijn krachten te boven gingen. Het is waar dat bij de verdere ontwikkeling van het tijdschrift en de ridderschap der onbevlekte, degenen die eerst tegen waren, geleidelijk zijn partij kozen. Maar hun aanvankelijke houding was toch erg zwaar voor pater Maximiliaan. De jongere medebroeders, die met hem hadden kunnen samenwerken, vielen gemakkelijk ten prooi aan de al te voorzichtige redeneringen van de ouderen en werden ontmoedigd. Wie ooit de bitterheid van het onbegrip bij vrienden ondervonden heeft, zal zich enigszins het lijden van pater Maximiliaan kunnen voorstellen. Als hij begonnen was, alleen maar gedreven door voorbijgaande ijver en enthousiasme, dan zou de ridder zeker zijn eerste verjaardag niet eens hebben kunnen vieren. Maar, God zij dank, ontvlamde in hem een vurige hartstocht, de ware liefde voor de onbevlekte, en daardoor kon hij ieder offer, ook het zwaarste, omhelzen en met opgeruimdheid en ware Franciscaanse blijheid aanvaarden. Anderen zullen misschien meer opvallende zaken die wij in zijn leven zullen tegenkomen aan zijn heldhaftigheid toeschrijven. Wij twijfelen er niet aan de jaren 1922-1923 als zijn moeilijkste jaren te beschouwen. Het zijn de jaren waarin zijn ziel gelouterd werd en waarin hij leerde lijden. Dankzij de stille en geduldige overwinningen van deze jaren zal het lijden in de toekomst hem licht schijnen, als het ware normaal en gewoon, een duidelijk bewijs van buitengewone deugd. De moeilijkheden die pater Maximiliaan ondervond bij het begin van de uitgave van de ridder kunnen de indruk wekken dat de Poolse provincie van de orde te wensen overliet als het ging om vuur en ijver in het apostolaat. Maar wij zijn overtuigd dat hij overal dezelfde moeilijkheden zou ondervonden hebben. Men moet niet vergeten dat pater Maximiliaan steeds met grotere plannen kwam bij de oversten om de goedkeuring te vragen en dat hij daardoor de voorloper werd van het aggiornamento in het apostolaat waarover tegenwoordig zoveel gesproken wordt. Het is duidelijk dat de moeilijkheden voor een oplossing van het lastige probleem om het nieuwe pastorale werk met het kloosterleven in overeenstemming te brengen onontkoombaar waren. En daarom kan men niet anders dan erkennen dat de Poolse provincie een werkelijk prijzenswaardige houding heeft aangenomen. Het is ontroerend te bladeren in de processen die voor de zaligverklaring van pater Maximiliaan gehouden werden. Men vindt er niet het minste teken van vijandschap ten opzichte van zijn persoon, die altijd en overal gerespecteerd werd. De van elkaar afwijkende meningen hebben de liefde nooit tekort gedaan. In iedereen ontdekt men de liefde voor de onbevlekte en de orde. Niemand liet zich leiden door persoonlijke hartstocht. Daardoor kwam het dat pater Maximiliaan er in de loop der jaren in slaagde allen voor zijn zaak te winnen en alle krachten voor toekomstige ondernemingen te bundelen. Het kon ook niet anders. De Poolse provincie, met haar talrijke heiligen, zaligen en dienaren Gods, telde ook nu zeer goede kloosterlingen in de ware zin van het woord. Zo was er bijvoorbeeld pater Venantius Kadzanicek, priester gewijd in 1914, werd hij om zijn zeldzame vroomheid al spoedig novicemeester. Pater Maximiliaan hield erg veel van hem om zijn deugdzaamheid. Van de andere kant was het ook pater Venantius die hem het eerste begreep. Nog geen 14 dagen na de eerste plechtige zitting van de ridderschap in Krakau begon hij met de ridderschap in Lemberg. Toen pater Maximiliaan hem het plan toevertrouwde met de ridder der onbevlekte te beginnen, hielp hij zoveel hij kon en was ook van mening dat men onmiddellijk beginnen moest. Hij beloofde zelfs het eerste artikel te schrijven. Maar God beschikte anders. Hij werd zwaar ziek en stierf in geur van heiligheid in 1921. Hij was 7 jaar priester. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we voorlazen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. En waar we dus het karakter van de heilige pater Maximiliaan Kolbe wat beter mochten leren kennen. We zien ook de volgende stap in zijn apostolaat. We hebben de stichting gezien van dus de Ridderschap der Onbevlekten, gevolgd door de oprichting van een tijdschrift, De Ridder van de Onbevlekten. We gaan een volgende keer verder om te zien hoe dit apostolaatswerk zich verder heeft ontwikkeld. En dan hoop ik dat u er ook opnieuw bij mag zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 331 van ons leesjaar. En wij lezen Handelingen hoofdstuk 10, de eerste brief aan de Korintiërs hoofdstukken 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 21 en 22. Hiervoor gebruiken wij de Widibord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij lezen vandaag verder in het boek Handelingen van de Apostelen, waar Petrus een heel belangrijk visioen krijgt voor de bekering van de heidenen. De niet-Joden. Wij beginnen ook vandaag aan een nieuwe brief, geschreven door de heilige apostel Paulus, namelijk de eerste brief aan de Korintiërs. Laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 10. Petrus bij Cornelius in Caesarea. In Caesarea woonde een zekere Cornelius, een centurio van de Italiaanse cohort. Hij was een vroom man, die met al zijn huisgenoten tot de Godvrezenden behoorde. Veel liefdadigheid bewees aan het volk en geregeld tot God bad. Op een dag, rond het 9e uur, zag hij in een visioen duidelijk een engel van God zijn huis binnenkomen, die tegen hem zei: Cornelius. Hij staarde hem aan en geschrokken zei hij: Wat is er, Heer? Hij zei tegen hem: Uw gebeden en uw liefdadigheid zijn opgestegen tot God en zijn steeds in zijn gedachten. Stuur nu meteen enkele mannen naar Joppe, om een zekere Simon te halen die ook Petrus genoemd wordt. Hij is te gast bij de leerlooier Simon, wiens huis aan zee staat. Toen de engel die tot hem sprak was weggegaan, riep hij zijn twee huisknechten en een vrome soldaat uit de kring van zijn getrouwen, legde hun alles uit en stuurde hen naar Joppe. De volgende dag, toen zij nog onderweg waren en de stad al naderden, ging Petrus rond het 6e uur het dak op om te bidden. Hij kreeg honger en wilde wat eten. Terwijl dat bereid werd, raakte hij in extase. Hij zag de hemel open en er kwam iets naar beneden als een groot laken dat aan de vier punten werd neergelaten op aarde. Hierin bevonden zich alle viervoetige en kruipende dieren van de aarde en de vogels van de hemel. Er klonk een stem die tegen hem zei: Vooruit, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei: Geen sprake van, Heer. Nog nooit heb ik iets gegeten dat onrein is of niet zuiver. Weer richtte de stem zich tot hem, nu voor de tweede keer: Wat God gezuiverd heeft, moet jij niet onrein maken. Dit gebeurde tot 3 maal toe. Daarna werd de hele zaak meteen weer omhoog getrokken naar de hemel. Petrus wist nog niet wat hij moest denken van het visioen dat hij had gehad. Toen de afgezanten van Cornelius, die overal navraag gedaan hadden naar het huis van Simon, ineens bij de poort stonden en riepen of Simon, ook Petrus genoemd, daar verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem: Daar zijn 3 mannen die je zoeken. Vooruit, ga naar beneden en reis zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gestuurd. Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen: Ik ben het naar wie u zoekt. Wat is de reden van uw komst? Zij zeiden: De centurio Cornelius, een rechtvaardig man, een godvrezende, die goed bekend staat bij heel het Joodse volk, heeft van een heilige engel de opdracht gekregen om u bij hem thuis uit te nodigen, om te horen wat u te zeggen hebt. Daarop nodigde hij hen binnen en bood hun onderdak. De volgende dag ging hij met hen op reis en enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee. Daags daarna kwam hij in Caesarea aan. Cornelius verwachtte hen al en had zijn familieleden en zijn beste vrienden bijeengeroepen. Toen Petrus aankwam, liep Cornelius hem tegemoet en viel hem te voet om hem te aanbidden. Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op. Ik ben ook maar een mens. Terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en vond daar veel mensen bijeen. Hij zei tegen hen: U weet dat het een Jood verboden is om te gaan met iemand uit een ander volk of bij hem in huis te komen. Maar mij heeft God laten zien dat men geen mens ter wereld onrein of niet zuiver mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik gehaald werd. Maar ik zou wel willen weten waarom u mij hebt laten roepen. Daarop zei Cornelius:
Vier dagen geleden op dezelfde tijd, het 9e uur, was ik thuis aan het bidden. Toen er plotseling een man voor mij stond in schitterende kleding. Hij zei: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdadigheid is in Gods gedachten. Stuur iemand naar Joppe om Simon, ook Petrus genoemd, te gaan roepen. Hij verblijft als gast in het huis van Simon de Leerlooier bij de zee. Dus stuurde ik onmiddellijk enkele mensen naar u toe. U hebt er goed aan gedaan te komen. Wij allen zijn hier voor het aanschijn van God bijeen, om alles te horen wat u door de Heer is opgedragen. Petrus opende zijn mond en zei: Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent, maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort, hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet. U kent het woord dat hij de Israëlieten heeft gezonden, de goede boodschap van vrede door Jezus Christus. Deze is de Heer over allen. U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde, dat God Jezus uit Nazareth zalfde met Heilige Geest en kracht. Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met hem. En wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jeruzalem. Zij hebben hem gedood door hem aan een kruis te slaan. Maar God heeft hem opgewekt op de derde dag en hem laten verschijnen. Niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die tevoren door God waren aangewezen. Aan ons, die met hem gegeten en gedronken hebben na zijn opstanding uit de doden. Hij gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen dat hij het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden. Van hem getuigen alle profeten, dat ieder die in hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt. Petrus was nog aan het woord toen de Heilige Geest neerdaalde op allen die naar zijn toespraak luisterden. De besneden gelovigen die met Petrus meegekomen waren, stonden versteld, omdat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgegoten. Want zij hoorden hen in talen spreken en God verheerlijken. Daarop zei Petrus: Niemand kan toch het doopwater weigeren aan deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben. Hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem enkele dagen te blijven. De eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1. Schrijver, lezers, groet. Van Paulus, door de wil van God geroepen tot apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Sosthenes, aan de gemeente van God te Korinthe, aan hen die geheiligd in Christus Jezus tot een heilig leven zijn bestemd, samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de onze. Genade en vrede voor u, vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Dankzegging. Steeds weer zeg ik mijn God dank voor zijn genade, die u in Christus Jezus is gegeven. Want in Christus bent u in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis. Naarmate het getuigenis over hem bij u ingang vond. Geen enkele genadegave ontbreekt u, en u ziet vol verwachting uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u laten standhouden tot het einde, zodat u geen verwijt kan treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. Getrouw is de God die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
verdeeldheid in de gemeente. Maar in de naam van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, doe ik een beroep op u. Wees allen eensgezind. Laat er geen verdeeldheid onder u zijn. Wees volkomen één van zin en één van gevoelen. Ik heb namelijk van Chloe's huisgenoten gehoord, broeders en zusters, dat er oneenigheid onder u heerst. Ik bedoel dit. Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben. Ik ben van Paulus. Ik van Apollos. Ik van Kefas. Ik van Christus. Is Christus dan in stukken verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u gedoopt in de naam van Paulus? God zij dank dat ik niemand van u gedoopt heb, behalve dan Crispus en Gaius. Dus niemand kan zeggen dat u in mijn naam gedoopt bent. O ja, ik heb ook nog het gezin van Stefanas gedoopt. Verder zou ik niet weten dat ik iemand gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dat niet met geleerde woorden, want dan had het kruis van Christus zijn kracht verloren. De wijsheid van de wereld. Want de boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan. Maar voor hen die gered worden, voor ons, is het een kracht Gods. Er staat immers geschreven: verdelgen zal ik de wijsheid van de wijzen, en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. De wijze, de schriftgeleerde, de redetwister van deze wereld, waar zijn ze? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? Volgens Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden. Daarom heeft God besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging. Want Joden blijven tekenen eisen en Grieken wijsheid verlangen. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Gods kracht en Gods wijsheid. De dwaasheid van God is namelijk wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. Denk maar aan uw eigen roeping, broeders en zusters. Naar menselijke maatstaf waren daar niet veel geleerden bij, niet veel machtigen, niet velen van hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om het sterke te beschamen. Wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitgekozen. Wat niets betekent, koos Hij uit, om te niet te doen wat wel iets betekent. Opdat tegenover God geen mens zich zou beroemen op zichzelf. Dankzij Hem bent u in Christus Jezus, die van Gods wegen onze wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, onze heiliging en verlossing. Daarom, zoals er geschreven staat: als iemand wil roemen, laat hem dan roemen in de Heer. Hoofdstuk 2. Wat mijzelf betreft, broeders en zusters, toen ik u het geheim van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u niets anders bij te brengen dan Jezus Christus, die gekruisigde. Bovendien voelde ik mij toen zwak, onzeker en angstig. Het woord dat ik u verkondigde overtuigde niet door geleerde woorden, maar het getuigde van de kracht van de Geest. Uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. De wijsheid van God. Over wijsheid spreken wij wel onder de ingewijden,
Maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten van deze wereld, die ontroond zullen worden. Maar wij verkondigen Gods geheimenisvolle wijsheid. Het verborgen plan dat door God van alle eeuwigheid af is ontworpen en bestemd is voor onze verheerlijking. Geen van de machten van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Hierover zegt de Schrift: wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie hem lief hebben. Ons heeft God dat geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. Wie van ons mensen kent iemands wezen? Alleen zijn eigen geest. Zo kent alleen de geest van God het wezen van God. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Zo weten wij alles wat God ons in zijn genade gegeven heeft. En daarover spreken wij, geestelijke gaven uitleggend aan geestelijke mensen, met woorden die ons niet door menselijke wijsheid, maar door de geest zijn geleerd. Van nature aanvaardt de mens niet wat komt van de geest van God. Het is dwaasheid voor hem, hij kan het niet vatten, want het kan alleen beoordeeld worden in het licht van de geest. Een geestelijk mens kan alles beoordelen, maar over hem oordeelt niemand. Wie kent de gezindheid van de Heer? Wie kan hem raad geven? Wij echter hebben de gezindheid van Christus. Spreuken hoofdstuk 27, versen 21 en 22. De smeltkroes toetst het zilver, de oven het goud. De mens wordt getoetst door de woorden van zijn lofzang. Al stamp je een dwaas fijn in een vijzel, samen met de graankorrels, dan gaat zijn dwaasheid er nog niet uit.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 331. En wij hebben zo net gelezen Handelingen hoofdstuk 10, de eerste brief aan de Korintiërs hoofdstukken 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 21 en 22. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de priester Faustinus Luciferanus. Ook Petrus, de eerste van de apostelen, leerde dat de zalving, waardoor de verlosser als de gezalfde kon optreden, de Heilige Geest was, dat wil zeggen de kracht van God. Dat gebeurde toen Petrus in de handelingen van de apostelen tot een diepgelovige en barmhartige honderdman sprak, tegen wie hij onder meer zei: Gij weet hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden. Ge ziet dat ook Petrus dat gezegd heeft. Jezus is, omdat hij mens is geworden, gezalfd met Heilige Geest en met kracht. Zo is Jezus mens geworden, werkelijk de Christus geworden. Hij die door de zalving met de Heilige Geest koning en priester is geworden voor eeuwig. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze dag van ons leesjaar. Morgen zijn wij dag 332. En dan is het tijd om samen te lezen Handelingen hoofdstuk 11, Eerste brief aan de Korintiërs hoofdstukken 3 en 4 en Spreuken hoofdstuk 27 versen 23 tot en met 27. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 44. Vol van Heilige Geest keerde Jezus terug van de Jordaan. Hij bleef 40 dagen lang in geestvervoering in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die dagen at hij niets, en toen ze voorbij waren, kreeg hij honger. Toen zei de duivel tegen hem: "Als u de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden." Jezus antwoordde hem: "Er staat geschreven: niet van brood alleen zal de mens leven." Daarop nam de duivel hem mee omhoog en liet hem in een flits alle koninkrijken van de wereld zien en zei: "Heel die macht en al hun pracht zal ik u geven, want zij zijn mij in handen gegeven en ik geef ze aan wie ik wil. Als u mij aanbidt, zal het allemaal van u zijn." Jezus gaf hem ten antwoord: "Er staat geschreven: de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen." Hij bracht hem naar Jeruzalem, zette hem op de rand van de tempel en zei: "Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: aan zijn engelen zal hij bevelen u te beschermen, en op hun handen zullen ze u dragen, zodat u aan geen steen uw voet zult stoten." Jezus antwoordde hem: "Er is gezegd: u zult de Heer uw God niet op de proef stellen." Toen de duivel alle beproevingen had uitgevoerd, ging hij van hem weg voor een bepaalde tijd. Jezus keerde terug naar Galilea in de kracht van de Geest. Zijn faam verbreidde zich over heel die streek. Hij gaf onderricht in hun synagoge en werd door iedereen geëerd. Zo kwam hij in Nazareth, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen en kreeg een boekrol van de profeet Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat: "De Geest van de Heer rust op mij, daartoe heeft hij mij gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen. Om verdrukte in vrijheid te laten gaan en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is." Daarna rolde hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. De ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. Toen begon hij hen toe te spreken: "Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan." Ze betuigden hem allemaal hun bijval en verbaasden zich over de woorden van genade die uit zijn mond vloeiden en zeiden: "Dat is toch de zoon van Jozef." Hij zei tegen hen: "U zult mij ongetwijfeld het spreekwoord voorhouden: dokter, genees jezelf. Doe ook hier in je vaderstad wat, naar wij hoorden, met Kafarnaüm is gebeurd." Hij vervolgde: "Ik verzeker u, geen profeet is zijn vaderstad welgevallig. Om u de waarheid te zeggen, er waren veel weduwen in Israël ten dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef, zodat er een zware hongersnood kwam over het hele land. Toch werd Elia naar niemand van die vrouwen gestuurd, maar wel naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naaman." Toen ze dit hoorden, werd de hele synagoge ziedend van woede. Ze sprongen op, sleurden hem de stad uit en dreven hem tot aan de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd, om hem in de afgrond te duwen. Maar midden tussen hen door ging hij zijns weegs. Zo kwam hij in Kafarnaüm, een stad in Galilea. Daar gaf hij op Sabbat onderricht. Ze waren geestdriftig over zijn onderwijs, want zijn woorden hadden gezag. In de synagoge was iemand die in de macht was van een onreine, demonische geest. Luidkeels krijste hij: Hey, wat wilt u van ons, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie u bent, de Heilige van God. Jezus strafte hem af: Houd uw mond en ga uit hem weg. De demon slingerde hem midden in de kring en ging uit hem weg, zonder hem enig letsel toe te brengen. Alle werden ze door ontzetting bevangen en ze zeiden tegen elkaar: Wat zegt hij daar? Met krachtdadig gezag geeft hij bevelen aan de onreine geesten en ze gaan weg. En zijn roep verspreidde zich overal in die streek. Hij verliet de synagoge en ging het huis van Simon binnen. De schoonmoeder van Simon werd gekweld door hoge koorts en zij riepen zijn hulp in voor haar. Hij boog zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Onmiddellijk stond zij op en bediende hen. Bij zonsondergang brachten alle hun zieken die aan allerlei kwalen leden naar hem toe. Hij legde hun één voor één de handen op en genas hen. Uit veel mensen gingen ook demonen weg, die krijsten: U bent de Zoon van God. Hij bestrafte hen en stond hun niet toe te spreken, omdat ze wisten dat hij de Messias was. Bij het aanbreken van de dag ging hij de stad uit naar een eenzame plaats. De mensen zochten hem, kwamen naar hem toe en probeerden hem te beletten van hen weg te gaan. Maar hij zei: Ook andere steden moet ik de goede boodschap brengen van het Koninkrijk van God, want daartoe ben ik gezonden. En hij verkondigde in de synagoge van het Joodse land.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 39. Toen hij aan het meer van Genesaret stond en de mensenmenigte zich om hem verdrong om het woord van God te horen, zag hij twee boten bij het meer liggen. De vissers waren van boord gegaan en spoelden de netten. Hij stapte in een van die boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en vanuit de boot gaf hij de mensen onderricht. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon: "Vaar nu het meer op naar diep water, daar moeten jullie je netten uitwerpen." "Meester," antwoordde Simon, "de hele nacht hebben we ons al afgetopt zonder iets te vangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen." Dat deden ze en ze vingen zo'n massa vis dat hun netten ervan scheurden. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Die kwamen en beide boten vulden ze tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus en zei: "Ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens." Want schrik had hem en alle die bij hem waren bevangen, vanwege de vissen die ze samen gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Maar Jezus zei tegen Simon: "Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen." Ze brachten de boten aan land, lieten alles achter en volgden hem. Toen hij in een of andere stad was, dook er opeens een man op van onder tot boven melaats. Toen hij Jezus zag, boog hij diep voor hem neer en smeekte: "Heer, als u wilt, kunt u me rein maken." Hij stak zijn hand uit en raakte hem aan. "Ik wil het, word rein," zei hij. En onmiddellijk verdween zijn melaatsheid. Hij waarschuwde hem er met niemand over te praten: "Ga u laten zien aan de priester en breng, zoals Mozes voorgeschreven heeft, een offer voor uw reiniging. Dat zal hun het bewijs leveren." Verhalen over hem deden nu in nog wijdere kringen de ronde. Grote drommen mensen stroomden samen om hem te horen en hun ziekte te laten genezen. Maar hij trok zich telkens terug in de eenzaamheid om te bidden. Op een dag gaf hij onderricht terwijl er fariseeën en wetsleraren bij zaten. Ze waren gekomen

uit alle plaatsen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. In hem was kracht van de Heer om te genezen. Toen kwamen er mannen aan, met op een draagbed iemand die verlamd was. Ze zochten een mogelijkheid om hem binnen te brengen en voor hem neer te zetten. Maar omdat ze vanwege de menigte geen kans zagen om hem binnen te brengen, gingen ze het dak op en lieten ze hem met bed en al tussen de tegels door neer in de kring voor Jezus. Toen hij hun vertrouwen zag, zei hij tegen de man: "Uw zonden zijn u vergeven." De schriftgeleerden en fariseeën hadden hun bedenkingen. "Wat is dat voor iemand," zeiden ze, "die zo godslasterlijk spreekt? Wie anders dan God alleen kan zonde vergeven?" Jezus doorzag hun bezwaren en gaf hun een weerwoord. "Wat hebt u voor bezwaar? Wat is eenvoudiger, zeggen: 'Uw zonden zijn u vergeven,' of zeggen: 'Sta op en loop'? Maar opdat u weet dat de Mensenzoon bevoegd is om op aarde zonde te vergeven," zei hij nu tegen de verlamde: "Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis." En meteen stond hij voor hun ogen op, pakte het bed waarop hij had gelegen en ging naar huis, terwijl hij God verheerlijkte. Verrukking maakte zich van iedereen meester. Ze verheerlijkten God en zeiden vol ontzag: "Het is ongelooflijk wat we vandaag gezien hebben." Daarna ging hij naar buiten en zag bij het tolkantoor een tollenaar zitten, Levi genaamd, en zei tegen hem: "Volg mij." Hij stond op, liet alles achter en volgde hem. Levi richtte een groot feest voor hem aan in zijn huis. Er was een talrijk gezelschap van tollenaars en andere mensen met hen aan tafel. De fariseeën en vooral de schriftgeleerden onder hen klaagden daarover tegen zijn leerlingen. "Waarom," zeiden ze, "eten en drinken jullie met tollenaars en zondaars?" Maar Jezus gaf hun ten antwoord: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering op te roepen, maar zondaars." Nu zeiden ze tegen hem: "De leerlingen van Johannes vasten geregeld en doen hun gebeden, en de leerlingen van de fariseeën eveneens, maar die van u eten en drinken maar." Jezus zei: "U kunt de bruiloftsgasten toch niet laten vasten terwijl de bruidegom bij hen is. Maar er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen. Dan, in die dagen, zullen ze vasten." Ook zei hij tegen hen in beeldspraak: "Niemand scheurt een lap van een nieuwe jas om een oude op te lappen. Anders scheur je niet alleen de nieuwe jas, maar zal bovendien blijken dat de lap van de nieuwe niet bij de oude jas past. Ook doet niemand jonge wijn in oude zakken. Anders doet de jonge wijn de zakken barsten, loopt de wijn weg en zijn de zakken kapot. Nee, jonge wijn doe je in nieuwe zakken. En niemand die oude wijn gedronken heeft, vraagt om jonge. Hij zegt natuurlijk: 'De oude is lekker.'

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 49. Terwijl hij op een sabbat door de korenvelden liep, plukte zijn leerlingen aren. Ze wreven die tussen hun handen en aten ervan. Enkele fariseeën zeiden toen: "Waarom doen jullie iets dat op sabbat niet mag?" Jezus antwoordde hun: "Hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen? Dat hij het huis van God binnenging en de offerbroden meenam, ervan at en ze ook aan zijn metgezellen gaf, hoewel alleen priesters die mogen eten. De mensenzoon is ook heer van de sabbat," zei hij. Op een andere sabbat ging hij naar de synagoge en gaf er onderricht. Daar was iemand wiens rechterhand verschrompeld was. De schriftgeleerden en de fariseeën letten op hem om te zien of hij op sabbat genezingen verrichtte. Dan zouden ze hem kunnen aanklagen. Maar hij wist wat ze dachten en zei tegen de man met de verschrompelde hand: "Sta op en kom naar voren." En hij stond op en kwam. Daarop zei Jezus tegen hen: "Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad, een leven mag redden of verloren laten gaan." Hij keek hen allemaal aan en zei tegen hem: "Strek uw hand." Hij deed het en zijn hand herstelde zich. Maar zij werden razend en spraken er met elkaar over wat ze met Jezus zouden doen. In die dagen ging hij naar het gebergte om te bidden en bracht er de hele nacht door in gebed tot God. Toen het dag werd, riep hij zijn leerlingen en uit hen koos hij er 12, die hij ook apostelen noemde. Simon, die hij ook Petrus noemde, diens broer Andreas, Jacobus, Johannes, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus van Alfeus, Simon de Zeloot, Judas van Jacobus en Judas Iscariot, die de verrader is geworden. Samen met hen daalde hij af naar een vlak terrein. Daar waren zijn leerlingen in grote getalen en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land in Jeruzalem en uit het kustgebied van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om hem te horen en van hun ziekte te worden genezen. Ook zij die geplaagd werden door onreine geesten werden genezen. En al die mensen probeerden hem aan te raken, omdat er een kracht van hem uitging die iedereen genas. Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei: "Gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig die nu honger hebben, jullie zullen volop te eten hebben. Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen. Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten, als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen omwille van de mensenzoon. Dans die dag van blijdschap, want, vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten. Maar wee jullie, rijken, je hebt je troost al binnen. Wee jullie die nu voldaan zijn, je zult honger hebben. Wee die nu lachen, jullie zullen rouwen en huilen. Wee als alle mensen lovend over je spreken, hetzelfde deden hun voorvaders immers met de valse profeten. Maar tegen jullie die luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief, wees goed voor wie je haten. Zegen hen die je vervloeken en bid voor degene die je smaden. Slaat iemand je op de wang, bied hem dan ook de andere. En pakt iemand je jas af, weiger hem ook je hemd niet. Vraagt iemand je om iets, geef het. En pakt men iets van je af, vraag het dan niet terug. Behandel de mensen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Als jullie je vrienden lief hebben, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook de zondaars hebben hun vrienden lief. En als jullie je weldoeners wel doen, is er dan reden tot dankbaarheid?
Ook de zondaars doen dat. En als jullie lenen aan mensen van wie je iets terugverwacht, is er dan reden tot dankbaarheid. Ook zondaars lenen aan zondaars om op hun beurt hetzelfde te krijgen. Nee, heb je vijanden lief? Doe wel en leen uit en verwacht daarvoor niets terug. Dan zal er een rijke beloning voor jullie zijn. Je wordt kinderen van de Allerhoogste, want ook Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Werp je niet op als rechter, dan zullen jullie niet berecht worden. Veroordeel niet, dan zullen jullie niet veroordeeld worden. Spreek vrij, dan zullen jullie vrijgesproken worden. Geef, dan zal jullie gegeven worden. Een mooie maat, stevig aangedrukt, goed geschud en overvol, zal je in de schoot geworpen worden. Want met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden. Verder zei hij tegen hen in beeldspraak: kan de ene blinde een gids zijn voor de andere, dan vallen ze toch samen in een kuil. Een leerling staat niet boven zijn leermeester. Iemand die volleerd is, zal als zijn leermeester zijn. Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen een ander zeggen: vriend, laat me de splinter weghalen die in je oog zit, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Schijnheilige, haal eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zie je scherp genoeg om de splinter weg te halen die in het oog van de ander zit. Er is geen mooie boom die zieke vrucht draagt, en evenmin een zieke boom die mooie vrucht draagt. Want iedere boom is herkenbaar aan zijn eigen vrucht. Van een doornstruik plukt men geen vijgen, en van een braamstruik oogst men geen druiven. Een goed mens haalt uit de voorraad van zijn goede hart het goede tevoorschijn, en een slecht mens uit zijn slechte hart het slechte. Want waar iemands hart vol van is, daarvan spreekt zijn mond. Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij, en doen jullie niet wat ik zeg? Iedereen die bij mij komt, mij hoort en doet wat ik zeg. Ik zal jullie laten zien op wie zo iemand lijkt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en de fundering op de rots legde. Toen kwam er een overstroming en de rivier beukte tegen het huis, maar kon het niet aan het wankelen brengen, want het was goed gebouwd. Maar wie hoort en niet doet, lijkt op iemand die een huis zomaar op de grond bouwde, zonder fundering. De rivier beukte ertegen en meteen stortte het in, en dat huis werd één grote ruïne.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 50. Toen hij ten aanhoren van het volk dit alles had gezegd, ging hij Kafarnaüm binnen. Een centurio daar had een slaaf die veel voor hem betekende. Deze was ziek geworden en lag op sterven. Toen hij over Jezus hoorde, zond hij Joodse oudsten naar hem toe met het verzoek zijn slaaf te komen genezen. Bij Jezus gekomen, deden zij een klemmend beroep op hem. Hij verdient het dat u hem deze gunst bewijst, zeiden ze, want hij houdt van ons volk. De synagoge hier heeft hij voor ons laten bouwen. Jezus ging met hen mee. Toen hij niet ver meer van het huis vandaan was, stuurde de centurio vrienden met de boodschap: Heer, doe geen moeite, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom vond ik me ook te min om zelf naar u toe te komen, maar zeg een enkel woord, dan zal mijn jongen beter worden. Want ik ben iemand die onder bevel staat en soldaten onder zich heeft. Tegen de een zeg ik, ga, en hij gaat, en tegen de ander, kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf, doe dit, en hij doet het. Jezus verbaasde zich over hem toen hij dit hoorde. Hij wendde zich tot de mensen die hem volgden en zei: Ik verzeker u, zo'n groot vertrouwen heb ik zelfs in Israël niet aangetroffen. Daarop keerden de boodschappers terug naar het huis en troffen daar de slaaf gezond aan. Naderhand ging Jezus naar een stad die Nain heette. Zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de stadspoort naderde, werd er juist een dode uitgedragen, de enige zoon van een weduwe. Een talrijke menigte uit de stad was bij haar. Toen de Heer haar zag, was hij ten diepste met haar begaan. Huil niet, zei hij tegen haar. Hij liep naar de lijkbaar en raakte die aan. De dragers bleven staan en hij zei: Jongeman, kom overeind, zeg ik je. En de dode ging rechtop zitten en begon te praten. En hij gaf hem aan zijn moeder. Ontzag vervulde alle en ze prezen God. Ze zeiden: Een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. Dit verhaal over hem verbreidde zich in heel het Joodse land en in de wijde omtrek. Aan Johannes werd dit alles verteld door zijn leerlingen. Daarop riep hij twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer met de vraag: Bent u het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten? Bij hem gekomen zeiden de mannen: Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden met de vraag: Bent u het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten? Juist toen genas hij veel mensen van ziekte, kwalen en boze geesten en schonk hij veel blinden het gezicht. Hij gaf hun dit antwoord: Ga Johannes vertellen wat u hebt gezien en gehoord. Blinden zien weer, kreupelen lopen, melaatsen worden rein, doven horen, doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd. Gelukkig degene die geen aanstoot neemt aan mij. Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren, begon hij tegen de mensen over Johannes te spreken. Waarom bent u naar de woestijn gegaan? Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind? Maar waarom ging u dan? Om iemand in verfijnde kleren te zien? Mensen in prachtige kleren die in weelde leven zijn in paleizen te vinden. Waarom ging u dan? Om een profeet te zien? Inderdaad, ik verzeker u, zelfs meer dan een profeet. Hij is het over wie geschreven staat: Zie, ik zend mijn bode voor u uit om voor u de weg te banen. Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes. Maar in het koninkrijk van God is de kleinste groter dan hij. Heel het volk heeft naar hem geluisterd, ook de tollenaars. Ze rechtvaardigden God door zich te laten dopen met de doop van Johannes.
Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben, wat hen zelf betreft, Gods plan verworpen. Zij lieten zich niet door hem dopen. Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken? Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op een marktplein zitten en elkaar toeroepen: wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebben niet gedanst. Wij hebben een treurlied gezongen en jullie hebben niet gehuild. Immers, Johannes de Doper is gekomen. Hij at geen brood en dronk geen wijn en u zegt: hij is in de macht van een demon. De mensenzoon is gekomen, hij at en dronk en u zegt: kijk, die veelvraat, die slemper, die vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen. Een van de fariseeën vroeg hem om te komen eten. Hij kwam in het huis van de fariseer en ging aan tafel. In diezelfde stad woonde een zondige vrouw. Toen zij vernam dat hij aanlag in het huis van de fariseer, ging ze erheen met een albasten fles balsem. Huilend ging ze achter hem staan, bij zijn voeten. Met haar tranen maakte ze zijn voeten nat en met de haren van haar hoofd droogde ze die. Ze kuste zijn voeten en zalfde ze met balsem. Toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: als hij een profeet was, zou hij weten wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Hij zou weten dat het een zondares is. Daarop zei Jezus tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: zeg het, meester. Een geldschieter had twee schuldenaars. De een was hem 500 denariën schuldig, de ander 50. Ze konden het geen van beiden terugbetalen en daarom schonk hij het hun. Wie van hen zal nu het meest van hem houden? Ik veronderstel, zegt Simon, degene aan wie hij het meeste geschonken heeft. Dat is juist, zei Jezus. Daarop keerde hij zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik kwam uw huis binnen. Water voor mijn voeten hebt u me niet gegeven, maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt u me niet gegeven, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Mijn hoofd hebt u niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem. Daarom zeg ik u dat haar vele zonden vergeven zijn, getuige haar grote liefde. Maar wie weinig wordt vergeven, heeft weinig liefde. Tegen haar zei hij: uw zonden zijn vergeven. De andere gasten zeiden toen onder elkaar: wie is deze man die zelfs zonden vergeeft? Tegen de vrouw zei hij: uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 56. In de tijd die daarop volgde, trok hij door steden en dorpen om de goede boodschap van het Koninkrijk van God te verkondigen. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren. Maria van Magdala, uit wie 7 demonen waren weggegaan, Johanna, de vrouw van Chusas, een hoge beambte van Herodes, en Susanna, en nog vele andere vrouwen die hen uit eigen middelen onderhielden. Een grote menigte verzamelde zich en uit alle steden kwamen de mensen naar hem toe. Toen vertelde hij deze gelijkenis. Een zaaier ging het land op om zijn zaad te zaaien. Bij het zaaien viel er een deel op het pad. Het werd vertrapt en de vogels van de hemel aten het op. Een ander deel viel op rotsige bodem. Het kwam wel op, maar het verdorde door gebrek aan vocht. Weer een ander deel viel tussen de distels, maar ook de distels groeiden op en ze verstikten het. En weer een ander deel viel in goede aarde. Het kwam op en droeg 100-voudig vrucht. En hij besloot met de uitroep: wie oren heeft om te horen, moet horen. Zijn leerlingen vroegen hem wat de gelijkenis betekende. Hij zei: jullie is het gegeven de geheimen van het Koninkrijk van God te kennen, maar de anderen moeten het doen met gelijkenis, opdat ze kijken, maar niet zien, horen, maar niet verstaan. Dit betekent de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Die op het pad zijn zij die het woord horen, maar dan komt de duivel en pakt het weg uit hun hart om te voorkomen dat ze gaan geloven en gered worden. Die op de rotsige bodem zijn zij die het woord met vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar ze hebben geen wortel. Ze geloven enige tijd, maar op het moment van de beproeving worden ze afvallig. Wat in de distels valt, zijn zij die horen, maar gaandeweg worden ze door zorgen, rijkdom en de genoegens van het leven verstikt en raken niet volgroeid. Wat in goede aarde valt, zijn zij die het woord met een goed en edel hart horen en vasthouden, die volharden en vrucht dragen. Niemand steekt een lamp aan om die te verstoppen of onder een bed te zetten, maar je zet hem op een standaard, dan ziet iedereen die binnenkomt het licht. Want er is niets geheim dat niet openbaar wordt, en niets verborgen dat niet bekend wordt en aan het licht komt. Let dus goed op hoe je hoort, want aan degene die heeft, zal gegeven worden, en aan degene die niets heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij dacht te hebben. Zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe, maar wegens de drukte konden ze hem niet bereiken. Men liet hem weten: uw moeder en uw broers staan daar ginds en willen u zien. Hij antwoordde hun: mijn moeder en mijn broers zijn zij die het woord van God horen en doen. Op een dag stapte hij met zijn leerlingen in een boot en zei tegen hen: laten we naar de overkant van het meer gaan. Ze staken van wal en tijdens de overtocht viel hij in slaap. Toen barstte er op het meer een stormbos. De boot maakte water en zij raakte in nood. Ze maakten hem wakker en riepen: meester, meester, wij vergaan. Hij stond op en bestrafte de wind en het woeste water. Ze bedaarden en het werd stil. Hij zei: waar is jullie vertrouwen? Met schrik en verbazing zeiden ze tegen elkaar: wie is dat toch dat zelfs wind en water naar zijn bevelen luisteren? Zij voeren naar het land van de Gerasenen dat tegenover Galilea ligt. Toen hij van boord ging, kwam hem uit de richting van de stad iemand tegemoet die in de macht was van demonen. Al geruime tijd droeg hij geen kleren en woonde hij niet meer in een huis, maar in rotsgraven. Toen hij Jezus zag,
viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: Wat wilt u van mij, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God, doe me alsjeblieft geen pijn. Hij had de onreine geest bevolen uit de man weg te gaan. Herhaaldelijk had die bezit van hem genomen. Men bond hem dan vast met kettingen en voetboeien, maar steeds weer verbrak hij zijn ketenen en werd hij door de demon naar eenzame streken gejaagd. Jezus vroeg hem, Wat is uw naam? Hij zei, Legio. Er waren immers vele demonen bij hem ingetrokken. Zij smeekte Jezus hen niet de afgrond in te sturen. Nu weidde daar in de bergen een grote troep varkens. Ze vroegen hem toestemming om in die varkens te gaan, en hij stond hun dat toe. De demonen kwamen uit de man en gingen de varkens in. De troep stoof de helling af, het meer in en verdronk. Toen de varkenshoeders zagen wat er gebeurde, gingen ze er vandoor en vertelden het in de stad en op het land. De mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en vonden daar de man uit wie de demonen waren weggegaan, gekleed en bij zijn volle verstand, gezeten aan Jezus' voeten. Ze werden met ontzag vervuld. Ooggetuigen vertelden hun hoe de bezetene gered was. De hele bevolking van de streek van de Gerasenen vroeg Jezus toen bij hen weg te gaan, want ze waren hevig geschrokken. Daarop stapte Jezus in de boot om terug te varen. De man uit wie de demonen waren weggegaan vroeg hem of hij bij hem mocht blijven, maar Jezus stuurde hem weg. Ga naar huis terug, zei hij, en vertel wat God voor u heeft gedaan. De man ging in heel de stad verkondigen wat Jezus voor hem had gedaan. Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht. Ze hadden allemaal naar hem uitgezien. Daar kwam een man naar voren, een zekere Jairus, hoofd van de synagoge. Hij wierp zich aan zijn voeten en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis, omdat zijn enig kind, een dochter van 1 jaar of 12, op sterven lag. Op weg daar naartoe raakte Jezus bekneld in de mensenmassa. Een vrouw die al 12 jaar aan vloeien leed en haar hele inkomen aan dokters had besteed zonder bij iemand genezing te vinden, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn kleren aan. Onmiddellijk hielden haar vloeien op. Jezus vroeg, wie heeft me aangeraakt? Iedereen ontkende het en Petrus zei, Meester, al die mensen staan te duwen en te dringen om u heen. Maar Jezus zei, Iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht van mij voelen uitstromen. Omdat de vrouw besefte dat het niet verborgen kon blijven, kwam ze bevend naar Jezus toe, wierp zich neer voor zijn voeten en vertelde waar het hele volk bij stond waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze onmiddellijk genezen was. Jezus zei tot haar, Mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede. Hij was nog niet uitgesproken of de voorzitter van de synagoge kreeg van thuis het bericht, Uw dochter is gestorven, val de meester niet langer lastig. Jezus hoorde dat en zei tegen hem, Wees niet bang, heb maar vertrouwen, dan zal ze gered worden. Bij het huis gekomen liet hij alleen Petrus, Johannes en Jacobus mee naar binnen gaan, en de vader en de moeder van het meisje. Iedereen was in tranen en rouwde om haar, maar Jezus zei, Huil niet, ze is niet gestorven, ze slaapt. Ze lachten hem uit, omdat ze ervan overtuigd waren dat ze gestorven was. Hij pakte haar echter bij de hand en riep, Meisje, sta op. Het leven keerde in haar terug. Ze stond onmiddellijk op en Jezus liet haar te eten geven. Haar ouders stonden versteld, maar hij verbood hun met iemand te praten over wat er was gebeurd.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 9, verzen 1 tot en met 62. Hij riep de 12 bij elkaar en gaf hun kracht en gezag over alle demonen en ter genezing van ziekte. En hij zond hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken gezond te maken. Hij zei tegen hen: neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood, geen geld en geen extra kleren. Als je bij iemand onderdak krijgt, blijf dan daar tot je verder reist. Kom je in een stad waar de mensen je niet ontvangen, ga er dan weg en schud het stof van je voeten als een getuigenis tegen hen. Toen gingen ze op weg. Ze trokken van dorp naar dorp en overal verkondigden ze de goede boodschap en genazen ze de zieken. Herodes, de tetrarch, hoorde wat er allemaal gebeurde, maar hij wist niet wat hij ervan moest denken, omdat sommigen zeiden: Johannes is uit de dood opgewekt. Terwijl anderen zeiden: Elia is teruggekomen. En weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan. Maar Herodes zei: Johannes heb ik laten onthoofden. Wie is dat toch over wie ik al die verhalen hoor? Hij wilde hem eigenlijk wel eens zien. Toen de apostelen bij Jezus waren teruggekeerd, brachten ze hem verslag uit van wat ze hadden gedaan. Daarna trok hij zich alleen met hen terug in de omgeving van de stad Bethsaida. Maar de mensen kwamen erachter en volgden hem. Hij ontving hen vriendelijk, sprak hun over het koninkrijk van God en maakte gezond wie genezing nodig had. Toen de dag ten einde liep, kwamen de 12 naar hem toe en zeiden: stuur de mensen weg, dan kunnen ze onderdak zoeken in de dorpen en op de hoeven in de buurt en wat gaan eten. Hier zijn we in een eenzame streek. Maar hij zei tegen hen: jullie moeten hun te eten geven. Ze zeiden: we hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen, of we zouden voor al dat volk eten moeten gaan kopen. Want ze waren met ongeveer 5000 man. Daarop zei hij tegen zijn leerlingen: laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer 50. Dat deden ze. Ze vroegen iedereen om te gaan zitten. Toen nam Jezus die 5 broden en 2 vissen. Hij keek op naar de hemel, sprak de zegenbeden uit en brak ze, en gaf ze aan de leerlingen om aan de mensen uit te delen. Ze hadden alle volop te eten, en wat er overschoot werd opgehaald, 12 manden vol. Eens was hij aan het bidden, alleen zijn leerlingen waren bij hem. Hij stelde hun de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij antwoordden hem: Johannes de Doper, volgens anderen Elia, en weer anderen zeggen dat een van de oude profeten is opgestaan. Daarop zei hij hun: en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde: de Messias van God. Hij verbood hun echter nadrukkelijk hierover met iemand te praten en zei: de mensenzoon moet veel lijden. Hij moet door de oudste, hoge priesters en schriftgeleerden worden verworpen en ter dood gebracht, en op de derde dag zal hij worden opgewekt. Met het oog op allen zei hij: als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om mij verliest, die zal het redden. Wat immers baat het de mens als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Want over ieder die zich voor mij en mijn woorden schaamt, zal de mensenzoon zich schamen wanneer hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen. Naar waarheid zeg ik jullie, er zijn er hier die de dood niet zullen proeven voordat ze het koninkrijk van God hebben gezien. Ongeveer een week na deze woorden nam hij Petrus, Johannes en Jacobus mee en ging hij de berg op om te bidden.
Terwijl hij aan het bidden was, veranderde hij van uiterlijk en werden zijn kleren stralend wit.

één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog sprak, kwam er een wolk die hen overdekte. Ze schrokken toen ze in de wolk terechtkwamen. Uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn uitverkoren zoon. Luister naar hem. Toen de stem klonk, bleek Jezus alleen te zijn. Zij zwegen hierover en vertelden destijds aan niemand wat ze hadden gezien. Toen ze de volgende dag de berg afdaalden, kwam hem een grote menigte tegemoet. Uit de menigte riep iemand om hulp. Meester, kijk alstublieft eens naar mijn zoon, hij is mijn enig kind. Een geest neemt bezit van hem en dan schreeuwt hij het ineens uit. Hij laat hem stuiptrekken en schuimbekken en laat hem bijna niet meer los, zo martelt hij hem. Ik heb uw leerlingen al gevraagd hem uit te drijven, maar ze waren er niet toe in staat. Jezus antwoordde, ongelovig en tegendraads slag mensen, hoe lang moet ik nog bij u blijven en u verdragen? Breng uw zoon hier. Nog terwijl de jongen naderbij kwam, wierp de demon hem stuiptrekkend op de grond. Maar Jezus bestrafte de onreine geest. Hij genas de jongen en gaf hem weer aan zijn vader. Alle stonden versteld van de grootheid van God. Te midden van de algemene verbazing over alles wat hij deed, zei hij tegen zijn leerlingen, knoop goed in je oren wat ik jullie nu zeg. De mensenzoon zal worden uitgeleverd en valt in de handen van mensen. Ze begrepen het echter niet. Wat hij zei bleef voor hen verborgen, zodat ze het niet snapten, maar ze durfden hem er niets over te vragen. Zij kregen een meningsverschil, wie van hen de grootste was. Omdat Jezus wist wat er in hen omging, haalde hij een kind naar zich toe en zei tegen hen, wie dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt degene die mij gezonden heeft, want de kleinste van jullie allemaal, die is groot. Johannes antwoordde, meester, we hebben iemand in uw naam demonen zien uitdrijven en wij hebben geprobeerd hem tegen te houden omdat hij u niet volgt zoals wij. Maar Jezus zei tegen hem, houd hem niet tegen, want wie niet tegen jullie is, is voor jullie. Toen de tijd naderde dat hij zou worden weggenomen, koos hij vastberaden Jeruzalem als reisdoel. Hij zond boden voor zich uit, maar toen die in een Samaritaans dorp kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilde men hem niet ontvangen, omdat hij Jeruzalem als reisdoel had gekozen. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes dat merkten, zeiden ze, Heer, zullen we zeggen dat er vuur uit de hemel moet neerdalen om hen te vernietigen? Maar hij keerde zich om en wees hen terecht. Toen gingen ze naar een ander dorp. Terwijl ze hun reis voortzetten, zei iemand onderweg tegen hem, ik wil u volgen, waar u ook naartoe gaat. Jezus zei tegen hem, de vossen hebben een hol en de vogels van de hemel een nest, maar de mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen. Tegen een ander zei hij, volg me. Die zei hem, Heer, sta me toe eerst mijn vader te gaan begraven. Maar hij zei hem, laat de doden hun doden begraven. U moet het koninkrijk van God gaan verkondigen. Weer een ander zei, ik wil u volgen, Heer, maar sta me toe eerst thuis afscheid te nemen. Tegen hem zei Jezus, wie de hand aan de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt, deugt niet voor het koninkrijk van God.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 42. Hierna wees de Heer nog 72 anderen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf nog komen zou. Hij zei tegen hen: "De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst. Ga nu, maar weet wel, ik stuur jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen beurs mee, geen reistas en geen schoenen, en groet onderweg niemand. Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend mens, dan zal jullie vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Trek niet van het ene huis naar het andere. Als je in een stad komt waar men je ontvangt, eet dan wat men je voorzet. Genees er de zieke en zeg tegen hen: het koninkrijk van God is nu dicht bij u gekomen. Maar als je in een stad komt waar men je niet ontvangt, ga daar de straat op en zeg: zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten zit, mag u houden. Wij vegen het af. Maar weet wel, het koninkrijk van God is dichtbij. Ik zeg jullie, voor Sodom zal het op die dag draaglijker zijn dan voor zo'n stad. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Waren in Tyrus en Sidon dezelfde machtige daden gebeurd als bij u, dan hadden zij zich in zak en as gezeten, al lang bekeerd. Nee, voor Tyrus en Sidon zal het bij het oordeel draaglijker zijn dan voor u. En Kafarnaüm, zou u hemelhoog verheven worden, tot in het dodenrijk zult u neerdalen. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. En wie jullie afwijst, wijst mij af. Maar wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft." De 72 kwamen opgetogen terug. "Heer," zeiden ze, "zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam." Hij zei tegen hen: "Ik zag de Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. Kijk, ik heb jullie de macht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen en in te gaan tegen alle vijandelijke krachten. Niets kan jullie deren. Toch moeten jullie je niet verheugen omdat de geesten zich aan jullie onderwerpen. Nee, verheug je omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel." Toen jubelde hij het uit, gedreven door de Heilige Geest, en zei: "Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt gehouden voor wijze en verstandige en het onthuld hebt aan eenvoudige. Ja, Vader, zo hebt u het goed gevonden. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is, behalve de Vader, en niemand weet wie de Vader is, behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon het wil onthullen." Daarop richtte hij zich afzonderlijk tot zijn leerlingen en zei: "Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. Ik verzeker jullie, vele profeten en koningen hadden willen zien wat jullie zien, maar zij hebben het niet gezien, en willen horen wat jullie horen, maar zij hebben het niet gehoord." Daar kwam een wetgeleerde naar hem toe om hem op de proef te stellen. "Rabbi," zei hij, "wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?" Hij zei tegen hem: "Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u dat?" Hij gaf ten antwoord: "U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf." Hij zei tegen hem: "Juist geantwoord, doe dat en u zult leven." Maar hij wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: "Ja, maar wie is mijn naaste?" Jezus nam weer het woord en zei: "Op reis van Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van rovers. Ze schudden hem uit, mishandelden hem en lieten hem half dood achter. Toevallig kwam er een priester langs die weg.
Hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Ook een leviet die voorbij kwam en hem zag, liep in een boog om hem heen. Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was. Hij zag hem en was ten diepste met hem begaan. Hij ging naar hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg, waar hij hem verder verzorgde. De volgende ochtend haalde hij 2 denariën tevoorschijn en gaf ze aan de waard. "Zorg voor hem," zei hij, "en als u nog meer kosten moet maken, zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden." Wie van die 3 is, naar uw mening, de naaste geweest van de man die in handen van de rovers was gevallen? Hij zei, hij die hem barmhartigheid heeft bewezen. Jezus zei tegen hem, doe dan voortaan net als hij. Op hun reis ging hij een dorp in. Een vrouw, Martha genaamd, ontving hem. Zij had een zuster die Maria heette. Die kwam aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Martha had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg, Heer, laat het u koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen. Zeg haar dat zij mij komt helpen. De Heer gaf haar ten antwoord, Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over van alles, maar slechts 1 ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 54. Eens was hij ergens aan het bidden. Toen hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer je bidt, zeg dan: Vader, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen. Geef ons elke dag het nodige brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven ieder die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarop zei hij tegen hen: Stel dat je midden in de nacht naar een van je vrienden gaat om te vragen: Vriend, leen me 3 broden, want een vriend van me is na een lange reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Zou die ander daarbinnen antwoorden: Val me niet lastig, de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed, ik kan niet opstaan om ze je te geven. Wel nee, hij staat op en geeft je wat je nodig hebt. Is het niet omdat je zijn vriend bent, dan toch vanwege je vrijpostigheid? Ik zeg jullie, vraag en jullie zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, krijgt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zal zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats daarvan een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als je bent, het goede weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem erom vragen? Eens dreef hij een demon uit die stom was. Toen de demon was vertrokken, begon de stomme te spreken en verbaasde de mensen zich. Maar er waren er die zeiden: Het is door Beelzebul, de opperdemon, dat hij de demonen uitdrijft. Anderen, die hem op de proef wilden stellen, verlangden van hem een teken uit de hemel. Maar hij kende hun gedachten en zei tegen hen: Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, gaat ten onder, en het ene huis valt op het andere. Als ook de Satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? U beweert immers dat ik door Beelzebul de demonen uitdrijf. Maar als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, hoe doen uw eigen mensen het dan? Daarom zullen zij uw rechters zijn. Maar als ik de demonen uitdrijf met de vinger van God, dan is kennelijk het koninkrijk van God bij u gekomen. Wanneer een sterke en goed bewapende man zijn erf bewaakt, zijn zijn bezittingen veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij hem aanvalt en hem verslaat, dan neemt die hem de wapenrusting af waarop hij vertrouwde en verdeelt hij de buit. Wie niet voor mij is, is tegen mij, en wie niet met mij bijeenbrengt, verstrooit. Wanneer een onreine geest iemand verlaten heeft, doolt hij rond door dorre streken op zoek naar rust. Vindt hij die niet, dan zegt hij: Ik ga terug naar mijn huis waar ik vandaan kom. Bij zijn terugkomst vindt hij het schoon en helemaal opgeruimd. Daarop gaat hij 7 andere geesten halen, die nog slechter zijn dan hij zelf. Ze gaan naar binnen en blijven daar wonen. Zo iemand is er uiteindelijk erger aan toe dan tevoren. Tijdens zijn toespraak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep hem toe: Gelukkig de schoot die u heeft gedragen en de borsten waaraan u hebt gezogen. Inderdaad, zei hij, gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren. Terwijl de mensenmassa al maar aangroeide, zei hij: Deze generatie is een generatie die niet deugt. Ze verlangt een teken, maar geen teken zal haar gegeven worden dan het teken van Jona.
Zoals Jona voor de inwoners van Nineveh een teken is geweest, zo zal de mensenzoon dat zijn voor deze generatie. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan met de mensen van deze generatie en hen veroordelen. Want zij kwam van het uiteinde van de aarde om Salomo's wijsheid te horen. Maar hier is meer dan Salomo. De mensen van Nineveh zullen bij het oordeel opstaan met deze generatie en haar veroordelen. Want zij bekeerde zich tot de verkondiging van Jona. Maar hier is meer dan Jona. Niemand steekt een lamp aan om die in de kelder te zetten of onder de korenmaat, maar je zet hem op de kandelaar. Dan ziet iedereen die binnenkomt het licht. Je oog is de lamp van je lichaam. Is je oog helder, dan is ook je lichaam helemaal verlicht. Maar is het slecht, dan is het ook duister in je lichaam. Zorg er dus voor dat het licht in je geen duisternis wordt. Als je hele lichaam verlicht is en nergens duister, dan zal het helemaal verlicht zijn, alsof de lamp je met zijn schijnsel verlicht. Na deze toespraak vroeg een farizeer hem om te komen eten. Hij kwam binnen en ging meteen aan tafel. De farizeer zag tot zijn verbazing dat hij zich voor het eten niet gewassen had. De Heer zei tegen hem: "Maar u dan, farizeer, uitwendig maakt u beker en schotel schoon, maar u zit inwendig vol roofzucht en slechtheid. Dwaze, de maker van de buitenkant heeft toch ook de binnenkant gemaakt. Geef liever wat erin zit weg als een aalmoes, dan wordt het pas echt schoon bij u. Maar, o wee u, farizeeën, u draagt wel een tiende af van munt, wijnruit en allerlei andere kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en de liefde tot God. Het ene moet u doen, maar het andere niet laten. Wee u, farizeeën, u bent gesteld op de ereplaatsen in de synagoge en u wilt gegroet worden op het marktplein. Maar o wee, u bent net onzichtbare graven waar de mensen overheen lopen zonder het te weten." Een van de wetgeleerden haakte daarop in: "Rabbi, als u dat zegt, beledigt u ons ook." Hij zei: "Wee ook u, wetgeleerde. U legt de mensen ondraaglijke lasten op, maar zelf steekt u er geen vinger naar uit. O wee, u bouwt graftekens voor de profeten die uw voorvaders hebben gedood. Daarmee bewijst u dat u het eens bent met wat uw voorvaders deden. Zij hebben hen gedood en u bouwt de graftekens. Daarom ook heeft de wijsheid van God gezegd: ik zal profeten en apostelen naar hen sturen en zij zullen hen doden en vervolgen. Van deze generatie zal dus rekenschap geëist worden voor het bloed van alle profeten dat vergoten is vanaf de grondvesting van de wereld, vanaf het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias, die gedood werd tussen het altaar en het tempelgebouw. Ja, ik verzeker u, deze generatie zal daarvan rekenschap moeten geven. Wee u, wetgeleerde, u hebt de sleutel van de kennis gestolen. Zelf bent u niet naar binnen gegaan en wie naar binnen wilde, hebt u het belet." Toen hij daar wegging, begonnen de schriftgeleerden en de farizeeën het hem lastig te maken. Ze ontlokten hem uitspraken over allerlei onderwerpen en stelden hem strikvragen om hem te kunnen vangen op een of andere uitspraak.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 59. Intussen waren duizenden mensen samengestroomd, zodat men elkaar verdrong. Hij begon te spreken allereerst tot zijn leerlingen. Pas op voor de zuurdeesem van de fariseeën, dat wil zeggen hun huichelarij. Er is niets bedekt dat niet onthuld zal worden, of verborgen dat niet bekend zal worden. Want wat jullie in het donker zeggen, zal men in het licht horen. En wat jullie elkaar binnenskamers in het oor fluisteren, zal men van de daken verkondigen. Tegen jullie die mijn vrienden zijn, zeg ik, wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar daarna tot niets meer in staat zijn. Ik zal jullie duidelijk maken voor wie je bang moet zijn. Je moet bang zijn voor hem die de macht bezit om je te doden en daarna in de hel te gooien. Jazeker, dat is degene voor wie je bang moet zijn. 5 mussen kosten maar 2 stuivers, nietwaar? Toch wordt niet één daarvan door God vergeten. Ja, zelfs de haren op jullie hoofd zijn allemaal geteld. Jullie moeten niet bang meer zijn. Er is nogal een verschil tussen jullie en een zwerm mussen. Ik zeg jullie, als iemand bij de mensen voor mij partij kiest, zal ook de mensenzoon voor hem partij kiezen bij Gods engelen. Maar wie mij verloochent tegenover de mensen, zal verloochend worden tegenover Gods engelen. Als iemand stelling neemt tegen de mensenzoon, zal het hem vergeven worden. Maar wie de Heilige Geest lastert, zal dat niet vergeven worden. Als ze jullie voor synagogen, overheden en gezagsdragers leiden, maak je dan geen zorgen over hoe je je zult verdedigen of wat je zult zeggen, want de Heilige Geest zal jullie op dat ogenblik leren wat je moet zeggen. Iemand uit de menigte zei tegen hem, Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Hij zei tegen hem, Wie heeft mij als scheidsrechter tussen u beiden aangesteld? Hij zei tegen hen, Pas op voor iedere vorm van hebzucht, ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. Hij vertelde hun een gelijkenis. Er was eens een rijke, wiens land veel had opgebracht. Hij dacht bij zichzelf, Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst op te slaan. Dit ga ik doen, dacht hij. Ik breek mijn schuren af en ga grotere bouwen. Dan kan ik daar al het graan en mijn andere goederen in opslaan en tegen mezelf zeggen, Je hebt daar nu heel wat liggen, jongen. Je kunt jaren vooruit. Rust nu maar eens uit, eet, drink en neem het ervan. Maar God zei tegen hem, Jij dwaas. Nog deze nacht wordt je leven opgeëist. En voor wie zijn dan al die voorraden die je hebt aangelegd? Zo vergaat het iemand die rijke schatten verzamelt voor zichzelf en niet voor God. Hij zei tegen zijn leerlingen, Daarom zeg ik jullie, maak je niet bezorgd over wat je zult eten om in leven te blijven, of over de kleding voor je lichaam. Want het leven is meer dan het eten en het lichaam meer dan de kleding. Kijk eens naar de kraaien. Ze zaaien niet en ze oogsten niet. Ze hebben geen voorraadkamer of schuur. God geeft ze te eten. En hoe groot is niet het verschil tussen jullie en deze vogels? Wie van jullie kan met al zijn zorgen zijn leven ook maar één el verlengen? Als jullie tot zoiets kleins niet in staat zijn, waarom maak je je dan bezorgd over de rest? Kijk eens hoe de bloemen groeien. Ze werken niet en spinnen niet. Toch, zeg ik jullie, was zelfs Salomo met al zijn pracht en praal niet zo mooi gekleed als een van deze bloemen. Als God dit veldgewas, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer zal hij dan jullie kleden, jullie met je klein geloof? Houd toch eens op te zoeken naar wat je zult eten en wat je zult drinken. Maak je niet langer ongerust.
want naar zulke dingen zijn alle volken van de wereld op zoek, maar jullie vader weet dat je dat nodig hebt. Nee, zoek zijn koninkrijk, dan krijg je die dingen erbij. Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft jullie vader behaagd je het koninkrijk te schenken. Verkoop je bezit en geef aalmoezen. Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Houd je lendenen omgord en je lampen brandend. Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten wanneer hij thuiskomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en aanklopt, meteen te kunnen opendoen. Gelukkig zijn de knechten die de Heer wakend aantreft bij zijn komst. Ik verzeker jullie dat hij zich omgordt, hen aan tafel nodigt en rondgaat om hen te bedienen. Gelukkig zijn zij als hij hen zo aantreft, ook al komt hij om middernacht of nog later. Bedenk wel, als de Heer des Huizes geweten had hoe laat de dief komen zou, dan had hij de inbraak wel verhinderd. Ook jullie moeten voorbereid zijn, want de mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht. Heer, vertelt u deze gelijkenis met het oog op ons of voor iedereen? Vroeg Petrus. De Heer antwoordde: ja, wie zou die trouwe, verstandige beheerder zijn die de Heer zal aanstellen om zijn werkvolk op tijd hun eten te geven? Gelukkig de knecht die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen. Maar als die knecht bij zichzelf zegt: mijn Heer komt nog lang niet, en de slaven en slavinnen mishandelt en zelf gaat zitten eten en drinken en zich gaat zitten bezatten, dan komt de Heer van die knecht op een dag waarop deze hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent. Dan zal hij hem onthoofden en hem het lot van de trouweloze laten delen. De knecht die weet wat zijn Heer wil, maar niets heeft voorbereid of niet heeft gehandeld naar de wil van zijn Heer, zal zwaar worden gestraft. Maar wie die wil niet kent en heeft gedaan wat slaag verdient, zal licht worden gestraft. Van iemand aan wie veel gegeven is, zal ook veel gevraagd worden. Als iemand veel is toevertrouwd, zal men des te meer van hem eisen. Ik kwam om vuur op aarde te brengen, en wat zou ik graag willen dat het al brandde? Ik moet een doop ondergaan, en hoe houd ik het uit tot die volbracht is? Denken jullie dat ik ben gekomen om vrede te brengen op aarde? Nee, zeg ik jullie, eerder verdeeldheid. Vanaf nu zullen 5 mensen in 1 huis verdeeld zijn. 3 tegen 2 en 2 tegen 3. Vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen schoondochter en schoondochter tegen schoonmoeder. Tegen de menigte zei hij: wanneer u een wolk ziet opkomen uit het westen, zegt u terecht: er komt regen, en zo gebeurt het. En wanneer de zuidenwind waait, zegt u: het zal heet worden. En het gebeurt. Huichelaars, de verschijnselen van hemel en aarde kunt u beoordelen. Waarom kunt u deze tijd dan niet beoordelen? Waarom stelt u niet uit uzelf vast wat rechtvaardig is? Als u met uw tegenpartij naar de rechtbank gaat, stel dan onderweg nog alles in het werk om van hem af te komen, voor hij u voor de rechter sleept en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en de gerechtsdienaar u in de gevangenis gooit. Ik zeg u, u zult daar niet uitkomen voordat u tot de laatste cent betaald hebt.

Het Evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 35. Op dat ogenblik kwamen er mensen bij hem met het bericht over de Galileërs van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd. Hij zei daarop: "Denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileërs, omdat hun dit is overkomen? Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen. Of die 18 die gedood werden toen de Siloam-toren instortte, denkt u dat zij schuldiger zijn geweest dan alle andere inwoners van Jeruzalem? Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen." Hij vertelde deze gelijkenis. Iemand had in zijn wijngaard een vijgenboom staan. Hij kwam kijken of er vruchten aan zaten, maar vond er geen. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: "Dit is nu al het derde jaar dat ik kom kijken of er aan deze vijgenboom vruchten zitten en er geen vind. Hak hem maar om. Waarom zou hij de grond nog verder in beslag nemen?" De wijngaardenier antwoordde: "Mijn heer, laat hem dit jaar nog staan, zodat ik de grond eromheen kan omspitten en bemesten. Wie weet draagt hij dan volgend jaar vrucht. Zo niet, hak hem dan maar om." Eens gaf hij op Sabbat onderricht in een synagoge. Daar bevond zich een vrouw die al 18 jaar leed onder een geest die haar ziek maakte. Ze liep krom en was niet in staat zich op te richten. Jezus zag haar en sprak haar aan. "Vrouw," zei hij, "u bent van uw kwaal verlost." Hij legde haar de handen op en onmiddellijk rechtte ze haar rug en ze prees God. Geërgerd omdat Jezus op Sabbat iemand genezen had, zei de voorzitter van de synagoge tegen de menigte: "Zes dagen zijn er om te werken, dan kunt u komen om u te laten genezen, niet op Sabbat." De Heer gaf hem dit antwoord: "Huichelaars, ieder van u maakt toch op Sabbat zijn os of ezel los van de voerbak om hem te drinken te geven. Moest deze dochter van Abraham dan op Sabbat niet losgemaakt worden van de boeien waarmee de Satan haar al 18 jaar geleden heeft vastgebonden?" Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd en verheugde de hele menigte zich over alle prachtige dingen die door hem tot stand kwamen. Hij zei toen: "Waarop lijkt het koninkrijk van God? Waarmee kan ik het vergelijken? Het lijkt op een mosterdzaadje dat iemand in zijn tuin zaaide. Het groeide op en werd een boom, en de vogels van de hemel kwamen in zijn takken nestelen." Nog eens zei hij: "Waarmee kan ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw in 3 maten meel werd verwerkt totdat het er helemaal van doortrokken was." Hij trok verder door steden en dorpen waar hij onderricht gaf, onderweg naar Jeruzalem. Iemand vroeg hem: "Heer, zijn het er maar weinig die gered worden?" Hij zei tegen de mensen: "Doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen, want ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen, maar er niet in slagen. Vanaf het moment dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven. U zult op de deur gaan bonzen en roepen: 'Heer, doe open.' En hij zal u antwoorden: 'Ik ken u niet, waar komt u vandaan?' Dan zult u zeggen: 'We hebben met u gegeten en gedronken en in onze straten hebt u onderricht gegeven.' En hij zal tegen u zeggen: 'Ik ken u niet, waar komt u vandaan? Ga weg allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent.' Dat zal een gejammer zijn en een tandengeknars als u Abraham en Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, terwijl u eruit gegooid wordt. Dan zullen ze komen van oost en west, van noord en zuid,
en aan tafel gaan in het koninkrijk van God. Let op, laatste zullen eerste zijn en eerste zullen laatste zijn. Op dat ogenblik kwamen enkele fariseeën naar hem toe. Gaat u maar liever hier vandaan, zeiden ze, want Herodes wil u doden. Hij zei tegen hen, ga het die vos maar vertellen. Vandaag en morgen drijf ik demonen uit en verricht ik genezingen. De derde dag is de dag van mijn voltooiing. Maar vandaag, morgen en overmorgen moet ik nog verder trekken, want het past niet dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot haar gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen niet onder mijn hoede willen nemen, zoals een kip haar kuikens onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Uw huis wordt aan u overgelaten. Ik zeg u zult mij niet meer zien tot het moment waarop u zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer.